0: overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Radio-info.
1: Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht... alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassa van het zwembad.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten.

0: dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

info. Echt niet vandaag. Dag luisteraars, van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni... organiseren de bibliotheek, de gemeente en de politie... alle drie in de Krimpenerwaard... verschillende activiteiten tijdens de actieweek Echt niet vandaag. In deze week worden de inwoners bewust gemaakt... van de gevaren van digitale criminaliteit. En ze worden geholpen weerbaarder en zekerder te worden op internet. Er zijn onder andere diverse activiteiten in de bibliotheek in de Krimpenerwaard. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni, Echt niet vandaag.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. En het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: stand onder.
1: Regio-info.
2: De Negendorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negendorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer. En verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluit om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

info. RTV Kribbe de Waard, De Boer Op. Dag luisteraars, de jaarlijkse fietstheatertour De Boer Op wordt ditmaal gehouden op zaterdag 6 juni. Tussen Haastrecht, Vlist en Stolwijk is een fietsroute uitgezet met op 5 locaties optredens van toneelspelers, zangers en muzikanten. De optredens starten om 12 uur en lopen door tot 4 uur. Op ieder heel uur is er een voorstelling van ongeveer een half uur. Zo kan iedereen rustig van locatie naar locatie fietsen. Het evenement op zaterdag 6 juni wordt georganiseerd door de Stichting Cultureel Podium Vlist. En een kaartje voor de hele middag kost 6 euro per persoon.

0: regio-info.
1: De tienerleesweek. De bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni... activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de 8e maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert. En dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia. En daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom. De toegang is gratis. Het begint om 8:30.

info. De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de surfplas Krimpen aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Devrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak? Of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt? Of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Regio Info.
2: De boezemvrouwtjes stoppen ermee. Dag luisteraars, de boezemvrouwtjes uit Gouderak gaan stoppen. Na 20 jaar is de koek op. Het koor trad op in verzorgingstehuizen, op bruiloften, bij feesten en op shanty-festivals. Door terugloop van het aantal leden de afgelopen jaren is besloten om te stoppen. Het afscheidsconcert is zondag 31 mei in gebouwde Driemaan in Oudekerk aan IJssel. De laatste keer muziek en gezelligheid. Het optreden is inmiddels uitverkocht. We wensen de boezemvrouwtjes al goeds toe voor de toekomst.

0: regio-info.
1: Het is weer tijd voor het Repair Café. Op donderdag 4 juni is er weer een Repair Café in Haastrecht. U bent weer van harte welkom 's middags tussen 2:30 en 4:00 in Theater Concordia te Haastrecht. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimprewaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Info. Een open dag in Berkenwoude. Natuuristenvereniging Zon en Leven uit Berkenwoude organiseert op zondag 7 juni aanstaande weer van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags haar jaarlijkse open dag. En dat op het terrein aan de Achterbroek 27A. Tijdens deze open dag mogen bezoekers zelf bepalen of ze gekleed of ongekleed gaan. U bent van harte welkom. 7 juni aanstaande.

0: Regio-info.
1: Aanbieden petitie aan de Tweede Kamer. Dag luisteraars, luister naar RTV Knippen de Waard. De petitie voor een effectievere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft is inmiddels ruim 34.000 maal ondertekend. Initiatief is de stichting Het Zuid-Hollands Landschap en die wil de handtekeningen aanbieden aan de Tweede Kamer op dinsdag 2 juni. Heeft ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: De rommelmarkt van Almerstol. De rommelmarkt van Almerstol bestaat dit jaar 50 jaar. En op zaterdag 6 juni is het er weer tijd voor. En wel van 9:30 's morgens tot 13:30 's middags. En dat bij de gezelligste rommelmarkt van de Krimperenwaard. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk in Almerstol. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperenwaard.nl.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
2: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het tijdstip om wakker te worden. U luistert naar Wakker Worden met Arjan van Meulen en Juri Jansen. Met het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard en gezellige muziek.
4: Goedemorgen.
3: Wakker Worden met Juri en Arjan.
5: Ja, een hele goeiemorgen op deze zaterdagmorgen. Goeiemorgen, Juri.
6: Goeiemorgen, Arjen.
5: We zijn er weer hier in de studio.
6: Ja, voor de laatste keer in mei, maar dat mag de pret niet drukken. We gaan er gewoon weer eens goed voor zitten en de lekkere muziek draaien.
5: Inderdaad, en laten we maar gauw beginnen met de eerste die klaar staat. En die is van Casey and the Sunshine Band. Give it up. Nogmaals een hele goedemorgen hier vanuit de studio van RTV Krimpenerwaard.
3: Wakker worden, wakker worden.

0: De openingsplaat van vandaag, Casey and the Sunshine Band en Give It Up. Vroeger zou je zeggen helemaal grijs gedraaid, maar ja, in de computer kan je hem zoveel draaien als je wil.
1: Ja, dan heb je niet meer, zoals bij bandjes bijvoorbeeld, als je het veel laat draaien en ook terugspoelt, dan gaat hij op een gegeven moment stuk.
0: Ja, dan gaat de kwaliteit inderdaad achteruit. En nou ja, met cd's daar had je nog wel eens kras op, maar ja, tegenwoordig heb je dat natuurlijk allemaal niet meer.
1: Nou ja, dan heb je misschien nog, als je het op Spotify vanaf YouTube haalt, dat ineens lijkt dat hij eraf gehaald is van de bron die je normaal gesproken gebruikt. Dus dan moet je weer zoeken, waar kan ik hem ergens anders vinden?
0: Ja, ja, maar dat is dan gelijk vanaf het begin inderdaad. Ja, klopt. Maar een bekend plaatje natuurlijk en ook een van de favoriete platen van onze collega Gert van den Berg.
1: Dus dan geven we het voorlopig nog niet op dat we hem draaien.
0: Nee, inderdaad. Daar gaan we gewoon mee door. Waar gaan we het over hebben?
1: We gaan het hebben over de invasieve Amerikaanse rivierkreeft. Daar zeggen een heleboel van de Krimpenwaard wel van give it up. Daar moet toch wel een keer wat aan gebeuren. Een petitie die daarover is opgesteld door Stichting het Zuid-Hollands Landschap is ruim 30.000 keer ondertekend. En alle handtekeningen zullen aanstaande dinsdag aangeboden worden aan de Tweede Kamer. Gecombineerd met een oproep om toch meer landelijke maatregelen richting de rivierkreeft op te stellen. De hoop is dat de petitie de donderdag daarna zal worden meegenomen in het natuurdebat van de Kamercommissie. En dat de 30.000 handtekeningen toch wel overtuigend zijn dat er ingegrepen moet worden in het Zuid-Hollands landschap en ook onder andere in de Krimpenerwaard, waarbij sloten, poelen en oevers toch redelijk dood lijken te vallen vanwege de rivierkreeft. De hoop is dat er meer samenwerking is tussen betrokken partijen, dat er een structureel budget is voor aanpak en herstel en dat ook er een aanpassing komt rond de wet en regelgeving, zodat effectiever kan worden opgetreden tegen invasieve soorten zoals de rivierkreeft. Met dan de hoop dat nu de petities ingeleverd worden, dat er ook gevolgen aankomen. Want de manier zoals het nu wordt aangepakt heeft ook gevolgen voor waterkwaliteit, beheer en veiligheid. Al dus Zuid-Hollands landschap en dat moeten we gewoon willen tegengaan. Dus die zullen we ook maar blijven volgen en kijken wat dat weer verder gaat doen.
0: Ja, nou volgens mij was er vorige week nog iemand in de uitzending in de Waard op de Kaart die er meer kaas van gegeten had. En die inderdaad uitleggen dat het, dat het beheersbaar moet worden gemaakt en dat daar gewoon geld voor nodig is om dat te kunnen doen. Op zo'n grote schaal inderdaad in Zuid-Holland. Dus ja, hopen dat deze petitie inderdaad soelaas biedt en dat er structureel geld beschikbaar komt voor de aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Iets heel anders, wat maar een weekje duurt, maar misschien wel een beetje lastig is, is dat de parallelweg hier bij de N210 op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht, die wordt afgesloten van maandag 1 juni tot vrijdag 5 juni. De afsluiting is nodig om de werkzaamheden voor de ontsluiting van het nieuwe gemeentehuis af te ronden. Tijdens de afsluiting wordt autoverkeer op de parallelweg richting Bergambacht via de N210 naar de rotonde geleid. En voor voetgangers en fietsers is een omleiding ingesteld langs het gemeentehuis via het nieuwe parkeerterrein en de weg tussen de brandweer en de gemeentewerf. De route loopt vervolgens naar de oversteek bij de Veerweg ter hoogte van de weergang. Voor langzaam verkeer in de tegenovergestelde richting geldt dezelfde omleiding. Dus die parallelweg een weekje afgesloten komende week. En dat is dus allemaal nodig vanwege de ontsluiting van het nieuwe gemeentehuis. We hebben nog een jingle klaarstaan en daarna komt de nieuwste van Nijhoorn.
2: Lokaal nieuws. Diversiteit in alle muziekvormen. Feel good programma's en een bonk gezelligheid. Kortom, RTV Krimpenerwaard.

0: Nijhoorn dus met de dinnerparty. We gaan het hebben over een andere party. Dat is een sleuteloverdracht van de Nijverij.
1: Ja, die is inmiddels geweest na 10 jaar voorbereiding en bouwen. Kan eindelijk iedereen in de Nijverij trekken. Het appartementencomplex dat bij het voormalig Dika-terrein daar is opgetrokken. De ontwikkelaar al sinds 2016 het plan om iets met dit terrein te doen. Onder andere Rijkswaterstaat en ook de gemeente hebben dit nog een tijdje kritisch bekeken. Maar toen kwam de goedkeuring en inmiddels zijn ze gewoon klaar met bouwen. De eerste appartementen konden zelfs al in februari in gebruik genomen worden. En afgelopen week was de overdracht van het gehele complex. Dat is feestelijk overgedragen. Iedereen heeft zijn sleutel gekregen. En deze nieuwe ontwikkeling van Schoonhoven dus bij deze afgerond. En dan kunnen we weer de blik op de toekomst zetten en wennen aan een nieuw fenomeen dan dat de Nijverij er nu eindelijk staat.
0: Ja, inderdaad. De Nijverij in Schoonhoven vond de sleuteloverdracht plaats. Iets heel anders, meer sportgerelateerd zeg maar, is dat Ruben meegaat naar het NK badminton. En die is nog jong, dus hij gaat met de oudjes mee. Hij is 17 jaar en op 9 mei jongsleden plaatste hij zich met de mannen 1 van BC Schuttelek voor het NK badminton. En dat wordt vandaag gehouden in Zutphen. Alleen de beste teams uit de provincie die bereiken het eindtoernooi. En BC Schuttelek hoort daar dus bij. En die reizen vandaag af naar Zutphen. Waarschijnlijk zijn ze al vertrokken, want ze moeten natuurlijk wel op tijd zijn. Ruben van 17 staat wekelijks op de baan met mannen van rond de 40 of de 50. En dat betekent dat de generaties elkaar perfect aanvullen. En vandaag gaan ze dus proberen om het Nederlands kampioenschap binnen te halen. Het NK badminton. En we wensen ze bij deze natuurlijk veel succes. Volgende week dan is de truckrun. Vanaf 11 uur zullen we dan rechtstreeks vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel komen. Waar de truckrun gaat vertrekken. En we hebben de volgende leuke jingle daarvan.
2: Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: maar in mijn zand. En klein gaat omdat volgende week de truckrun is natuurlijk. En dan zullen er weer veel vrachtwagens door de krimpende water rijden.
1: Dan wel wat rustiger, even de vlammen uit de pijp houden.
0: Ja, inderdaad. Waar gaan we het over hebben?
1: Wij gaan het hebben over nog een item uit Schoonhoven. Want daar is vandaag het straatfestival Blink. Eerder deze week hadden ze natuurlijk ook al de Zilverdag. En het blijft feest in Schoonhoven. Want vanaf 11 uur is er in de stad van alles te zien, te proeven en te beleven. Onder andere live muziek, workshops en een chocoladeproeverij. De lokale winkeliers en horeca uit de binnenstad die hebben de handen weer in één geslagen. Na een succesvolle eerste editie van Blink vorig jaar hebben ze deze keer weer gezegd van joh, we gaan wat leuks organiseren. En dus er is weer van alles te doen op deze zonnige zaterdag in Schoonhoven vanaf 11 uur. Een vertier, plezier en alles wat daarbij komt. En zoals ik al zei, Zilverdag afgelopen maandag, dan nu Blink. Dus we blijven bezig. Het is er altijd feest.
0: Inderdaad, lekker actief in Schoonhoven. En misschien ga je er wel naartoe. In Haastrecht zijn ze ook actief en dan wel op muzikaal gebied. Want kinderen vanaf groep 3 die kunnen vandaag kennis maken met muziek maken tijdens de open muziekdag van muziekvereniging Concordia in Haastrecht. Ook daar hebben we al eerder aandacht aan geschonken hier bij RTV Krimpende Waard. Het begint straks om 9 uur, dus hou de tijd in de gaten, want dat is natuurlijk over een goed half uur al. Verschillende harmonie-instrumenten zullen worden uitgeprobeerd. De klarinet, de dwarsfluit, de hobo, de trompet, de horen, de bariton, de trombone, de saxofoon en het slagwerk. En kinderen die nog geen noten kunnen lezen, die kunnen oefenen op de blokfluit. En verder vormen de kinderen samen een blazersklas. En om 11:30 zullen ze dan een mini-concert geven voor publiek. Familie, vrienden en andere belangstellingen zijn van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. En na afloop ontvangen de AMV-leerlingen certificaten die de vereniging geeft. En de toegang die is helemaal gratis. Dus u kunt er gewoon naartoe om ook te luisteren naar dat concert dus wat ze geven om 11:30. Bij muziekvereniging Concordia in Haastrecht. Miley Cyrus, End of the World.

0: Miley Cyrus dus met End of the World. Nou, dat is nog niet gelukkig. Alhoewel je soms wel eens zou denken...
1: Ja, met een, komt het hopelijk ook wel weer goed op termijn.
0: Ja. Wat heb je klaarstaan?
1: Ja, niet zo heel erg veel meer. We hebben nog de bespreking van de 80's Classic en sport op een gegeven moment. En we kunnen mensen misschien nog attenderen op de Goedemorgen... Alpe d'Huez speciale editie, die was gisteren. En die is nog terug te luisteren waarbij Ilja Bakker... onder het motto niemand dood, meer dood aan kanker... op een gegeven moment de aftrap gaat nemen bij Alpe d'Huez... en daar verzoekplaatjes voor heeft gedraaid. En dat is nog allemaal terug te luisteren. Een 4 uur durende uitzending die gisteren was... en het allemaal nog op de site van RTV Krimpenaar te vinden.
0: Inderdaad, en ik had... Ik had eigenlijk 4 verzoekjes ingediend. Met de bijbehorende donatie natuurlijk. En toen ik had gezegd van kies jij er maar 1 uit. Maar toen draaiden ze alle 4. Dus aan het begin van ieder uur was er een van mij gekozen nummers, zeg maar. En ja, ook ik ga natuurlijk deelnemen samen met mijn zoon aan Alpe d'Huez. Daarover later vanmorgen in De Waard op de Kaart meer. Maar we hebben een mooi bedrag opgehaald van ruim 6400 euro. En we reizen morgen af naar Frankrijk om deel te gaan nemen aan de Alpe d'Huez.
1: En, bijna zeggen van joh, ik kan vandaag ook nog een aantal verzoeknummers indienen, Arjen. Maar dat is ook weer dokken.
0: Ja, inderdaad. Maar een van die platen die dus ook gisteren te horen was... was van ook fans van de Alpe d'Huez eigenlijk. Ze gaan ook, ze reizen ook af naar Frankrijk om te gaan optreden in Frankrijk. En dan heb ik het natuurlijk over Patermoes Kroen. Naar de top.

0: Na de top dus van de Alblu 6-fans van Patermoes Kroen. En als je zit te luisteren en je wilt nog doneren, dan is dat mogelijk via opgevenisgeenoptie.nl. Even zoeken op Arjan Vermeulen of Daan Vermeulen en dan vind je ons. En dan,
1: een andere deelnemer, toch?
0: Ja, dat kan ook. Maar,
1: het gaat allemaal naar hetzelfde goede doel.
0: Inderdaad. En nou, dat is natuurlijk het KWF. We gaan naar de Edis Classic, want het is al 8:55. Dus we zijn een beetje aan de late kant.
1: Ja,
0: maar,
1: ligt er ineens druk op.
0: We gaan wel 45 jaar terug in de tijd, naar 1981 in dit geval. Van een plaat die iedereen kent, denk ik wel, van Queen en David Bowie. Under Pressure kwam op nummer 1 in de Nederlandse top 40 in 1981. En kwam later eigenlijk pas op het 10e studioalbum van Queen, Hot Space. Dat verscheen pas in 1982, dus een jaar later. Maar toen was Under Pressure van Queen en David Bowie al reuze bekend. Vandaag dus de 80s Classic.
2: 80s Classic.

0: 80's classic van vandaag dus, van Queen en David Bowie.
1: Past ook in het riedeltje, hè? Queen en David Bowie.
0: Ja, inderdaad, ja. Straks na 9 uur, de waard op de kaart. Wat zit er allemaal in?
1: Ja, onder andere dus de Alpe d'Huez, alvast daarop vooruitkijken. Dat had je al heel erg mooi aangekondigd. Maar dat is niet het enige. Er zijn twee wethouders op bezoek waar wij een politiek gesprek mee houden. In het eerste uur wethouder Wisha Pannenkoek en later in de uitzending ook nog wethouder Leo Bart. Daarnaast een item onder de titel Dit is Vlist. De Veteranendag Krimpenerwaard wordt nog besproken. En we hebben Floris Plak, nieuw raadslid voor CDA Krimpenerwaard, voor een langer interview gestrikt. We hebben het verder nog over de opening van de nieuwe schansen van Polstok Club Vlist. Het walking voetbaltoernooi in de Krimpenerwaard en de activiteiten in de Kleituin Opperduit in Lekkerkerk. En ook nog de werkzaamheden aan de dijk bij Gouderak komen nog even ter tafel. Verder nog de gebruikelijke items, het weerbericht, wat we nog verder allemaal op RTV Krimpenerwaard gaan uitspoken de komende tijd. En dan hebben we na 12 uur weer de Lunch en Brunch Expo. Die maken al vast een stapje vooruit naar volgende week. Dan is de campagne Echt Niet Vandaag. Om inwoners te waarschuwen voor digitale criminaliteit. En daar spreken we Rachel Mans en Wendy Haak over. En in het tweede onderwerp van de Lunch en Brunch Expo gaan we in gesprek met Jannie Verwoerd. Zij is de conservator van het Koeienmuseum in Papekop. En dat is afgelopen periode heropend. En daar krijgen we dan meer over te horen over het Koeienmuseum in de Lunch en Brunch Expo van 12 tot 1.
0: Oké, hartstikke leuk. Dan zijn we om 1 uur weer helemaal op de hoogte. Komende week natuurlijk ook weer een nieuw televisieprogramma met beelden. Onder andere een nieuw studioprogramma De Waard aan Tafel, met aandacht voor de 8e editie van Surfrock. Dat is namelijk van 19 tot en met 21 juni langs de Surfplas. En ook mensen van Hip Helpt Krimpenerwaard, een nieuwe organisatie die op zoek is naar hulpvragen. De organisatie in oprichting zoekt naar vrijwilligers die bijvoorbeeld een stopcontact willen aanleggen, het gras willen maaien of ouderen naar de huisarts willen brengen. Hip Helpt Krimpenerwaard dus te gast in De Waard aan Tafel. En verder ook een aantal losse items. Vandaag is de eerste ronde van de gewestelijke brandweervaardigheidstoets. Georganiseerd door het korps van Schoonhoven en de veiligheidsregio. En we gaan daar met de camera naartoe. Zodat u dat komende week rustig kunt bekijken. En als we dan toch in Schoonhoven zijn, dan gaan we ook naar het straatfestival Blink, waar je het zojuist al over had. En leggen we daar de optredens, de live muziek, de modeshows en de mensen vast. Dus het straatfestival Blink, daar kunt u ook komende week naar kijken. En in Krimp aan de IJssel kon de atoombunker bezocht worden. We namen een kijkje met de camera en kregen een rondleiding. Dus ook dat kunt u bekijken komende week op ons televisiekanaal. Natuurlijk ook muziek, Edelweiss Music, Crossroads en de Oranje Top 30. Dus dan bent u weer helemaal op de hoogte. Zowel via tv als radio. De nieuwe nummer 1 van Nederland is van Justin De Wild, Cheerio.
2: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Ja, die vogels die fluiten maar door. En tot aan die tijd gaan we niet naar buiten, zoiets zeg maar.
1: Ja, kun jij vogelgeluidjes van buiten nog herkennen? Als bepaald geluid dat je weet, oeh, dat is een vink of dat is een mus.
0: Nee, zo bedreven ben ik daar niet in.
1: Ja, die herken ik inderdaad.
0: Ja, die is wel te herkennen, ja.
1: En een duif of een meeuw, en dan houdt het toch ook voor mij op?
0: Alhoewel de koekoek natuurlijk ook in Vandaag Inside zit. Maar dat kunnen we beter aan Wilfred Gené vragen dan, zeg maar. Jij hebt de sport, denk ik nog.
1: Ja, want het is niet Vandaag Inside. Het is Krimpenaard Sport Inside bij ons vanmiddag.
0: Ja.
1: En er is genoeg te doen. Er is na-competitie en een heleboel clubs uit de Krimpenaard die komen in actie. Er is een eerste ronde na de na-competitie die al om 14:30 start. Dat zijn de wedstrijden van Haastrecht, Schoonhoven en Dilettant. Haastrecht gaat naar Maasdijk. Schoonhoven speelt thuis tegen Quintus. En Dilettant moet uit naar Duindorp. En dat is nog allemaal heel spannend. Want die moeten volgende week ook nog in actie komen als die vandaag winnen. En dat zou eventueel zelfs nog kunnen leiden tot de Krimpenaardse derby Schoonhoven-Dilettant. Dus dat houden we zeker in de gaten hoe dat allemaal gespeeld wordt. Daarnaast ook nog de wedstrijden Haastrecht tegen Maasdijk. Haastrecht gaat uit en Jon Jansen rijdt mee over hoe dat afloopt. Ik ben mezelf nu aan het herhalen. Maar wat we ook nog volgen is een gedeelte van vrouwenvoetbal. Want de Spirit Dames 1 die maken ook kans op hoge prestaties. Die moeten uit tegen het Ajax vrouwenteam. En Fleur Snijders doet daar het verslag van om 14:30. Dus dat gaat hartstikke leuk worden. Presentatie in handen van Erik Rietveld. Techniek wordt verzorgd door Ed Koning. En weer een hele leuke versie van Krimpenaard Sport vanmiddag.
0: Ja, en Fleur Snijders is een insider ook. Want dat is een geblesseerde speelster die voor ons wel verslag wil doen van die wedstrijd. Dus die kent die meiden van Spirit in ieder geval van haven tot gort. En we hopen natuurlijk dat de Oudekerkse meiden winnen van Ajax. Zodat ze achter de bezans mogen geven komend seizoen in de hoofdklasse. Je weet misschien wel dat onze weerman Gerard van der Stelt, die houdt sinds kort ook bijen. En ik sprak hem pas en toen zei hij dat hij wel een aantal keer gestoken was. Maar in Amerika, in de Amerikaanse staat North Dakota, daar is wat heftigs gebeurd. Want een vrachtwagen met 600 tot 800 bijenkasten, die is daar verongelukt. Moest uitwijken voor een auto waardoor de truck kantelde en een deel van de bijen ontsnapte. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar hij werd meteen door zijn vracht aangevallen. En hij zou honderden keren zijn gestoken en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Ja, dat is dan dubbel pech, zeg maar. Pech op de weg.
1: Ja, dat is ook wat. Je zou er maar bij zijn.
0: Eros Ramazzotti, se bastasse una canzone.

0: We worden gewaarschuwd hier dat de plaat afgelopen is.
1: Verhitte discussie.
0: Ja, inderdaad, over de bezetting hier bij RTV Krimpende Waard. Maar gelukkig hebben we ook weer een volgende plaat klaarstaan. Een Nederlandstalig van Jan Smit.

0: Shaggy met Oh Carolina. En dat is inderdaad dezelfde artiest als Boombastiek.
1: Ja, dat herken je er nog wel aan.
0: En It Wasn't Me. Ah, Shaggy heeft wel diverse nummers uitgebracht die we nog regelmatig draaien hier bij RTV Krimpen en Waard. Ja. Daarmee komen we alweer aan het einde van het programma, Jori.
1: Ja, het is 3 voor 9 en dan nog 1 plaatje om het af te sluiten. Maar dat betekent ook dat wij plaatsmaken voor de volgende groep.
0: Ja, volgende week dan zijn we er allebei niet. Dus dan is Roel er waarschijnlijk.
2: Ja, waarschijnlijk.
1: Kijken nog even hoe we het allemaal doen. En anders worden we gewoon om 9 uur wakker met de versie van de Waard op de kaart van Dan.
0: Ja, en ik ga dus naar Frankrijk en dan kan je maar 1 plaatje draaien. De Amazing Stroopwafels is vandaag de afsluiter. Rien de Bruin die overleed begin april aan kanker. En dat is precies de reden dat we naar Frankrijk gaan. Dus dat kan niet beter eigenlijk. Amazing Stroopwafels met Ik ga naar Frankrijk. Bedankt voor het luisteren en graag tot over 2 weken.
1: Dat was het volgende keer. Doei!

0: De Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts

0: gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
3: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpenerwaard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg. Presentatie Kees de Haan.
4: Goedemorgen, Kees.
5: Ja, en de techniek die is van Roel Nijholt.
4: Oh, oh, oh.
5: En ja, daar staat een verkeer open, volgens mij.
4: Ja.
5: Ja.
4: Maar...
5: Ik ben aan het zoeken.
6: Ja.
4: Ja.
6: Hé, hey, daar zijn we.
4: We gooien gewoon alles open en dan hebben we je vast wel.
6: Dan kan ik nogmaals goedemorgen zeggen.
4: Hè? Goedemorgen, Kees.
6: Goedemorgen, Roel. En die doet de techniek, Roel Nijholt.
4: Sorry.
6: Wat gaan we doen in dit eerste uur? We gaan zo meteen praten met Wiesja Pannekoek. En dat gaat vooral over zijn 4-jarig wethouderschap. Daarna hebben we ook Gerald van der Stelt. Hij is geblesseerd, dus we kunnen hem zeker bereiken, denk ik, voor het weerbericht.
4: Pas wel.
6: En dan hebben we Arjan Mulder uit de Vlist. En dat is, dit is de Vlist. Nou, we gaan horen wat dat is. En dan om iets voor tienen, René Cuzé over de Veteranendag Krimpenerwaard. En dan zit het eerste uur er alweer op, maar nu eerst muziek.

0: Ja, en we gaan praten met Wiesje Pannekoek, zoals eerder aangekondigd. En misschien wel voor de laatste keer hier als wethouder.
1: Die kans is aanwezig, ja. Kees. Goedemorgen, luisteraars.
0: Want ik las ergens dat je op 18 juni afscheid wilt gaan nemen van je wethouderschap.
1: Dat klopt, ja.
0: En dan denk ik, ja, dan zal er wel witter ook zijn als jij al je afscheid aankondigt, 18 juni.
1: Nee, we doen in de Krimpende Waard wel eens dingen in de omgekeerde volgorde. Dat geldt hier ook. Want we gaan eerst afscheid nemen en dan hopen dat er daarna iets, dat er nog witte rook komt.
0: Ja.
1: Maar er zal toch ergens wel binnenkort witte rook gaan ontstaan, hoop ik. Het zijn al even onderweg. Maar ik hoor niks, ik weet niks, ik zie niks. Dus witte rook ook onderweg hier naar Bergambacht nog niet gezien.
0: Ik trek altijd in twijfel, ik weet niks. Bij politici.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Ik hoor niks, moet je dan ook in twijfel trekken. Maar de dingetjes die ik hoor en hetgeen wat ik weet, daar kun je geen heel verhaal van maken dat ik nou hier kan vertellen. Dat of het goed komt, of hoe ver ze zijn, of wanneer ze klaar zijn, dat weet ik echt niet.
0: Nee. Nee. Maar vorige week kregen we een bericht van de formateur van, we zijn op de goede weg.
1: Oh, dat geloof ik ook wel. Alleen, ik kreeg het natuurlijk, uiteindelijk, ik ben al een tijdje bezig met dat je weet dat je afscheid gaat nemen. Ik dacht eerst, dan wordt het rustig. Nou, dat is het niet. Het is hartstikke druk. En dat is ook wel lekker, want ik ben liever bezig. Dus daar hoor je me niet over klagen. Het is wel lekker als je weet dat er een keer een afscheidsmoment komt, dat je weet wanneer dat is. Nou, dus uiteindelijk intern hebben we, want ik ben niet de enige die afscheid neemt, ook mijn collega's Ria Boeren en Pascal van der Hekken. Ria natuurlijk, omdat ze 20 jaar middels erop heeft zitten en van haar welverdiende pensioen mag gaan genieten.
0: Die mag wel een maand afscheid nemen, zolang als er wel erin zit.
1: Precies. Ja, nou, dat zou het er van harte gunnen.
0: Ja.
1: Pascal en ik zelf, wij komen uiteraard uit dezelfde partij. En gemeente Belang Krimpenerwaard zal geen deelnemen aan het college. Dus zodoende aan de coalitie, zodoende dat wij allebei afscheid zullen nemen. En dat is allemaal op de 18e. Wij moeten natuurlijk wel intern dat ook. Je moet dat plannen. Er moet een plek zijn. Je wil ook uitnodigingen naar veel mensen eruit doen. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd van ja, we gaan het toch maar inplannen. En dat is 18 juni geworden. Eigenlijk wel, want ooit was er een soort van planning met potlood. Van nou, begin juni, dat was bij mij ook. Wij zijn als college geïnstalleerd op 7 juni 2022. En ik weet nog dat we toen al 2 weken klaar waren. Dus we hebben toen juist 2 weken op de schopstoel gezeten met van wanneer zijn we zover mogen we beginnen? Dat nu niet zo is, dat is denk ik ook wel goed. Hè. Kijk, in dit soort fases, geen bericht is goed bericht. Want als het niet goed zou gaan, dan hadden we dat waarschijnlijk wel gehoord. Dus ik twijfelde niet aan dat er gewoon een nieuwe coalitie zal ontstaan. Wat ik jammer vind, is dat na de verkiezingen hebben we een duidingsdebat gehad. Hè. Er waren partijen die nu het voortouw hierin hebben. Die hebben geroepen, wij gaan het allemaal anders doen. En dan gaan we dus nog zien hoe anders dat dan is. Maar voorlopig doen ze niks anders. Nee. En dat is goed. He, laat ik even vooropstellen, daar is niks mis mee. Want er is een reden waarom dit soort dingen ook tijd nodig heeft. En ik vind ook het juist terecht dat men de tijd neemt die nodig is. Wat mij betreft gaat het helemaal prima. Maar zeg dan niet, het moet allemaal anders. Want er gebeurt helemaal niks anders. Het gebeurt gewoon precies zoals we het allemaal altijd al deden.
0: Maar tussen willen en doen is een heel verschil. Hè? Want bij anders doen ben je altijd afhankelijk van anderen ook.
1: Zeker, zeker. Ja, nee, natuurlijk mee eens. Maar ik denk wel dat je... kijk, wat ik fijn had gevonden in dat tussenbericht wat na het vorige week kwam. Er staan natuurlijk best opmerkelijke dingen in, Kees. Als je na 6, 7, 8 weken moet schrijven, we werken aan vertrouwen, dan denk ik, oei.
0: Ja.
1: Ik heb het persbericht van 4 jaar geleden er nogmaals bijgepakt. Van waar stonden wij ook alweer? En overigens, daar was ik natuurlijk zelf bij aanwezig. Kijk, het leuke is natuurlijk wel, het is makkelijk praten, hè? Want ik zit er ook niet bij, dus ik weet niet wat er gebeurt.
0: Nee.
1: Ik lees alleen dan een persbericht. En ik had vooral gehoopt dat daar inderdaad die witte rook, of er staat medio juni. Ja, ik heb nog geen datum in ieder geval gehoord.
0: Nee, het rookpotje is gekocht, maar nog niet aangestoken.
1: Nou ja, dat precies. Ja. Het komt altijd goed. Daar twijfel ik helemaal niet aan. En ik denk nogmaals, ik heb liever dat men even de tijd neemt die nodig is. Hè. Ik denk dat dat gewoon sowieso altijd verstandig is. Want het zijn natuurlijk ook niet partijen die heel natuurlijk, denk ik, met elkaar directe samenwerking. Ook inhoudelijk zal er best wel goed overleg nodig zijn. Nou, neem daar vooral de tijd voor. Dat doen ze nu. En daar ben ik eigenlijk, kan ik alleen maar zeggen, dat is prima. Maar dat betekent andersom dat wij nog in functie zijn tot een nieuwe wethoudersploeg klaarstaat. Hè? Ja, ja. Een college wordt benoemd.
0: Ja, dus afscheid nemen zou best nog eens een beetje opgerekt kunnen worden. Zei het dat je, zeg maar,
1: nou, dat wordt heel gek,
0: papier,
1: hè?
0: Afscheid hebt genomen. Ja, laat ik het zo even zeggen. En
1: misschien geestelijk ook wel. Kijk, je werkt natuurlijk wel ergens naartoe. En 18 juni gaan wij natuurlijk van heel veel organisaties. Hè. Ik heb natuurlijk met verschrikkelijk veel vrijwilligersorganisaties, maar ook professionele organisaties, samengewerkt de afgelopen jaren. Natuurlijk met inwoners. Maar vooral ook met mijn ambtenaren binnen de gemeente. Ja, die dat afscheid, als je dat hebt gehad, het voelt wel heel erg. Ik kan me er heel weinig bij voorstellen dat je een afscheid hebt gehad en vervolgens nog aan het werk blijft. Dus ik ga het zien. Ik hoop dat ze er snel uit zijn. Ik hoop gewoon ergens komende week een soort van tweede tussenbericht te ontvangen, dat het gelukt is en dat er gewoon ergens richting eind juni, en dat zal best gebeuren, maar ik zit er ook wel op te wachten.
0: Ja, ja. Oké, via wethouderschap, hoe kijk je erop terug?
1: Dit was een geweldige periode. Het was een totale verrassing voor mij dat dit op mijn pad kwam. Het was ook eventjes een stap waar ik echt wel even over na heb gedacht. Voor luisteraars die dat misschien niet weten. Ik was hiervoor de eigenaar van een computerwinkel in Lekkerkerk. Ik ben bijna 20 jaar zelfstandig ondernemer geweest. Wel politiek actief in de gemeenteraad. 12,5 jaar raadslid geweest voor het wethouderschap. En toen kwam die vraag van wil jij namens gemeentebelang mogelijkerwijs ook wethouder worden met portefeuille duurzaamheid, maar vooral ook een stuk sociaal domein, werk en inkomen, de participatiewet. Dat was iets wat ik niet, de vraag had ik niet zien aankomen, dus moest ik echt wel even over nadenken. Maar het is ook een heel eervolle vraag als je zoiets, als er zoiets gevraagd wordt. Mm-hmm. Dus nee zeggen is al moeilijk, maar er moeten wel wat dingen geregeld worden. Dus wij zijn toen, ik heb echt wel een paar dagen nagedacht van is dit hetgeen wat ik wil gaan doen? En ik ben achteraf, nu 4 jaar verder, enorm blij dat ik dit heb gedaan. Het is een hele mooie leerschool geweest. Maar wat ik heel erg mooi vind is dat we vooral op plekken zijn. Ik ben op plekken geweest waar je in Nepal natuurlijk helemaal niet komt. Ik heb heel veel mensen mogen ontmoeten, mogen spreken. Daarmee ook uiteindelijk mensen verder kunnen helpen. Want uiteindelijk is wethouder zijn ook echt mensenwerk. In ieder geval in dat sociaal domeindeel. Ik ben natuurlijk ook wethouder cultuur. Dus ik ben bij heel veel culturele activiteiten geweest. Hè, van de muziekverenigingen tot aan historische verenigingen die daar ook onder vallen. En dan zie je wat de Krimpener Waard de Krimpener Waard maakt. Hè? De eigenheid van alle verschillende kernen. De manier waarop mensen echt verschillend te werk gaan. En als je dat bij elkaar kan brengen in beleid van een gemeente, want dat is niet makkelijk. Hè? 11 verschillende kernen en 11 verschillende meningen bij elkaar brengen, zodat het ook nog uitvoerbaar, werkbaar is. Dat is wel een grote uitdaging. Maar dat dan voor elkaar krijgen, ja, dat vind ik. Daar heb ik met heel veel plezier de afgelopen 4 jaar aan gewerkt. Dus ik kijk met heel veel plezier zometeen terug. Doe ik eigenlijk nu al, hè, want afgelopen weken links en rechts ben je met mensen dus afscheid aan het nemen. En aan de ene kant is dat natuurlijk best met een lach en een traan. Veel gelachen, gelukkig. Hè, daar hou ik ook van. Ik vind dat heel belangrijk. Dit werk is best wel intensief. Werkweken van 60, 70 uur in de week zijn eigenlijk meer normaal dan dat het uitzondering is. Natuurlijk het voordeel dat ik heb 3 kinderen. Ik plande de schoolvakanties echt vrij. Dan zijn er ook geen politieke werkzaamheden met de gemeenteraad. Dus in tegenstelling tot wat ik met mijn winkel had, dan was ik wel eens een weekje op vakantie. Nu had ik in de zomervakantie toch echt 3 weekjes vakantie. En ik had 2 weken in de kerstvakantie. Hè, dat zijn wel de luxe dingen die ik heb ervaren. Maar alle andere weken, 60, 70 uur in de week was meer regel dan uitzondering. En mensen staan daar niet bij stil. En dat hoeft ook niet. Maar er gebeurt zo verschrikkelijk veel op de achtergrond. En dat is wel wat ik denk ik, met de kennis van nu. Wij vertellen te weinig nog wat er allemaal gebeurt. Er gebeurt natuurlijk ook heel veel. Je bent heel druk, waardoor het ook soms gewoon in tijd lastig is om te vertellen aan de buitenwereld waar je allemaal mee bezig bent. Maar ik denk echt dat we, want er wordt natuurlijk echt wel eens naar... ook raadsleden, maar ook naar de gemeente, naar ambtenaren, naar wethouders wordt er toch ook wel een beetje gekeken. Zo van, dat zijn de opvreters. Die krijgen aardige bedragen overgemaakt. En denk, nou, als ik 70 uur in de week voor een baas was gaan werken, dan had ik 2 banen gehad. Dan had ik echt een heel stuk meer kunnen verdienen dan wat ik nu heb verdiend. Ja. Maar daar doe je dit niet voor.
0: Nee, maar het publiek denkt ook van 70 uur werk en een wethouder, ik geloof er een bal van.
1: Ja, ja, dat is dat. Ik snap dat. Maar op het moment dat je. Kijk, 1 wethouder is geen wethouder. Wij zitten in het collegiaal bestuur. Ja. En dat betekent dat we hebben het over de personen of de organisaties die besluiten kunnen nemen. Een wethouder neemt geen besluit. Nooit zelf. Dat is altijd het college van burgemeester en wethouders. Dat betekent dat op het moment dat jouw collega's, en net zo goed mijn collega's van mij, wel moeten weten wat er speelt. We hebben natuurlijk elke week vaak overleg met elkaar. Maar het betekent ook elk weekend dat je voorstellen die voorbij komen, die vervolgens natuurlijk na het college doorgaan naar de gemeenteraad ter vaststelling. Want die zijn natuurlijk nog steeds de baas in de gemeente. Die maken echt de financiële besluiten en de kaders waarbinnen wij het werk kunnen doen. Ik moet ook de stukken van mijn collega's lezen. Dus tuurlijk, ik denk dat ik op kantoor en buiten de deur gewoon een normale werkweek heb van 36 tot 40 uur. Die andere 30 uur is gewoon letterlijk elke avond stukken lezen. Mails beantwoorden.
0: Ja, dan ben je onzichtbaar.
1: Precies, ja. dat doe je. Maar ik heb altijd gezegd, de tijd die je niet kan besteden met je gezin. Dus dat je letterlijk zegt van, nou, nu kan ik even niet gestoord worden. Ik deed dat vaak wat later op de avond. Of soms gewoon zelfs het begin van de nacht. Want dan was het even rustig thuis. Kinderen naar bed, alle bezigheden weer gehad. En dan ga je, plof je op de bank. Of je ploft voor je computer. Of achter je computer. Dan ga je dus... De stukken lezen, dan ga je met elkaar bekijken van is dit, kunnen we dit verder brengen? Zit alles erin? Ieder vanuit zijn expertise. En die tijd, en dat is echt heel veel leeswerk. Ben je dus ook aan het werk. En dat is inderdaad wat mensen niet zien.
0: Nee. Als we nu kijken naar de afgelopen 4 jaar, dan heb je waarschijnlijk hoogtepunten gehad. En er zullen ook best een paar dieptepunten zijn geweest. Maar laten we eens, waar ben je trots op?
1: Ik denk, ja, er zijn heel veel waar ik trots op ben.
0: Maar zoveel tijd hebben we niet.
1: Nee, dat dacht ik al. Ja, ik had al een lijstje. Ik denk, nou, als ik het uitklap, dan zijn we er nog wel even bezig. Ik denk dat waar ik overal trots op ben, is waar ik net ook al een beetje aan refereerde. Dat je echt wat voor mensen kan bereiken. Alleen... ook daar, dat vertellen we te weinig. Hè? Waar we toch terugkomend op waar we het net over hadden. Kijk, er zijn hele grote projecten die men natuurlijk tastbaar ziet. Ik ben heel druk geweest met bijvoorbeeld het isolatieprogramma. Hè? Mensen hebben natuurlijk huiseigenaren, huurders, de energieklussers. Hè? Dat is voor een gemeente een groot project. Er gaat veel geld in om. Maar daar... is mijn rol, buiten het feit omdat ik natuurlijk mag zeggen... oh, dit vind ik een goed idee, dit doen we... relatief dan ook wel weer wat beperkt. Het zijn soms ook de hele kleine dingen. Als je de Krimpende Waard inrijdt... dan hebben wij van die mooie welkomstborden. Gemeente Krimpende Waard. Nou, en daar zit bijvoorbeeld de onderste balk. Daar staat nu in de krimpendewaard.nl. Dat is onze marketing, de organisatie die zich bezighoudt met recreatie en toerisme. We noemen dat zelf de Stichting Promotie Krimpende Waard, SPK. Maar hun website is in de krimpendewaard.nl. Zoiets regelen klinkt als, oh, dat doe je toch even. Nou, dat valt dus tegen. Mm-hmm. Dat zijn de... En dan kun je dus... Ik pak nu echt letterlijk even iets groots en dus iets heel kleins in geld. Hè, want het een was 1500 euro. En het andere, daar gaan tonnen, zo niet miljoenen in om. En daar zit dus verschrikkelijk veel tussen. Ik ben heel blij dat ik heb mogen werken aan twee nieuwe bibliotheekvestigingen. Ik heb natuurlijk op dit moment loopt nog de bibliotheekvestiging in Schoonhoven, die echt nu verbouwd wordt. Hè, wat een prachtig, wat ook een monumentaal pand is. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb natuurlijk het traject, hè, de Milieustraat ligt er nog niet. Maar we krijgen zometeen een prachtige Milieustraat. Waar vooral ook meer ruimte is voor de gescheiden inzameling. Hè. Er worden natuurlijk heel veel eisen aan een gemeente gesteld in dat afval naar grondstoffen moet gaan. Nou, die grondstoffen moeten wel schoon en gescheiden aangeleverd worden. En dat kan op die nieuwe Milieustraat op de juiste manier gaan gebeuren. Want de huidige Milieustraat is gewoon te klein. Laat staan dat Schoonhoven daar ook niet naartoe gaat. Hè. Die gaan nu nog naar Lopik. Die gaan zo meteen ook naar de Milieustraat hier in de Krimpende Waard bij Gambacht. Ik ben bezig geweest met het gebied achter het gemeentehuis. Ook daar zie je nog helemaal niks van. Maar er zijn heel wat overleggen met provincie, met Dunea geweest om gezamenlijk een gebiedsaanpak te doen. Groen Alliantie hoort daar ook bij. Om te zorgen dat daar zometeen een prachtig natuurgebied gaat ontstaan. Achter het nieuwe gemeentehuis. Dus er zijn best nog wel een paar projecten die pas later zichtbaar gaan zijn. En er zijn natuurlijk ook hele grote projecten als we het hebben over de tientallen miljoenen. Denk aan de inrichting van het NNN. Kijk, dat is tweeledig. Natuurlijk, hè, ik weet dat een groot deel van onze inwoners en ook zeker de agrarische sector met pijn in het hart. En dat heb ik alle begrip voor. Heeft gezien dat er 2250 hectare nieuwe natuur werd aangelegd. Dat wordt einde van dit jaar wordt dat afgelegd. Afgerond, dan is die aanleg inrichting is klaar. Maar die afspraken die zijn natuurlijk al lang geleden gestart. Hè. Daar is ook heel lang aan gewerkt. En wij zitten nu in de afrondende fase. En als ik dan zie op de plekken waar men inmiddels al een tijdje klaar is, want zeker de eerste 2-3 jaar na de inrichting, dan denk je, oei, wat is hier gebeurd? Maar op de percelen waar het al wat langer ingericht is, zien we ook echt dat de maatregelen die genomen zijn groot effect hebben. En dan ben ik daar ook wel weer trots op. Ja. Dus en dat is met gemengde gevoelens. Hè. Bedoel, het is niet dat ik sta te juichen van we hebben hier toch ook wel een deel van de agrariërs weg moeten halen. Want dat eigenlijk vind ik dat verschrikkelijk. Maar dat was niet alleen aan ons. Dat was ook gebeurd als we niet mee hadden gedaan. Het is een provinciale opgave. En dan ben ik er dus wel trots op dat we wel met elkaar als gezamenlijke partners, waterschap hoort daar ook bij, de schouders eronder hebben gezet en er het beste van hebben gemaakt.
0: Ja.
1: Het zijn heel vaak dubbele gevoelens. Zit ik er echt wel een beetje in van alles heeft twee kanten.
0: Ja. Dat is het hele leven.
1: Maar het trotse, dat moet dan toch de overhand hebben. Ja, dat moet, want anders dan kun je dit werk niet doen.
0: Nee. Ik kijk naar de tijd en het is alweer tijd bijna om afscheid te nemen. Je wethouderschap, dat was je basisinkomen natuurlijk. Nu ga je straks in de raad en dan zijn die inkomsten een stuk minder.
1: Ja. Ook in de raad zit je niet voor de inkomsten, hoor.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je ook weer werk zoekt.
1: Oh, absoluut, ja. Nee, de toekomst gaat zijn dat... Kijk, we zitten midden in die afrondende fase. Dus ergens had ik verwacht van... Nou, ik kan al druk kopjes koffie gaan drinken bij deze en gene. Want ik wil helemaal niet stilzitten. Ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. Ik gaf al aan, ik ben 20 jaar zelfstandig ondernemer geweest. Mm-hmm. Dat was stilzitten helemaal geen optie. Dus nu heb ik wel de komende zomer, zeg maar, dat je even mag ontwethouderen, zo noemen ze dat in de volksmond. En dat is denk ik ook goed, want je gaat van dus een heel druk bestaan naar even helemaal niks. Ja. Dat is natuurlijk echt wel even een klap in werkzaamheden die je moet verwerken. Dan moet je eventjes ervaren. Maar terecht, dat betekent ook dat ik op zoek ga en misschien stiekem ook wel een beetje ben. Want je ziet natuurlijk best wel eens vacatures voorbij komen. Dus dat gaat al kriebelen. Ik denk dat dat ook wel gezond is. En dat betekent dat ik wat anders ga doen. En terecht, het raadslidmaatschap, dat is naast regulier werk. Ja. En ik heb nog geen idee. Ik vind het de overheid, het openbaar bestuur, heel erg leuk. Leuk omdat je echt dingen voor mensen, en maar vooral ook met mensen, voor elkaar kan krijgen. Terwijl ik natuurlijk uit het bedrijfsleven kom. Dus ik wil het bedrijfsleven nog niet afschrijven. Misschien dat daar natuurlijk ook nog wel mogelijkheden liggen. Maar je bent ook daar 4 jaar uit. En aan de andere kant, ik heb nu 4 jaar ervaring, juist in dat openbaar bestuur en bij overheid. Dus ik ga kijken wat er aan zaken op mijn pad komt. En volgens mij geldt hier, waar 1 deur sluit, gaat ook wel weer een andere deur open.
0: Ja.
1: Het zal niet makkelijk zijn. Oud-wethouders liggen over het algemeen niet verschrikkelijk makkelijk in de markt. Zie ik ook bij heel veel andere gemeenten, heel veel oud-collega's. En aan de andere kant, ik ben nog jong, er zit veel energie in. Ik wil ook helemaal niet stilzitten. Er moet toch iets te vinden zijn.
0: Ja, oké, dat is een mooie afsluiter. Bedankt voor je komst. We blijven het volgen en we zien je hier ook zeker nog wel een keer terug.
1: Dankjewel.

0: Ja, one way wind. En dan kun je meteen naar het weer gaan. Want ik ben benieuwd of het one way wind is. Gerald weet daar meer van. Hoe is het met de blessure, Gerald?
1: Ja, dat gaat onverminderd door, Kees. Dat blijft denk ik nog wel eventjes een probleem. Met dank aan de bij, maar dat is een heel lang verhaal.
0: Ja, oké.
1: Dus, maar ja, one way wind. Ik denk inderdaad dat we de komende periode de wind uit één richting zien komen. En dat is niet de goede richting. Maar daar merken we dit weekend nog niet al te veel van. Wat we nu hebben is de restante bewolking van het front wat gisteren, nou ja, niet voor mij, maar voor de landelijke weermannen wel allemaal als een verrassing kwam. Ik vond het een beetje raar, want er werd alleen maar convectie bedacht aan het oosten en zuidoosten van het land. Maar je zag eigenlijk dat de temperatuur zo snel opliep samen met luchtvochtigheid, dat het niet anders als tot een convectie-explosie ook in het westen kon komen. Nou, dat is ook gebeurd. Behoorlijk wat neerslag, behoorlijk wat ontladingen, ook wel schade, plaatselijke rukwinden die voor hier en daar voor schade hebben gezorgd. En ja, dat gaat vandaag nog even door in het zuiden van met name België en ook Zuid-Limburg krijgt nog weer een flinke tik mee. Er ligt een heel groot onweerscomplex wat zich uitstrekt van Brussel tot zeg maar bijna Frankfurt am Main. In Duitsland, daar zit een heel groot onweersgebied. Dat gaat de hele dag maar door. Dus er gaat heel veel regen vallen. En nu en dan komt onder de thermische hoogstand, omdat de temperatuur ten zuiden van het front stijgt, komt dat front ook langzaam weer naar het noorden toe. En daar heeft Limburg met name last van. Ik denk dat wij daar niet zoveel last van hebben. Wij hebben wel dus nog eventjes de bewolking van gisteren. Dat trekt allemaal weg. En eigenlijk hebben we dan een hele mooie dag met temperatuur zo'n beetje net onder of op de 25 graden. Ik denk net eronder. De luchtvochtigheid wordt langzaam een beetje minder. En dan hebben we veel zon. Dus ja, eigenlijk kan het niet beter. Die wind uit het noordoosten tot oosten, dat brengt op zichzelf een stabiel weer mee. En eigenlijk is dat voor het grootste gedeelte morgen ook nog wel het geval. Maar dan komt dat front, wat nu dus op onweer brengt in België en Zuid-Limburg en Duitsland, komt een beetje naar het noorden toe. En de restanten daarvan, het grootste gedeelte ligt dan al ten oosten van België, maar de restanten, die gaan morgen wel voor een paar buitjes zorgen, voor wat onstabiliteit. Ik denk dat er ook in de Krimpermaas rond het middaguur zou kunnen ontstaan. Dat is eigenlijk de overgang naar een meer westencirculatie en precies die schering, dat lijntje. Dat gaat mogelijk wat verringen. En dan kunnen we in het begin van de middag een plaatselijk buitje krijgen. Ik denk niet dat er onweer bij zit. Temperatuur morgen is al wel een beetje lager hoor. Zo'n beetje rond de 22 graden. Maar ja, dan gaat hij daarna alleen maar naar beneden. En hoe komt dat? Boven de oceaan, zeg maar vanaf Newfoundland tot over West-Europa, ligt één grote gordel met lage drukgebieden. Dat betekent dat de NOW-index, dat is de North Atlantic Isolation bij IJsland, dat geeft aan hoeveel activiteit van de pressie is heel groot. Nou, dat betekent dat we met een westcirculatie te maken gaan krijgen. En dat betekent wisselvallig, regenachtig, buiig weer. En dat gaan we krijgen. Het begint eigenlijk al maandag met een temperatuur nog steeds wel boven de 20 graden. Ik denk dat we dat dinsdag ook nog net aan kunnen redden. Maar toch iedere dag, zeker in de loop van de middag, als het zonnetje er dan een beetje bij komt, dan gaat de lucht gaan stijgen. Gaan er buitjes ontstaan. Er kunnen onweersbuitjes bij zitten. Niet zo sterk als gisteren, maar toch wel plaatselijk weer wat overlast. En dat geldt met name ook voor de dinsdag, met name dan in de loop van de middag wordt het wat broeierig. Kan er ook weer een actief front naderbij komen vanuit het westen met onweersbuien, pittige regenbuien, kan zelfs ook weer hagel erbij zitten. Ja, en daarna, als dat dan gepasseerd is, gaat de temperatuur weer verder dalen. En dan komen we toch woensdag en donderdag niet zo verder dan 18, misschien 19 graden. We zitten op een bijna normale waarde voor de tijd van het jaar. En zelfs voor het volgende week einde denk ik dat we nog wat verder gaan zakken. Met temperaturen dicht bij de 16, 17 graden. En dan zitten we een heel klein beetje onder het normale pijl. Maar goed, dan kunnen we de boel, zullen we maar denken, weer een beetje af laten koelen in huis. Waar we wel rekening mee moeten houden is dat er iedere dag neerslag valt. En de neerslag dat gaat eigenlijk door zo'n beetje tot de tweede decade van juni. Ik denk dat we rond de 10e, de 11e juni een nieuwe opbouw zien van hoge druk. Dan gaat het weer zich stabiliseren. Krijgen we weer wat meer zon en gaat de temperatuur weer langzamer richting de 20 graden. Maar die 20ers, na aanstaande dinsdag is dat zo'n beetje voorbij. En dat zal dus meer dan een week duren voordat we dat terug hebben met iedere dag wel regen. En ook kans op onweersbuitjes, Kees.
0: Oké. Dus de korte broek kan weer even de kast in dadelijk.
1: Ja, nou, dat ligt gewoon in sommige mensen lopen. Maar 15 graden ook gewoon in een korte broek.
0: Ja, ja, oh, ja, ja, je, ja, hebt, ja. Je hebt er met 10 graden onder nul die in een korte broek lopen. Maar... precies. Ik moet er niet aan denken, maar goed, dat is weer wat anders. Hé, oké, ik wens je beterschap.
1: Dank
0: en we spreken elkaar weer.
1: Goed zo, succes, Kees.
0: Dag.
1: Hoi, hoi.

0: Ja, ik mag. En we gaan naar de Vlist. Want dit is Vlist, zegt Arjan Mulder. Arjan Mulder. Nou ja, wat is dan? Dit is Vlist.
1: Ja, dit is Vlist. Dus de dag in Vlist om een rondje te lopen door de polder. Om de, ja... Wij zeggen als boer op zijn best, natuur op zijn mooist. Dus je hebt nu de kans om bij ons Westerzijk 17 een rondje te lopen naar Westerzijk 32 door het land heen. Langs de weidevogels. En het waterschap staat bijvoorbeeld ook met een schepnetje. Om het slootleven te kijken. De polsen om de sloot over de sloot te maken. De koeien kijken. En natuurlijk de producten proeven wat er gemaakt wordt van de koeien. En dan daarvoor hebben we een machineplein. Te kijken, ja, wat doen al die boeren met al die machines die langs rijden. En dan vooraan staat de patat klaar om een lekkere patatje te eten.
0: Kijk.
2: Ik ben er.
0: Ja, kijk, dan komen ze hoor. Maar, nou, je noemt zoveel op dat bijna te veel voor één dag.
1: Nee, daarom. Dat moet een beetje een uitdaging zijn natuurlijk.
0: Ja. En dat is er wel.
1: Ja, zeker.
0: Hey, en hoe hebben jullie aan de weg getimmerd? Ik bedoel, je bent nu bij ons en dadelijk om 10 uur begint het. Dus ja, daar gaat niet zo heel veel promotie meer van uit. Nee, maar nee. Hoe hebben jullie aan de weg getimmerd om dit evenement, zeg maar, aan de man te brengen?
1: Ja, we hebben advertentie in de krant en zo. En een paar interviews gedaan. En ja, zo hebben we toch een beetje... En heel veel promotie op social media maar gemaakt.
0: Ja.
1: Ook met WhatsApp-status en Instagram en Facebook... Dat Instagram en Facebook, hashtag dit is Vlist, dan kun je alles volgen en zien wat wij doen.
0: Oké. En is dit de eerste keer dat jullie dit doen?
1: Nee, de tweede keer.
0: En hoe was het vorig jaar?
1: Ja, vorig jaar was het weer was slecht, maar het was wel een super opkomst.
0: Ja, nou is... Nou is
1: weer, mooi weer, ook een goede opkomst.
0: Ja, nou is mooi weer, dus het moet nog beter zijn dan vorig jaar, zeg ik
1: ja,
0: dan.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja. Hey, en wat hoor je van omstanders zoals vorig jaar? Heb je ook waarschijnlijk reacties gehad?
1: Ja, alleen maar positieve geluiden. Iedereen is super enthousiast en daar krijgen we ook weer energie van.
0: Ja.
1: Het kost best wel wat tijd dat wij er vogel in, maar je hoort hoe iedereen hoe enthousiast die is voor wat je doet. Ja, dat geeft me heel veel waardering.
0: Ja, en vorig jaar heb ik je volgens mij ook in de uitzending gehad. En toen zei je iets van het kost meer geld dan dat het opbrengt.
1: Ja, dat nog wel een beetje, ja.
0: Dat is nog steeds zo.
1: Ja.
0: Maar je bent nog niet van plan om ermee te stoppen?
1: Nee, het geeft ook wel heel veel werkplezier, dus dat is ook wat waard.
0: Ja. En wat bij zo'n rondgang, wat kunnen de mensen dan zien aan vogels, aan weidevogels?
1: Ja, een gutto, een schoolhekse, tuurluur, kieviet. Dat zijn wel de big five van de weidevogels.
0: Ja.
1: En als je goed luistert, hoor je ook een veldleeuwerik. Dat is een hele bijzondere vogel. Ja, die moet je eigenlijk gewoon goed naar luisteren. Want het is een heel klein vogeltje, dus die kan je eigenlijk alleen maar horen.
0: Ja. Want je bent ook nog een soort vogelaar geworden dan, als je dit allemaal volgt.
1: Nee, ja, we hebben hier al, bij ons thuis hadden we al 120 weidevogelnesten zitten dit jaar.
0: Zo.
1: En hier in heel de polder zitten denk ik wel 400 nesten. Dus nou lopen ook her en der kuikens. Dan gaan we bepaalde paden waar de koeien overheen lopen, gaan we dan met de mensen mogen het overheen lopen. En dan kunnen ze gelijk de kuikens zien lopen.
0: Ja.
1: Nu echt op zijn mooiste hier in de polder.
0: Oké. En dan heb je de hele Krimpener Waard heeft last van rivierkreeften. Is dat ook bij jullie zo? Of is dat nog niet zo ver? Want dat zou best een tegenstander kunnen zijn van de eitjes bijvoorbeeld.
1: Ja, nee, rivierkreeften barst het van. Dat is ook een probleem. Dan wordt de slootkant niet mooier op.
0: Nee.
1: Maar het zijn weidevogels. Die leggen hun eieren op de weides. Dus op de... Ja. Graslanden. En daar lopen de rivierkreeften nog niet zoveel op, gelukkig.
0: Nee, af en toe...
1: Daar hebben we weinig last van.
0: Af en toe zie je er een op de fietspaden oversteken, maar daar blijft het ook een beetje bij.
1: Ja, vaak bij regenachtig weer, hè, dan zie je ze naar boven komen.
0: Ja. Dus jullie hebben er wel last van. Dus de vissen nemen ook af in het water.
1: Ja. Het slootleven, je ziet gewoon... Eigenlijk heel de sloot zat er staan geen plantjes meer in.
0: Nee. En de kikkers natuurlijk ook weg, hè?
1: Ja, nou, ik hoor ze nog wel, hoor.
0: Ja?
1: Afgelopen week was het natuurlijk mooi weer. Ik hoor nog wel een orkest van de kikkers. Ik denk, nou, dat valt nog mee.
0: Ja, gelukkig. Ja. Hey, en het begint om 10 uur. En volgens mij kan het allemaal tot?
1: Tot 3 uur.
0: Oké. En waar moeten de mensen zijn als ze willen beginnen met de tour?
1: Start is bij Westerzijk 17. Dan kunnen ze lopen naar Westerzijk 32. Een rondje van 2,5 kilometer.
0: Dat is te doen, hè? Dat is te doen.
1: En trekker en uitkomen wordt weer teruggebracht naar Westerzijk 17.
0: Oké. Nou, dat is een mooi uitje eigenlijk. En als, je het ook op de fiets, als je het ook op de fiets stapt vandaag, dan helemaal mooi om even te stoppen, een rondje te lopen en een frietje te eten en weer verder.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja. Hey, oké. Veel succes.
1: Ja, kom goed.
0: En we spreken elkaar ongetwijfeld wel weer eens een keer.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké.
1: Oké, hoi.
0: Hoi.

0: Please come back, Maria. Nou, zover is het nog niet bij René Kezij, denk ik. Maar een druk baasje blijft het wel. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dat is een mooie introductie, Kees.
0: Ja, ik probeer altijd wat anders te zeggen van, als van nu hebben we aan de telefoon.
1: Hartstikke goed, ja. Mooi.
0: Hey, vertel eens, Veteranendag, daar ben je druk mee. Je werkzaam leven zit er voor een deel op. Maar zoals ik zei, René Kezij blijft een druk baasje.
1: Ja, nou ja, als je het vooral maar leuk blijft vinden, hè, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat is de drijfveer om een aantal dingen te doen. En vooral ook muziek maken, hè, dat weet je inmiddels. Maar een van de andere dingen is de jaarlijkse Veteranendag Krimpenerwaard. Die we samen met het college van BMW organiseren. Het is voor het 11e jaar alweer. De jaren vliegen voorbij. Mm-hmm. En de ene keer pakken we wat grootser uit dan een andere keer. Heeft natuurlijk ook te maken met, nou ja, heb je handjes genoeg? Zijn er voldoende financiële middelen? Dus we hebben het nu, vandaag is het wat bescheiden, maar desalniettemin een hartstikke leuk programma, denken we. Dus nou ja, dat begint altijd met de veteranenontvangst. Met hun partner, hè, met de thuisfront, zeg maar, die komen dan als het goed is mee. Door de ontvangst door de burgemeester. Nou, die houdt dan ook een toespraak. Het is dit jaar in de Ark, overigens. Dat is ook altijd even zoeken van waar kun je terecht. Waar is er plek? Is er ruimte? Ook voor het orkest. Dus ja, leuk programma.
0: Ja, dus ja, de Ark, nou ja, dat is vooraan in Schoonhoven. Bij de eerste rotonde rechts, ja, en dan eigenlijk gelijk bijna rechtdoor.
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad.
0: En er is een grote parkeerplaats, maar die hebben jullie, denk ik, voor het grootste deel bezet vandaag.
1: Ja, dat valt ook wel mee. We hebben een paar militaire wagens, kleine wagens staan. Kijk, er staan natuurlijk normaal ook auto's van winkelend publiek. Er is vandaag ook het Blink Festival in het centrum. Met van alles, met modeshows en van alles en nog wat. Dus het zou wel eens wat vol kunnen zijn, maar goed, Schoonhoven is geen Amsterdam. We kunnen meestal de auto wel ergens in de buurt kwijt.
0: Ja.
1: Ja, wat ik net even zei, hè, de ontvangst van de burgemeester. Daarnaast altijd blauwe hap. Dat is Indisch buffet. Dat is een soort traditie voor veteranen en voor heel veel militairen. En dan is het aansluitend, bijna aansluitend, 7:15. Dus dat is de reden dat het ook wat vroeg is. 7:15, dan is er een uur een concert door het reunieorkest van de artillerie. Mm-hmm. Nou, daar speel ik zelf ook bij. Dat is dan puur toeval. Dat is niet de reden dat ze nu optreden. Maar de ene keer, vorig jaar hadden we de Manies gespeeld. Dat zullen we misschien nog weten.
0: Ja.
1: Dus nou, dat bedoelde ik net met het ene jaar pak je wat kleiner uit dan het andere jaar. Reunieorkest, artillerie, hartstikke mooi orkest. Er zijn er een aantal niet, maar ik geloof dat we nog met 50 man zitten. Dus dat wordt redelijk gevuld in de Ark. En ja, met ook wat lichte muziek. Hè. Moet het ook niet te zwaar maken. Dus wat dat betreft, ja, we hopen dat de warmte geen parten speelt. Hè. Dat mensen daardoor zeggen, nou, ik blijf dan toch maar lekker in mijn tuin barbecuen.
0: Ja. Ja, dat zou kunnen, maar gelukkig is de temperatuur niet zo hoog meer. Ik hoorde ze van onze weerman 24, hooguit 25 graden. Dus ja, de grootste warmte die is wel een klein beetje voorbij.
1: Dat denk ik ook. En nou ja, weet je, dan kun je erop kleden. Hè. Mensen mogen gewoon in de korte broek naar het concert komen. Ja. Dat is wat ons betreft helemaal geen probleem. Dus nee, we hebben er zin in, Kees. Ja, het is altijd een jaarlijks feestje om dit te mogen organiseren.
0: Ja.
1: En uiteindelijk het belangrijkste is ja, de waardering en erkenning zichtbaar te maken. Waardering en erkenning van de veteranen die er, nou ja, vroeger inzet hebben gepleegd en nog steeds inzet plegen. Dus het is echt ja, jong en oud.
0: Ja,
1: veteranen,
0: maar
1: ik heb, sorry.
0: Nee, ga door.
1: Ik wilde zeggen, ik heb pas nog even gekeken van hoe ligt die leeftijd range van veteranen, dat ligt zeg maar tussen de 19 en de 100 plus.
0: Ja.
1: Dus daar zit echt een enorme brede doelgroep.
0: Ja. En hoe komen jullie altijd aan die veteranen? Is daar een instelling voor waar die mensen bij aangesloten zijn of zo? Want
1: Ja. Nee, dat klopt. Er is Nederland is er het Veteraneninstituut. Die registreren in ieder geval de veteranen die zich als zodanig kenbaar willen maken. Want er zijn ook veteranen die dat niet willen. Dat zijn soms ook nog veteranen die nog in actieve dienst zijn. Hè. Dus ja, dat is aan de mensen zelf om zich daar te melden. En de gemeente die krijgt dan, wij niet als stichting, maar de gemeente krijgt dan de adressengegevens van die veteranen die zijn ingeschreven in Krimpenerwaard. En worden vervolgens dus ook via de gemeente uitgenodigd. Dat heeft natuurlijk alles met de privacywetgeving te maken.
0: Ja.
1: Dus nou, er zijn er, als ik het goed heb begrepen, nog een kleine 200 in Krimpenerwaard. Maar goed, daar zijn mensen bij die zijn wat minder mobiel. Dat speelt natuurlijk ook allemaal parten.
0: Ja.
1: Dus ik begreep vanuit de gemeente dat er ongeveer een 50 mensen zich hebben aangemeld. Dus dat is op zich, vind ik, een mooi aantal. En,
0: ja.
1: En daarnaast is natuurlijk iedereen welkom, hè? Dus het concept is echt toegankelijk voor iedereen die ook die waardering en erkenning wil laten zien. Puur door er te zijn, zeg ik altijd. Dus, en het is gratis ook nog, Kees. Dus ja, wat wil je nog meer?
0: Je hebt zelfs een veteranen radiostation in Nederland, wist je dat?
1: Ja, ik heb er nooit naar geluisterd, maar er is echt van alles, hoor.
0: Ik weet het toevallig, omdat ik er zelf een programma heb. Dus,
1: dat wist ik dan weer niet, Kees. Nee.
0: Ik ben geen veteraan.
1: Nee, ik ook niet, hè.
0: Ja,
1: mensen vragen dat willen ze mij, van joh, heb je daar, wat heb je ermee? Een van onze bestuursleden, Marco Oudshoorn, die heeft twee schoonzoons die allebei veteraan zijn. En ja, die zegt van, ik heb van dichtbij gezien wat het ook voor thuisfront betekent. En wat het doet met mensen.
0: Ja.
1: Bij mij is het puur, ja, we hebben altijd gezegd leven in vrijheid. Nou, we hebben dat de afgelopen jaren en nog steeds zien we dat daar niet zo heel veel van over is. Als je alle brandhaarden ziet die er op dit moment zijn. Zelfs ook wel dichterbij, hè, op het Europese continent.
0: Dus
1: het blijft actueel.
0: Ja. Zo is dat. Dus een goede instelling om dat in het leven te houden. En dat doen jullie, want de 11e keer al. Dus wat dat betreft. En dat alles vanaf 4:30 ongeveer, dat is het beginpunt, hè?
1: Ja, 4:30 is de inloop voor de genodigden. Hè? Dus dat is een besloten gedeelte. Mensen die zich dus hebben aangemeld bij de gemeente. Veteranen en hun partners. En nog wat andere genodigden. En dan is het uiteindelijk 6:15 is dus echt het programma, start het programma voor de avond met dat concert door het Reunieorkest van de Artillerie. En dat is voor iedereen toegankelijk. Dus,
0: ja.
1: Dus als mensen zeggen, nou, ik heb thuis, ik eet wat vroeger of ik eet na het concert, want het is ongeveer 8:45 weer afgelopen. Dan nodig ik iedereen van harte uit om naar de Ark te komen in Schoonhoven.
0: Ja, nou, die uitnodiging is gedaan. Ik hoop op een grote opkomst. Heel veel succes vandaag.
1: Wil jullie nog toelichten?
0: Wat? Oh ja, graag gedaan. Dus je was even weg. Maar we hebben het opgepikt. En,
1: hartstikke mooi.
0: Kortom, succes vandaag.
1: Dankjewel en een goed weekend alvast.
0: Van hetzelfde.
1: Oké.

0: Straks in het tweede uur, ja. Na 10 uur, hebben wij Floris Plakkan, die is inmiddels aangeschoven van het nieuwe raadslid voor het CDA. We praten met Niels Levering van de Polstok Club in Vlist, want daar is het ook vandaag feest. We praten met Kimberly Stadhouders van de buurtsportscoach Senioren Kimpenemaart over het voetbaltoernooi. Straks na 10 uur.
1: RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35

0: wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
2: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
3: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpenerwaard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg, presentatie Kees de Haan.
4: Techniek, Roel Nijholt. En dankjewel. Dan zijn we weer helemaal rond. En Roel was zo mooi bezig met de aankondiging voor het tweede uur. Maar ja, de seconden waren te kort, dus ja, we waren gebleven. En dan kijk ik even op het lijstje bij de buurtsportcoach van senioren Krimpenerwaard. Maar daarna komen ook nog de kleituin van de Oppertuit te Lekkerkerk. En ook nog wat we kunnen verwachten in de sportshow. En die staat volgens mij geheel in het teken van de na-competitie voetbal.
5: Correct.
4: Maar zometeen gaan we praten met Floris Plak. Maar voordat we dat gaan doen, draaien we weer een stukje muziek.

0: Ja, Rolling on a River. En dat was Creedence Clearwater Revival. En ik zei het al net tegen onze technicus John Fogerty, afgelopen week 81 jaar geworden. En hij is pas nog in Nederland geweest. Hij treedt nog steeds op.
1: Met dezelfde groep nog steeds
0: zo? Nee. Want volgens mij is daar oneenigheid in ontstaan. Oh. Onder andere met zijn broer toen. Ja. En als ik het goed weet, is zijn broer zelfs overleden. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar we gaan het volgende onderwerp. Want we hebben 13 nieuwe raadsleden binnen de Krimpender Waard. En Floris Plak zit namens de CDA in de raad. En dat is een van de nieuwelingen. En dan vraag ik altijd maar van, of altijd maar, dan zeg ik om te beginnen, wie is Floris Plak?
2: Ik ben 29 jaar oud en ik kom uit Schoonhoven. In het dagelijks leven werk ik als onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En daar doe ik een onderzoek naar de geschiedenis van zelfstandig wonen voor mensen met een handicap.
0: Ja, en zelfstandig wonen met een handicap. Zelf heb je een handicap ook, ja, waardoor zeker, je in een rolstoel zit en ook wat moeilijker praat waarschijnlijk.
2: Ja, zeker, ja. Dus het is inderdaad een onderwerp die mij nauw aan het hart gaat. En waar ik mij in de komende 4 jaar ook voor wil inzetten in onze eigen gemeente. In die zin ligt er een behoorlijke woonopgave. Er moeten 4000 nieuwe huizen worden gebouwd over een vrij korte periode. En onder die mensen die huizen nodig hebben, zitten ook ouderen en andere mensen met een fysieke handicap. En ik wil me daar graag voor inzetten dat de huizen die wij bouwen ook voor hun toegankelijk zijn.
0: Ja, oké. Nou zeg je net van, we komen zo dadelijk terug op het onderwerp. Je zegt net van in Amsterdam, verbonden aan de universiteit, hè?
2: Ja.
0: Reizen zou een probleem voor je kunnen zijn. Want hoe kom je iedere keer in Amsterdam?
2: Zeker. Nou zijn de bushaltes in Schoonhoven. De meesten zijn ondertussen toegankelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland. Maar er zijn nog behoorlijk veel bushaltes hier in de gemeente die ontoegankelijk zijn. Hoe in Amsterdam om is er inderdaad met het openbaar vervoer.
0: Mm-hmm. Maar in Amsterdam is dat soepel geregeld dan? Daar kun je je weg makkelijk vinden?
2: In Amsterdam ga ik met de trein. En de meeste treinen zijn nog handig, ja.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en dan, je bent op de lijst gekomen van het CDA.
2: Ja.
0: En waarom het CDA? En ook gelijk zo hoog op de lijst. Als nieuweling dan, hè, zeg ik dan.
2: Allereerst, ik ben inderdaad nieuw in de gemeenteraad, maar ik loop achter de schermen al wel een aantal jaar mee. Ik ben op mijn 17e aangesloten bij de CDA en ik heb toen onder andere meegeholpen aan verschillende verkiezingsprogramma's. En de afgelopen jaren was ik algemeen bestuurslid bij het CDA. Dus ik ben achter de schermen geen om de ende, maar nu voor het eerst voelde voor mij de tijd rijp om mij al voor de schermen in te zetten voor onze inwoners.
0: Ja, ja. En was je ook al commissielid voor die tijd?
2: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Dus echt helemaal achter de schermen.
2: Ja.
0: En je hebt het al gehad over de woningbouw. Daar wil je je sterk voor maken. En dan denk ik dat daar ook een stukje woningbouw bij zit voor gehandicapten zoals jij of andere gehandicapten.
2: Ja, zeker. Vanuit mijn achtergrond als onderzoeker kom ik in aanraking met heel veel verschillende woonvormen voor ouderen, maar ook voor mensen met een lichamelijke handicap. En dat zijn er in onze gemeente en in ons land behoorlijk veel. En om die een passende woning te geven in hun eigen omgeving, dan is een uitdaging.
0: Ja, dat geloof ik. En die inzet, die blijkt dan uit het CDA. En hoe zit dat met... Ja, je zit nog maar pas in de raad. Hoe zit het met de acceptatie daarvan? Waarvoor je inzet? Dus bij de andere partijen ook.
2: Ik denk dat een heel mooi voorbeeld is het meer generatie hofje. Mensen zullen gaan leven van verschillende leeftijden en achtergronden. En ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van zo'n nieuwe woonvorm die steeds meer geaccepteerd wordt. En ik denk dat de gemeenteraad er wel van door de honger is dat de huizen niet wij bouwen voor alle niet meer inwoners geschikt moet zijn.
0: Ja, en er is een initiatief hier in Bergambacht, geloof ik, waar ze mee bezig zijn, hè?
2: Ja.
0: En volgens mij is er in Krimp aan de Lek ook al gesproken over dat noemen ze dan een knarrenhof, geloof ik. Maar ja, dat is ook zoiets, hè, geloof ik.
2: Ja.
0: En daar zijn ook al door jouw werk zijn er waarschijnlijk verschillende van die initiatieven al beloond in het land ook.
2: Want
0: er zijn voorbeelden van, neem ik aan.
2: In mijn onderzoek gaat het met name over het dorp in Arnhem. Dan is in 1962 gebouwd na de televisieuitzending van Mies
0: Bouwman,
2: inderdaad. Ja. Ik denk dat dat inderdaad al een heel vroeg voorbeeld was van hoe het eventueel zou kunnen. Ik denk het mooie aan het dorp is dat er niet alleen heten in werd gehouden met het huis zelf, maar ook met de omgeving daaromheen. Ik denk dat wij daar als gemeente ook naartoe moeten. Dat wij niet alleen die huizen bouwen, maar dat we ook goed gaan bereiden waar we die neerzetten en ons de winkels halen. En de omgeving daaromheen inderdaad geschikt is voor de doelgroep.
0: Oké, daar praten we zo meteen nog even over verder. We gaan even naar een stukje muziek.
2: Ja.

0: Ja, wij praten met Floris Plak. Hij is van het CDA en een nieuw gemeenteraadslid hier in de Krimpenerwaard. En zijn spraak is wat minder door zijn handicap. Dat zeg ik maar even als de mensen daar eventueel een opmerking over maken. Maar jij zegt, ik ben onderzoeker aan de universiteit. En dan meer granenhof. En je moet waarschijnlijk dan ook rapporten schrijven en dergelijke.
1: Zeker. Ik ben op dit moment aan het promoveren. Dus ik schrijf een proefschrift.
0: Oké. En als dat proefschrift slaagt, dan word je doctorandus of iets dergelijks? Ja, ik denk het wel, hè?
1: Dan word je dokter.
0: Oh ja, oké.
1: Ja.
0: En wanneer moet dat plaatsvinden?
1: Dat is altijd een beetje een vraag. Maar ik streef ernaar om mijn onderzoek aan het einde van dit jaar af te ronden.
0: Oké. En nu kan ik me voorstellen, je werk slok je tijd op. Gemeenteraadslid slok je tijd op. Nog tijd voor hobby's ook?
1: Zeker. Ik hou van fietsen. Ik heb een aangepaste fiets. En als het mooi weer dan doe ik dat graag. En uiteraard hou ik ook van lezen en van gezelligheid om mij heen met vrienden en familie. Dus ik zorg dat ik in de weekenden wel vrij ben.
0: Ja. Maar geen tijd om je te vervelen, hoor ik wel.
1: Nee.
0: En met fietsen hier in de Krimpenerwaard kun je lol op.
1: Absoluut, ja.
0: En je hebt prachtige paden natuurlijk ook waar je alleen met de fiets op kunt rijden. En die zijn er ook best aardig wat hier.
1: Er zijn ontzettend veel mooie fietspaden hier. En die willen we graag zo houden. Ja.
0: Hey, en wat is je doel als gemeenteraadslid? Wat zou je graag willen bereiken? Woningen waarschijnlijk, maar misschien heb je nog meer noten op de zang.
1: Inderdaad zijn die huizen één ding. Maar een ander ding vind ik nog wel de toegankelijkheid van de bushaltes. Meer dan de heenwaart. Van de bushaltes hier in de gemeente zijn onderhandelen voor mensen met een fysieke of een visuele handicap. En dan heb ik het niet alleen over mensen met een handicap, maar bijvoorbeeld ook ouderen met een rollator die met het openbaar vervoer willen gaan. Maar ook ouders die een kinderwagen meenemen.
0: Ja. Oké, er is nog zat te wensen voor je. Ja. En wij vonden het fijn dat je hier even was en wat uitleg kon geven. En veel succes bij je gemeenteraadslidschap en het beëindigen van je proefschrift.
1: Dan wel, graag gedaan.
0: Ja,
1: ik vond het een eer.
0: Ja.

0: Ja, en van een nieuw raadslid gaan we naar nog iets nieuws. Want ja, als ik het goed zie, dan is er allerlei nieuws te vermelden over de Polstokclub Vlist. En we hebben Niels Levering aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hallo.
0: Ja, want zo is het toch, hè? Nieuws bij jullie.
1: Ja, zeker nieuws. Want we hebben afgelopen winter hard gewerkt om onze schansen te vernieuwen op de vereniging.
0: Ja, ik ben er een paar keer langs gekomen en dan zag ik inderdaad dat er hard gewerkt werd.
1: Ja.
0: En wat is het resultaat van dat harde werk?
1: Ja, drie prachtig nieuwe schansen die weer aan alle nieuwste afmetingen en eisen voldoen. En ja, waardoor we weer heel lang veel springplezier kunnen hebben in de Vlist.
0: Ja, en je zegt dan nieuwe eisen voldoen. Niels, en wat zijn dan die eisen? Want voor mij, volgens mijn gevoel, zo'n springschans, die mag al niet glad zijn.
1: Nee, die mag zeker niet glad zijn. En er zijn ook gewoon hoogtebepalingen. En je wil natuurlijk voor een mooie wedstrijd, een topsport, wil je natuurlijk aan de ideale mate voldoen. En ook het gemak van het verschuiven, de aanpassingen van de waterbreedtes. Is fijn als dat natuurlijk op een makkelijke en veilige manier geregeld kan worden voor de verschillende klassen.
0: Ja. Zo'n steiger dan, of zo'n schans, is dat dan hardhout?
1: Ja, de planken zijn van hardhout waarop gelopen wordt.
0: Ja.
1: En de constructie zelf daaronder, dat is dan allemaal van staal.
0: Oké. En dat heeft ook weer mee houdbaarheid en het rotten te maken natuurlijk, dat het staal is.
1: Ja, en dat de bouwwijze en dat het gewoon inderdaad lang meegaat.
0: Ja.
1: En gewoon degelijk is.
0: Want hoe oud waren de ouderen, de oude schansen?
1: Die waren ruim 20 jaar.
0: Oké, nou. Hebben ze dan de houdbaarheid overleefd of precies de afschrijving gevolgd?
1: Dat is denk ik precies de afschrijving en dat het gewoon weer, het was gewoon inderdaad hoog tijd, het was verouderd, hoog tijd om te vernieuwen.
0: Ja, en nu zijn ze nieuw en dat gaat feestelijkheid gepaard.
1: Ja, vandaag gaan we tijdens de eerste klassewedstrijd de officiële opening houden, dus de ingebruikname van de schansen. En ja, het is sowieso een heel feestelijk jaar bij onze vereniging, want het is ook 60 jaar polshoek springen in de Vlist. En we mogen uiteraard het seizoen afsluiten met het Nederlands kampioenschap.
0: Ja, want dat je noemde het zelf al een soort topsport, in de Vlist een topsport. Dat voor zo'n kleine gemeenschap, is dat toch wel iets wat aanspreekt. Vooral bij de mensen die polstok verspringen. En dat zijn er in Nederland volgens mij de meeste in Zuid-Holland en in Friesland.
1: Ja, verder in het land wordt er niet veel aandacht aan gegeven. Waardoor het een grote trekpleister is ook voor de Vlist natuurlijk.
0: Ja, want hoeveel actieve polstok verspringers hebben jullie?
1: We hebben met de jeugd erbij 50 actieve polsverspringers.
0: Dat is best een grote vereniging dan, hè?
1: Dat is best een serieuze vereniging, inderdaad.
0: En dan denk ik dat je ook, om die schansen te bouwen heb je heel wat nodig. Maar die stokken, die kost ook geld. En de vereniging heeft waarschijnlijk stokken. Of heeft iedere polstokverspringer zelf een stok?
1: Nee, het is zo dat de stokken worden door de vereniging of de bond voorzien. En dat het niet iedereen zijn eigen stok heeft. Dat is ook wel logistiek niet heel handig uiteraard, omdat de stokken best groot zijn.
0: Ja. Hey, en die slaan jullie op gewoon bij de springschansen?
1: Ja. Die zijn
0: zo lang dat je ze waarschijnlijk binnen niet kwijt kunt.
1: We hebben ook wel een binnenopslag voor de winter, maar gedurende de zomermaanden liggen ze gewoon buiten. Dat kunnen ze gewoon goed tegen.
0: Ja, en vroeger hadden ze van die houten stokken, maar dat is al lang niet meer, hè?
1: Nee, tegenwoordig gaan we mooie carbon stokken. Die lekker licht en flexibel zijn uiteraard.
0: Ja, bijna onvoorstelbaar dat die dingen niet breken, vind ik altijd.
1: Ja, dat verbaast inderdaad. Daar kijken we zelf ook wel eens van op. Als je kijkt wat ermee overhoop gehaald wordt.
0: Ja. Hey, en als het over de polstokverspringers gaat bij jullie op de ranglijst in Nederland, hoe hoog staan jullie dan met de beste verspringers?
1: Eigenlijk zitten wij bovenin met de meeste eerste klasspringers draaien boven de top mee.
0: Ja.
1: Dat het voor sommige stuivertje wisselen is om de eerste plek. Of in de top 5 hebben we er meerdere.
0: En dan is er dan ook een competitie of is het alleen toernooien?
1: De competitie is eigenlijk de regionale wedstrijden.
0: Ja.
1: En daarmee plaats je daarmee plaats je natuurlijk voor de grotere wedstrijden. Als je daarmee in de top 10 of de top 16 weet te beëindigen, dan word je uitgenodigd voor de grote wedstrijden.
0: Ja. Hey, en dan zo'n nieuwe schans. Hadden jullie daar zelf genoeg geld voor?
1: Niet volledig. Dus we hebben vorig jaar heeft in teken gestaan van het financieel bij elkaar krijgen van onze plannen en dromen.
0: Mm-hmm.
1: En hebben vele acties ondernomen. Waaronder sokkenverkoop, kledingverkoop, badeentjesrace.
0: Okay.
1: Dat onder het publiek en de leden gedaan. Er was mogelijkheid tot donaties via GoFundMe.
0: Ja.
1: En we hebben ook alle trouwe sponsoren en nieuwe sponsoren aangeschreven. En die waren ook zeer bereid ons te helpen, waar we heel dankbaar voor zijn uiteraard.
0: Ja.
1: En gelukkig zijn er ook subsidies beschikbaar waar we gebruik van hebben kunnen maken.
0: Nou ja, oké. Okay. En uiteindelijk is het zover gekomen dat jullie de hele plannen hebben kunnen verwezenlijken.
1: Ja, we hebben alles kunnen doen.
0: Ja, mooi. Hey, en dat ga je vanmiddag opluisteren met een wedstrijd, denk ik, hè?
1: Ja, we gaan vanmiddag gaan de eerste wedstrijden op de Nieuwe Schans van start.
0: Oké. Okay. En hoe laat begint dat, als er mensen naartoe willen komen om een kijkje te nemen? Want het is prachtig weer.
1: Om 1 uur hebben we de derde klasse. En het echte grote spektakel dat start om 3 uur met de eerste klasse.
0: Oké, okay, dus vanmiddag iedereen op naar de Vlist om te kijken naar de Nieuwe Schansen en naar de wedstrijd.
1: Zeker, we heten iedereen van harte welkom om bij ons langs te komen.
0: Ja. Hey, dank voor je bijdrage en veel succes vanmiddag.
1: Graag gedaan. Dag.
0: Dag.
2: Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: Ja, we gaan naar de Opperduit in Lekkerkerk. En dan kom ik bij de Kleituin uit. En we hebben Helene aan de lijn. En dan denk ik meteen, Kleituin. Ja, gaan we kleien vanmiddag?
1: Nou, dat zou eventueel kunnen, want wij zijn ook pottenbakkers. Wat wij de Kleituin hebben genoemd. Hè. Wij tuinieren dan natuurlijk op de klei van de Krimpenerwaard. En we zitten graag met onze handen in de klei om leuke dingen te maken van keramiek. Dus vandaar de naam.
0: Oh, oké. En dat kan nou. En na al die regenval is de klei misschien weer een beetje natter geworden.
1: Ja, we hebben gisteravond natuurlijk een lekkere bui gehad, gelukkig. Want het was natuurlijk allemaal wel droog.
0: Heel droog, ja.
1: Heel droog. En het ziet natuurlijk veel mooier uit als het lekker geregend heeft. Hè? Dus we zijn heel blij met deze dag vandaag.
0: Ja. En wat brengt deze dag?
1: Nou, deze dag brengt denk ik een hoop bezoekers die op zoek zijn naar mooie plantjes die gifvrij zijn. Stekjes, we hebben zaailingen, we hebben aardbeienplantjes, maar ook allemaal vaste planten die je in de tuin kan zetten. En er zijn tuinrangers, misschien ken je dat, vanuit de gemeente zijn de tuinrangers ingezet, hè, om voorlichting te geven ook over tuinen die biodivers zijn, zoveel mogelijk voor vlindertjes en allerlei beestjes die dan kunnen overleven. Ze kunnen ook helpen met een leuke tuin aan te leggen. En de natuur- en vogelwerkgroep is aanwezig van de Krimpenerwaard. Er zijn mensen met allemaal leuke dingen om te kopen. Van olietjes en zeepjes tot vintage tuinattributen. Wij hebben keramiek staan. Wat is er nog meer? Allemaal mensen met tomatenplantjes. Nou, ik weet het allemaal niet. Ik laat me ook een beetje verrassen. Want die komen zo rond een uur of elf komen ze de kraampje inrichten. En dan kunnen allemaal mensen voor een zacht prijsje plantjes of andere dingen kopen bij ons. Ja. En de tuin lopen natuurlijk. Want we hebben een hele grote lange tuin. Je kan daar echt wel een uurtje in wandelen. En daar kan je ook ideetjes op doen van, hey, dat zou ik ook een leuke plant vinden in mijn tuin. Of ik wil ook een kruidentuin of een groentetuin. Dan kun je een beetje ook kijken van wat het is. Dat is de bedoeling.
0: Oké, en doen jullie dit jaarlijks?
1: We hebben het vorig jaar ook gedaan, want we doen het samen met Buurt Groen. Die vergat ik nog even te vermelden. Die organiseren dat, Buurt Groen. Die hebben al, dit is geloof ik al het zevende buurtmarktje. En eigenlijk allemaal met het doel van mensen bewust maken van wat je kan doen in je eigen tuin. Dan hou je er maar één tegeltje uit. Kan je toch een leuk tuintje maken en wordt het steeds groener in Nederland, dat is het idee. Dus die organiseren dat en wij voeren dat dan vandaag uit met hun samen.
0: Ja, en vanaf hoe laat zijn de mensen welkom?
1: 12 uur tot een uurtje of 4. Mag ook wel een beetje uitlopen als je denkt, oh, dat haal ik net niet. Zo strak is het niet. En dus vanaf 12 uur is iedereen welkom. Ik zou zeggen, neem ook een doosje of een tasje mee als je plantjes wil hebben, dat je ze makkelijk mee kan nemen. En kom eventueel ook op de fiets, want we wonen natuurlijk aan de dijk. En parkeren is natuurlijk best wel een beetje lastig. Is wel mogelijk hoor, maar op de fiets is beter of lopend. En dan is iedereen welkom. Ik heb wat water klaargezet en wat kruidenwatertjes. Dus als het heel erg dorstig weer wordt, dan kunnen ze ook een glaasje van iets pakken.
0: Ja, en dan zeg je de kleituin is aan de Opperduit in Lekkerkerk. Ter hoogte van waar ongeveer is de kleituin?
1: Het is nummer 196.
0: Ja.
1: Het is naast, veel mensen kennen dat hier uit de buurt, naast de boerderij van Roest, van Patrick Roest. Die is best wel wereldberoemd natuurlijk.
0: Ja.
1: En dus die kennen, en daar zitten wij naast. Er staan ook borden rond de lantaarnpalen, staan borden waar het is. Je kan naar beneden lopen of de trap nemen. En daar staat er ook een wegwijzering. Dus je moet wel eentje lopen. Je moet wel een beetje kunnen lopen. Want het is wel 150 meter voordat je echt in de tuin staat, denk ik.
0: Oké. Nou ja, dan jullie hebben er in ieder geval mooi weer op vanmiddag.
1: Ja, enorm. Ja hoor. Ja. Nee,
0: dat is sowieso wel een verwelkoming waard. En gewoon een prettig verblijf natuurlijk. Lekker in de buitenlucht.
1: Daarom. Nou ja, het is ook de bedoeling om een beetje te verbinden met mensen. Sommige mensen zijn, die wonen hier nog niet zo lang. Dus dan denk ik, kom gewoon eens even in de tuin wandelen. Ja, dan kom je ook misschien wel nieuwe buren tegen of andere mensen uit het dorp die je kent of die je lang niet hebt gezien. Dus het is ook leuk natuurlijk als mensen gewoon met elkaar lekker kunnen babbelen en even kunnen gaan zitten. Hè. Het is, al hou je niet zozeer van plantjes, die heb je soms ook. En die zeggen van, nou, ik ga hier gewoon even lekker zitten.
0: Ja.
1: En dat is ook prima, weet je. Je voel je vrij om te doen wat je wil doen.
0: Dus die zitjes zijn er?
1: Ja, die zijn er ook. Ja, ja. Dus.
0: Oké, nou ik denk dat we alles een beetje gehad hebben.
1: Nou, hartstikke fijn.
0: Van kleien tot plantjes vanmiddag, hè?
1: Ja, daarom. Als er nog wat. Ja, dat kleien, dat is een beetje een Rotterdams woord wat weer wat anders betekent. Maar ik doe daarmee keramiek maken.
0: Ja, oké.
1: Okay. Nou, dus als je tijd hebt, welkom.
0: Oké, graag gedaan en veel succes.
1: Ja. Oké, dankjewel hè.
0: Dag.
1: Doei.

0: Ja, we gaan naar Hans Paling en dan komen we natuurlijk bij het sportprogramma. En Hans, volgens mij volop in het teken van de na-competitie.
1: Ja, absoluut, Kees. Goedemorgen.
0: Die begint
1: vandaag voor de amateurs. En ja, we hebben toch wel een aantal verenigingen die vandaag al in actie gaan komen. De na-competitie, daar zijn drie weekenden voor gereserveerd. Vanmiddag de eerste ronde, waarin drie van onze herenteams uitkomen. Onder andere Haastrecht, dat gaat op bezoek bij Maasdijk. Om 2:30 begint die wedstrijd. En de winnaar van die wedstrijd tussen Maasdijk en Haastrecht, die plaatst zich voor de volgende ronde volgende week. Verslag krijgen we middels John Jansen. Dan Dilettant, dat moet op bezoek bij Duindorp. Arie Rotter gaat daar natuurlijk naar kijken. En Schoonhoven, dat ontvangt vanmiddag thuis Quintus. En dat wordt voor ons gevolgd door Jan Ooms en Rick Winkelman. Alle wedstrijden die beginnen overigens vanmiddag om 2:30. Dan hebben we ook nog een hele leuke dameswedstrijd. Die tussen Spirit Vrouwen, die gaan op bezoek op het sportpark De Toekomst in Amsterdam. En treffen daar de dames van de Ajax amateurs. En ja, die zijn bezig om te proberen de hoofdklasse te bereiken. Als Spirit vanmiddag wint, dan, ja, dan maken ze een hele goede stap die richting in. Fleur Snijders, normaal speelster van het team van Spirit, die is geblesseerd. Maar die gaat mee met de ploeg om ons van informatie te voorzien in ons programma vanmiddag vanaf 2:00. De presentatie die is in handen van Erik Rietveld. En hij wordt bijgestaan voor de techniek door Ed Koning.
0: Kijk aan, dan zijn we weer helemaal compleet. En aan de horizon zou er nog een streekwedstrijd kunnen ontstaan, hè?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen, want als Dilettant en Schoonhoven allebei winnen, dan spelen zij volgende week tegen elkaar. Want de winnaars van die twee wedstrijden, tussen Duindorp Dilettant en Schoonhoven Quintus, die gaan volgende week in de finale van de na-competitie spelen. Dus ja, dat belooft nog een leuk potje misschien te worden. Maar eerst maar eens kijken hoe het vanmiddag gaat. Volgende week overigens komen er nog twee ploegen in actie. Dan speelt Spirit in ieder geval zijn eerste wedstrijd. En ook Lekkerkerk, die speelt meteen de finale volgende week. Dus ja, er is al te doen in de regio de komende twee weken.
0: Ja, en dat gaat om een plaats in de derde klasse. En wat Spirit betreft, een plaats in de tweede klasse, denk ik.
1: Nee, ja, Spirit in de tweede klasse. Dat klopt inderdaad. Mocht Spirit winnen, dan gaan zij in de tweede klasse uitkomen. Althans, dan moeten ze eerst nog natuurlijk ook de volgende wedstrijd daarna winnen. Want voor de mannen van Spirit staan er twee wedstrijden op het programma. Als zij volgende week winnen, dan moeten ze de 13e ook nog spelen. En dat belooft nog wel spannend te worden. Want Spirit heeft zich namelijk ook geplaatst voor de finale van de Krimpende Waard Cup. En die is toevallig ook op de 13e. Dus dat is nog wel spannend.
0: Ja, dat, twee wedstrijden op een dag, dat is een beetje heel veel, denk ik.
1: Dat wordt heel lastig.
0: Ja,
1: ja, ik was vorige week bij Spirit en men zei al van, joh, als we die wedstrijd terecht mochten komen, dan gaat onder de 19e finale van de Krimpende Waard Cup spelen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we zijn weer op de hoogte, denk ik.
1: Ja, ik denk het wel. We gaan vanmiddag van 2 tot 6 weer hopelijk proberen er een leuk programma van te maken.
0: Ja, en je hebt een prachtig weer op, hè?
1: Het ziet er weer geweldig uit voor vandaag. Het zonnetje schijnt volop. Dus ik heb er wel zin in.
0: Kijk aan. Nou, de luisteraars volgens mij ook om door jullie op de hoogte gehouden te worden. Dus wat dat betreft, veel succes vanmiddag.
1: Oké, dankjewel, Kees.

0: Ja, en we gaan praten met onze eigen medewerker Arjan Vermeulen. Want hij doet volgende week mee aan Alpe d'Huez met een eigen team. Ben je zo eigenwijs, Arjan? Om een eigen team te vormen?
1: Altijd.
2: Nou nee hoor, daar gaan we het niet zozeer om, Kees. Goedemorgen trouwens.
0: Goedemorgen.
2: Nee, ik heb natuurlijk jarenlang meegedaan met Team Krimpenwaard. 3 jaar om precies te zijn in 2022 tot en met 2024. En vorig jaar heb ik niet meegedaan. En Team Krimpenwaard besloot om dit jaar een pauze in te lasten. Volgend jaar gaan ze weer wel met een team deelnemen. Maar mijn zoon die had ik net zover, zeg maar, dat hij ook graag de berg op wilde fietsen. Dus die kans die wilde ik eigenlijk niet voorbij laten gaan om samen met hem de beklimmingen te gaan doen. Want dat is natuurlijk wel mooi om dat als vader en zoon te kunnen doen. Dus dat gaan wij komende week doen.
0: Ja, zeker is dat mooi. En je zoon, die kan zomaar de jongste deelnemer zijn, of niet?
2: Nou, dat denk ik niet, want okay. hij is al 13. Dus, okay. En je ziet vaak echt jonge kinderen van de basisschoolleeftijd vanaf 8 jaar, zeg maar. Dus ja, daar zit al 5 jaar tussen. Dus ik denk dat vast wel dat er nog een jongere deelnemer is. Maar dat wil niet zeggen dat hij erg jong is, met 13 jaar.
0: Ja, en dan neem ik zomaar aan dat hij 1 keer de berg op gaat.
2: Nou ja, dat in ieder geval. En ik heb ook alle vertrouwen in dat gaat lukken. Want we hebben natuurlijk veel getraind. Dus 1 keer sowieso. En dan afhankelijk van het energie en het weer uiteraard. Misschien nog een 2e keer.
0: Ja. Hey, en alles draait om het geld natuurlijk. En jij hebt waarschijnlijk ook een leuk bedrag bij elkaar. Ik wil niet zeggen gebedeld, maar gesponsord gekregen. Laat ik het zo maar zeggen.
2: Ja, nou ja, we hadden natuurlijk een eigen shirt te vullen. We heten Team Vermeulen. En we hebben op ons eigen shirt 15 sponsors. Die hebben allemaal een mooie bijdrage geleverd. Daarmee hadden we al een flinke opbrengst. En totaal hebben we samen ruim €6400 opgehaald. Tot op dit moment.
0: Ja, nou, chapeau.
2: Ja, dat is een mooi bedrag, inderdaad. Ja. In totaliteit is er sowieso alweer een heel veel geld opgehaald. Want op 20 mei, dat is nu ruim een week geleden, werd het tellen stilgezet op 14,3 miljoen. En dan zetten ze hem stil om een verrassing te houden, zeg maar, voor 4 juni. Wat de voorlopige eindstand gaat worden.
0: Ja, volgens
2: mij. Volgende week donderdag wordt de voorlopige eindstand bekendgemaakt.
0: Ja, dit bedrag is volgens mij al hoger dan vorig jaar.
2: Nee, want vorig jaar was er ruim 19 miljoen opgehaald. Dus
0: ja, aan de eindstreep.
2: Ja, oké.
0: Ja. Hey, volgens mij ben je al druk aan de koffer pakken.
2: Ja, vandaag staat bij ons in het teken van inpakken en morgen vertrekken we richting Frankrijk.
0: Oké, en haal je dat in 1 dag?
2: Nee, we doen het in 2 dagen. Dus wij overnachten van zondag op maandag ergens in Frankrijk. En dan maandag het laatste stukje.
0: Oké, en dan de voorverkenning, neem ik aan?
2: Ja, die zal dan dinsdag zijn. En dan woensdag een rustdag. Dan gunnen we de benen rust. En donderdag is de dag van de beklimmingen.
0: Ja, en dan nog een dagje rusten waarschijnlijk. En dan zaterdag weer terug naar Nederland.
2: Ja, dat is de bedoeling, ja.
0: Oké. Nou ja, dan zijn we helemaal bij. En mocht er tussentijd iets zijn, dan blijven we graag op de hoogte natuurlijk. Dus je weet ons te bereiken.
2: Ja, nou ja, en er zijn medewerkers zat die weten dat ik natuurlijk ga deelnemen. Dus af en toe dan zullen we nog wel eens telefonisch in de uitzending zijn.
0: Oké. Nou, wij wensen je in ieder geval veel succes.
2: Ja, dank.
0: En een goede reis. Doe voorzichtig.
2: We komen.
0: Oké.
2: Dank je.
0: Dag.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: tweede uur zit er ook alweer op, Kees. Bijna.
1: Ja, de tijd vliegt als je het naar de zin hebt, hè?
0: Ja,
1: zeg eens altijd.
0: Ja.
1: En dat hebben we.
0: Is dat zo? Ja, het is altijd gezellig hier. Wat gaan we het laatste uur op RTV Krimpenerwaard bij Goedemorgen Waard aan Waard op de kaart doen?
1: Zometeen hebben we een gesprek met Leo Bart, wethouder hier ook in de gemeente. En dan hebben we nog een gesprek met Cor Habi Jansen. Die is van het Hooghemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. En dat gaat ongetwijfeld ook over de werkzaamheden aan de dijk bij Gouderak. En helemaal aan het eind natuurlijk, vast item. Wat hebben we volgende week op tv bij RTV Krimpenerwaard?
0: Ja, dat weet jij, hè?
1: Nou, als ik het papier opsla, weet ik het. Maar ik weet het wel een beetje. Want volgens mij zijn ze nu naar de brandweerwedstrijden in Schoonhoven. Ja. En dat komt op tv. En ze zijn er tal van meer items, maar daarover straks meer.
0: Daar moet ik zometeen ook heen om te filmen.
1: Kijk aan. Ja. Ben je bij de brandweer dan? Nee.
0: Nee.
1: Maar je gaat wel filmen?
0: Ik ga wel filmen daar.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Ik heb ook nog wel eens externe opdrachten.
1: Ja, dat kan ook zomaar zijn.
0: Vandaar.
1: Je praat in je heimtaal, jij. Je bent een beetje orakel van Delphi.
0: Nee, het orakel van RTV Krimpenerwaard.
1: Ja, oké. Okay.
0: Nee, dat klopt. Inderdaad, daar ga ik straks heen. Tot 11 uur nog even de Everly Brothers. Wake up a little Susie.

Inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum.

ochtend hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de krimpende Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg.

0: Het is 11 uur geweest en dat betekent dat we de tweede gast hebben. En dat is wethouder Leo Bart. Welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel.
0: En ja, we hebben weer een aantal onderwerpen. En ja, u zult wel druk zijn natuurlijk.
1: Want, ja, zeker.
0: Coalitiebespreking en noem maar op. En nog geen witte rook.
1: Nee, er is nog geen witte rook. Maar de coalitiebesprekingen verlopen voorspoedig. Er is ook een persbericht uitgebracht vorige week. Daarin is ook aangegeven, nou, het is allemaal constructief. En de verwachting is ja, dat we over een aantal weken witte rook hebben, zoals je dat noemt. En dan, nou, dan kunnen we de nieuwe start maken voor een nieuwe collegeperiode.
0: Kijk er naar uit.
1: Spannende tijd,
0: want ja, je was niet beschikbaar voor de raad, heb ik gelezen, maar dus wel voor het wethouderschap.
1: Klopt inderdaad. Ik heb vooraf aangegeven nou, als wethouder na wethoudersperiode niet beschikbaar te zijn als raadslid. Dan heb je toch zoveel kennis, zegt, nou, dat moet je dan niet vermengen. Als anderen daar anders over denken is dat natuurlijk ook prima, maar zo zat ik er zelf in. Maar de verwachting is dat ik nog een collegeperiode kan doorgaan. En daar kijk ik erg naar uit om het te doen. En ja, dan hoop ik weer met nieuwe energie heel veel onderwerpen op te pakken.
0: Ja, betekent wel een aantal nieuwe collega's natuurlijk, ja, ook als wethouder zijnde.
1: Klopt inderdaad, er zullen een aantal collega's waar we heel plezier mee hebben samengewerkt afscheid nemen. En er komen een aantal nieuwe collega's voor terug. Maar goed, ja, dan is het een kwestie van weer op elkaar inspelen, met elkaar ja, een team vormen. En op die wijze dan moeten we gewoon weer met elkaar de schouders onder de gemeente Krimpenerwaard kunnen zetten.
0: Ja, en zo is het. En vorige week had je ook nog een leuke happening natuurlijk, want ja, de sleuteloverdracht was er van het gemeentekantoor.
1: Klopt.
0: Nou, ja, ja, dat zijn blije gezichten.
1: Ja, ja, dat was zeker een hoogtepunt van de afgelopen 4 jaar. Toen ik lang naar uitgekeken. Veel over gesprekken.

0: Gesproken, maar de sleutel is inderdaad vorige week overgedragen. Deze week zijn we met het hele college in het nieuwe pand geweest. Ja, dan ben je echt onder de indruk van het pand. Het is echt een pand wat uitnodigt om erin te gaan. Zelfs om daar te gaan werken. Het is warm, het ziet er mooi uit, het heeft uitstraling. Dus ik verwacht dat alle ambtenaren daar met heel veel plezier gaan werken. En ook wij als bestuur daar ook een hele mooie plek kunnen vinden. Dicht bij elkaar, dus zodat de ambtenaren met elkaar kunnen overleggen. Maar ook het bestuur met de ambtenaren kunnen overleggen. Elkaar makkelijk kunt vinden. Dus ja, dat is allemaal ten goede van de gemeente Krimpenerwaard. En ja, ik denk dat, dat we niet kunnen wachten om daar te gaan werken. Er zal wel een verhuizing moeten plaatsvinden.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk even een apart onderwerp. Dan al het meubilair van de bestaande kantoren gaat mee naar het nieuwe kantoor. Zuinig als dat we zijn. Dat betekent dat er hier een poosje geen meubilair is. Dat betekent een aantal weken thuiswerken. Maar met het vooruitzicht om dan straks in dat nieuwe kantoor te gaan werken, kunnen we dat best opbrengen met elkaar.
1: Ja, ja. En wanneer gaat het plaatsvinden? Dat inhuizen, zeg maar?
0: Het inhuizen is vanaf nu al bezig. Vanaf 8 juni gaan we thuiswerken. Dan gaat al het meubilair wordt verhuisd, opgeknapt, aangepast. En dan hopen we dat eind juli de definitieve inhuizing is, dat al personeel daar kan gaan werken.
1: Uh-huh.
0: Dus dat is wel in de zomervakantie. En dan kunnen we de kinderziektes eruit halen. En dan na de zomervakantie met volle kracht aan het werk in het nieuwe kantoor.
1: Ja. Voorafgaand eraan komt er misschien nog een open dag voor het publiek?
0: Ja, nee, er komt zeker een open dag. Die zal niet daaraan voorafgaand zijn. Die zal denk ik in september plaatsvinden. En ja, ik denk dat het heel goed is dat alle inwoners komen kijken hoe mooi dat kantoor geworden is waar we met elkaar werken. A, dat we zuinig zijn geweest, maar ook dat het een heel duurzaam pand is, circulair. Dus dat is zeker de moeite waard om daar te komen gaan kijken.
1: Ja.
0: En dan zie je ook echt waar het allemaal gebeurt voor de Krimpenerwaard. En allemaal op één plek, centraal bereikbaar. En iedereen enthousiast.
1: Ja, u zegt van we zijn zuinig geweest, maar het publiek gelooft daar niks van. Hè? Dat is toch steeds
0: ja, nog een... Toch. Ik spreek met heel veel mensen natuurlijk in de Krimpenerwaard. En in het begin was er best wel wat aarzeling van een nieuw kantoor bouwen. Ga je dat nou doen? Maar als je dan uitlegt dat we 4 bestaande kantoren achterlaten, die ook heel veel geld kosten. En nu naar 1 kantoor gaan, alles bij elkaar, dat het veel efficiënter is. Dat het per saldo aan de lastenkant voor de gemeente goedkoper is. Ja, dan zie je heel veel mensen ineens begrip krijgen. En de laatste tijd merk ik gewoon dat mensen spontaan zelf al zeggen. Ja, het is eigenlijk wel een logische keuze om bij elkaar te gaan werken. En zeker als het goedkoper is. Dus ik bespeur best wel veel draagvlak inmiddels voor deze stap.
1: Vooruitzicht voor de oude gemeentekantoren al?
0: Ja, de 4 bestaande gemeentekantoren, daar heeft de gemeenteraad van uitgesproken dat die beschikbaar moeten zijn voor woningbouw, sociale woningbouw. Nou, die plannen zijn allemaal in ontwikkeling. Voor elk pand een eigen plan en een potentiële partij. En zo proberen we dat op zo kort mogelijk termijn weer in te zetten, te gelden te maken en een nieuwe functie aan te geven. Nou, voor het een duurt het wat langer dan voor het ander. Bijvoorbeeld Lekkerkerk. Ja, daar bekijken we het wel wat breder dan alleen sociale woningbouw. Omdat er een hele grote kavel is met een groot parkeerterrein. Ja, als je in het centrum iets wil, moet je dat nu waarnemen. En niet als het gerealiseerd is. Dus daar kijken we wel even wat breder. Wat is nu verstandig om hier te doen?
1: Ja, ik las ergens over een nieuwe supermarkt, geloof ik maar.
0: Ja, nou, dat is ook ooit een van de opties geweest die genoemd is. Albert Heijn zit aan de Kerkweg. Er is een supermarkt in het winkelcentrum weggegaan. En dat is wel de grote wens van de bevolking. Om in het centrum toch ook weer een supermarkt te hebben. Ja, of dat allemaal haalbaar is, dat is een tweede. Maar we vinden wel dat we daar serieus naar moeten kijken.
1: Ja, ja. Oké. Okay. En dan, nu we het toch over supermarkt hebben, dan komen we automatisch bij de winkelgebieden.
0: Ja.
1: Want dat zit in Bart zijn portefeuille, volgens mij.
0: Ja, klopt.
1: Nou, wat is de stand van zaken? Want er is ook pas weer een ontmoetingsavond geweest waar er over gesproken is, neem ik aan.
0: Ja, er is deze week een inloopavond geweest, informatieavond geweest over het omgevingsprogramma Retail. We hebben natuurlijk heel mooie winkelgebieden in de kernen van onze gemeente. Door de coronaperiode zijn heel veel consumenten uitgeweken naar internet aankopen. De hoop en verwachting was dat de mensen weer terug zouden keren om gewoon fysiek te gaan winkelen. Maar dat is nog niet voor 100% terug. Dat betekent dat je als gemeente daar wel beleid op moet ontwikkelen. Wat ga je doen met die winkels als er leegstand is? En gelukkig valt dat in de Krimpenerwaard reuze mee. Maar er zijn soms wel ontwikkelingen waarin er eens een piek is in leegstand. Dus wij hebben gemeend om daar beleid op te gaan ontwikkelen. Daar zijn we nu mee bezig. Dat kunnen we niet alleen. We willen dat echt samen met de inwoners doen. Met de winkeliers doen. Met de ondernemers doen. Nou, dat project is nu gestart. Daar was de inloopbijeenkomst ook voor. Om te kijken wat is nu ons kernwinkelgebied in elke kern. En de verwachting is dan dat we ons daarop focussen. Daar moeten we ons op richten voor de toekomst om daar de winkels te huisvesten. Natuurlijk is het ook legitiem als er elders winkels zijn. Maar als er leegstand is, zou het heel mooi zijn als winkels die dan elders nog zijn gevestigd ook naar dat kern- en winkelgebied gaan, zodat je alles bij elkaar hebt. Zodat winkels elkaar versterken en de consument dan wat langer op de winkelcentra blijft, in de winkelcentra blijft. En hopelijk dan ook meer aankopen doet ten gunste van de winkeliers.
1: Dan heb je het over kern-winkelgebieden. Ja. Zijn daar speciale gebieden voor aangewezen? Ik kan me voorstellen, Schoonhoven, Bergambacht heeft een mooie hoofdstraat.
0: Ja,
1: maar bijvoorbeeld Lekkerkerk en Krimp aan de Lek ook kleine winkelcentrums.
0: Ja, je hebt twee dingen onderscheiden. Je hebt natuurlijk zeg maar Bergambacht, Schoonhoven, wat echt grote winkelgebieden zijn. Dat heeft nog min of meer een centrumfunctie. Dat is een andere definitie als het kern-winkelgebied. Wij willen voor elke kern waar winkels zijn een kernwinkelgebied aanwijzen. Daar moeten we ons op richten, dat als er winkels zich willen vestigen, moet je daar zijn. Dan kunnen we er ook op investeren, kunnen we het groen op aanpassen, parkeerterreinen op aanpassen. Dat de winkels elkaar op die manier gaan versterken. En dat is eigenlijk in elke kern waar nu winkels zijn, om daar een stukje versterking te doen. Om te voorkomen dat winkels gaan verdwijnen. Of dat zelfs alle winkels uit een dorp verdwijnen. Nou, daar willen we nu beleid op ontwikkelen. We hebben daar zelf ook een visie op. Maar we willen het ook graag samen met de ondernemers, de winkeliers en de inwoners doen. Als die ideeën hebben, willen we daar serieus naar kijken hoe we dat vormgeven. En daar was de inloopavond deze week voor bedoeld.
1: Dus eigenlijk spelen de winkeliersverenigingen waarschijnlijk hier een belangrijke rol in?
0: Ja, zeker. Die heb ik ook voor geïnformeerd. Met alle voorzitters van de winkeliersverenigingen heb ik een avond om tafel gezeten. Om dit aan te kondigen, uit te leggen hoe wij het zien. En die waren daar enthousiast over. En ik heb ook gezien dat men daar enthousiast over is. En bijna alle winkeliersverenigingen waren ook aanwezig afgelopen week.
1: Ja, ja. Komen er ook nieuwe ideeën uit voort? Want meestal kom je, als je naar winkelcentrums kijkt, dan komen de kruidvats en dergelijke. Ja. En tal van dat soort zaken komen om de hoek kijken. Maar je zit denk ik ook in een gebied, vooral Schoonhoven, met al die toeristen zou het leuk zijn als je wat speciale winkeltjes krijgt.
0: Ja, klopt. Nee, maar het is inderdaad een hele goede gedachte. Schoonhoven heeft natuurlijk een hele bijzondere positie, ook gerelateerd aan het zilver. Dat proberen we ook te promoten. Dat komt ook vanuit de ondernemers. Denk ook vooral aan zilver, kunst. Dat past meer in Schoonhoven als bijvoorbeeld in Lekkerkerk of Bergambacht. Daar zijn het vooral de reguliere winkels. Met af en toe ook van die bijzondere pareltjes ertussen. Zo heeft elke kern gewoon zijn eigen dynamiek. En daar willen we rekening mee houden. En daarna willen we ook met zoveel mogelijk ondernemers praten. Want ideeën die daar geopperd worden, willen we wel serieus naar kijken. Om te kijken of we het kunnen vormgeven. En dat kan te maken hebben met hoe is het bereikbaar? Is er iets nodig voor gevels? Al zulke zaken. Nou, als we daar goede input voor krijgen, dan willen we dat verwerken in ons omgevingsprogramma retail en in het kernwinkelgebied.
1: Ja, we gaan zo verder. We gaan even een stukje muziek draaien.

0: Leon Bart op visite bij ons in de studio. En we hebben het al over de winkelgebieden gehad. En we hebben het ook over retail gehad. Kun je dat een klein beetje nader verklaren nog?
1: De retail is natuurlijk zeg maar het winkelgebied. Wij willen in elke kern, wat ik net ook al gezegd heb, winkelgebieden behouden. Daar is beleid op gericht. En daar willen we proberen die tools in onze plannen vast te leggen. Waardoor het mogelijk blijft dat winkeliers ook bestaansrecht hebben. Dat vraagt iets van de consumenten, vraagt iets van de ondernemers. En zo proberen we met elkaar het beste te vinden. Zodat winkels blijven behouden in de centra. En daardoor ook de levendigheid in de centra blijven. Ja. Want als de winkels verdwijnen, dan zie je ook dat de levendigheid verdwijnt. Een heel goed voorbeeld is natuurlijk Lekkerkerk, waar de supermarkt wegging. Nou, ik heb nog nooit zoveel mailtjes gehad van inwoners. Die zeiden van, ja, ik woon hier vlakbij, ik ben niet zo goed te been. Kun je alsjeblieft zorgen dat er een supermarkt in het centrum komt? Nou, daar wil ik gewoon kijken wat we kunnen doen. Als gemeente kunnen wij geen supermarkt gaan drijven. Maar we willen wel kijken of we die voorzieningen kunnen behouden. En de voorwaarden kunnen scheppen waardoor een supermarkt ook in het centrum bestaansrecht heeft.
0: Ja, nou ontwikkel je ideeën naar ondernemers toe. Zijn er ook ondernemers die zeg maar, wij willen graag in het centrum van Schoonhoven zitten?
1: Ja, zeker. Zeg maar, ik heb nu heel veel contact met ondernemers breed, zowel in dit gebied als daarbuiten. En ik probeer dan te zeggen, begin geen winkel in. Nou, als die past in Schoonhoven of in Bergambacht, of als er eens leegstand is, dan kijk eens naar die winkel. Ik probeer altijd wel combinaties te maken. Ik hou zelf ook heel erg de site bij waar alle leegstaande winkels op staan. Of de winkels die te huur of te koop staan. Ja, en dan probeer ik ook altijd zelf na te denken. En bij de winkeliersvereniging neer te leggen. Want joh, heb je nou ideeën? Dan kijken of we even een contactje kunnen leggen ergens. En zo probeer je toch te bevorderen dat de leegstand verdwijnt.
0: Ja. Nu is er nog wel een klein beetje een hoofdpijndossier. Als je het over Schoonhoven hebt en de zilveras.
1: Ik voelde hem aankomen.
0: Ja.
1: Ik noem dat geen hoofdpijndossier. Ik vind het echt een uitdaging om iets heel moois van.
0: Maar ik zet hem even zwart-wit neer. Hè?
1: Ja, nee, ik snap hem. Ik snap hem heel goed. En het heeft soms ook best wel wat hoofdbrekens gekost. Maar de afgelopen maandag was natuurlijk de zilverdag. En dan zie je hoe belangrijk dat in Schoonhoven het centrum is. En de plannen voor de zilveras zijn juist bedoeld om dat allemaal te versterken. Om de inrichting dusdanig te maken dat het aantrekkelijk is om daar langer te verblijven. Niet alleen op zulke festiviteiten als de Zilverdag of andere activiteiten, maar ook gewoon regulier om te winkelen. Nou, daar hebben we een heel mooi programma voor gemaakt, de Zilveras. Dat hebben we ook getoond aan de inwoners. Nou, daar zijn wat opmerkingen uitgekomen. Er is een aantal maanden geleden een hele goed bezochte inloopavond voor geweest. Al die opmerkingen ben ik aan het verwerken. Een aandachtspunt daaruit is natuurlijk het parkeren. Daarvan heb ik ook al aangegeven, de parkeerplaatsen die verdwijnen, ga ik ruimschoots compenseren in die directe omgeving. De eerste plaatsen zijn inmiddels ook al aangelegd. Gewoon doorpakken, daar hou ik altijd wel een beetje van. Dus bijvoorbeeld buiten de Veerpoort zijn al extra parkeerplaatsen aangelegd. Ik zou willen het parkeerprobleem oplossen. En ik wil voor de zomer alle input verwerkt hebben. En het plan daar eventueel op aanpassen. En dan naar buiten treden. En ik wil echt in 2027 starten met de aanleg van de zilveras. Mm-hmm. En zoals dat er nu naar uitziet, moet dat ook gaan lukken.
0: Heb je vanuit de tegenstanders al medestanders?
1: Daar heb ik zeker. Ik heb met alle partijen apart gesproken. Ja. Ook een aantal alternatieven die zij hebben naar voren gebracht, gewogen. En ik denk als ik een aantal alternatieven die zij hebben aangedragen, verwerk, dat daar ook draagvlak bij alle partijen moet komen. Dat we een breed gedragen plan in uitvoering kunnen brengen.
0: Oké, we laten de winkels even voor wat ze zijn. En we gaan naar de woningbouw. Is dat eigenlijk je portefeuille?
1: Nee, woningbouw is niet mijn portefeuille. Maar ik heb wel een aantal losse projecten waar het gaat over woningbouw.
0: Ja. En een van die projecten is Gerestein.
1: Ja, locatie Gerestein, dat is een van de projecten die ik heb opgepakt. Een braakliggend terrein in het centrum van Ouderkerk. Eigenlijk al 10, 15 jaar geleden gesloopt. En er ligt braak, terwijl er hele hoge woningnood is. Dus om die reden heb ik contact gezocht met de eigenaar van de grond. Ook samen met de woningcorporatie. We hebben ook een intentieovereenkomst gesloten, ruim een jaar geleden, om tot ontwikkeling van deze locatie te komen. Nou, we zijn in de eindfase. We hadden gedacht een jaar nodig te hebben. Maar we zijn in de eindfase. We hebben denk ik nog een paar maanden nodig. En dan hoop ik dat we daar groen licht hebben om daar toch woningbouw te laten plaatsvinden. Het gaat ook om wat ga je daar realiseren. Het is het centrum. Dus daar moet natuurlijk sowieso sociale woningbouw komen. Maar het moet ook een redelijke opbrengst genereren. Dus we zoeken daar een optimum voor, zodat we daar toch gronden kunnen inzetten ten dienste van de hele samenleving. Daar hebben we de eigenaar voor nodig. Nou, daar zijn we goed mee in gesprek. Daar hebben we de woningbouwvereniging voor nodig. Ook daar zijn we goed mee in gesprek. Dus ik verwacht dat we hier wel binnen nu en pak een beetje 2 maanden uitkomen.
0: Ja, ja, dus dat wordt dan waarschijnlijk koop en huur.
1: Ja, zeg maar.
0: Als je het over de woningbouw hebt.
1: Ja.
0: En er zal wel een projectontwikkelaar bij betrokken zijn, denk ik.
1: Ja, zeg maar. Kijk, als gemeente gaan we het sowieso niet zelf organiseren en ontwikkelen. Dus je hebt altijd andere partijen nodig. We hebben een woonvisie. Waarin ook staat dat minimaal 30% sociale huur moet zijn. Nou, daar moeten we sowieso aan voldoen. Het ligt ook in het centrum, dus ook de zorgcomponent is hier van belang. Dus ja, het zal een mix van alles worden. Ik probeer zoveel mogelijk doelgroepen in dat gebiedje te bedienen. En dan moet het toch mogelijk zijn om daar, in ieder geval voor de wetering, want je hebt een stuk voor de wetering en een stuk achter de wetering, wat van de verschillende eigenaren is. Maar voor de wetering en tussen de 30 en 40 woningen moeten daar gerealiseerd kunnen worden.
0: En die intentieovereenkomst is er al. Wat is dan het plan om te beginnen?
1: De intentieovereenkomst die was bedoeld om met elkaar in gesprek te komen.
0: Ja.
1: Omdat heel lang het niet gelukt was om die grond te gaan verkopen. En beschikbaar te krijgen voor woningbouw. Die intentieovereenkomst was bedoeld om als partijen met elkaar te spreken. Daar ook een procedure in af te spreken. Wat gaan we dan met elkaar doen? Nou, dat is nu afgerond. En nu praten we over de uitkomst van wat we hebben uitgerekend en onderzocht. Nou, daar moeten we met elkaar uitkomen. En als alle partijen de intentie hebben om het op te lossen, dan gaan we hier ook zeker uitkomen.
0: Ja, oké. Dan hebben we het ook nog over een regio-deal. Laten we eerst eens benoemen wat die regio-deal is. Waar gaat het om?
1: Ja, de regio-deal is een instrument van de Rijksoverheid. Die gelden beschikbaar stelt aan groepen van gemeenten die zich organiseren rondom een bepaald thema. En dan willen zij bepaalde doelstellingen die je dan in dat gebied wil bereiken, bevorderen. En dan doe je dat met meerdere gemeenten. En dan is het de bedoeling dat je ook als gemeente van andere gemeenten leert. Dus een gemeente doet een project, moet ook een andere gemeente van leren.
0: Het is eigenlijk een leerwerkproces dan.
1: Het is eigenlijk een soort leerwerktraject, inderdaad. Nou, daar hebben we ons stevig op ingezet met 5 andere gemeenten, plattelandsgemeenten. Molenlanden onder andere, Bodegraven van Reeuwijk, 5 Herenlanden, Lopik, Bontvoort. En de gemeente Krimpen en Waas. Nou, we zijn hier heel actief in geweest. En we hebben 18 miljoen van de Rijksoverheid gekregen om in dit gebied te investeren. Dat betekent dat er ook door de partijen zelf in het gebied ook 18 miljoen minimaal moet worden geïnvesteerd. Dus we praten over een investering van minimaal 36 miljoen in de 6 gemeenten. Die is goedgekeurd door het Rijk. Inmiddels hebben we ook een uitvoeringsprogramma. En konden de eerste aanvragen worden ingediend. En als gemeente Krimpen en Waard, of binnen de gemeente Krimpen en Waard, zijn 5 projecten gehonoreerd met een bedrag van 1 miljoen. Dus dat is alvast toegezegd dat er 1 miljoen naar de Krimpen en Waard vloeit. En dan moet je denken aan de projecten die zijn goedgekeurd als een bezoekerscentrum in het Loetbos. Samen met alle organisaties die aan recreatievoorzieningen doen in de Krimpen en Waard. Dus daar is geld voor beschikbaar gesteld. Voor de voedselfamilie, om streekproducten te bevorderen. Voor een project om inclusieve kinderopvang in de Krimpen en Waard te organiseren. Zodat kinderen niet meer, die een bepaalde begeleiding nodig hebben, niet meer buiten de Krimpen en Waard naar de opvang moeten. Maar in de Krimpen en Waard, daar hebben we geld voor beschikbaar gekregen. Een project om Krimpen en Waard werk verder te brengen. Dus om de arbeidsmarkt in de Krimpen en Waard te verbeteren. Die hebben een behoorlijk bedrag gekregen. En we hebben een project wat gaat over een onderzoek hoe je dorpshuizen, cultuurhuizen duurzaam kunt exporteren. Nou, daar hebben we allemaal gelden voor gekregen.
0: Nog wel een heel hoop gaaf.
1: Ja, zeker. Maar dat zijn hele mooie uitdagingen.
0: Ja, dus,
1: het is de eerste stap. Nu we het geld hebben met gelden van gemeenten, private partijen, willen we dit wel de komende periode in gang zetten. Het project loopt 4 jaar. Het is in 26 gestart. Dus we hebben tot en met 29 om het in uitvoering te brengen. En bij de eerste aanvraag staat al gelijk flink wat Krimpen en Waardse projecten. Dus dat is het tekent ook het enthousiasme wat er in het gebied is om het verder te brengen. En ik zit zelf in de stuurgroep van de regio-deal. Dus ik zie hier ook nauwlettend en met enthousiasme op toe dat we het ook in uitvoering brengen. Want als je het geld krijgt, moet je het ook goed besteden.
0: Ja, Nou ja, dit is bijna een vooruitblik. Ja. Maar je hebt ook een terugblik volgens mij. Want ja, het is tijd van aftreden en misschien weer optreden.
1: Ja, ja zeker. Aan het begin van het gesprek we spraken ook al even over het afscheid nemen en een nieuwe start maken. We kijken inderdaad terug op een collegeperiode van 4 jaar. Waar ik er zelf 3 jaar van bijgezeten heb. Als ik kijk naar hoe het met elkaar gegaan is, denk ik dat er echt een team stond. Wat echt goed bezig is geweest voor de Krimpende Waard. We hebben best goede discussies gevoerd. Maar al zijn er altijd op een goede manier met elkaar uitgekomen. Het was echt een goede sfeer binnen het college. En ik denk ook dat we kunnen terugkijken op best wel heel veel dingen die we hebben kunnen realiseren. Hè. We hadden het net over de regio-deal. Nou, dat is toch even een flink bedrag wat we met elkaar hebben gerealiseerd. We hebben het ook gehad over het gemeentekantoor. Dat is ook een hoogtepunt. En als ik naar mijn eigen portefeuille verder kijk, dan denk ik dat we voor de landbouw hele goede dingen hebben bereikt. Een omgevingsplan hebben neergelegd van hoe gaan we nu de toekomst, de bestendigheid van de landbouw goed organiseren. Dat is, we hebben natuurlijk bij het ministerie en bij de provincie een gebiedsplan neergelegd om te investeren in het buitengebied. Daar hebben we ook 40, 50 miljoen gevraagd. En op die manier kunnen we ook het buitengebied enorm bevorderen. Stikstofuitstoot verminderen, rivierkreeft bestrijden, al zulke zaken. En op het gebied van economie, we hebben het al over de winkelsbieden gehad. Maar ook voor de bedrijventerreinen hebben we goede stappen gezet om dat uit te breiden. We hebben heel veel ondernemers over de vloer geweest. Dat vind ik een van de mooiste dingen om bij ondernemers, agrariërs, maar ook bij inwoners over de vloer te komen. Om te horen wat er leeft. Ja, ik denk dat we op die manier hele goede stappen hebben kunnen zetten. Maar ook het gewone reguliere werk, de straten ophogen, begraafplaatsen op orde. Petje af voor alle medewerkers die hier hard aan hebben gewerkt de afgelopen periode. Mm-hmm. En dan zijn wij maar kleine schakeltjes, maar het is in het veld uitgevoerd. En dan zie ik dat er heel veel gebeurd is.
0: Veel kleine schakeltjes maken ook een rood, hè?
1: Precies, precies. Ja. En daarom heb ik altijd heel veel waardering voor de medewerkers die het allemaal in de uitvoering brengen. Wij praten met elkaar, alsof wij het doen. Ja. Maar zijn maar degene die het of bedenken of er een schakeltje in zijn om het in uitvoering te brengen. Maar het gebeurt in het veld. Ja. En dan zie ik dat we heel goed op dreef zijn.
0: We krijgen nog even zuur appel. Dat is natuurlijk de sluiting van de Algrabrug voor 4 weken.
1: Ja, ja.
0: En daar zullen we mee moeten dealen. Maar dat is misschien toch wel een zorgenkindje wat jullie ook nog steeds bezighoudt.
1: Ja, zeker. Dat is zeker een zorg. We hebben als gemeente, samen met de gemeente Krimpende IJssel ook echt ingezet om het zoveel mogelijk in de bouwvakvakantie te laten plaatsvinden. Er was natuurlijk weer eerst gesproken over 6 weken. Het is inmiddels teruggebracht tot 4 weken. We hopen dat er misschien nog door heel scherp te rekenen, efficiënt te werken, dat het misschien nog wel korter kan. Geen garantie, maar is wel de insteek om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en dan hopen we dat het allemaal meevalt, omdat het in die zomerperiode is. Het is heel vroegtijdig aangekondigd. Dus ik hoop dat heel veel mensen in die periode op vakantie zijn. En tegelijkertijd, Zuid-Holland bereikt, heeft natuurlijk ook heel veel stappen gezet om heel veel te organiseren om ellende te voorkomen.
0: Ja.
1: En ik hoop dat het allemaal werkt en dat het uiteindelijk allemaal gaat meevallen.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dank voor de bijdrage.
1: Ja, graag gedaan.
0: En een goed weekend.
1: Ja, dankjewel. En datzelfde.

0: Ja, van Blueberry Hill naar het Hooghemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard is maar een kleine stap hier. En ja, als we het daarover hebben, dan is Cor Habbe Jansen bijna een vaste gast bij ons.
1: Zeker. Dat ben ik blij om te horen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Dus, ja. En altijd live. Of hij moet een keer niet kunnen, maar normaal gesproken zegt hij, ik kom wel even langs.
1: Dat is ook. Ik vind het altijd leuk om hier te zijn. En het is een klein ritje. Ik bedoel, ik woon niet vlakbij. En het is altijd gezellig hier.
0: Ja, kijk aan. Dus als er vrijwilligers zijn die medewerker willen worden, het is altijd gezellig hier.
1: Zeker. En ondanks dat koffie uit de automaat komt, vind ik het best nog aardig drinkbaar, moet ik zeggen. Ja.
2: Jij durft het te zeggen op het moment dat je de discussie buiten de uitzending mee hebt gemaakt.
1: Ja, dan gaan we luisteren uit die zeepenbakken.
2: Het is gezellig.
0: Kijk, ik heb het zelf meegemaakt dat ik met artiesten optrok. En dan zei je altijd van wat je onder rood meemaakt, dat blijft onder rood. En zo is het hier buiten de uitzending ook,
1: zeker,
0: denk ik.
1: Zeker.
0: Hey, laten we het over de dijkverzwaring hebben bij Gouderak. Want dat is eigenlijk een vast item ook als jij komt.
1: Ja, onder meer. Maar ook bussersrotten, klimaatadaptatie, soms wegen. Ja. Zit ook in mijn portefeuille die in de Krimpende Waard. Dus dat is ook een belangrijk onderwerp. Maar ons grootste project, met alle respect, is natuurlijk de dijkverstrekking Kijk. Tussen Gouderak en Krimp aan IJssel.
0: Ja.
1: En dan gaan we nog een aantal jaar hier voor zitten, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want dat gaat nog een paar jaar duren.
0: Ja, en een van de vorige keren hebben we het wel eens gehad over de irritatie van de bewoners. Is dat voor een belangrijk deel weg?
1: Nou, ik denk dat de irritatie altijd blijft als je natuurlijk een werk voor je huis hebt. Hè? Ik bedoel, met alle respect, door die irritatie kan ik me echt heel levendig voorstellen. Daar hebben we mee te maken. Dat proberen we ook zo goed mogelijk handen en voeten te geven. Maar het werk moet gebeuren. Je moet op die weg met het werk staan. En dat geeft hinder. Dat is gewoon zo. En we proberen zo goed mogelijk de handen en voeten te geven. Daar speelt ook bij dat de kabel en leidingen tegelijkertijd vervangen worden. En dat geeft eigenlijk nog meer overlast voor de bewoners. Want dan wordt die dijk vierkant afgesloten, geheel afgesloten. Bij ons vindt grotendeels nog is de één kant open. Behalve als die damwanden of die palen geladen moeten worden ter plaatse van het werk. Want dan vindt wel een zogenaamde vierkante afsluiting plaats. Maar dat kost veel minder tijd dan we van tevoren ingeschat hadden. Mm-hmm. Dus dat gaat heel snel. Maar ja, kamers leiding geven ook overlast. Daar zijn we momenteel in Krimpen aan de IJssel mee bezig. Ja, dan zit je gewoon een stuk dijk. Is gewoon geheel afgesloten. Omdat er gewoon geen ruimte is in die dijk om daar verkeer langs te laten. Want iemand midden in die dijk moet je die kabels vervangen. Ja daar is er aan weerszijde. En je moet met machines staan daar. Is gewoon geen ruimte. Maar ja, we doen het wel gelijktijdig. Omdat we dan... Als we het niet gelijktijdig zouden doen, zullen we zeggen, zou het nog veel langer gaan duren, die overlast.
0: Ja, en dan heb je voor de mensen ook, die begrijpen er niks meer van op een gegeven moment. Want dan heb je de ene klus klaar en dan gaat de dijk weer open om de volgende klus te doen.
1: Ja, en daar speelt ook bij dat de waterleiding is natuurlijk oud. Heel veel tracés moeten echt die waterleiding vervangen worden voordat wij met werk gaan plaatsvinden. Want anders is de kans dat er openbarstingen plaatsvinden of lekkages plaatsvinden is levensgroot. Dus dat moeten we ook voorkomen.
0: Ja, en dan heb je het over waterleidingen. Maar er liggen natuurlijk nog veel meer leidingen in die dijk.
1: Ja, ook die energieversterking, zullen we zeggen. De stroomversterking vindt nu gelijktijdig plaats. Er komt ook internetkabel bij. Dat soort zaken. Dus alles vindt in één keer alles plaats daar. Dus we hebben nu echt wel overlast. Maar aan de andere kant, we gaan heel veel waterbescherming bieden. Ook voor heel langere tijd. Want overigens waar die damwanden geplaatst worden, zullen we zeggen, met die buispalen, daar kunnen we echt de komende tientallen jaren komen we niet terug. Mm-hmm. En we gelijk ook die energievoorziening wordt echt up-to-date gemaakt.
0: Kijk, dus vandaar een langdurig project. Want waar praten we over?
1: Tot en met 2031.
0: Ja. Oké, dan hebben we nog een poosje te gaan.
1: Ja, we hebben nog een heel poosje te gaan.
0: Ja. Hey, dan... klimaat, dat stijgt niet zo hard, zeggen ze, als dat we eerder verwacht hebben. Maar het stijgt wel.
1: Ja, ik weet niet waar dat vandaan komt, hoor.
0: Ja,
1: het is net welke rapportje leest, maar de klimaatstijging vindt plaats.
0: Ja, en daar ben ik het mee eens. Maar
1: Delta-commissaris zegt ook, reken maar op 2 meter.
0: Oké. Dan rekenen we op 2 meter. Maar we hadden droogte in de afgelopen periode. Is er dan ook alweer dijkbewaking vanuit het Hooghemraadschap?
1: Nou, de dijkbewaking is natuurlijk een breed woord. Wij vragen onze vrijwillige dijkwachten wel om de dijken en de kaders te inspecteren. Dat heeft nog niet plaatsgevonden. Wel een oefening overigens. Maar dat gaat binnenkort gewoon plaatsvinden. Dus dat doen we sowieso 2 keer per jaar in de zomer. En soms, als het echt droog is, doen we het 3 keer per jaar. En vorig jaar hebben wij daar ook een lekkage bij Ommoord ontdekt. Want daar was een kader die lekte. En als we daar niet opgetreden hadden, was die kader doorgebroken. En dan was de dijk die de rotten binnenhield, was er ook doorgebroken. En was Ommoord voor een deel onder water gelopen, zullen we zeggen. Dus, dat heeft de dijkwachten ontdekt. Dus het werkt wel.
0: Ja, ja. Want als ik me goed herinner, dan de rotter die staat boven het landschap. Hè? Een heel stuk trouwens
1: ook. Ja. Ja. Ja, maar ook daar. Kijk, we praten wel eens over Zuidplaspolder, 6 meter onder water, onder NAP. En daar gaan we dan een dorp bouwen of een stad bouwen. Dat moet je heel veel doen, zullen we zeggen. Maar half Rotterdam ligt bijna op hetzelfde niveau, ja. Hè? Even voor duidelijkheid. Dus als je dat ook ogenschouwd neemt, zou je daar ook niet willen wonen. Ja.
0: Dan moet je bijna een stad bouwen op palen.
1: Nou ja, of je moet Amersfoort aan Zee gaan bouwen, hè? Ja. Wat we wel zeggen.
0: Ja. Maar goed, dat is voor het nageslacht, denk ik. Nee, maar je moet er wel rekening mee houden.
1: Ja, je moet rekening houden. 2 meter zeespiegelstijgen kunnen we gewoon technisch goed aan. Daar maak ik me niet ongerust over. Dus ik maak me echt helemaal niet ongerust over die waterveiligheid. Vanuit de dijken en de rivieren. Die bescherming is gewoon goed. Dat hebben we ook goed georganiseerd via het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dus ook tot 2050 is gewoon alles geprogrammeerd. Wij gaan, als wij bij Kijk klaar zijn, aan de andere kant van ons IJssel de dijk versterken. Tussentijds gaan we ook nog kijken naar Rotterdamse periode. De Rotterdamse dijken. En aan de Lekdijk gaan we ook nog kijken. Er zijn ook een aantal punten die weer tot 2050 een keer aan de beurt zijn.
0: Kost miljarden.
1: Ja, wij schatten het momenteel, ons dijkversterkingsprogramma, op 1,4 miljard in ons waterschap als kosten.
0: Oké. Okay.
1: Dat is een huidig prijspeil, inclusief de kosten die we voor Kijk gemaakt hebben al. Dus dan praat je echt over groot geld.
0: Ja, en dat moet allemaal opgebracht worden via die waterschapslasten.
1: Ja, deels wel. Deels gaat via de waterschapslasten, maar ook de andere waterschappen. En het Rijk betaalt eraan mee. Het hoogwaterbeschermingsprogramma wordt voor de helft gefinancierd door het Rijk. Ook is dat ook belastinggeld, even alle duidelijkheid. En voor de andere helft worden waterschappen. En wij hebben binnen de waterschappen een solidariteit dat alle waterschappen betalen mee aan de dijkversterking.
0: Ja, want er zijn natuurlijk waterschappen in ons land die minder uit hoeven te geven als in zo'n gebied waarin wij zitten met het NAP, om daar maar even over te praten.
1: Nou ja, we hebben 2 waterschappen in Nederland die geen primaire dijk hebben. Die betalen net zo hard mee aan onze primaire dijken. Het idee erachter is dat het water nooit ophoudt bij de waterschapsgrenzen. Dus als wij bijvoorbeeld de Schiedamse Hoge Zeedijk, dus de dijk ten noorden van de Hollandse IJssel versterken, dat beschermt heel groot gedeelte van het waterschap of het hooghemelschap van Rijnland, het gebied. Dus in die geest zit er wel iets collectiefs in.
0: Ja, er zit weer samenhang in ook, ja, om dat gebied.
1: Ja.
0: Dan een ander onderwerp is dat jullie benieuwd zijn naar de wensen van de inwoners. Het waterschap.
1: Ja, wij continu zijn we in contact met de inwoners. In ieder geval met de belanghebbenden, inwoners, zullen we zeggen, die daar zitten. Dat kan via het klankbordgroep zijn, maar ook individuele gesprekken. Ik ben ook een paar keer bij bewoners geweest met gesprekken die de zaken aangeven. En dat proberen we zo goed mogelijk, handen en voeten te geven. Maar desondanks, overlast zal er blijven. Dat zeg ik altijd, hè. We moeten het werk kunnen uitvoeren.
0: Ja. Ja, dat begrijp ik. Maar er wordt nu. Er staat. Waterschapspeiling brengt wensen van inwoners in kaart.
1: Ja.
0: En dan denk ik van. Jullie proberen iets boven water te krijgen.
1: Nou, kijk. We hebben bijvoorbeeld met zo'n huisarts geconstateerd dat we soms informatie niet hadden, zullen we zeggen, die nodig waren om ook goede mitigerende of omgevingsmaatregelen te treffen, zullen we zeggen. En dit is weer zo'n actie om te kijken van wat speelt er nu. Daarnaast kan er ook soms wel eens een keer in de inrichtingssfeer, zullen we zeggen, iets plaatsvinden die ook misschien beter kan. Dus het heeft een participatieprocesachtige kenmerken.
0: Ja. En dan hebben we, nu je toch hier bent, dan een onderwerp als de rivierkreef, die is er altijd, denk ik.
1: Ja, dat is overigens niet bij portefeuille. Bij de commissiebehandeling hebben we lang over gedaan om te kijken wie dat portefeuille zou hebben. Ja. Maar de rivierkreef
0: ben je blij dat niet in je portefeuille
1: zit? Nou, dat niet op zelf. Dit is de aandacht. Het is een onderwerp waar iedereen het probleem ervaart. waar eigenlijk de verantwoordelijkheid ligt bij het ministerie van Landbouw. Want die moet eigenlijk, zomaar zeggen, die is probleemhouder. En die ministerie van Landbouw, zomaar zeggen, vindt het eigenlijk niet zo'n groot probleem.
0: Nee, die schuiven het eigenlijk af.
1: Ja. Dus we hebben één waterschap, dus Delfland, die heeft gezegd van wij zijn het nu zat een beetje met die situatie. En wij gaan zelf geld uittrekken om het te bestrijden. En we gaan de rekening bij het ministerie van Landbouw neerleggen. Daar komt het feitelijk op neer. Nou, dat is een stap die je ook zou kunnen nemen. Anderzijds, als ik kijk naar de problematiek, denk ik wel eens van we moeten wel goed nadenken hoe we dat, als we dat gaan doen, hoe we gaan vangen. Want wat je vangt is volgend jaar weer terug, zullen we zeggen, daarin. Dus het moet wel blijvend zijn. Dat is nog ingewikkeld, overigens.
0: Ja, want als je erover leest, dan is het bijna een probleem geworden wat niet beheersbaar meer is, denk je dan?
1: Ja, nou ja, weet je, er zijn natuurlijk verschillende stromingen daarin. En de ene stroom zegt, je moet ze wegvangen. Net zoals bij het mussenrattenbeheer, zullen we zeggen, een permanente organisatie op moeten komen. Dat kost nogal wel geld. Hè? Ik bedoel, met alle respect, we hebben wel eens een keer berekend dat al gauw, als je het echt permanent wil doen, de eerste paar jaar 10 miljoen per jaar kwijt bent. Nou, dat betekent dus dat de waterschaplasten met 7-8% omhoog moeten. Dat is de ene kant, zullen we zeggen, die daarin plaatsvindt. Andere kant heb je stromingen. Die zeggen van ja, na een aantal jaren zal je zien dat er een ecologisch evenwicht komt. En dat die rivierkreeften ook wel weer voldoende natuurlijke vijanden krijgen, zullen we zeggen, om dat er een soort ecologisch evenwicht gaat plaatsvinden. Niemand weet het precies. We weten wel dat er wel wat meer natuurlijke vijanden komen, zullen we maar zeggen. We zien ook bij mussensrattennesten dat er ook restanten van rivierkreeften in zitten. Ja, en ik zou zeggen, mussensratten zijn toch planteneters, zou ik zeggen. Ja. Maar je ziet al dat als al die diersoorten, als er voldoende aanbod van allerlei soorten voeding is, en rivierkreeft is natuurlijk ook eiwit, dat is natuurlijk altijd wel prettig, dat daar de omgeving zich aanpast. Maar wij zullen echt ook komend jaar een bolleke, forse discussie ook binnen ons waterschap moeten hebben van hoe gaan we hiermee om?
0: Ja. Zijn er verder nog punten waar we het over moeten hebben nu? Je hebt alweer een heleboel toegelicht natuurlijk ook. Maar zijn er nog hete hangijzer bij het waterschap waar ze volop mee bezig zijn? Hier ook in de Krimpenden Waard?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk een aantal maanden geleden, zullen we zeggen, de beleidsnota pijlbeheer vastgesteld. Dat is een beleidsnota dat het pijl, zullen we zeggen, gemiddeld op maximaal 40 centimeter zou moeten plaatsvinden. Dat heeft enerzijds te maken met, zullen we zeggen, dat we toch ook de problematiek van bodemdaling daar wat mee moeten. Je kan niet oneigend blijven, bodemdaling, zullen we zeggen. Anderzijds moet je ook duidelijkheid geven in de omgeving. Wat het gaat worden, zullen we zeggen, in de toekomst. En dat was ook wel een pittige discussie, zullen we zeggen, ook binnen de regio die we hebben plaatsgevonden.
0: Ja, en wat is het resultaat van die discussie dan?
1: Nou ja, dat we, kijk, 80% van onze pijl zit op 40 centimeter, ja. 20% van het gebied niet. En we hebben gezegd van ja, daar moeten we toch naartoe streven, zullen we zeggen, op een gegeven moment. Dus dat besluit is genomen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En Dan denk ik dat we het grootste deel weer gehad hebben. Dat we Cor gaan bedanken dat hij hier weer aanwezig was. En dat we weer op de hoogte zijn van alle perikelen bij het Hoogheemraadschap.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, dank voor je komst. En eigenlijk kan ik zeggen tot de volgende keer.
1: Dat doen we.

Straks krijgt u van Kees nog even het verhaal over wat er vanaf woensdag op televisie is. Maar nu eerst even iets anders. Morgenavond neemt zij voor de allerlaatste keer afscheid van Nederland. Zij staat voor de allerlaatste keer op in een uitverkocht concert in het Schiller Theater in Utrecht. En daarna vertrekt zij met haar man Rob naar Israël, waar haar kinderen en kleinkinderen wonen. Zij en haar man, ik ga straks vertellen wie, maar ik denk dat iedereen het al weet, besluit te vertrekken vanwege de toegenomen spanningen die zij ervaren in Nederland. De zangeres kreeg de afgelopen tijd al te maken met bedreigingen, vooral ook via e-mail. En ook tijdens optredens waren er incidenten. Tegelijk benadrukt ze dat ze haar publiek nog altijd veel steun en warmte geeft. Het voelt als een warm bad, iedere keer weer. Maar je merkt dat de tegenstellingen steeds scherper worden. Ze noemde de keuze voor Israël al eerder logisch, want ze gaat verhuizen dus naar Israël. Ze hoopte dat haar samen met haar man in goede gezondheid te kunnen genieten van de laatste jaren van het leven. Ze stopt volledig met optreden. Ook vanwege de gezondheid van Frank, die haar man en manager is. Hij gaf begin dit jaar al aan dat hij niet meer mee kon naar optredens. Over haar toekomst in Israël tast ze zelf nog in het duister. Het is een sprong in het diepe. Ik weet het gewoon niet meer hoe het zal gaan. Ze blijft wel muziek maken omdat ze nu eenmaal muzikant is, al is dat nog onduidelijk in welke vorm ook. Het zou kunnen dat ik daar wel wat liedjes op ga nemen. De 76-jarige zangeres laat in ieder geval een lange carrière in Nederland achter. Sinds haar 17e is ze actief artiest en bouwde een groot repertoire op. En in 1969 won ze het Eurovisie Songfestival met dit nummer. We hebben het over Lennie Kühn.

0: Maar zing maar niet mee, Roel.
1: We zouden onze discussies alleen buiten de uitzending houden.
0: Jawel, maar jij gaat meezingen en dan moet ik je remmen.
1: Okay, sorry.
0: We gaan naar de tv-programma's van de komende week. En Lenny Koer afscheid neemt, dan brengen wij die programma's dus van volgende week. De Waard aan Tafel, een studioprogramma van onze omroep, die bevat volgende onderdelen. De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. HIP, Helpt Krimpen naar Waard, is een nieuwe organisatie die op zoek is naar vragen en antwoorden. Hulpvragen in dit geval. De organisatie in oprichting zoekt naar vrijwilligers die een stopcontact willen aanleggen, het gras willen maaien of ouderen naar de huisarts willen brengen. Afgelopen zaterdag was de eerste ronde van de gewestelijke brandweervaardigheidstoets. Diverse brandweerkorpsen uit de regio deden er aan mee. De toets was georganiseerd door het korps van Schoonhoven en de veiligheidsregio. En in het centrum van Schoonhoven vond afgelopen zaterdag het straatfestival Blink plaats. Door de stad waren er verschillende optredens, live muziek, modeshows en konden genoten worden van eten en drinken. En in Krimpen aan IJssel kon de atoombunker bezocht worden. Wij namen een kijkje en kregen een rondleiding. Uitzending van bovenstaande items is telkens vanaf 10 uur, 3 uur 's middags, 6 uur in de vooravond en 9 uur in de avond. En natuurlijk ook nog een aantal muziekprogramma's. En dat zijn Edelweiss Muziek, Crossroads en de Oranje Top 30. En dan bent u weer volledig op de hoogte van wat er de komende week op tv staat te gebeuren. Wij nemen afscheid van u. Roelof Nijl deed de techniek. Mijn naam is Kees de Haan.
1: Nee, het is Roelof. Het is Roelof is die andere. En ik ben gewoon Roel.
0: Oké, maar er zijn zoveel Roel en Roelofs en Roland en Ronald. En,
1: ik weet het, Kees.
0: De verwarring is groot. Maar in ieder geval, Dirk Molenaar die staat klaar om het volgende programma te gaan doen. Wij wensen hem daar veel succes bij. En ik mag 2 weken achter elkaar, dus volgende week ben ik er weer. En dan zeg ik maar, tot volgende week.
1: Ja, en ik ben er volgende week heel misschien om 8 uur weer. Ja, we gaan het zien. Prettig weekend.

0: TV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen.

Siska Peters. Met de dans naar de zon. Nou, de zon is in ieder geval degene die we vandaag bijna de hele dag zien. Het was weliswaar nog een beetje bewolkt vanmorgen, maar als we nu naar buiten kijken, zien we dat het zonnetje er eerlijk doorgekomen is. Het is bijna 24 graden hier in de Knipperwaard. En dan krijgen we al diverse foto's binnen van onze collega Gert van den Berg, die heerlijk op het Wassenaarse strand vertoeft. Die heeft dat ook goed. Ja, sinds dat hij gepensioneerd is, doet hij niet anders dan vakantie vieren. Maar goed, aan de andere kant, hij is ook heel erg druk met andere dingen. Dus wat dat er gaat, heeft hij een mooie combinatie in ieder geval. Wat gaan we doen? Tussen nu en 1 uur vanmiddag. Het programma De Lunch en Bruns Expo. Met vandaag aandacht voor het Koeienmuseum in Papekop. Dat was weer even een tijdje geleden dat we ons eigen Jannie Verwoerd hebben gesproken in dit radioprogramma. Onlangs was hij jarig. Nou ben ik het even kwijt. Was ze nou 73 of 74 geworden? Nou, ergens in die contraien. Het Koeienmuseum, wat zo'n beetje anderhalf jaar dicht is geweest, is weer geopend. En het is hartstikke druk. Tientallen bezoekers per dag weten de weg naar de Papekoppenstraatweg te vinden in Papekop. Bij ons eigen Jannie Verwoerd. En straks praten we er even verder over. Na 12:30 gaan we aandacht besteden dan de campagne Echt Niet Vandaag, die volgende week van start gaat tussen 1 en 5 juli vanuit de gemeente Krimpenerwaard. Dat doen ze niet alleen, dat doen ze ook in samenwerking met Welzijn Krimpenerwaard, de bibliotheek hier in de regio en de politie. Het gaat over digitale veiligheid, fraude, cybercriminaliteit. We praten erover met Rachel Mans, de adviseur van de openbare orde en veiligheid bij de gemeente Krimpenerwaard. Vorige week was ze toevallig ook in de uitzending. Toen hadden we die schouder de binnenstad, misschien dat u dat nog weet. En we hebben ook een gesprek met Wendy Haak, coördinator Digitaal burgerschap bij de bibliotheken hier in de Krimpenerwaard. Nou, genoeg te doen dus. Dus nu, en 1 uur vanmiddag. Dans la cueille.

Heerlijk, hè? De Franse muziek, zo met dit prachtige, mooie weer. Ja, dan krijgen we er altijd zin in natuurlijk. Vandaar dat we hem ook draaien. Michel Sardou met een bijna vergeten plaatje, de Musica. Het is weer de tijd, hè, want naderen de maand juni. Duurt niet lang meer. Het is vandaag de 30e, morgen de 31e. En dan zitten we in de maand juni. En dat is meestal altijd traditiegetrouw de maand voor zwemvierdaagse, avondvierdaagse en dat soort activiteiten. En ik zag voorbij komen dat de Zwem- en Polenclub Stolwijk ook de zwemvierdaagse op het programma heeft staan. Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni, de 51ste editie. En wat zo grappig is, want het valt een beetje onder dezelfde paraplu. Het Natuurbad in Haastrecht heeft hem dan ook in die week tegelijkertijd. Maar die hebben de 50ste editie. Die hebben het jubileum wat het Polderbad vorig jaar heeft gehad. Dus eigenlijk zou het Polderbad één keer moeten stoppen. En dan gaan ze gelijk op. Maar goed, ook wel grappig dat er precies één jaargang tussen zit. Dat is allemaal in de week van 15 tot en met 19 juni. We gaan zo dadelijk overschakelen naar Papenkop. Maar eerst Oud Songfestival Deemster Imani.

0: is ook alweer 14 jaar geleden dat ze hoge ogen gooiden op het Eurovisie Songfestival. Imani met Where Are You? Het is 13:15 hier bij RTV Knippen de Waard. Zoals ik aan het begin al zei, we zijn nog even in het Koeienmuseum geweest afgelopen week. Dat was weer even een tijdje geleden bij onze eigen Jannie Verwoerd. Regelmatig ook de gast geweest in dit radioprogramma. We vinden ons dan aan de Papenkoppendijk. Dat is nummer 7 in Papenkop, zeg maar tussen Oudewater. En als je dan richting de snelweg gaat, ja, dan kan je het niet missen. Dan zie je de koe al zeg maar, voor het huis staan. Een nepkoe natuurlijk uiteraard. En de vlaggen hangen er, het bord staat er. Kortom, je bent daar van harte welkom. Ja, dat is al even geleden dat Jannie Verwoerd met het Koeienmuseum is gestart. Maar toch een paar jaar geleden wegens omstandigheden gestopt. Maar inmiddels toch alweer een tijdje bezig. En dat vroeg ik ook erna, van hoe lang je nou inmiddels weer het Koeienmuseum operatief hebt?
1: 1,5 jaar. Ik weet niet verstappen, dus ja, het enthousiasme blijft gewoon bij mij erin zitten.
0: En hoe weten de mensen jou te vinden? Want je bent niet actief op social media of websites.
1: Nou, dat is allemaal mond-op-mond werk, dus dat gaat altijd heel goed. De ene zegt tegen de andere en de mensen komen kijken, ze brengen af en toe spullen mee van mij.
0: Wanneer is het museum eigenlijk voltooid? Dat je zegt van nou hebben we alles wel gehad.
1: Nou, dat zal niet gauw zijn, Dirk. Dat zal echt niet gauw gebeuren. Want ja, steeds kom ik weer nieuwe spullen tegen en dan moet het er toch ook weer tussen gedouwd worden.
0: En hoe weet jij, om dat allemaal een beetje te onthouden, of je iets al niet hebt, dat het bijvoorbeeld in een of andere kamer staat en dat je later erachter komt van, die heb ik al.
1: Nou, dat gebeurt niet veel, want ik weet een hele hoop dingen, weet ik zo uit mijn hoofd wel.
0: Oké, maar noemen ze de dingen die je dubbel hebt, dat je zegt, dan krijg ik weer een hele vracht met koeienspullen en dan zie ik altijd wel dat en dat en dat ertussen zitten wat ik al heb.
1: Nou ja, dat goed. Je hebt het helemaal in je hoofd zitten dat je zegt van joh, dat of dat heb ik gewoon. En dan zeg je gewoon van, dan vraag ik aan die mensen van, jullie brengen dit spul. Maar wat willen jullie hebben dat ik doe? Willen jullie graag hebben dat ik het verkoop of wat anders? Of neem je het mee terug? En dan zeggen ze altijd van, laat maar staan, want bij jou staat het veilig. Dus
0: laten we eens even een van die kamers binnengaan. Stel voor dat, Gert van den Berg is er ook bij. Dat wij gewoon even spontaan hier langskomen. Wij hebben dit hier nog nooit gezien. En wat ga je ons dan vertellen als je in deze kamer bent?
1: Nou, dan ga ik jullie vertellen dat ik een vliegende koe heb. En dat ik nog een hele aparte andere koe heb. En dat is helemaal leuk. Ik denk dat de luisteraars dat wel echt wel leuk vinden om dat toch te horen.
2: Ontgebroken.
0: Oké. Dat is wel het hoogtepunt hier. Is dit een potloodventerkoe?
1: Ja, dit is een potloodventerkoe. Maar het is gelukkig wel een koe en geen stier. Dus ik hou het nog netjes.
0: Maar even het verhaal in het algemeen. Want de mensen hebben natuurlijk heel veel te zien. Hè? Veel prikkels krijg je natuurlijk hier. Alle koeien komen op je af. Maar vertel je ook iets over het museum zelf, over de koe zelf.
1: Over de koe zelf, daar vertel ik wel over. En ik weet precies wel heel hoop dingen te vertellen. Hoeveel magen dan de koe heb.
0: Hoeveel magen heeft de koe?
1: 4. Lep mag, net mag, boek mag en pens.
0: Oké, en hoeveel liter geeft de gemiddelde koe in Nederland?
1: Daar ben ik niet helemaal van op de hoogte. Want goed, de ene geeft veel meer dan de andere. Dus dat is,
0: ik zeg ook gemiddeld.
1: Dus dat is weet je, heel moeilijk.
0: En wie geeft er nou meer melk? Een vleeskoe of een melkkoe?
1: Nou, ik denk wel van een melkkoe. Een vleeskoe die wordt zo vet en dan gaat het in de vet in de melk zitten. Nou, nee, dat geloof ik niet. Het moet echt wel een goede koe zijn.
0: Okay. Maar goed, kun je het verhaal wel een beetje aan de gang houden? Want ja, je hebt natuurlijk verschillende mensen die hier komen. De een die is misschien heel erg verbaasd en die wil alles weten. De volgende die gaat een beetje stilletjes langsheen.
1: Nou, dat. Als de stelletjes langs heen lopen, dan gaat het niet goed. Want dan hebben ze geen interesse. En dat voel ik zo aan. Als de mensen en ze gaan naar boven toe en ze komen naar beneden. En ze zijn met ja en nee. Dan denk ik van jongens, dat hebben ze niet geïnteresseerd. Maar goed, je kan het allemaal tegen. En je moet ermee leven. En dat doe ik ook.

0: Elvis Presley. The Wonder of You. Wij waren bij het Wonder van Papekop, het Koeienmuseum aan de Papekoppenstraatweg, nummer 7. Te gast bij onze eigen Jannie Verwoerd. Je merkt het al, hè? Ze heeft haar hele ziel en zaligheid daarin gelegd. In het Koeienmuseum met meer dan 10.000 items. Meer dan 10.000, ongelooflijk. En allemaal stofvrij, want eens in de zoveel tijd moet het natuurlijk allemaal netjes schoongemaakt worden. Praten we nog even verder met Jannie, want ik zei het al, hè? De ziel en zaligheid heeft ze erin gelegd. Dus ik vroeg me eigenlijk af, ja, doet Jannie buiten het Koeienmuseum nog wel meer andere dingen?
1: Nou, andere hobby's heb ik niet, want ik ben alleen hiermee bezig.
2: Dus je lust in je leven, hè?
1: Ja, dat is mijn lust in mijn leven. Ik vind het ontzettend mooi. Maar ja, ik heb alles al gedaan. Ik heb Tupperware gedaan. Ik heb die passieplanten heb ik al gehad. Ik heb eigenlijk al alles al gedaan. Omdat...
2: Ja, maar hoe zit het bijvoorbeeld met de lammetjes, met de varkens, met de koeien?
1: Nou, met de lammen gaat het heel goed. Heel erg goed zelfs. En daar ben ik echt voor het voorjaar wel druk mee geweest. En dat geef ik niet. Want ik vind het alleen maar ontzettend leuk.
2: Hoeveel heb je er dit voorjaar?
1: Nou, we hebben er niet zoveel, Dirk. We hebben nu 20 lammeren. En dat komt omdat er jonge schapen bij waren. En dat ze hebben ze meer deels altijd maar één lammetje. Dus ik ben er wel druk mee geweest. Maar nou, voor de rest heb ik mijn hobby voortgezet. Hier in het Koeienmuseum. En ik ben op een moment druk. Ook voor mijn kinderen. Dus...
2: Ja. Nou, hartstikke goed. Tot slot, ik weet niet of je daar iets over mag zeggen, maar klopt het dat jij hier op een goudmijn zit?
1: Nou, dat kan wel, maar ik weet niet of dat allemaal wel doorgaat. Want als ze dat gaan doen, Dirk, daar hoeven we echt niet blij mee te zijn. Want ze trekken de olie onder de huizen vandaan in Woerden weg. En wat blijft er dan over?
2: Ja, ik heb het over het gas wat hier gevonden is. Hè? Wat krijg je daarvan mee?
1: Daar krijg ik helemaal niks van mee. Want ik heb er eigenlijk in principe heel weinig mee te maken. Omdat dat gasveld, dat zit meer onder Woerden en niet bij ons. Maar het wordt Papekop genoemd. Maar in principe is dan een heel stukje Woerden, zeg maar. En dat is het belangrijkste gebied, dat daar alles weggetrokken wordt. En daar hoef ik niet meer blij mee te zijn. Toen in het begin heb ik wel gezien, heb ik die vlam wel gezien. Het was dan echt wel mooi om te zien. Maar je moet ook de andere kant moet je bekijken. Dat is een veel ernstiger voor die mensen. Ja.
2: En de windmolen achter in het weiland?
1: Nou, dat is ook nog niet helemaal zeker. Want ze hadden ook in de gedachte om zonnevelden te gaan doen. Maar die zonnevelden, dat is al afgelopen. Dat is al verleden tijd. En nu zijn ze alleen nog bedrukt met de windmolens. En ik weet heel niet of dat wel doorgaat.
2: Maar als het zo is, dan komt hier achter bij jou het weiland.
1: Nee, hij komt aan de andere kant, richting Woerden, komt hij te zitten, niet aan deze kant.
2: Je zit precies goed.
1: Ik zit eigenlijk precies goed, ja.
2: Nou, heel veel succes met het museum. Leuk dat we eventjes weer langs mochten komen. Ja. Gaan we de rondleiding gewoon even door?
1: Ja, wij gaan de rondleiding verder doen, want ik heb eigenlijk nog meer te vertellen. Dus...
2: Dankjewel, Jannie.
1: Dankjewel, Dirk.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: zonnebad.
1: Inmiddels 80-jarige Henk Wijngaard zal volgende week weer veelvuldig te horen zijn. Want u hoorde het, de truckrun gaat volgende week weer van start. Hier door de Knippenwaard vanuit Krimpen aan de IJssel tot aan Bergambacht. Het hele rondje makende volgende week zaterdag 6 juni. Ook de D-Day. Goed, wij gaan naar ons laatste onderwerp, het tweede onderwerp van vandaag. Even een half één kunt u dat al te verwachten in dit radioprogramma. En we gaan aandacht besteden aan de campagne Echt Niet Vandaag, die volgende week van 1 tot 5 juni plaatsvindt in de gemeente Krimpenerwaard. Het wordt georganiseerd vanuit de gemeente. Dat doen ze ook in samenwerking met onder andere Welzijn Krimpenerwaard, de bibliotheken en de politie. Het gaat om digitale veiligheid, om zoveel mogelijk fraude van cybercriminaliteit te voorkomen. Niet alleen bij bedrijven, maar ook bij particulieren. Vorige week in de uitzending had ik Rachel Mans, de adviseuze van het team Openbare Orde en Veiligheid. Toen deden we die schouders schoon over. En toen kwam dit onderwerp te praat. Dus vandaar dat ik haar een goede 2 weken geleden voor het eerst ontmoette. En de afgelopen week nog een keer hartelijk werd ontvangen op het voormalig stadhuis in Schoonhoven. Ze had erbij ook uitgenodigd Wendy Haak, dat spreken we ook zo dadelijk. Zij is coördinator digitaal burgerschap bij de bibliotheek hier in de Krimpenerwaard. En we gaan het dus over de campagne hebben volgende week. Echt niet vandaag. Wat de precieze inhoud, dat hoort u ook zo dadelijk. Eerst maar even over de actie zelf, want ik vroeg me af, is dit een herhalen van zetten? Of is dit de eerste keer dat we zoiets meemaken? We vroegen het aan Rachel Mats.
2: Deze actie is voor het eerst. We doen al veel dingen op het gebied van digitale veiligheid als gemeente. Alleen dit komt vanuit de regio naar ons toe, vanuit de veiligheidsregio. En die zijn dit jaar begonnen met de campagne Echt Niet Vandaag. En die is vastgesteld op 3 juni. Voor alle gemeenten ook, maar voor alle partijen die daar eventueel maar enigszins zich toe aangetrokken voelen om hier iets mee te doen. En die vraag werd gesteld, willen jullie ook meedoen? Ik had het geluk dat hier partners zitten in onze gemeente die met ons wilden samenwerken om deze campagne op te zetten.
3: Welke partners? Kunnen we een aantal noemen?
2: Nou, dat zijn dan Wendy van de bibliotheek Krimpenerwaard. De politie Krimpenerwaard wilde direct meedoen. Welzijn Krimpenerwaard wilde meedoen. Nou, het platform Veilige Ondernemers zit in Den Haag, maar ondersteunt mij bij verschillende projecten. Die gaf ook direct aan, joh, Rachel, als je iets met ondernemers wil en veiligheid, digitale veiligheid, trek aan de bel. Nou, en zo waren er nog meer mensen die wel dachten, nou, daar kunnen we wel iets mee.
3: Nou, is die week bijna al aanstaande.
2: Ja.
3: Ik kan me zo voorstellen, oké, je wordt er al gevraagd, er wordt over gepraat, maar dan denk je misschien, ja, wat moeten we nou eigenlijk gaan doen? Ben je daardoor geholpen door overkoepelende organisaties?
2: Ja, iedereen kan op zijn eigen terrein echt wel het nodige doen om hier een steentje aan bij te dragen, denk ik. Kijk, en zoals de bibliotheek heeft echt heel erg haar eigen doelgroep, daar zal ze zoiets over vertellen, denk Wendy, om dat wat beter uit te leggen. Maar kijk, de gemeente is van eigenlijk altijd heeft altijd de positie om veel inlichtingen te geven over het thema of voorlichtingsrol te pakken, zeg maar. Dus dat kunnen wij ook wel goed. Dat hebben we in dit verband ook wel gedaan. Maar ik doe zelf vanuit mijn functie heel veel met ondernemers, zoals je weet. Dus ik heb ook aan hen bijvoorbeeld gevraagd van willen jullie ook iets doen met digitale veiligheid? Dus ja, iedereen heeft zo zijn eigen insteek bij dit thema.
3: Wat kwam er bijvoorbeeld uit bij de ondernemers? Waar ligt hun behoefte?
2: Bij hen wil ik graag vooral het risicobewustzijn, zeg maar, aansterken. Van joh, weet je, want zij denken heel vaak, ja, maar zo groot is mijn bedrijf niet of winkel, dus waarom zouden ze mij aanvallen? Maar juist bij die kleinere ondernemingen worden ook aanvalletjes geprobeerd te doen. En dan haken zij er net zo makkelijk op in als willekeurig ander iemand. En dat maakt de criminelen niet uit. Of zij 10 kleine visjes hebben, is bij elkaar natuurlijk ook één grote mooie vis die zij kunnen leegtrekken. En dat mis ik wel eens, dat mensen dat bewustzijn hebben van joh, je bent echt super kwetsbaar.
3: Hoe wordt dat bewustzijn gecreëerd binnen de gemeente zelf? Want jullie kunnen natuurlijk ook last van hebben van cyberaanvallen en allemaal phishing en dat soort zaken.
2: Ja, nou, wij hebben intern daar wel echt een programma voor. Dus, en er is in het verleden ook wel eens zo'n phishing mail bijvoorbeeld verstuurd, expres, om te kijken hoeveel collega's daar dan op ingingen. En wij krijgen daar ook uitleg voor. En we hebben ook een training een keertje gedaan voor onze eigen medewerkers. En elke dinsdag krijgen we ook een soort vraag er ook over. Van joh, weet jij hoe het zit? Dus ja, daar wordt wel veel aandacht aan besteed. En we hebben ook mensen die op dat terrein onze systemen ook veilig houden.

0: 9 minuten over half 1. We besteden in deze aflevering van dit radioprogramma aandacht aan de campagne Echt Niet Vandaag, die volgende week hier in de Krimpende Waard van start gaat. Dus niet één dag, maar een hele week van 1 tot en met 5 juni. Gemeente, Welzijn Krimpende Waard, de bibliotheek hier in de regio en de politie hebben de handen in één geslagen om mensen te attenderen en uitleg te geven over digitale veiligheid. We hoorden ze juist daar Rachel Mans over, adviseur van de openbare orde en veiligheid bij de gemeente Krimpende Waard. We praten verder met Wendy Haak. Zij is coördinator digitaal burgerschap bij de bibliotheken. Ook interessant om te weten wat dat precies inhoudt en wat de bibliotheek dan doet.
1: Wat wij doen in de bibliotheek is inwoners ondersteunen met digitale vaardigheden. En dat houdt natuurlijk niet op bij de knoppenkennis. Want als je leert e-mailen, leert omgaan met je DigiD, met internet, ja, dan wil je ook de handvatten krijgen om de juiste keuzes te maken. Op welke link klik ik wel en hoe controleer ik of een afzender betrouwbaar is? Waar laat ik mijn gegevens achter? Zo leren we de mensen ook om op deze manier om te gaan met de digitale wereld. De mensen die het meest gebruik maken van ons aanbod, dat zijn senioren over het algemeen. We brengen met behulp van gastlessen bij taalcafés, proberen we ook de kennis over te brengen aan mensen met een migratieachtergrond. Wat we dit jaar voor het eerst gedaan hebben is een programma Digitaal Bijblijven. En dat is voor mensen van 55 jaar en ouder. Je merkt gewoon dat ontwikkelingen ontzettend snel gaan. En het is, wat ik net ook al zei, het is één ding om het nu al te kunnen. Maar je wil ook preventief te werk gaan als organisatie. Je wil ook dat de mensen die zich nu comfortabel voelen met alle digitale mogelijkheden, dat die dat ook blijven en niet onnodig bang worden.
0: Ja. Samenwerking is dus met meerdere partijen. Hebben jullie vooraf al met de politie gezeten, met Welzijn Krimpende Waard en met de gemeente om te kijken van hoe gaan we deze week aanpakken? En wat is daar toen uitgekomen?
1: Ja, dat hebben we zeker gedaan. Ja, we kennen elkaar natuurlijk ook van andere overleggen en acties of themaweken. Wij werken ook samen onder andere bij de Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden. Van daaruit is dit balletje gaan rollen. We hebben, denk ik, als organisaties allemaal gekeken wat kunnen wij doen vanuit onze eigen kracht. En dat hebben we naast elkaar gelegd, zodat er voor heel veel mensen iets is komende week een activiteit die aanspreekt. Ja, je wilt inwoners ondersteunen door ze weerbaarder te maken online. Dat kan op verschillende manieren. En daar dragen we nu allemaal ons steentje aan bij. En wat ik ook heel prettig vind, is dat we dat onderling ook afstemmen. Dus organisaties versterken elkaar op deze manier.

0: Eye Level van het Simon Park Orchestra. Wat een mooi nummer. We gaan voor het laatste stukje gesprek wat we houden over Echt Niet Vandaag. De campagne die volgende week van start gaat om digitale criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen en ook te herkennen. Hè? Dus eerst herkennen en daarna natuurlijk ook voorkomen. Het overkomt je allemaal wel eens een keertje. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Maar er zit toch een beetje een soort schaamte over, een soort taboe. Maar wees er maar gewoon eerlijk in, want Rachel Mans, die we erover spraken, die had dat ook bijna een keer zelf meegemaakt.
1: Ja, ik heb zelf bijna het een keer meegemaakt. Maar het is wel heel grappig, want blijkbaar weten ze toch te zien. Dat was dat ik een enorme goede aanbieding kreeg voor een bepaald soort merk kleding, wat ik dan blijkbaar heel leuk vind. En dat ik dacht, nou, dit is toch wel waanzinnig goedkoop. 60% korting of zo. En dan ging er die dag ook nog 10%. Nou, dat ik ook echt dacht, ja, nou ja, hè, dit is toch wel. Nou, en dat ik dacht, ja, maar Rachel, dit is te mooi om waar te zijn. Dus, en toen ging ik ook op zoek naar dat bedrijf. Om even te checken van wat zijn de reviews. Weet Trustpilot hier iets van? Nou, toen bleek het helemaal niet te bestaan. Was er ook bijvoorbeeld, en dat leer ik mijn kinderen bijvoorbeeld ook van. Kijk even, heeft het bedrijf, komt dat verder? Google het even. Wat zei, bestaat het echt? Heeft het een plek waar je klachten kan melden? Heeft het een openingstijd? Staat er een telefoonnummer bij wat je kan bellen? Hoe is het verder verspreid, zeg maar? Hoe kan je het vinden? Ja. Nou, dan kom je er al heel snel achter dat iets gewoon vaak niet bestaat.
2: Dus uiteindelijk is het bij jou goed afgelopen?
1: Bij mij is het goed afgelopen, ja. En ik weet ook dat er echt een taboe ligt op het feit dat je slachtoffer wordt hiervan.
2: Taboe, meer schaamte misschien?
1: Ja, schaamte zeg maar. 80% van de mensen blijkbaar die het overkomt, wil er eigenlijk niks over vertellen. En ik heb wel eens ook een ondernemer gehad in een van de werkgroepen die zei, nou, ik wil het schoorvoetend bekennen dat ik het zelf ook bijna heb gehad. Nou, die had wel iets, een klein lekje gehad geloof ik, maar dat kon de bank weer terugstorten. Maar ja, dan zie je wel dat dus, terwijl iedereen er dus in kan trappen.
2: Maar wat zegt nou mij de titel Echt Niet Vandaag?
1: Nou, het is eigenlijk heb ik begrepen, Echt Niet Vandaag laten wij ons digitaal oplichten. Dat is een beetje het verhaal. Het gaat me dus echt niet vandaag overkomen. Dat zit daarachter. Maar omdat bij ons ook een week is, ja, is het een beetje een bijzonder campagnetitel. Wij gaan hem toch hanteren, omdat het ook in andere gemeenten, lang niet overal wordt dit trouwens georganiseerd, maar ook wel in andere gemeenten hier en daar, heb je misschien ook wat herkenning voor de campagne, ook als je het misschien nog een ander jaar gaat herhalen, zodat we, nou, daarom hebben we er wel voor gekozen, zeg maar, om hiermee te werken. Ja.
2: Echt niet vandaag.
1: Echt niet deze hele week.

toen was het ook warm in die zomer van 1976. En nu leven we ook heerlijke temperaturen. Al ziet het er wel volgende week naar uit dat het allemaal weer wat minder gaat worden. Maar goed, maakt ook niet uit. Het hoeft niet altijd 25 tot 30 graden te zijn. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van dit radioprogramma met aandacht voor de cybercriminaliteit, zoals die volgende week door de gemeente Kribbenewaard wordt uitgerold en met diverse instanties daar actie op wordt ondernomen. En we waren even te gast in het Koeienmuseum. En misschien zeggen we later wel, nou, dat was een mooie tijd toen.

0: gezellig, hè? Zo komen we een beetje in de vakantiesferen. En over 7 weken is het al zover. Want ja, ik hoor dat natuurlijk regelmatig thuis met vrouw en dochter die in het onderwijs werken. En dan leven ze daar van vakantie naar vakantie. Dus vandaar dat ik ook precies weet dat het over 7 weken is hier in de regio. Dat de grote zomervakantie weer van start gaat. Maar degenen op de middelbare school, en zeker die examen hebben gedaan, die hebben het er al op zitten. Die zitten nu in spanning natuurlijk allemaal te wachten op de uitslag, de examenkandidaten. Nou, ik zag in Schoonhoven afgelopen donderdag, was dat volgens mij dat ze het gala in ieder geval achter de rug hebben. Heb je dat feestje in ieder geval gehad? En nu maar wachten op de definitieve uitslag, die ook niet lang meer op zich zal laten wachten. Maar je moet nog even geduld hebben. Over geduld gesproken, volgende week de grote afwezige, want dan hebben we de truckrun die vanaf 11 uur 's morgens van start gaat en doorloopt tot 4 uur 's middags. Dan is dit radioprogramma de grote afwezige. Dus volgende week ga ik me op een andere manier vermaken, maar dat gaat er wel helemaal goed komen. Dus we zijn er over 2 weken weer. Dan leven we volgens mij zaterdag 13 juni. En welk onderwerp we dan gaan aansnijden, dat zien we dan tegen die tijd wel. Daar hoef je verder niet over in te zitten, maar we gaan altijd wel een bijdrage aan leveren. Stuur u tip door naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl. Daar maken we er zeker dankbaar gebruik van. Straks veel plezier met Nicole. Geniet nog van het mooie weer. Graag tot een volgende keer.
1: Jammer, het programma is weer voorbij. Tot de volgende keer en nog een fijn weekend verder.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goos.nl.

Chauffeur die na een traumatische ervaring bij de Amsterdamse politie terugkeert naar haar geboorteplaats. En als tweede heb ik de auteur Mette Indra Lottus. En op 23 mei is haar boek Vloedgolf uitgekomen. Oh, Father, tell me.

0: Dat was Kaleo met Way Down. Ik heb aan de telefoon de eerste gast. Welkom.
1: Dankjewel, ja. Met Ellen van de Knaap.
0: Ja, en met de eerste, Ellen van de Knaap. Waar moeten mensen jou van kennen?
1: Nou, ik denk dat dat voornamelijk in mijn eigen omgeving is. Ik ben de afgelopen 4 jaar gemeenteraadslid geweest. En ik ben altijd wel actief in de eigen wijk geweest. Ik ben voorzitter van wijkoverleg geweest. En ik heb in de buurt WhatsApp buurtpreventiegroepen opgezet. Dus, nou ja, en verder zijn er wel wat dingetjes op de media geweest wat daarmee te maken heeft. Maar van het schrijven denk ik niet dat mensen me al erg kennen.
0: Nee, want jouw eerste boek is gelanceerd.
1: Ja, dat klopt. Dat was op 3 april bij de uitgever, Gordijn Publishing. En daar kreeg ik het eerste exemplaar overhandigd. En 4 april heb ik toen de boekpresentatie gedaan in de bibliotheek bij mij in de wijk.
0: Ja, en wat is de titel van je boek? Ik had het net al even genoemd, maar...
1: Ja, Gemartelde Ziel.
0: Gemartelde Ziel, dat klinkt heel heftig.
1: Ja, het gaat ook 2 kanten op. Je kunt het zien vanuit de dader en je kunt het zien vanuit de slachtoffers.
0: Ja, en kun je dat uitleggen?

0: Ja, ik hoop dat ik niet te veel weggeef dan. In het boek zelf, de slachtoffers, dat zijn op dat moment de gemartelde zielen. Die worden op een bepaalde manier gemarteld. En wat de dader betreft, dat grijpt terug op het verleden.
1: Oké. Interessant.
0: En dan is het kringetje weer rond.
1: Wilde je altijd al schrijver worden?
0: Ja, dat wel. Ik werd vaak voorgelezen door mijn oma en mijn oud-tante vroeger, toen ik nog niet zelf kon lezen. En toen vond ik dat wel heel fijn om sprookjes over heksen te horen. Dat fascineerde me op een of andere manier. En toen ik zelf heb leren lezen, ja, toen was ik helemaal los. Toen las ik 3 boeken per dag. Mijn moeder die werd wel eens kwaad van ja, hou het eens bij 1 tegelijk.
1: Ja.
0: Maar ik was echt verslaafd aan lezen. En ja, dat ontwikkelde zich toch ook naar mijn genre waar ik nu in schrijf, thrillers schrijven.
1: Ja.
0: En op de middelbare school had ik een leraar Nederlands die erg stimuleerde om te schrijven. En ja, de opstellen vond ik heerlijk om te doen dan een bepaald onderwerp. En ga maar los.
1: Ja, zat daar ook al wat thrillerachtigs in?
0: Nee, toen nog niet in die opdrachten. Vaak had je een specifieke opdracht waar je dan, nou ja, daar heb ik ook niet echt over gedacht als thriller. Dat was dan meer in romanvorm. En we hebben ook wel eens een recensie moeten schrijven. Het enige wat ik toen wel van herinner, je hebt het nummer van Ultra Fox, Dancing with Tears in My Eyes.
1: Ja.
0: En daar zat een videoclip bij die me nogal intrigeerde. Dat ging volgens mij over een of andere explosie, of het een atoomexplosie was. En toen moest ik een opstel schrijven met de titel Angst. En dat heb ik toen gebruikt, dat nummer, om dat opstel te schrijven.
1: Oké, dus toen was het al een klein beetje dat je met die angst experimenteerde.
0: Ja, zeker.
1: Ja, want waar ontstaan jouw beste ideeën? Is dat als je achter een bureau gaat zitten of als je ergens loopt in je dromen?
0: Nou, als ik echt met een missie achter het bureau ga zitten, dan komt er meestal niets. Ja. Het kan wel natuurlijk, maar dat is niet de ideale plek. Maar dat kan op alle momenten van de dag komen. Ik heb ook geleerd van een collega schrijfster dat je gewoon alert moet zijn als je ergens loopt. Wat je ook doet, dat je let op bijzondere dingen. Naar mensen kijken, hoe ze zich gedragen, hoe ze eruit zien. En ik maak soms ook onderweg wel eens een foto als ik denk van hé, dat lijkt me wel iets, ik weet nog niet wat, maar dat zou ik nog wel eens kunnen gebruiken.
1: Ja, ook van personen of dat niet?
0: Nee, van personen maak ik in principe geen foto's met dat doel. Dat sla ik dan wel een beetje in mijn hoofd op of ik beschrijf het. Hè. Je hebt soms zo'n app, Keep in de telefoon, daar zet ik nog wel eens wat in.
1: Ja.
0: En ik ben gelukkig niet iemand die 's nachts wakker schrikt met ideeën dat ik denk van oh help, ik moet wat opschrijven of niet vergeten.
1: Nee. En het idee voor de gemartelde ziel, waar is dat ontstaan?
0: Nou, dat is nogal een verhaal geweest. Ik kwam 4 jaar geleden iemand tegen die bij mij vroeger in de klas heeft gezeten op de middelbare school. En in die tijd werd ik gepest en dat triggerde me eigenlijk, die herinnering die kwam boven en toen begon er al wat te broeien. En later met mijn eigen kind heb ik ook wat een en ander meegemaakt toen die op school zat. Die werd ook gepest en vooral ook hoe daar dan mee om wordt gegaan. En ja, dat is toch echt wel het punt geweest. Later heb je het er met mensen over en ja, toen leek me dat een heel mooi onderwerp om over te schrijven.
1: En dat zit ook verwerkt in dit verhaal?
0: Ja, zeker.
1: Oké, ja, je moet natuurlijk niet te veel weggeven van je verhaal. Maar vind je dat een meerwaarde om maatschappelijke thema's in je verhaal te verwerken?
0: Ja, het was niet een eerste opzet. Het was toen meer het idee van oké, daar kan ik een mooi verhaal van maken. Maar later dacht ik van nou, het is toch wel goed om mensen ook te confronteren met bepaalde zaken.
1: Ja.
0: En dat er toch een boodschap in zit. En dat hopelijk mensen meer bewust worden van wat ze kunnen aanrichten. En ook hoe lang dat door kan werken bij mensen.
1: Ja. Heb je dat ook teruggekregen van lezers, dat ze dat eruit gehaald hebben?
0: Ik heb van meerdere mensen wel gehoord van goh, die vinden het ook fijn om zo'n onderliggend thema te hebben. Of ze zich echt bewust worden van zaken, dat weet ik niet. En of ze het gebruiken, weet ik ook niet. Maar het is wel opgevallen.
1: Ja, nou dat is ook je bedoeling, lijkt me.
0: Ja, zeker.
1: Ja, mooi. En vorig jaar is die gelanceerd bij Godijn Publishing.
0: Ja.
1: Hoe ben je daar terechtgekomen?
0: Ook een beetje bij toeval en via via. Ik bezocht, ik denk 2 jaar geleden, een thrillerdag in mijn woonplaats Horen. En die werd georganiseerd door Gordijn Publishing. En dat vond ik zo ontzettend leuk. Daar kwam ik ook een paar oude bekenden tegen. En er werd zo'n soort moordonderzoek werd er georganiseerd. Een puzzeltocht. Je moest opdrachten uitvoeren over boeken. Een hele leuke dag gehad. Dat was een eerste aanzet. En ik ben een cursus gaan volgen via de online schrijfschool bij Marelle Boersma. En die organiseert jaarlijks een uitgeversdag.
1: Meestal
0: mij daar ook voor uit.
1: In november geloof ik meestal, hè?
0: Ja, dat was toen ook in november inderdaad. In Wageningen ben ik geweest. En dan mocht je aangeven bij welke 3 uitgevers je graag je boek zou pitchen. En daar zat onder andere Gordijn bij, ook omdat ze bij mij in de gemeente gevestigd zijn in Zwaag.
1: Ja.
0: Dus ik heb met hun onder andere een gesprek gehad. En 2 maanden later belde Ellie Wassenaar van Gordijn Publishing mij. Ze mailde, geloof ik. Of ik mee wilde doen aan Boek 10. Dat is een speciaal project wat plaatsvindt jaarlijks.
1: Ja.
0: En dat ze mijn manuscript wel zagen zitten en of ik dat wilde doen.
1: Ja.
0: En nou, toen heb ik ja gezegd.
1: Mooi, mooi. Want boek 10 is altijd 1 keer per jaar. En dan worden er 10 boeken gelanceerd.
0: Ja.
1: En vorig jaar zat jij erbij en ik ook.
0: Ja.
1: Dus,
0: alleen toen was het een speciale editie.
1: Ja, er waren er 25, geloof ik.
0: Klopt.
1: Ja, en toen was het even de vraag of je gelanceerd werd die dag.
0: Ja.
1: En mijn boek zat er toen bij.
0: Ja, jij was een van de snelle.
1: Ik was een van de snelle, ja. Inderdaad, ja.
0: Ja, nee, ik moest even geduld hebben. Maar goed, dat kwam er eigenlijk ook wel goed uit. Want we speelden op dat moment best veel en ik had het heel druk. Dus eigenlijk kwam het wel mooi uit dat het nu in april werd.
1: Ja, en een goed boek, dat scoort wel. Of het nou eerder komt of later, dat maakt in dat opzicht ook niet heel veel uit.
0: Nee hoor, ik kan er nu ook gewoon meer tijd aan besteden. Dat is ook wel prettig.
1: Ja, ja. Jij hebt een nummer meegenomen.
0: Ja.
1: Tears for Fears. Waarom heb je dat meegenomen, dat nummer?
0: Nou, ten eerste omdat ik het altijd al een heel mooi nummer heb gevonden. Maar ik heb het ook op de eerste pagina van mijn boek gezet. En de titel is Memories Fade, But the Scars Still Linger. Dat betekent dat herinneringen vervagen, maar littekens blijven eigenlijk altijd doorwoekeren. En dat vond ik heel erg van toepassing op mijn boek.
1: Mooi, we gaan er naar luisteren en dan praten we straks verder.

0: Dat was Tears for Fears met Memories Fade. Ik heb nog steeds aan de telefoon Ellen van der Knaap.
1: En
0: we hadden het voor de muziek al even over het thema wat onderliggend is in jouw boek, pesten. Denk je dat mensen onderschatten hoe lang pesten doorwerkt?
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Want als je het er nu met bepaalde mensen over hebt, over vroeger, dan zegt ze van ja, maar nee, dat heb ik toch niet gedaan. Die zagen dat niet als pesten. En als je dan zegt van hoe lang dat op iemands eigenwaarde en functioneren door kan werken, dan kijken ze helemaal aan alsof ze water zien branden.
0: Ja.
1: En waar ik dat onder andere ook heb gezien, er is een aantal jaar geleden een televisieprogramma geweest. Daar mochten slachtoffers van pesten, die konden dan een confrontatie aangaan met degene door wie ze gepest werden vroeger. En dan zag je dat ook terug, dat die pesters vaak geen idee hadden wat ze nou eigenlijk gedaan hadden.
0: Nee.
1: En gelukkig liep het dan op dat moment vaak goed, hè. Er werden excuses aangeboden of er werd over gepraat. Dat was nog een stukje verwerking voor het slachtoffer. Maar ja, sommigen die als je dan hoorde wat er gebeurde met die slachtoffers, dat ze bijvoorbeeld niet konden functioneren op hun werk of in relaties, dan denk ik, nou, dat is toch behoorlijk heftig.
0: Dat werkt dan behoorlijk door, inderdaad.
1: Ja, en vaak hoor je het, gaat het over scholen, hè? Kinderen op school die elkaar pesten. Maar ik kom regelmatig ook in een woonzorg, nou, het is geen woonzorgcentrum meer, maar er wonen wel veel ouderen, die hebben daar een gemeenschappelijke huiskamer. En dan zie je dat het daar ook gebeurt, dat die mag niet bij die zitten en dat clubje heeft zijn eigen tafel. En dan denk ik van ja, maar jongens, kom op.
0: Ja.
1: En ook op de werkvloer, hè? Mensen die op de werkvloer daar heel erg last van hebben.
0: Ja, want hebben mensen dan het idee dat pesten veel heftiger moet zijn? Dat ze denken dat zij dat niet doen? Ook al zeg je tegen iemand, je mag er niet bij zitten, dat geen vorm van pesten is? Denk je dat ze er zo over denken?
1: Ja, dat denk ik wel. Meer iets van, dit is ons clubje of... Ik weet niet wat dat is, of dat nou een soort van territoriumdrang is. Van dit is onze tafel. Of je het ook echt pesten kan noemen. Ja, ik zie het wel als pesten. Mensen die dan niet erbij mogen komen zitten, die voelen zich buitengesloten. Van, ik mag er niet bij horen. Wat mankeert er aan mij? Wat is er niet goed aan mij?
0: Ja.
1: En ik denk dat die groep die dat buitensluiten doet, dat die dat helemaal niet in de gaten hebben.
0: Nee. Want ik heb het programma niet gezien, maar en je zei net al, hè, ze waren heel erg verbaasd, eigenlijk de daders, dat ze dat deden. Na dat gesprek realiseerden ze zich toen wel beter wat het inhield of nog steeds niet?
1: Nou, een enkeling niet, maar ik zag toch wel in veel van die afleveringen dat het uiteindelijk na uitleg wel begrepen werd. En dat ze zagen ook wat het gedaan had met hun slachtoffer. Ja, en sommigen die vonden het echt vreselijk. Die gingen bijna letterlijk door de stof, gelukkig.
0: Ja. Ja.
1: Alleen wel zoveel jaar te laat.
0: Ja, en legden ze ook uit waarom ze die persoon pesten of dat niet?
1: Nee, bij de meesten niet. Wat ik zelf wel heb meegemaakt, dat is ook nog een puntje. De derden die erbij betrokken zijn, als je kijkt dan weer naar kinderen op school. De ouders zijn er natuurlijk bij betrokken, de leerkrachten zijn erbij betrokken. Dat je een leerkracht meemaakt die zegt van ja, maar goed, het gebeurde net buiten het schoolplein,
0: ja.
1: Dus niet mijn pakje Jan.
0: Ja.
1: En eigenlijk werd de pester nog verdedigd. Er werd gezegd van ja, maar ja, het is een sleutelkind en zijn ouders kijken niet naar hem om. En hij heeft, die kijken alleen maar naar zijn broer, dus hij heeft daar een complex van. Dus eigenlijk moest ik... Dat had dan wel betrekking op mijzelf, maar ik moest dan de pester, moest ik dan nog eigenlijk medelijden mee hebben.
0: Ja.
1: Zo van, die was zo zielig, terwijl met degene die gepest werd, ja, daar werd eigenlijk niks mee gedaan en die bleef met de brokken zitten.
0: Ja, bizar is dat eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja. En denk je dat het in deze tijd anders is op school of denk je dat we nog steeds dezelfde houding hebben op school?
1: Nee hoor, ik denk dat dat nog steeds hetzelfde is. Er zijn wel natuurlijk allerlei programma's ontwikkeld. Ik weet toen de tijd op school was het iets met, dan moest je zeggen, ho, stop.
0: Ja.
1: Als je vond dat iets vervelend was of vervelend werd gezegd. Ja, een enkeling zal er misschien wel mee omgaan. En de ander die denkt van ja, bekijk het maar. Ik heb het idee dat er eigenlijk niet wezenlijk iets verandert.
0: Nee, ja,
1: en, En ook dat je vaak ouders hoort hè, van, ah joh, schelden doet niet pijn. Of geef maar een klap terug. Of bijt maar van je af. Daar is degene die gepest wordt in mijn optiek niet mee geholpen.
0: Nee, en je hebt tegenwoordig natuurlijk ook het online pesten. Wat er dan ook nog bij komt. Wat in onze tijd natuurlijk er nog niet was. Dat maakt het eigenlijk nog zwaarder.
1: Ja, zeker. Ja, dat heb ik er nog niet eens bij betrokken. Maar als je daarover na gaat denken, dan ben ik bijna blij dat wij vroeger geen mobiele telefoons en internet hadden.
0: Ja, ja zeker. En we hadden het er net natuurlijk over. Pesten speelt een belangrijke rol in je boek. Was het lastig om die pijn bij jezelf goed op papier te zetten?
1: Nee, ik heb me eigenlijk daar goed in kunnen uitleven. En nou ja, het is toch voor een groot deel fictie, maar je kunt je wel op zo'n danige manier uitleven dat je een soort van wraak neemt op wat er ooit gebeurd is. En het was wel fijn om dan ook los te kunnen gaan in de rol van de dader. Dat waren eigenlijk de stukken die het makkelijkst waren om te schrijven. Ja. En natuurlijk riep het wel bepaalde herinneringen op dat je soms hebt van, dat voel ik wel eventjes. Ja. Maar ik denk dat ik het ook meer als therapeutisch kan zien.
0: Ja, toen je klaar was met het boek, had je toen een goed gevoel daarover? Dat je dacht van, dit verhaal heb ik, ja, dat heeft mij geholpen, maar dat gaat andere mensen ook helpen?
1: Nee, zo heb ik het niet. Heb ik er niet echt over gedacht. Sowieso, ik had het gevoel dat het nog niet af was, dat het nog niet klaar was, dat ik nog veel meer had kunnen vertellen. Maar op een gegeven moment zei mijn uitgever ook van, je moet het een keer loslaten.
0: Ja.
1: En dan ga je ermee de wereld in en dan zie je wel wat er gebeurt. En ik denk dat het heel goed uitpakt. En nogmaals, ik heb best goede reacties gehad. Ook dat mensen zeggen, wat fijn dat er zo'n onderwerp of zo'n thema ook doorheen verweven is.
0: Ja, ja.
1: Want ja, en of het wat doet. Ik hoop dat het misschien op middelbare scholen, dat vind ik echt wel een plek van, dat ze daar misschien gaan lezen en dat ze er dan meer begrip voor krijgen.
0: Meer begrip, inderdaad. En je hebt in je boek gekozen voor een rechercheur, Jackie Brandwijk. Waarom heb je voor een rechercheur gekozen?
1: Dat leek me nog, het is natuurlijk niet een heel onafhankelijk beroep, maar wel iemand die een bepaalde status heeft binnen de politie en toch behoorlijk zelfstandig werkt, wel met collega's. En ik wilde het graag een vrouw laten zijn, hè, om toch maar laten zien van de kracht van vrouwen, niet dat ik nou zo'n enorme feminist ben, maar ik vind het zelf ook leuk om boeken te lezen waar een vrouw dan in de hoofdrol zit. En ik kan me daar vrij goed inleven. Ik vind het een stoer mens wat ik heb neergezet.
0: Ja, zeker.
1: Maar wel met haar eigen kwetsbaarheden.
0: Ja, mooi.
1: En dat maakt het dan menselijk, denk ik.
0: Heb je zelf ook onderzoek gedaan bij de politie?
1: Ja, ik heb de mazzel gehad dat ik vanuit het werk wat ik deed in aanraking kwam met de politie. Dus op positieve zin.
0: Ja.
1: Wij waren op werkbezoek en ik had al iets van, hoe kom ik daar nou binnen? Ik had wel via online wegen had ik geprobeerd informatie te krijgen. Ik heb nog, een keer gemaild met de politieschool of die wat dingen konden verduidelijken. Ja, nee, zoek maar online, werd er gezegd. En toen was ik op werkbezoek en toen stond daar iemand van de politie en daar ben ik op afgestapt van, ik ben een boek aan het schrijven en ik zou graag wat meer waarheidsgetrouw beschrijven hoe jullie werk nou is. Diegene die was zo laaiend enthousiast, daar heb ik toen een Zoom-meeting mee gehad, als ik het me goed herinner. Die heeft enorm veel verteld. Ik heb dat niet eens allemaal kwijtgekund. En het is eigenlijk ingewikkelder dan ik dacht, omdat je met regio's zit en hoe het allemaal in elkaar steekt met diensten en wat ze moeten doen. En dat bleek toch heel anders te zijn dan wat ik normaal gewend was in een boek te lezen.
0: Ja.
1: En ik heb diegene later ook nog gesproken. En diegene is ook aanwezig geweest bij mijn boekpresentatie. Dat vond ik hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Ik heb ook gezegd van het zal niet allemaal kloppen zoals het in werkelijkheid is. Ik zeg, ik heb mijn best gedaan. Ik zeg, maar ik ben wel blij met de leidraad die je me gegeven hebt. En ik zal ook gerust misschien nog eens aan de bel trekken. Dus ik mocht gerust ook terugkomen voor meer vragen.
0: Wat goed.
1: Ja, heel blij was ik daarmee.
0: Ja, dat snap ik. Dat is ook inderdaad heel belangrijk, hè, dat je met mensen uit het veld praat. Wat je vervolgens weer in je boek kan verwerken. Want je wil natuurlijk niet hebben dat een lezer zegt van, maar wat jij nou beschreven hebt, daar klopt helemaal niks van.
1: Nee, precies. Dat nogmaals, dat zal niet helemaal waarheidsgetrouw zijn, maar doe er wel een gooi naar.
0: Ja, mooi. Het tweede lied wat je hebt meegenomen is van de Trukken naar Keks, Nu of Nooit. Ja. Waarom heb je dit lied uitgekozen?
1: Nou, het was een van de eerste dingen die me te binnen schoot. Ik vind het zelf een heerlijk nummer om te luisteren. Ik heb het ook live 2 keer inmiddels gehoord. Vorig jaar ben ik 2 keer geweest. Het is dan nu niet meer de Truck naar Keks, maar Rick de Leeuw met zijn band.
0: Ja.
1: Dat is de zanger. En ja, ook een hele leuke man. Door een vriend mocht ik vorig jaar mee als VIP. En toen ben ik ook mee geweest naar de kleedkamer.
0: Ach,
1: gewoon
0: leuk.
1: Lekker met die mannen zitten praten. En, ja, dat is heel leuk.
0: Ja.
1: En het is een nogal bruisende persoonlijkheid, Rick de Leeuw.
0: Ja.
1: Heel bewegelijk. En hij is al zijn dingetjes. Ja, ik vind het gewoon een heerlijk nummer om op los te gaan. Dus ja. Vandaar deze.
0: Nou, dan gaan we dat nu even doen.
1: Ja.

0: Dat was inderdaad een dynamisch nummer. We hebben nog net niet hier staan dansen, maar het is echt wel een lekker nummer. Ik kan me voorstellen dat je daar blij van wordt.
1: Zeker.
0: Ja, we zijn alweer bij het laatste gedeelte beland van ons interview. En ik heb nog een paar vragen waar ik nog wel benieuwd naar ben. Hoe ga jij om met recensies en met een blogtour?
1: Ja, dat is voor mij de eerste keer. Dus ik vond het heel spannend om recensies te gaan zien. En die komen ook voornamelijk aan de hand van de blogtour. Maar tot nu toe, er is er eentje die zegt iets minder. Maar de meeste zijn toch heel positief. Wat een page-turner. Ik heb hem in 2 dagen uitgelezen. Dus ik word er heel blij van. En dat stimuleert me ook. En aan de andere kant, als iemand iets ziet wat niet klopt of een fout heeft of wat ook, dan hoor ik het ook graag, want daar kan je alleen maar weer van leren.
0: Zeker, zeker, absoluut. En werk je ook alweer aan een nieuw project?
1: Ja, ik ben bezig met ik heb wat losse flodders zeg maar op papier gezet, wat aantekeningen. En daar ga ik dan langzaamaan een raamwerk omheen breien. Hoe het precies wordt, dat weet ik nog niet. Ik denk wel dat ik er ook weer iets van een thema in ga doen. Dat bevalt toch wel goed. En sowieso draait het weer om Jackie Brandwijk en haar collega's en vrienden. Dat verdient wel een vervolg. En er wordt ook om gevraagd van, goh, komt er nog eentje over Jackie?
0: Nou, wat leuk. Ja, dat is een soort trilogie, of dat niet? Komen er meer?
1: Ja, hoeveel het er worden, dat weet ik nog niet. Ik beloof niks, maar die deel 2, die komt er wel.
0: Ja, leuk. Ja. Leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik vind er ook, ik ben zelf aan het lezen je boek aan het lezen.
1: Leuk.
0: Ik vind er heel erg leuk.
1: Hartstikke goed om te horen.
0: Ja, zeker. En als mensen geïnteresseerd zijn in jouw boek, De Gemartelde Ziel, waar kunnen ze je boek vinden?
1: Nou, sowieso op de pagina van Godijn Publishing. Daar staat ook de bundel Zwart. Daar staat ook nog een verhaal van mij in, Cold Case. Dat is ook in het thriller-genre. Dat is vorig jaar verschenen. En daarnaast is het bij veel online boekverkopers te verkrijgen. Helaas niet in fysieke winkels. Dat is wat moeilijk om tussen te komen. Maar ik heb wel begrepen dat hij inmiddels ook is aangeschaft of wordt aangeschaft door de bibliotheken. En het boek is zowel in paperback als in e-boekvorm te verkrijgen. Dus voor elk wat wils. Niet in luisterboek.
0: Nee.
1: Voorlopig niet, denk ik.
0: Nee.
1: Maar
0: nee.
1: Nou ja, wie weet dat ook ooit nog een keertje komt.
0: Dat zou heel erg mooi zijn.
1: En ze kunnen, ja, ik heb zelf geen webshop. Ik heb in het begin een aantal boeken gehad. En die konden dan ook gesigneerd worden. Maar als mensen een gesigneerd exemplaar willen, dan kunnen ze dat via de uitgeverspagina van Godijn Publishing ook aangeven.
0: Helemaal goed.
1: En dan komt dat ook helemaal in orde.
0: Helemaal goed. Nou, ik wil je bedanken dat je in de uitzending was.
1: Ja, jij bedankt dat ik erbij mocht zijn.
0: Ja, en ik wens je heel veel succes. En als je tweede deel uitkomt, dan nodig ik je gewoon nog een keer uit.
1: Nou, daar hou ik je aan. Hartstikke leuk.
0: Is goed. En nog een fijne middag.
1: Ja, succes met je programma.
0: Dank je wel. Doeg.
1: Doeg.

0: Dat was Alexander Rybak. Hij won in 2009 het Songfestival voor Noorwegen. En ik vond dit wel heel erg. Ik vind dit wel heel toepasselijk voor introductie aan mijn tweede gast. Mette Indra Lofthus. Hele ingewikkelde naam. Dus ik hoop dat ik hem goed heb uitgesproken. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, je hebt het goed uitgesproken hoor.
0: Oh, fijn, fijn. Is dat ook je echte naam of is het een auteursnaam?
1: Ja, het is een pseudoniem.
0: Een pseudoniem, oké. Okay.
1: Ja, klopt.
0: Dus je komt eigenlijk niet uit Noorwegen?
1: Nee, ik kom uit het noorden van Nederland. Ik ben een ras echte Fries.
0: Oh, maar wel mooi. Mooie naam, mooie naam.
1: Dankjewel.
0: Ja, jouw debuutroman Vloedgolf is op 23 mei uitgekomen. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat was inderdaad nu net een week geleden. Over een paar minuten dan had ik dus mijn aftrap, mijn boekpresentatie. En dat was gewoon hartstikke leuk. Het was voor mij de allereerste keer, dus ik was heel erg zenuwachtig. Maar het werd heel leuk ontvangen. En vanaf dat moment gaat het eigenlijk ook als een vloedgolf door me heen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en ja. Hoe gaat dat dan? Hoe gaat zo'n vloedgolf? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, heel veel reacties, recensies, opmerkingen, bestellingen. Dat is dus eigenlijk voor mij de vloedgolf die ik daarmee bedoel.
0: Ja, want waar gaat het boek over?
1: Hoe moet ik dat zeggen? Er komt eigenlijk een stukje over klimaatverandering. Het begint met een valse tsunami-melding. Dat Nora en Sverre, dat zijn dus mijn hoofdrolspelers, die wonen in Geiranger aan het Geirangerfjord. En die worden opgeschrikt dus door een achterafvalse tsunami-melding. Maar vooral Nora is bang dat dit echt waarheid gaat worden. Dus okay. Vandaar eigenlijk ook de naam Vloedgolf.
0: Ja, oké. Okay. En want zo is die titel ook ontstaan, Vloedgolf.
1: Ja, klopt. Ik had in eerste instantie eerst een andere werktitel. Toen ik nog aan het schrijven was. Alleen samen met de uitgever zijn we uiteindelijk tot deze titel gekomen.
0: Ja, want bij welke uitgever is die uitgebracht?
1: Letter Delta.
0: Oh, oké, dat is een nieuwe uitgever, toch?
1: Ja, die bestaat sinds vorig jaar.
0: Ja, ja, daar heb ik inderdaad
1: ook. Maar ja, nieuw officieel Theo van Rijn, die de eigenaar onder andere is van Letter Delta.
0: Ja.
1: Die heeft 14 jaar lang heeft hij ook Letter Rijn gehad. Dus
0: het
1: is wel een bekende in de uitgever.
0: Ja, ja, zeker. Die is heel erg bekend inderdaad.
1: Ja.
0: En jouw boek speelt zich af in Noorwegen. Waar zit die fascinatie voor Noorwegen?
1: Ik kwam in 2015 voor het eerst zelf in Noorwegen. Ik had wel al heel veel foto's van mijn ouders gezien. Dus eigenlijk had ik al zoiets van, ik wil daar ooit naartoe. Maar ja, toen was het nog ver van mijn bedshow. En in 2015 was het dus eindelijk zover dat ik met mijn man en dochter daar naartoe ging. Ja, vanaf dat moment werd ik gewoon direct verliefd op het land.
0: Ja?
1: De rust, de wijdheid, de fjorden, bergen. Wat ik net al zei, ik ben een ras echte Fries. Nou is het bij ons ook niet zo druk als bij jullie waar jullie wonen en in andere delen van Nederland. Maar ik kon mij gewoon in Noorwegen helemaal, voelde ik me op mijn plek. Een en al rust.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: En plannen om daarheen te verhuizen?
1: Ja, die zijn er wel. Niet echt concreet. Maar misschien als mijn man met pensioen is en ik ook richting die leeftijd ga, dat we misschien toch gaan besluiten om daar ons te gaan vestigen.
0: Ja.
1: Het is nu alleen wat lastig om te doen. En beide ouders van ons zijn nog in leven.
0: Ja.
1: We hebben een dochter. Dus ja, ik vind het dan lastig om te zeggen van ik ga nu naar Noorwegen. Stel dat er wat met mijn ouders gebeurt. Mijn vader is dik 80 inmiddels.
0: Ja.
1: Dan vind ik dat, dat mijn gevoel zegt van nee, nu nog niet doen.
0: Nee, nog niet, nog niet.
1: Nee.
0: En kun je iets meer vertellen over de inhoud van het boek? Je hebt het net al een beetje kort benoemd. Je hebt twee hoofdpersonen, de Nederlandse Nora en Sverre. Wat voor soort personen zijn dat?
1: Nou, Nora is inderdaad Nederlandse, eigenlijk best wel een beetje een angstig persoon na de valse tsunami-melding. Sverre daarentegen is een stoere zeebonk, een stoere Noor. Die heeft in eerste instantie zoiets van, die valse melding is er wel geweest. Maar waarom zou je eigenlijk daar zo druk over maken? Wat moet ik er meer over vertellen? Ik vind het heel lastig.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Maar het is altijd leuk om wat verdieping te geven aan je personages. Want had je deze personen al heel lang in gedachten? Of zijn die ontstaan tijdens het schrijven?
1: Nee, die had ik direct eigenlijk al in gedachten. Ik dacht, ik wil een Nederlandse hebben die naar Noorwegen verhuist. En ik wil een Noorse man hebben.
0: Ja.
1: Dus ja, en zo heb ik. Ik had eigenlijk ook direct de namen al.
0: Oké.
1: Want dat was ook heel grappig. Dat ik dacht van ja, Nora, het moet ook wel een beetje Noors klinken. Dat
0: Ja.
1: het niet, ja, niet een, bijvoorbeeld een Friese naam is. Dat klinkt een beetje vreemd in Noorwegen, vind ik zelf.
0: Ja.
1: En ik dacht, ja, Nora kan natuurlijk ook een Scandinavische naam zijn. En zij heeft ook Noorse roots trouwens. Want haar
0: Oké.
1: vader komt vanuit Noorwegen. Dus daar zit wel al een stukje Noorwegen in.
0: Ja.
1: En ja, Sverre, ik dacht van ja, wat voor naam ga ik geven aan mijn personage? En de betekenis van Sverre betekent druktemaker. Maar
0: Oké,
1: dat
0: wat
1: vond ik
0: leuk.
1: eigenlijk wel heel leuk. Dus
0: Ja, ja,
1: ja.
0: ja. Want wat maakt hem echt Noors? Wat is echt Noors? Ja.
1: Ja, zoals ik de Noorse mannen zie, stoer.
0: Stoer, ja.
1: Met een beetje een Viking uiterlijk.
0: Ja.
1: Zo heb ik hem eigenlijk ook weggezet. Heeft een klein baardje heeft hij. En lang haar, wat hij meestal dan in zo'n manbun heeft, zo'n knoetje. En hij is gespierd. Ja, dus in mijn ogen een echte Noorse man.
0: Ja. En in welke leeftijd zitten ze een beetje?
1: Eind 20.
0: Eind 20,
1: Ja, ja.
0: oké. Leuk. Dus je hebt gekozen voor een roman. Is dat het genre wat jou het meeste ligt? Of heb je ook wel interesse in andere genres?
1: Ik heb eigenlijk ook wel interesse in andere genres. Alleen het is. Ik ben dus nu met deze roman begonnen. Ik heb ook meegedaan aan een schrijfwedstrijd voor een feel-good roman. Daar ben ik tweede geworden. Dus ik heb wel zoiets van. Ja, misschien blijf ik eerst wel in het romantische schrijven.
0: Ja.
1: Maar ja, zeg nooit, nooit.
0: Nee.
1: Wie weet, vind ik het uiteindelijk ook leuk om bijvoorbeeld toch een thriller te gaan schrijven.
0: Ja.
1: Dus ik zeg nooit, nooit, zeg ik dan maar.
0: Nee, want Noorwegen leent zich natuurlijk wel ook ontzettend voor een thriller.
1: Klopt, ja.
0: Ja, want heb je daar ook echt veldonderzoek gedaan?
1: Ja, ik ben ter plaatse geweest, ook in Geiranger. En daar heb ik inderdaad onderzoek gedaan. En ja, na de tijd ook via het internet dingen uitgezocht. Maar ik heb echt grondig research gedaan.
0: Ja, dat is ook altijd leuk, hè?
1: Ja, en dan moet ik zeggen, nou is Vloedgolf niet een roman in de zin van een romantisch verhaal. Ik noem het ook een spannende roman.
0: Dat
1: Zo
0: is
1: heb ik hem toen de
0: spannend.
1: tijd ook ingediend.
0: Ja, dus eigenlijk al een beetje de weg naar een thriller. Ja,
1: Ja.
0: want ben je bezig met nieuw werk?
1: Ja, ik ben bezig met nieuw werk. Dat is dus met een feel-good roman die zich natuurlijk ook afspeelt in Noorwegen.
0: Ja.
1: En ik heb wel veel meer plannen heb ik liggen. Ik heb ook al wat opzetjes staan. Maar ja, ik heb zoiets, ik moet eerst het ene afmaken voordat ik me in het volgende ga storten.
0: Ja.
1: Maar ik ben zeker nog niet uitgeschreven.
0: Nou,
1: En
0: mooi.
1: naast het schrijven van boeken vind ik het ook heel erg leuk om ultrakorte verhalen van maximaal 99 woorden te schrijven.
0: Oh ja.
1: Dus ik ben er wel lekker mee bezig.
0: Nou, mooi, mooi. En als mensen jou willen ontmoeten, een praatje met je willen maken, ben je ook op boekentour?
1: Dat staat nog niet echt in de stijgers. Of het staat in de stijgers, kan ik beter zeggen. We hebben nog niet echt iets gepland. Voor nou ja, de mensen die dan in Friesland wonen. Die zouden eventueel 6 juni in Drachten bij de Paaiemarkt kunnen komen. Want daar ben ik. Maar ja, jullie zitten natuurlijk in een heel ander deel van Nederland. Dus dat
0: Ja.
1: wordt wat lastiger. En ik heb me aangemeld voor een boekevent eind oktober in Deventer.
0: Oké.
1: En ja, wat er in de tussentijd nog gaat komen, dat weet ik dus niet. Er staat nog niet echt specifiek iets gepland.
0: Nee.
1: Maar dat doe ik allemaal in overleg met de uitgeverij.
0: Mooi, dus we moeten eigenlijk jouw socials in de gaten houden.
1: Ja, mijn socials. Ik zit op Facebook, ik zit op Instagram, ik zit op LinkedIn, op TikTok inmiddels. En ik heb mijn eigen website. Dus op allerlei manieren zouden mensen wel in contact met mij kunnen komen.
0: Nou, helemaal goed. Nou, ik vind het leuk dat je even in de uitzending was om even iets over je boek Vloedgolf te vertellen. Ik wens je heel veel succes. En wie weet komen we elkaar ergens nog een keer tegen. En ik sluit af met dat liedje van City to City. Die heb jij meegenomen.
1: Ja, klopt.
0: Zit daar nog kort iets, een boodschap of een verhaal achter?
1: Ja, daar zit een verhaal achter. In 1999, toen het nummer uitkwam, vond ik het al een heel mooi nummer. Mijn man, die ik toen nog niet kende, vond het ook een heel mooi nummer. Uiteindelijk kregen we een relatie met elkaar. Mijn man is vrachtwagenchauffeur. Dus ja, de road ahead. En wijst daar wel een beetje op. En uiteindelijk is het ook ons nummer geworden op onze bruiloft.
0: Nou, helemaal goed. Ik ga hem voor je draaien en ik wens je
1: Oké.
0: heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Oké, dag.

Dit was weer Verhalenstroom. Ik wil mijn gast bedanken, Elle van der Knaap en Mette Indra Loftus. De volgende uitzending is op 13 juni en dan heb ik te gast Hanneke Simons. En zij komt vertellen over haar nieuwe psychologische roman De Kwestie Sophie. Dank voor het luisteren en onthoud, verhalen blijven stromen zolang wij ze blijven vertellen.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9:00 meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij Autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Fysiotherapie Lek en IJssel, Geodes BM Netherlands, handelsonderneming EA van Buren, Heineken, het Koetshuis Party en Catering Service en tot slot Inter Fastfood.
5: Centrum van de Krimpenerwaard.
6: Krimpenerwaard Sport.
5: Krimpenerwaard Sport.
6: Met onder andere live sportverslaggeving uit de

0: twee uur. Wat gaan we doen vandaag? Nou, de beslissingen in de na-competities zijn begonnen. We hebben vier wedstrijden vandaag. Dus Maasdijk tegen Haastrecht. Om 14:30 hebben we dat. John Jansen zal daar verslag van doen. We hebben Duindorp tegen Dilettant. Harry de Notter is naar Den Haag afgereisd. En we hebben vandaag Schoonhoven tegen Quintus. Een heerlijke thuiswedstrijd van Schoonhoven.
1: Jan Ooms en Rick Winkelman zal daar verslag van doen. En we hebben ook iets speciaals. Namelijk, we hebben vandaag vrouwenvoetbal, Ed.
2: Maar je mag opnieuw beginnen, want je was niet te horen.
1: Oh?
2: Nee, je spreekt niet duidelijk, hè?
1: Spreek ik niet duidelijk?
2: Hij stond niet, de microfoon stond niet aan. Beneden.
1: Nou, dan zeggen we goedemiddag. Fijn dat u luistert naar RTV Krimpenwaard Sport, aflevering 643 alweer. We hebben vandaag de eerste ronde van de beslissende na-competities vandaag. Drie wedstrijden. Dat is Maasdijk tegen Haastrecht. Om 14:30 hebben we daar verslag van John Jansen. We hebben ook Duindorp tegen Dilettant. Nou, Arie den Otter is naar Den Haag afgereisd. En we hebben een heerlijke thuiswedstrijd van Schoonhoven. Die speelt vandaag tegen Quintus. Jan Ooms en Rick Winkelman zal er verslag van doen. En we hebben iets speciaals vandaag. We hebben vandaag vrouwenvoetbal. Want ook Spirit strijd voor promotiedegradatie. En dat doen ze tegen de amateurs van Ajax. Dus we hebben verslag vanuit Amsterdam. Van Fleur Snijders is voor ons daarvoor afgereisd. Dat is een beetje de invulling van de live-wedstrijden vandaag. De invulling van het programma van vandaag.
3: En nu wel.
1: Goed. We gaan denk ik zo'n beetje naar de eerste verslaggever toe.
3: Je moet naar mij hebben, want
1: Ik
3: heb de telefoon vergeten en de groep zijn gespeeld. Als je probleem bent, ja?
1: We hebben vandaag dus de eerste ronde. Andere wedstrijden zijn Vredenburg, Zwammerdam, Altior, Concordia, Bonnes, Gravendeel, HVV 13 tegen Maanse, Koudekerk tegen KDO, BSC 68 tegen SJC, Ariston tegen ESDO, OVV tegen LMO en Victoria tegen DBGC. Maar voor ons geldt het natuurlijk, is het belangrijk. Maasdijk tegen Haastrecht, Schoonhoven tegen Quintus en Duindorp Dilettant. Hoe het in Duindorp is, ik denk dat we naar Arie kunnen gaan of niet?
2: Maar Arie had ook geen geluid, dus maar nu wel.
1: Oké, kunnen we naar Arie of niet?
2: Nee, ja.
1: Oké, dan draaien we een plaatje.
2: We gaan een leuk muziekje draaien.
1: Goed zo.

0: Zo, Roxette hier bij RTV Krimpende Waard. Goed, wij gaan naar Den Haag toe. Want we hebben voor het plaatje, had ik u al verteld, we hebben drie regioploegen die nog strijden voor promotie. En dat is Haastrecht, Dilettant, Schoonhoven. En we gaan naar Den Haag toe, want Dilettant heeft een uitwedstrijd tegen SV Duindorp. Hoe ziet het complex van Duindorp eruit? Is het mooi verzorgd daar? Dat vraag ik aan Arie de Notter. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Erik en goedemiddag luisteraars. Inderdaad, het ziet er fantastisch uit hier. Het is leuk, het is zonnig. Ja, uiteraard zou ik zeggen, is het zonnig. Maar het neemt niet weg dat het is op een kunstgrasveld. En daar is Dilettant eigenlijk, de spelers zijn er wel blij mee. Dus dat geeft de burger misschien wel een beetje moed. Ja, het is zo, als Duindorp verliest van Dilettant, dan is het einde verhaal. En dan degraderen zij dus uit de derde klas. Speelt Dilettant, die wint dan. Dan zou Dilettant volgende week weer aan de bak moeten. En dat betekent dat het natuurlijk een wedstrijd is die erg eigenlijk wel ontspant. Maar we gaan het met z'n allen gaan het beleven. We hebben een scheidsrechter, die luistert naar de naam Koek. En Koek betekent in het Turks hemel. En hij wordt geassisteerd door de heer Koenraad en door de heer Van Dies. Dus dan ben je wat dat betreft het arbitrale trio, bent u helemaal bij. Waar de scheidsrechter vandaan komt, weet ik niet. Maar hij heeft wel wedstrijden van FC Ommoord heeft hij gefloten. En van SVS heeft hij gefloten. Dus wat dat betreft zijn ze niet helemaal onbekend in de afdeling van Dilettant. Hoe gaat Duindorp dat doen? Die gaan het doen met in het doel Rick de Jager. In de verdediging Jari Wesselink, Maron Knoeken, Milan van Pol en Robin Verroon. Op het middenveld Damon Abbenhuis, Jack Moerouw, Sjaak Pronk en in de voorhoede Mark Wasmus, Dylan Verbaan en Jamie Postma. De wisselspelers aan de zijde van Dorp van Duindorp die zijn Mike Biever, Danny Vrolijk, Frederik El Madouri, Colay Plug, Hakadé Habibi en Kevin Vroegop. De trainer is Herman Kooijenga. Dan de opstelling van Dilettant. En daar beginnen we dus met nummer 1. Robin Sidon. Rick van der Schans. Jimmy Konings. Hassan Sakar. Colin den Otter. Maxime van der Akker. Kevin Lelyveld. Dion Telau. Agun de El Kassami. Rutger Esmeijer. En dat is tevens ook de aanvoerder, moet ik zeggen. En Jay Pijmans. De wisselspelers aan de zijde van Dilettant zijn Julian Noorland, Max Schranendonk, Marleen van der Kamp, Ryan Goedook, Tijn Jacobs en Zozini Getrouw. De trainercoach van Dilettant is Dennis Verkaaik. Dat zijn dus de wapenfeiten. En ja, het is natuurlijk wachten. Het is nog een klein stief kwartiertje. En dan gaan we opgaan en hopelijk een leuke wedstrijd tegemoet. Van die wedstrijd dus tussen Dilettant en Duindorp. Of Duindorp Dilettant moet ik eigenlijk zeggen. Dat is de officiële wedstrijd die gespeeld gaat worden. Dus Duindorp Dilettant over een kleine 10 minuten.
0: Dankjewel, Arie de Notter. Goed, hebben wij nog meer verslaggevers?
2: Nee, ja, ik hoorde Hans wel, maar ik riep naar hem.
0: Hij is er nog niet. Nou, dan gaan we nog even een plaatje luisteren. En dan gaan we straks eens even kijken hoe het in Maasdijk bij Haastrecht gaat.
3: Krimpenerwaard Sport. Krimpenerwaard Sport. Sport. Met

0: Zo, dat was de sportartiest dit weekend. Dus die gaan we nog vaker horen. Het ging niet om de rapper, het ging om de saxofonisten. En die luistert naar Candy Dulfer. Oftewel de dochter van jazz-legende pionier Hans Dulfer. De saxofonisten, saxofoon, dat zit in hun familie. Ja,
1: familie-saxofoon.
0: Ja, familie-saxofoon, ja. Goed, voetbal, daar hebben we het over. Niet over muziek, want u bent ingeschakeld in een sportprogramma Krimpermaart Sport, waar wij eigenlijk voornamelijk het regio voetbal volgen. Het voetbalseizoen is een beetje op zijn einde. De competitie is al afgelopen. Alleen na de competitie zijn er dan nog wedstrijden gaande die beslissen of dat een ploeg degradeert of promoveert. Voor de Krimpenwaard zijn dat een aantal ploegen die dat nog moeten doen. Dilettant, speelt tegen Duindorp vandaag. We hoorden Adi de Notter al zojuist. We hebben Schoonhoven in de race. Die speelt tegen Quintus. Vandaag thuis. Daar hebben we straks ook verslag van. En we hebben Maasdijk tegen Haastrecht. En vandaag hebben we trouwens ook nog vrouwenvoetbal. De vrouwen van Spirit. Die zijn ook in de race voor promotie. De heren van Spirit ook. Alleen die spelen volgende week pas. We gaan, als wij contact hebben met John Jansen, gaan we eerst eens eventjes kijken in Maasdijk. Want dat is de plaats waar Haastrecht zijn promotie moet bevechten. Hebben wij contact met John Jansen? Nee? Dan gaan wij denk ik maar naar Schoonhoven toe. Naar Schoonhoven Quintus. Hebben we daar contact mee? Hallo Schoonhoven. Nee.
2: Hallo.
0: Ik hoor jou niet, Ed.
1: Oh.
0: Ja, dat is beter.
1: Ja. Maar Hans hebben wel contact, maar ik hoor hem nog niet. Dus hij heeft wel verbinding.
0: Dan gaan we...
1: Maar hebben ze hem nog niet gebeld?
0: Nee. Nou ja, weet je, dan gaan we nog even een plaatje doen. Want de wedstrijden zijn nog niet begonnen. Het is 2:55, dus er valt nog weinig te... We kunnen naar Arie gaan, maar er valt nog weinig te vertellen over het voetbal. We gaan nog eventjes naar de muziek toe. Tot zo.

0: Goed, dat was Amy Winehouse. Ik zit hier een bericht te lezen op onze landelijke nieuwspagina van het Landelijke Nieuws. En daar is... daar wordt gesteld dat er steeds meer toename is bij zeventallen recreatief voetbal. Omdat dat mensen dat gewoon prettig vinden om daar niet twee keer per week voor te hoeven trainen. En het gezelligheid staat voorop en het bewegen is mooi meegenomen.
1: Is dat voor jou hoor?
0: Zeker, als ik de tijd voor had op vrijdagavond. Ik weet niet of dat Bergambo dat doet of Amstel of Dilettant.
1: Voetbal toen.
0: Ja, die hadden gisteren trouwens. Dat zouden we eigenlijk ook nog wel even kunnen bellen later. Maar ze hebben gisteren een leuk toernooi gehad. Het walking football. Stolwijk deed mee en Gouda. Dus,
1: als het maar niet hard gaat, hè?
0: Nee, maar ja, goed. Weet je wat ik wel mooi vind? Het zijn natuurlijk senioren die dat doen. Dus dat zijn echt 65-plussers.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Doe je ook een walking voetbal tegenwoordig? Nou, dat is hartstikke leuk en gezellig hoor. En heel waardevol. Want je bent lekker aan het bewegen. En wat ik zo mooi vind, het zijn mensen op leeftijd, senioren. En 70 plus is geen uitzondering. 80 plus zelfs ook niet. En toch, als die mensen dan op het veld staan, dan voelen ze zich weer helemaal 16. En dat vind ik altijd zo mooi om te zien.
1: Maar zullen we eens even naar de Zoom gaan?
0: Ja, we gaan naar het serieuze werk. We gaan naar Haastrecht. We gaan naar
1: voor het echte voetbal.
0: Ja, precies. Ja, als je nog jong en onbevangen en bevlogen en de sprintjes kan trekken. Dan ga je natuurlijk bij het eerste elftal voetballen. Het eerste elftal van Haastrecht, die moet zijn promotiewedstrijd vandaag in Maasdijk spelen. En voor ons aanwezig is John Jansen. John, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag mensen in de studio en de mensen die naar de radio luisteren. Ja, de promotiewedstrijd dus Maasdijk, nummer 2 in de vierde klas. Met 50 punten en Haarse nummer 4 in de vierde klas met 40 punten. Stel natuurlijk 10 punten, bijna kampioen Maasdijk. Ja, het wordt dus vanmiddag best wel een lastige club, denk ik, om hier te winnen. Maar Haars gaat als volgend doen. Thomas Groenendijk op doel. En dan Tiger Vianen, Danny de Bruin, Juri Stouthamer, Kevin Quint, Marco Oskam, Tijmen Straven, Luc de Boer, Sam de Bruin, Jurgen van Leeuwen en Romeo Rietveld. Wissels zijn Twan Kulik, Luc van der Vlist, Tom Zenveld, Kelvin Poots, Tim Straver, Sil van der Vlist en Jesse Rijm. We hebben nog steeds natuurlijk Michael Spencer als trainer. Steven Tuinenburg is de man die eromheen een beetje als keeperstraining fungeert. En Leon Verzuilen is de verzorger. En John de Bruin en Jason Wolf de teammanagers. We hebben vandaag overigens ook hele andere scheidsrechters natuurlijk. Want niet de gewone... De scheidsrechter is Karan Ganshev, Valli. En Andrew Westbroek en Ricardo Dits zijn de grensjagers. Maasdijk komt als volgende veld. Lars Veeman, Jurien Dekker, Kees van der Hout, Robin van der Ende, Nick van Vliet, Wouter Laan, Jack Scholters, Nicky Krauwer, Scott van der Graaf, Roy Bruyne en Senna Kortekaas. We krijgen hier een hele rode wolk verstomen door ons heen. Nou, dat is wel goed om even bij te komen. En dan krijgen we de wissels Roy Rodenburg, Maarten Laan, Bart Hoofdstede, Bram van der Geest, Jeroen Zuidgeest, Christian Kelvin en Max Jongbloed. Dennis van der Steen is daar de trainer en Kevin Keizer is daar de verzorger. Dus we gaan zo beginnen. Eerst komen we nog een minuut filter. Er zijn twee ereleden overleden deze week. En een met ruim 70 jaar lid hier, geloof ik. En dat betekent dus dat daar nog even stil bij gestaan wordt. En er waren mensen die trouw altijd aanwezig zijn. Dus voordat de wedstrijd begint, zijn we eerst nog een minuut filter. En dan gaat de wedstrijd beginnen. Voorlopig is het nog niet begonnen, in ieder geval hier in Maasdijk.
0: Yes, dankjewel Sean. Gaan wij even kijken, is er ook contact met Schoonhoven?
1: Nee, hij heeft nog niet gebeld. Dus
0: oh, dan gaan we even naar Arie. Er wordt ook nog eens gebeld. Goed, we gaan naar Arie. Arie, is het bij jou al begonnen?
3: Nou nee, Ed, het is nog niet begonnen, maar het is even wachten op de rookgordijn. Wat is hier op het
0: park
3: van Duindorp. Een vreselijke blauwe rookwolk is er in de lucht, maar het neemt niet weg. Dus die wachten natuurlijk even, want het is ondoenbaar om daar
0: te spelen. Hey Arie, nu ik je toch aan de lijn heb. Ja. Ik zie net een bericht voorbij komen dat Dilettant zich behoorlijk heeft versterkt. Met een keeper en iemand in de technische staf. Kun je daar wat meer over vertellen?
3: Dat kan ik wel meer over vertellen, maar die wedstrijd is veel belangrijker, Erik. Dat wil ik wel na de wedstrijd even doen, want Dilettant heeft ze juist afgetrapt en ze zoeken gelijk de aanval op. En dat betekent dus dat die bal nu via een van de Dilettant-spelers, Dion Terlouw, over de zijlijn gaat. En dat die uitbal inmiddels genomen komt de bal bij Rietje van der Schans. Rietje van der Schans naar Rutger Esmaier, waar gaat die bal heen? Weer terug naar Rietje van der Schans. Rietje van der Schans die gooit je bal helemaal over de hele heen. Dan komt Jay Pijmer dan. En dat betekent de eerste corner die eraan zit te komen voor de ploeg uit Krimpenhandelijk. En dat geeft misschien de burger wel eventjes...
1: Ja, Rietje, ik moet je even onderbreken, want er is gescoord. Janos, ga je gang.
4: Ja, hier op Sportpark de Hofland is na de aftrap gelijk Schoonhoven in de aanval. Brak een aanval van Quintus af. Ik kom dadelijk even met opstellingen. En het was mooi vanaf de rechterkant de bal in het strafschopgebied gespeeld. Daar was het Walter Maurik die zijn schoenen tegenzette. En keeper Le Duc in de tweede instantie. In de tweede instantie scoorde en daarmee de ploeg op 1-0 brengt. Kwam dit goed over?
1: Ja, helemaal goed. Jan, Ari, ga je verder.
3: Ja, goed, ik was al vertellen, het was dan de eerste cornerbal die eraan kwam aan de zijde van Dilettant. Dat leverde nog heel erg weinig op. Aan de andere kant is er wederom een cornerbal en die gaan we natuurlijk wel even meenemen. Even kijken, hoe komt die bal? Wederom is het... Dilettant wat probeert een aanval op te bouwen, maar dat gaat nog niet zo makkelijk. En dat betekent dus niet dat elke Sami die bal weer teruggeeft aan een van de spelers van Dilettant. En dat betekent dat die bal naar het Lelieveld. Lelieveld weer terug naar elke Sami. Elke Sami weer naar Rutger Esmaier. Wederom die bal inspelen naar Colin den Otter. Waar gaat hij met die bal in? Gooit die bal over de hele, maar die komt niet helemaal goed aan. Dat had beter en meer in moeten zitten. Maar helaas is dat niet gelukt. En dat betekent dus dat die bal dus niet goed aankwam. Hoe dan ook, we hebben hier gespeeld op dit moment. En moet ik even op het scorebord kijken. Ja, inderdaad, we hebben 2,5 minuten gespeeld. En de stand is nog steeds 0-0. Hè? Ja, ik kom hier over jou staan.
1: Oké, Arie, we gaan... Terug naar Jan, als die ons hoort. Jan.
4: Ja, ik hoor jullie. Ja, nu. Maar ik hoor de rest van de collega's hoor ik niet op mijn koptelefoon. Dus ik weet niet of dat een vertraging is. Als jij daar even naar kan kijken, alsjeblieft. Maar hier, ja, dat is natuurlijk een droomstart voor de voetbalvereniging Schoonhoven. In de eerste minuut al op 1-0 voorsprong. Houden ze dat vol? We gaan eventjes oplezen wie er allemaal meedoen in deze. Bij de wedstrijd tegen Schoonhoven en Quintus. Het is bij de trainers Edwin de Bruin en Tommy Overbeek. Hebben de volgende 11 het veld ingestuurd. En dat is op doel Matthijs Bot. In de achterhoede aanvoerder Hajo Nachtegaal, Tom Kruiper, Job van Buren, Gerwin Neven, op middenveld Martijn Neven, Cas Vogels en Karsten Borriga. Op de voorhoede Walter van Maurik, Jordi Hak en Oulalou. De wisselspelers bij Schoonhoven zijn Matteo de Beste, Jeden Randoet, Tim van Hoof, Bejik, Las Slingeland, Moheb Dagier en Luc Bijman. Uiteraard heeft de ploeg uit Quintusheul daar ook een elf tegenover gezet. En dat is trainer Theo Verbeek, die heeft dat gedaan. Op doel Le Duc in de achterhoede Van de Kraap, Verbeek, Van Paasen. Op middenveld Grootschot, De Zwart en Van de Valk en Swiers. En aan de andere kant was het hier ook, was het... het is spannend zat. Brabander, Lets en Van der Stap. Wisselspelers bij Quintus zijn Van der Meer, Mansveld, Van Houten, Damen, Van de Knaap, Vis en Van de Drift. De wedstrijd staat onder leiding van 3 neutrale leidsmens. En dat zijn scheidsrechter Van Habensveld, assistenten Middelland en Van de Geest. Nou, voorlopig weet u eventjes genoeg. U hoort op de achtergrond al een klein beetje dat het hier best leeft. Quintus zijn met 3 bussen hierheen gekomen uit Quintusheul. En ja, dat zorgt ook voor een leuke reuring. Hier 6 minuten op de klok en 1-0 op het bord.
0: inderdaad een droomstart, Jan. Dat is een mooie binnenkomen van Schoonhoven. Goed, we gaan even kijken in Duindorp hoe Dilettante het doet. Arie.
3: Ja, het is nog een beetje aftasten, Erik. Het is gewoon eventjes nog even rustig kijken waar de gevaarlijke kansen zijn. Het is nu de keeper van Duindorp, de Jager, die de bal weer inspeelt naar Van der Pol. Van der Pol, die gooit de bal naar Van Roma. Dat wordt opgevangen daar door een van de Dilettantspelers. De verdediging van Dilettant, die moet er nu ingrijpen. Nu gaat het gevaarlijk worden. Vandaar kan Duindorp er verlees vandoor, de nummer 10. Te weten, Jack Maro, die levert de eerste cornerbal op voor Duindorp. En die eerste cornerbal, die gaan we natuurlijk even meenemen. Kijken of dat wat oplevert. Even kijken, die wordt genomen door de nummer 6, Milan van Pol. Milan van Pol neemt op de dode akker die bal. Hij gaat kijken, hij geeft allebei zijn handen omhoog. Hij gooit die bal in het strafgebied, weggewerkt door Rutgers. Maar hij geeft de bal daar aan Maxime van de Akker. Die gaat op de zolen toe. Die gaat aan de rechterkant ervoor. En nu legt er aan de andere kant, aan de rechterkant legt er ruimte voor hem. Nu moet hij de bal afspelen. Hij speelt die bal naar Jay Pama. Die moet schieten. Hij haalt uit. Maar helaas, dat levert andermaal weer een cornerbal op voor Dilettant. Goede aanval van Ees. Ineens vanuit het niets werd die bal dus naar de rechterkant werd die gegooid. En dat betekent dus dat Dilettant via Hassan Sakar dus een cornerbal mag gaan nemen. Die cornerbal die dus genomen gaat worden door Hassan Sakar. Hij gooit die bal, wordt weggekopt door de verdediger van Duindorp, opgevangen daar. Dilettant wordt hoog ingebracht door Colin den Otter. Maar helaas ging die bal door de verdediger van de Duindorp, werd hij weer weggewerkt. Andermaal aan inworpen voor Dilettant, die genomen gaat worden door Dion Terlouw. Dion Terlouw die bal rustig neemt, rustig. Speelt de bal naar Jimmy Konings. Jimmy Konings speelt die bal naar Hassan Sakar. Hij raakt die bal niet goed en raakt die bal kwijt. En andermaal is het Dion Terlouw die erg mee te voorkomen. Hoe dan ook, we hebben hier op dit moment gespeeld 7 minuten en de stand nog steeds zoals we begonnen zijn, Erik, 0 tegen 0.
0: 0 tegen 0. Gaan wij weer eventjes terug naar Schoonhoven, waar inderdaad Schoonhoven snel op 1-0 kwam door Quintus. Jan Ooms.
1: Ja, Jan, zijn verbinding is weg. Hans, die is er wel.
0: Oké.
1: Okay. Ik weet niet of hij ons hoort.
0: Hé, hey, dit gaat er lekker solide vandaag, zeg.
1: Helemaal fantastisch.
0: Yeah. Nou, draaien we even een plaatje, Ed. Komen we zo terug.

0: Yes, we gaan naar Haastrecht. John Jansen, wat is er gebeurd?
1: 11,5 minuten speelt corner maken. Luc de Boer gaat erachter. Dan geeft de bal richting de penaltystip. Komt hij op het hoofd daar van Maarten Stijn. Komt hij terug bij Luc de Boer. Dan kan hij het strafgebied opnieuw ingaan. Dan kan Luc de Boer dan misschien wel doen. Luc de Boer probeert hem voor te geven. Glijdt ook een beetje uit. Kan de bal niet voorwaarts geven. En dan komt die bal dus bij Haastrecht opnieuw. Tigre Viana die hem dan naar links probeert te geven. Maar dan gaat hij over de zijlijn heen. En dan gaat hij dus een inworp leggen voor Maasdijk. We hebben ook nog een keer een Roy Bruyne van Maasdijk die er een keer kort bij zat. Maar er zat Thomas Groenendijk, was net iets tevoren. Maar gelukkig ging die bal niet op doel, ging die naast het doel. En voor de rest, Haastrecht probeert de bal wel veel rond te spelen. Maar ziet nog geen echte goede opening. En misschien nu dan vrije trap, omdat er een overtraining is gegaan op Björn Verleeuwen. En dan kan er een vrije trap genomen gaan worden door Luc de Boer. Luc de Boer naar Juri Stouthamer. En Juri Stouthamer naar Danny de Bruin. En Danny de Bruin terug naar Juri Stouthamer. En Juri Stouthamer gaat de bal dan terug naar Thomas Groenendijk. En die geeft dan een lange bal naar voren toe richting de voorwaartse. Maar dan komt hij op het hoofd daar van een van de mensen van Maasdijk. En dan wordt hij teruggespeeld daar in de verdediging. En wordt hij helemaal geopend hier naar de linkerkant. Wordt hij dus erbij Van Hout. Die plaatst de bal dan terug naar Robin van der Ende. En dan gaat hij terug naar de goalie van Lars Veerman. En die speelt de bal kort terug van die bal via Stem de Bruin naar Romeo Rietveld. En die gaat dan in het strafgebied, maar die kan die bal niet controleren. En dan werd hij niet goed uitgespeeld door die keeper van Maasdijk. En dan moet Haastrecht eigenlijk iets meer van profiteren. Maar helaas komt er niet bij, komt er niet veel uit. Want er wordt een inworp voor Maasdijk aan de rechterkant van het veld. En dan wordt de bal geworpen daar richting de verdediging. En dan wordt dan ooit door Björn Verleeuwen ertussen gezeten van Nick van Vliet. Maar gaat hij over de achterlijn heen. Dan gaan we een doeltrap krijgen voor Maasdijk. En zo zeg ik ook, in zo'n beslissingswedstrijd is het altijd wie het eerst scoort, dan gaat de wedstrijd pas echt open, want dan worden de risico's meegenomen. Nu wordt het een beetje van beide kanten aftastend gespeeld. En daarom staat het nog steeds 0-0. We hebben nog geen echte riante mogelijkheden gezien. We gaan eens kijken wat de keeper van Maasdijk gaat doen, of die gelijk een lange bal gaat hanteren, of dat hij voor een korte opbouw gaat zorgen. Dan gaan we eens even naar kijken en dan eens even kijken wat hij doet. Hij gaat speelt de korte en middenveld, maar gaat hij over de zijn en heen. En dan mag Haastrecht dus even kijken wat Haastrecht ermee gaat doen. Aan de overkant van het veld en een inworp gaan nemen daar aan de linkerkant van het veld. Dan gaat Kevin Quint zich weer belasten. Kevin Quint kan niet een van de voorwaartsen bereiken. Laten we hem dan in de voeten van Björn Verleeuwen. Maar Björn Verleeuwen kan de bal niet bij een van de medespelers krijgen. En neemt Maasdijk over. En er zit Haastrecht goed op 40 of Vianen. Die verovert de bal. Dan speelt dan Danny de Bruin. Danny de Bruin terug naar Thomas Groenendijk. Thomas Groenendijk naar voren toe. Ligt in de rechterkant. Want die Vianen verlengen het ook. Dat kan niet. Van de bal bij Stem de Bruin komen. Stem de Bruin die hem dan terug bij Tigre Vianen kan geven. En dan is er ruimte voor Tigre Vianen. De bal naar links steeds naar Björn Verleeuwen. Kan Björn Verleeuwen daar ook mee doen? Laat de bal dan terug naar de rechterkant. Naar Stem de Bruin. Stem de Bruin die hem dan geeft richting richting Straven. En dan komt de bal terug bij Tigre Vianen. Tigre Vianen terug naar Straven. Als kijken of die dan tegenkomen kan komen. Dan is er nog even voorzet. Richting de tweede paal wordt hij voorgekopt. Gaat hij over het doel heen. Dat was een kopbal van Romeo Rietveld. Die hem eigenlijk probeerde terug te kloppen, maar helaas gaat hij ook over het doel van Maasdijk heen. Dan zijn we een kwartier bezig in de eerste helft naar Zijk-Haastrecht. En kennen we nog steeds de 0-0 tussenstand.
0: Yes, dankjewel, John. En we gaan naar vrouwenvoetbal. Dat hebben we eigenlijk nooit. Maar nu wel. Dat is wel heel erg leuk. En we hebben het over het vrouwenelftal van Spirit. En die doet het bijzonder aardig. Want jullie spelen vandaag tegen de amateurs van Ajax. Daar spreek ik over met Fleur Snijders. Goedemiddag, Fleur.
2: Goedemiddag.
0: En waar spelen jullie eigenlijk voor? Promotie?
2: Ja, wij spelen voor de promotie naar de hoofdklasse.
0: Oh, zo. Dat is super knap van Spirit. Ja. Maar ja, goed, jullie hebben ook een goed draaiend vrouwenelftal. Hè? Hoe komt dat zo?
2: Zeker. Ja, wij hebben veel goede vrouwen uit de buurt erbij gekregen de afgelopen jaren. Ja. Dat komt voornamelijk omdat we zelf ook steeds hoger gingen spelen. En dat trok eigenlijk veel dames die op hoog niveau speelden uit de buurt ook aan. Dus die zijn bij ons ook komen voetballen.
0: Oké, en Fleur, speel jij zelf ook in dat elftal? Of?
2: Ja, zeker. Ik ben helaas nu zelf geblesseerd geraakt vorige week bij de nacompetitiewedstrijd. Maar normaal gesproken speel ik gewoon in het team.
0: Oké, en op welke positie speel je?
2: Ik ben centraal verdediger.
0: Oké, en wat voor blessure heb je nu opgelopen?
2: Dat is nog even de vraag. Ik heb, ben vorige week heb ik mijn knie verdraaid. Dus het kan een kruisbandblessure zijn, maar dat hoop ik natuurlijk niet. Nou. Maar dat is nog even afwachten.
0: Oké. Maar je kijkt nu naar de wedstrijd tegen de amateurs van de Ajax. Hoe loopt het zo in de eerste minuten?
2: Er is nu echt net gescoord. Voor Ajax. Dus dat is wel jammer.
0: Ja.
2: Het was een beetje... beide teams gingen gelijk op. Dus het speelde allemaal een beetje in het midden. Maar nu wordt er net gescoord uit een hoekschop voor Ajax. Oké.
0: Maar je zegt, het is een beetje een gelijkopgaande wedstrijd dus.
2: Ja, dat wel, ja. Dus Spierit heeft ook kansen gehad. Ajax ook, maar Ajax schiet hem er net in. Nu zijn we wel weer aan het aanvallen. Oh nee, de bal gaat net uit.
0: Nou, dat is, het is wel optimistisch. Is dit de laatste beslissende wedstrijd? Of hebben jullie, als jullie deze zouden winnen?
2: Nee, als wij deze zouden winnen, hebben we volgende week nog een wedstrijd. En dat is de finale.
0: Oké, maar goed, je moet eerst even een achterstand wegwerken.
2: Precies, we moeten eerst nog even eraan trekken.
0: Nou, we blijven contact met je opnemen, Fleur. En we duimen echt voor een mooie overwinning van Spirit.
2: Ja, daar is dat ook het ook. Ja, precies, dat moeten we niet hebben natuurlijk.
0: Goed zo. Nou, dankjewel, Fleur.
2: Geen probleem.
0: Spreken we je later weer?
2: Yes, helemaal goed.
0: Ja, gaan we. Doeg. Nou, gaan we van de toekomst gaan we weer helemaal terug naar.
3: Duindorp. Naar Duindorp. Er is gescoord. Arie.
0: Arie.
4: Ja, inderdaad. Het is hier 1-0 of 0-1 geworden eigenlijk, moet ik eigenlijk zeggen. Want het was Rick van der Schans die uit een cornerbal van Jimmy Konings de bal keihard op zijn kop nam. En keihard in de bovenhoek deponeerde. En zodoende staat Dilettant dus nu al op een 1-0 voorsprong. Diezelfde Esmeijer die mag nu een vrije trap nemen. Die vrije trap die hij gaat nemen, even kijken. Hij gooit die bal hoog in het strafgebied. Maar die is veel en veel te hard. Dat had, maar hoe dan ook, Dilettant staat in ieder geval nu voor met 1 tegen 0. En dat is natuurlijk lekker. Of 0 tegen 1 moet ik eigenlijk zeggen, maar dat maakt niet zoveel uit. Het is in ieder geval het was een schitterende goal. Een hele mooie kopbal van Rietje van der Schans. Dat mag hem voor de wederom, die had al meerdere keren gedaan. En nu is het de keeper weer. De keeper van, dat is Rietje de Jager van Duinoord. Die bal in de voordeel probeert te schoppen. Maar het is Dion de Lauw die weer een diepe bal geeft richting J. Paimant, die kan dat niet belopen. En hoe dan ook, het is prachtig natuurlijk dat Dilettant nu ineens voor staat. Maar ja, ik denk dat er dadelijk nog even een drinkpauze komt. Want we hebben op dit moment hebben we 20 minuten gespeeld. En ik denk dat er dadelijk toch wel even nog een drinkpauze komt. Maar goed, neem niet weg. Het is daar de laatste man, Jerry Wesseling, die de bal speelt terug op zijn kip. Keeper de jager weer naar Van de Pol weer terug naar die keeper de jager. En zo blijft blijft Duinoord het wel proberen natuurlijk. Maar goed, het is nog een hele lange weg te gaan voor de ploeg aan Krimpen aan de Lek. Maar hoe dan ook, nu is het na 20 minuten spelen toch echt 0 tegen 1.
0: Ja, dat wordt prachtig. Want dat kan je eigenlijk pas zeggen als de wedstrijd is afgelopen. Maar de winnaars van deze wedstrijden, Schoonhoven, Quintus en Duindorp Dilettant, die spelen tegen elkaar. Nou, Schoonhoven staat ook voor, geloof ik, nog steeds. Toch, Jan Hoots?
3: Ik heb eerst even een andere tussenstand. Blauw-zwart Bernardus is het 1-0. Heeft wat met Lekkerkerk volgende week te maken, die de winnaar daar is.
0: Oké, ja.
3: Ja?
0: Ja, ik ben nu volledig analoog papier, dus je kan het mij vertellen. Goed, we gaan verder met Schoonhoven. Jan Ooms.
5: Ja, inderdaad. En het is hier een leuke wedstrijd om naar te kijken. Enkele dingen zijn al gebeurd. Schoonhoven heeft nog een keer in de lat geraakt. En dat was Cas Vogels, die van een meter of 25 de bal middenveld vol op de pantoffel nam. En boven de lange keeper van de Quintus was het. De bal terugspatten op de lat. En even daarna was het ook dat met een snel genomen vrije trap aan Quintus. Die aan de linkerkant de bal in de flipperkast speelde. Is gewoon over. Niemand kreeg die bal goed weg. Bot was uit positie. Werd de bal ingespeeld in het doel van Schoonhoven, maar daar was het Job van Buren die de bal in één tijd toch een schoen onder kreeg en wegroestte. Oké, ik ga nu even naar mijn mede-commentator Rick Schildkamp. Winkelman.
6: Winkel.
7: Dag, goed. Hallo. Horen jullie mij?
0: Duidelijk. Hallo. Ja, luid en duidelijk. Hallo, okay,
7: dan,
0: hallo Rick.
7: Hallo, goedemiddag. Schoonhoven is de bovenliggende partij. Maar ze kwamen net inderdaad goed weg na een foutje van Bot. En er zijn nu 23 minuten gespeeld. En de stand is nog steeds 1-0.
0: Oké, dankjewel Rick. En dan hebben we straks weer een contact met je op. Gaan wij even een plaatje luisteren. En komen we zo weer terug met het vervolg van de wedstrijd. Tot zo.

0: Freek Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig. In het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Jan-Dirk Stouten, John Witgoed, JP Techniek, Kik Collection, Klimacon Holding. En tot slot Clip Pijpleidingen en Apparatenbouw.
6: Elke zaterdag en zondag
7: live vanuit het centrum van de Krimpenerwaard.
6: Krimpenerwaard Sport.
7: Krimpenerwaard Sport.
6: Met onder andere live sportverslaggeving uit de regio.
7: En alle actuele uitslagen.
6: Dit is Krimpenerwaard Sport.

0: Krempenerwaard Sport. Krempenerwaard Sport. Sport. Met Erik Rietveld.
1: Ja, goedemiddag. Daar zijn we weer. Uur 2. We hebben vandaag 4 live wedstrijden. Het gaat nu om promotie. Eigenlijk. Promotiewedstrijden. 4 wedstrijden hebben wij. Maasdijk tegen Haastrecht. Tussenstand is 0-0. We hebben Duindorp Dilettant. Tussenstand 0-1. En we hebben Schoonhoven tegen Quintus. Laten we maar eventjes naar... We gaan even contact leggen met een verslaggever. Dus daar hebben we nog eventjes...

0: Haastrecht, de enige wedstrijd die nog 0-0 staat. Ja, hoe komt dat, jong?
1: Tegen.
0: Ja.
2: Ja, maar zei half uur gespeeld, maar zei Haastrecht 0-0 nog steeds klopt. En we hebben een keer een... ja, een optimistische voorzet gehad van Maastijk. En die stompte Thomas Groenendijk weg. En dan kwam de bal bij Van der Laan niet groot over het doel van Thomas Groenendijk. Ja, het is een beetje het opportunistische spel van Maastijk en het verzorgde spel van Haastrecht. En wat heeft de overhand dan in de middag is nog niet echt duidelijk. Maar goed, dan gaat nu Van der Graaf er doorheen. Gaat langs 2-3 man heen. En dan wordt die bal goed tegengehouden. Daar is nog via aan de hand van daar een kans geweest van Maastijk. En dan nog een kans wordt hij voorgegeven. En dan wordt hij weggehaald. Maar in tweede stand nu nog een kans. En er zit daar goed Marco Oskamp tussen. En dat zijn wat opportunistische mogelijkheden. De kans was voor Jurgen Dekker. En daar zat Tichiaans goed tussen. En net was ook nog Wouter Laanders opnieuw. En dan gaat de bal nu naar achter over de achterlijn. En dan krijgen we een corner aan de rechterkant van het veld. En dan gaat Maastijk dus wat aanzetten om te proberen dan toch misschien die score te openen. Omdat overal natuurlijk die score al geopend is. Maar ja, hier staat nog steeds te zien 0-0 op de bord. Gaat aanvoeren. Laat het daarmee belasten met die corner. En eens kijken wat daaruit uit voort kan komen. Dus, we gaan dat allemaal even beloven wat eruit voort kan komen. De nummer 6 gaat zich daarmee belasten. En eens even kijken wat daaruit voort kan komen. Komt die bal richting de penaltystip. Gaat over iedereen al heen, wordt hij ingekopt door de nummer 5. Daardoor Nick van der Vliet uit van Wouterlaan. En dan gaat Tiger Vianen dan. Probeert de bal naar voren te geven. En er is wat ruimte daar voor Tijmen Strabel.
0: John.
2: Ja?
0: John, ik ga je meteen onderbreken, want we gaan naar Schoonhoven Quintes. Daar gaat een strafschop genomen worden. Leg uit, Jan.
3: Ja, dan krijg... Penalty. Ja, dan krijgt Quintus krijgt een penalty. Omdat keeperbot een en speler en bal meenam. En het is even kijken welke nummer dat erachter gaat staan. Die hem gaat nemen. Het is actueel. De spelers van Schoonhoven zeggen nog tegen de scheidsrechter van... Hé, dat was toch niet zo erg, maar toch. Volgens mij was het... de middenvelder van Quintus, ja vergeef me dat ik even de naam niet even correct heb. Lets, die in het strafgebied onderuit gehaald werd. En het is aanvoerder Zweers, die met de bal in de hand een beetje tot actie gemaand wordt naar de pingelstip om hem te nemen. En de scheidsrechter Habersveld die zegt van, ja jongens, ik kan toch niet anders. Het is toch duidelijk, ja. En het is Zwiers die er achter gaat. En nou ging de speler van Schoonhoven heel sneaky achter die speler van weer te staan. En die werd weer teruggehaald. Allee, het strafgebied is schoon, laten we het zo maar even zeggen. En het is Zwiers, die aanvoerder van dienst, die de bal gaat nemen. De bal die wordt vrijgegeven en het is in de 34ste minuut dat die... gaat trappen. En het is keeperbot die wel te goede hoekje duikt. Maar Schmier stekend in de 35e minuut 1-1 aan door Pingel.
0: Yes, dankjewel Jan. Goed, gaan we weer even terug naar Haastrecht. Jammer.
2: Ja, we zitten in, bijna in de 34e minuut. En dan is de bal in de handen, in de voeten daar van de keeper. Van Maarten Lasteeman, die de bal naar voren geeft. Richting de voorwaarts en dan krijg je haast een vrije trap. Wordt er overtreding begaan daardoor Jack Scholtes of Tiger Vianen. Mag Marco Oskamp de bal nemen, wordt hij links gespeeld naar Luc de Boer. Luc de Boer dan naar Kevin Quint en dan gaan we richting de middellijn. Kevin Quint in de voeten van Romeo Rietveld. En Romeo Rietveld heeft dan tijd en ruimte om daar wat moois mee te doen. Heeft de bal richting de tweede paal, maar ook in de handen daar van de keeper. En dan mag opnieuw Maastijk dus de voorwaarts gaan bereiken. En dan gaan we aan de linkerkant openen. Laatste pauze hebben we net ook gehad hier. En dan wordt die bal naar voren gegeven. Wordt die opgevangen daar door nummer 10. Maar er zit Marco Oskamp tussen. Goed tussen wordt er ook een overtraining begaan. Gaat haastig een vrije trap nemen. En zo zitten we dus rond die 35e minuut. En dan kunnen we nog steeds zeggen, Maastijk haastig 0 tegen 0. Nog niet echt riante mogelijkheden gezien.
0: Oké, dankjewel. Gaan wij weer even terug naar Schoonhoven Quintus. Ja,
3: waar Rick Winkel nu even gaat vertellen.
0: Wat gaat hij vertellen?
3: Ja, hij is bezig.
4: Er was, was vlak voor de 1-1 was er nog een kans voor Schoonhoven. Voor Oualou. Alleen die ontbeerde na een goede actie. kracht.

0: gewoon goed schot. En voor de rest is er niks gebeurd, dus we gaan terug naar de studio.
1: Top, dankjewel Rick. Gaan wij naar Duindorp Dilettant, Arie de Notter.
2: Ja, en nog steeds is het die 0 tegen 1. Het is nu Rick van der Sandvind, want zijn verdediger of zijn aanvaller het duel moet winnen. En dat wint hij ook. Met een lange trap probeert hij Simi Konings te bereiken. Maar dat mislukt. En dat betekent dat die bal over de zijlijn gaat. En dat betekent ook dat de nummer 5 van Quinten Maron Knoeg die bal weer in mag gaan gooien. Hij doet dat wel rustig aan. Maar andermaal is het Dion Talau die heel goed loopt te verdedigen. En Jimmy Koning die ook nog teruggaat.
1: Arie, je klinkt ontzettend zacht.
2: Ja, ik kan er niks aan doen, heer.
1: Ah, dit is beter.
2: Dan moeten jullie in de studio regelen. En in ieder geval dat regent dat zojuist Rutger Esmaier nog een dot van de kant door een geweldige redding van de keeper Rikkie de Jager van Duindorp die redding bracht. Want dat had eigenlijk de 2-0 kunnen zijn. Maar ik zeg niet moeten, maar wel had gekund. En nu is het Dilettant wat massaal staat te verdedigen. En dan moeten ze, in mijn ogen, moeten ze dat niet doen. Gewoon lekker blijven voetballen zoals ze aan het voetballen waren. Maar alhoewel, dat doelpunt, daar kwam ook ineens door ver terugzakken. En kwam er ineens een diepe bal eraan. En dat betekent dat die 1-0 of de 0-1 op het scorebord stond. Hoe dan ook, het is de aanvoerder van Dilettant, Rutger Esmaier, die de bal weer aan het met de vrije trap weer in het veld mag gaan brengen. Kijken of wat dat nog even oplevert. Die nemen nog even mee. Die lange vrije trap. Die komt hij bij Jimmy Konings terecht? Nee, komt niet bij Jimmy Konings terecht. Die staat te diep. En andermaal is de Colin de Otter. Die een bergenwerk verzet. En dat als een regisseur op het midden wat op. Het is daar Elke Sami weer. Die weer erg weet waarom. Geeft die bal aan Jay Pijman. Jay Pijman moet die bal nu afgeven aan Hastan Sakar. Hastan Sakar die gaat waarschijnlijk open. Nee, hij gooit hem weer terug op het rest. Maar die een diepe bal geeft, maar die komt niet aan. En dat betekent dat Lelieveld die meters voor niks heeft gemaakt. Hoe dan ook, er staan hier op de klok op dit moment 38 minuten. En de stand nog 0 tegen 1, Erik.
1: Yes, dankjewel. Goed, gaan wij weer terug naar de toekomst. We gaan spelen jullie eigenlijk op de toekomst. Dat vraag ik Fleur Snijders van de Vrouwen Spirit.
3: Jazeker, wij spelen op de toekomst.
1: Oké, dat is toch eigenlijk wel bijzonder, hè? Jammer dat.
3: Ja, zeker, maar liever spelen we natuurlijk thuis.
1: Ja, dat is waar, daar is de sfeer. Hey, ja. Hoe gaat het nu? Want het is bijna rust. Jullie staan 1-0 achter nog steeds,
3: ja.
1: Uit een hoekschop.
3: Nog steeds.
1: Wat is er in de tussentijd nog voor bijzonders gebeurd?
3: Ajax dringt wel steeds meer op onze helft door. Maar wij hebben ook nog één kans gehad. Dus het wisselt nog steeds een beetje af.
1: Oké, waar moeten jullie voor oppassen? Want waarom kunnen ze zo goed doordringen?
3: Ja, Ajax kan elkaar heel goed vinden. Dus die spelen heel makkelijk elkaar aan en tussen onze spelers door. Dus we moeten wel oppassen voor die balletjes door het midden.
1: Ja. Goed. Oké. Dankjewel, Fleur. Neem we straks weer contact met je op.
3: Ja, dat is helemaal goed. Dan spreek ik jullie zo weer.
1: Yes. Gaan wij weer even terug naar Schoonhoven Quintus, Jan Ooms.
4: Maar Quintus toch ook een bijzonder goede kans kreeg. Een voorzet van de linkerkant was bij de tweede paal. En dan was de nummer 6 in dit geval Grootschot. Die hoefde er maar in te knikken of met zijn knie naar voren te doen. Maar hij schoot. En naar de voorschoon over de goede kant van de paal. En dat had toch een doelpunt kunnen opleveren. Maar nu is het ook een wissel bij Schoonhoven. Aanvoerder Rayo Nachtegaal is eruit. En daar is ingekomen Matteo de Beste. En Schoonhoven die heeft nu de bal in balbezit. Die speelt hem rustig terug naar Kruiper, die nu aanvoerder is geworden. En Van Buren naar de linkerkant, naar Neven. Neven die speelt hem door. Maar daar zit de schoen van Quintus tussen. Want anders had Oringa weg geweest. Maar op middencirkel is het heel slim. De bal naar elkaar toespelen, maar de nummer 17 van de stap, die Verstappen zeigen. En die zorgt daardoor dat Schoonhoven in balbezit is. Nu is het aan de rechterkant, Vogels, die gaat er doorlangs. En die wordt een beetje uitgestoken. En dat is op een meter of 20 van de goal van keeper Le Duc van Quintus. En deze die gaat genomen worden, die zal ik nog even meenemen. En daarna gaat Rick nog even wat zeggen. Kijk hoor, Vogen staat achter de bal. En als ik het zie, Bouwerik staat achter de bal. En de bal is op een meter of 20 van de kool van de Duc van Quintus. En dat is een mogelijkheid. Niet meer als dat. En in de 41ste minuut. Maar wat gaat er gebeuren? De muur die wordt eventjes op rij en op afstand gezet. En is het nu dat de scheidsrechter de bal vrijgeeft. En Laurik die staat erachter. Die gaat spelen. En wat gaat hij doen? Dat duurt wel lang. En het is Maurik die prima in de kruising speelt. Maar keeper Leduc bokst hem uit de linkerbovenhoek voor hem, rechter voor de kijkers. En het is een corner. Rick, neem jij die corner mee?
0: Ja, dat ga ik doen. De corner van Schoonhoven wordt getrapt door...
1: Rick klinkt ontzettend zacht.
0: Ja. Is het zo beter?
1: Nee.
0: Oh. Dan gaan we maar terug naar de studio, want...
1: Ja, oké. Okay. Goed, gaan wij terug naar Duindorp Dilettant, Arie Nolte.
2: Ja, Rick van der Sand weer een bal. Het geeft, probeert de bal diep te spelen naar Jimmy Konings. Jimmy Konings die neemt die bal wel aan, maar hij laat hem te ver van hem afstuiten. En dan gaat de nummer 12 te weten van de spot van Duindorp. Die hebt de bal in zijn voeten, maar wordt opgevangen door elke samen naar Jay Paiman. Jay Paiman, want het is toch wel Dilettant wat weer de... Het beste van het spel heeft, maar dat neemt niet weg dat ze wel op moeten passen. Want dat is nog maar steeds 0-1. Nu gaat Abbenhuis gaat hem even door. Geeft de bal daaraan. Pronk. Waar gaat hij met die bal heen? Weer terug naar Van der Pol. Van der Pol haal uit met een makkelijke prooi daar. Voor keeper Ruben Chidol. En dat betekent dus dat hij rustig alle tijd neemt om die bal dus weer in het veld te brengen. Want we gaan zachtjes aan. We hebben officieel nog 42 minuten te staan. En ik weet niet of de klok stilgestaan heeft met het water drinken. Andermaal is het Jimmy Konings die nu moet proberen een hoge bal op te vangen. Ja, daar wordt wel een kopbal wordt er gegeven daar door Max van der Akker. Maar Maxime van der Akker moet ik het toen zeggen. En dat betekent dat die keeper die bal makkelijk in zijn hand had. Colin de Rotter weer in balbezit. Speelt de bal weer diep. Het is toch veelal de dilettantes die in balbezit zijn. Maar ze komen nog steeds niet tot die geweldige 2-0 als die eraan zou zitten te komen. Maar wie weet gaat het nu gebeuren. Gooit die bal naar Jay Paiman. Ja, en dan moet hij daar door van de pool. Wordt die bal ver over de zijlijn heen gesodemieterd. En die bal die gaat heel ver weg. Hoe dan ook, we hebben hier gespeeld 43 minuten. En de stand is nog steeds 0-1, Erik.
1: Yes, dankjewel. Gaan wij naar Maasdijk, waar Haastrecht speelt. John.
5: Ja, 43 minuten. Nog steeds 0-0. Er waren net wat kansjes voor Jack Scholtens. Die kopt een keer in. Dan kon Thomas Groenendijk net met de vingertoppen bij komen. En net was er ook nog een keer Van der Laan die er kort bij was met een stiffie. Er waren ook Thomas Groenendijk erbij kon komen. Er waren twee corners, maar... Lopig heeft Haastrecht nu de aanval weer overgenomen. En is het dat hij over de zijlijn heen aan de linkerkant mag Haastrecht een inworp gaan nemen. Daar zo'n metertje of 20, 25 van de cornervlag af. En dat gaat Kevin Quint gaat zich ermee belasten. Dus Kevin, kijken of Kevin Quint een van de voorwaartsen kan bereiken. En dan eens kijken of hij in de voeten van Björn van Leeuwen kan gooien. Dat probeert hij in ieder geval. Kan Björn van Leeuwen erbij komen. Björn van Leeuwen geeft voor. Kan er zullen bijna niet bij komen, maar de keeper wel van Maasdijk, die pakt hem uit de lucht. En hij doet dus dat de bal in komt bij Lars Veeman. En dan gaat eens kijken wat hij daarmee gaat doen. Lars Veeman die dan op de grond gooit en de bal naar voren gaat geven richting de voorwaarts. En dan zit Julius Stouthamer er goed tussen, maar die kan er niet bij een van de voorwaarts krijgen. Gaat over de zijlijn heen. Dan gaan we een inworp krijgen daar aan de overkant van het veld. En gaat Serra Kortekaars die bal teruggeven naar Veeman. Veeman met een lange bal naar voren richting de voorwaarts, denk ik. Dat is wel de eerste planning en dan wacht hij even. Gaat hem dan openen aan de linkerkant. Dan die openen daarbij de nummer 3 en dat is Kees van der Hout. En die gaat hij over de zijlijn heen via Tijmen Straven. En dan wordt hij ingeworpen. En dan is het, gaat hij pekken naar binnen toe, gaat hij ruimte om te schieten. Maar de schot is ook krachteloos, gaat over de achterlijn heen. gaat Thomas Groenendijk doeltrap nemen. Gaan we richting de 45 minuten. En ik weet niet hoeveel de scheidsrechter gaat bijtrekken in deze eerste helft. Ik denk voor een neutrale toeschouwer niet zo'n heel spectaculaire wedstrijd. Omdat de belangen vrij groot zijn van beide kanten. Maar goed, hij hoeft maar één keer over te worden die score. En dan is de wedstrijd natuurlijk heel anders. Maar voorlopig dus nog steeds 10-0 tegen 0.
1: Gaan wij, omdat we nog twee andere verslaggevers hebben, gaan we gewoon even kort afwisselen nu. Ik wil even naar Schoonhoven Quintus gaan. Jan Ooms.
4: Waar de beste de bal in één tijd zijn schoenen eronder zet. Halverwege zijn eigen helft naar voren, naar Vogels. Maar de verdediger van Quintus is in goede doen en die verdedigt hem terug. Quintus die rustig in de laatste lijn de bal opdrijft. En weer teruglegt en probeert een aanval te geven. Want er lopen toch best wel twee handenbindertjes in die voorhoede van Quintus. Dat zijn Van de Stap. En Letts, die moet je geen vrijheid geven, want dan zijn ze op weg. Nu is het Schoonhoven in balbezit. Van 10, dat is Hak. Hak die speelt hem naar Vogels. Vogels die geeft hem door aan Maurik. Maurik die komt er net niet aan, omdat verdediger van Quintus goed daartussen zit met de slijding. En wordt geassisteerd door zijn linksback, die daar mooi de bal naar... De nummer 14, en dat is Let speelt, maar daar is Van Buren van Schoonhoven in zijn rug. En die is de winnaar en speelt de bal naar het middenveld. En nu is het aan de rechterkant, is het de nummer 6, Martijn Leven, die de bal geeft. En ja, en nu krijgt Schoonhoven een vrije trap, omdat Ouali, die wordt geraakt bij een kappenbeweging in het strafgebied. En de scheidsrechter is onverbindelijk. Ja, laten we die nog even meenemen. De lange keeper van Quintus, die staat erbij. En
1: is het nou een vrije trap of een strafschop, Jan?
4: Een strafschop, een pingel, een 11 meter trap.
1: Goed zo.
4: En dat gaat, wie gaat erachter staan? Oli, die staat er al met de bal onder zijn arm bij. En het is, je kan hem geven, je kan hem niet geven. Deze scheidsrechter geeft hem. En het is, dat zou giga zijn. Laten we niet op de zaken vooruitlopen. Maar 45 minuten op de klok. En we zitten eigenlijk al een minuut in blessuretijd. Dat zou een mooi rustpunt zijn voor Schoonhoven. En even kijken hoor. Olui, die staat achter de bal. Strafgebied is schoon. En de scheidsrechter die staat nog een beetje te kijken naar de lijn van denk erom dat je er niet over gaat. En de aanloop wordt genomen. En even kijken wat gaat er gebeuren. Keeper Leduc die bokst hem eruit. Hij heeft middenin de goal gespeeld. En het is geen 2-1, maar blijft 1-1. En het is nu een cornerbal. Maar de keeper wordt bedonderd onder zijn eigen spelers. Ja, ik kan zeggen, niet goed genomen, maar wie ben ik? Keeper bokst hem eruit. En nu is het een... even kijken hoor. Cornerbal. Voor Schoonhoven. Door diezelfde Ouali genomen. En gaat getrapt worden. Oei, Schoonhoven. Nou doe je eigenlijk toch tekort. Hier, dat had de mogelijkheid kunnen zijn. De bal die wordt getrapt en de bal, waar gaat die heen? De eerste, tweede paal, het is heel druk in het strafgebied. Tweede paal, waar gaat Job van Buren? Die zit er net naast, maar daar is Gerwin Neven in balbezit. Die speelt de bal, opspeelt een speler van Quintus. En legt de bal helemaal terug naar Matteo de Beste. Die pompt hem erin bij de tweede paal, maar een verdediger van Quintus die speelt hem uit. En,
1: okay. John, Jan, we gaan even naar Arie weer. Duindorp, dilettant, Arie de Notter.
2: Ja, en daar is het scheidsrechter heeft drie keer op het fluitje geblazen. Dat betekent dat de ruststand hier is 0-1. Dilettant had bijna op 0-2 gestaan. Hetzelfde richtje van de stand uit een cornerbal. Kopte die bal, maar die keeper die was ernaast. Maar de verdediger, dat was Wesseling, die redde de bal van de doellijn af. En dat betekent dus dat die bal er niet in zat. En dat geeft ook niet, maar niet hoe dan ook. De ruststand hier in Duindorp tegen Dilettant is 0-1.
1: Yes, dankjewel. Gaan wij even... Hangt John nog? Gaan wij even naar Haastrecht? Ja, John, we gaan naar John toe.
6: Ja, we zitten in de blessuretijd. Dat is toch een vrije kop voor Maasdijk.
5: En die werd genomen door aanvoerder Wouter Laan. Ik hoop, want die heeft sporters en die ging maar net over. Ook als je daar nog een kans van Sport van de Graaf, die alleen voor Tommy Koenwijk de bal overtreedt. Dus de trotsjes zijn wel van de tijd. We zaten nog steeds 0-0. We zitten onder de stuurtijd op de bal bij Veenman. Veenman mag. Ja, en dan wordt er nu drie keer de fluit geblazen. 0-0 gaan we rusten tussen Zijk en Aanzet. En ja, we wachten nog een leuke tweede helft voor de boek.
1: Goed zo, dankjewel. Terug naar Schoonhoven, Jan Ooms.
4: Ja, waar het ook rust is, maar men een beetje met pluk en trekwerk de kleedkamers in ging. De scheidsrechter stond er bovenop en wat er had gebeurd. Wij konden het hier inderdaad niet helemaal zien, maar ze lopen nu ook naar de kleedkamers. En ja, we denken dat er rust weer gekeerd is. Er staat wat spanning op de wedstrijd. En ja, als je in de blessuretijd van de eerste helft een pingel mist, dan ja, is het zuur. Maar hoe of wat, we komen straks bij u terug.
1: Goed zo, dankjewel. Gaan wij naar de muziek en dan na de muziek komen wij terug met een interview van Cor Bergen te Braafboer. Want die organiseert het Volking voetbaltoernooi. Ik dacht dat het afgelopen donderdag al was, maar dat klopt niet. Het is aanstaande donderdag. En er staan nogal bijzondere dingen te gebeuren daar naast dat toernooi. En nou, daar gaan we Cor straks na de muziek alles over vragen.
6: Elke zaterdag Krimpenerwaard Sport. Met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.

0: Yes, we gaan na deze prachtige muziek heb ik wat tussenstandjes. WDS CVC Reeuwijk 0-1. Ona speelt tegen Sepp 0-1. En Blauw-Zwart tegen Bernardus staat 1-1. En die wedstrijd is belangrijk voor Lekkerk, want die speelt tegen de winnaar. Oh, we hebben ook nog SPV, die speelt tegen Sporting Leiden. En daar staat het 1-1 in de rust. Wij gaan naar... wat wil je hebben? We gaan naar Cor Bergen te Bravenboer. Die is altijd een heel erg bevlogen vrijwilliger van... wat doe je? Nee.
1: Niet dit nummer.
0: Oh. Moet je hem nog bellen?
1: Ja.
0: Oh. Dan gaan we straks naar Cor Bergen te Bravenboer. Want die is een enthousiast organisator van het walking football toernooi in Bergambacht. En het walking football algemeen. Heerlijk. Ik heb ook wel eens een paar keer meegedaan. Als, 40-plusser. Ik vond het altijd erg gezellig. En wat ik al eerder zei, het is gewoon heel erg tof om die wat oudere heren, de senioren, zo enthousiast te zien bewegen. Alsof ze weer 16 zijn. Dat. Maar goed, die spelen dus altijd op donderdag om 10 uur. Misschien is als u het leuk vindt, kunt u eens een keertje langs waaien. Om te kijken hoe die mannen spelen. En misschien bevalt het u wel en zo wilt u zelf meedoen. Dat is altijd... een opsteker en leuk om mee te doen. Ja. Wij gaan zo'n beetje naar het interview toe. En dan wacht ik even op mijn technicus die het doorverbindt. Goed, we zitten in de rust trouwens van de wedstrijden. Oh, en daarom hebben we tijd voor een interview. Lukt het allemaal, Ed? Goed, we gaan naar het interview toe. En... we drukken op de knop en we hebben hopelijk geen contact. Dan gaan we maar eventjes een bericht lezen van... Ja. Draai nog maar even kort plaatje, Ed.

0: Goed, we draaien muziek weg, want straks beginnen de wedstrijden weer. Maar in de rust hebben wij gelegenheid om inderdaad eventjes bij te praten over walking football. Cor, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Bevlogen organisator van walking football Bergambacht. Hoe gaat het daarmee?
1: Ja, dat gaat goed. Gelukkig komen er weer afgelopen weken veel nieuwe leden. En helaas vallen natuurlijk ook af vanwege gezondheidsredenen. Maar door de bank genomen hebben we een flinke groei.
0: Oké, okay. Dus hoeveel leden hebben jullie ongeveer?
1: We hebben nu op papier 22 leden. En we spelen gemiddeld met 16 man. Helaas nog geen dames erbij.
0: Oké, okay, dus 8 tegen 8 meestal.
1: Ja, en de ene week iets meer of wat minder. Dus dan maken we het zelf wel groter. Je kent het concept.
0: Ja. Dat is erg leuk om te doen ook. Maar donderdag hebben jullie... Want jullie spelen altijd op donderdag, om 10:00 geloof ik.
1: Ja, in Bergambacht is van 10 tot 11 echt sociaal gebeuren. 9:30 aanwezig, kopje koffie of thee. En dan gaan we het veld op tot 11:00. Je weet het, we tellen niet. We doen het winnende doelpunt om 11:00. En dan is het nog een kopje thee of koffie. En dan gaat iedereen gezellig naar huis. Aanstaande donderdag hebben we het jaarlijkse Krimpende Waartoernooi. Deelnemende verenigingen Spirit, Tolwijk, Schoonhoven, Bergambacht. En twee van buiten de Krimpende Waard, Gouda, Oldstars en Warringsveen. Klein toernooitje. En we hebben dit jaar wel een uniek iets. We hebben een clinic om 10:30 van walking football. Dat wordt gegeven door Kees Kist,
0: oud-Nederlands
1: elftalspeler en AZ. En Rob Overkleef, betaald voetbalscheidsrechter. En iedereen kan gewoon vrij inlopen en meedoen met deze clinic om kennis te maken. Want ja, voor een aantal is het soms een drempel. En je weet het zelf bij ons ook, als ze eenmaal zijn wezen kijken, dan kennen ze het concept. Er wordt niet gerend, de bal mag niet hoger dan een meter. Geen persoonlijk contact, dus het is echt wel bewegen, erbij horen en samen gezellig sporten en sociaal bezig zijn.
0: Ja, hartstikke leuk. Die betaald voetbalscheidsrechter, wat voor clinic geeft hij dan? Onderhandelen met de scheidsrechter?
1: Nee, want in principe hebben we geen scheidsrechter. Maar samen met Kees Kist en in samenwerking met het Ouderenfonds en de KNVB wordt die clinic georganiseerd. Belangrijk, en dat doen we nu ook bij het start van het toernooi, een gezamenlijke warming-up. Want een warming-up op onze leeftijd is steeds te belangrijk. En dan een beetje de spelregels en een paar simpele oefeningen. Maar dat je weet wat walking football inhoudt. En nogmaals, zowel voor man als vrouw. Dus ik zou zeggen, aan luisteraars, schroom niet. Of als je bekende of onbekende tegenkomt, het is goed. Je bent echt in beweging en na een uurtje heb je weet je echt wel dat je meegedaan hebt.
0: Ja, leuk. En Kees Kist inderdaad is eigenlijk ook van die organisatie om walking football te promoten. Net als wat Jacques Zwart bijvoorbeeld doet, toch?
1: Ja. Het Ouderenfonds heeft per tak van sport wat oud-spelers. Zoals bij tennis hebben ze Tom Okker. Nou, bij het voetbal dit jaar Kees Kist. Jacques Zwart is het ook wel eens geweest. Dus dat wisselt. En die komen dan ook die mede die clinic verzorgen, ja.
0: Oké. Okay. Hey, wel leuk ook dat met de andere verenigingen. Kijk, dit is al volgens mij het derde of vierde toernooi.
1: Vierde.
0: Ja. Wel leuk dat jullie zo de contact met elkaar hebben gezocht, ja. Hè?
1: Maar ook in samenwerking met Team Sport Service Krimpende Waard, hoor. Dus wij coördineren dit keer dan weer in Bergambacht.
0: Ja.
1: Maar Team Sport Service Krimpende Waard, die op veel vlakken actief zijn. Die helpen dit mee te organiseren.
0: Oké, okay. Dus donderdag.
1: Donderdag. De wedstrijden beginnen om 9:45. De clinic is om 10:45, om 10:30 aanwezig. Het is gratis deelname, koffie en thee staat klaar. En het wordt gewoon een leuke ochtend. En ik zou zeggen, als je niet mee wilt doen, kom kijken. En anders geef je op. En ik hoorde je vanmiddag al met een collega spreken. Dus ik ga ervan uit dat je collega zeker gaat komen.
0: Ja, oké, okay, dankjewel. Goed, okay. Goed zo. Dankjewel, hoi, hoi. Cor. En ik kom ook wel even langs. Eventjes lekker toejuichen.
1: Ja, alleen dan zijn.
0: Oké, okay, dat is goed. Hoi. Ja. Bedankt. Cor Berger, te brave boer, over het walking voetbaltoernooi. Wat gaat plaatsvinden op donderdag, aanstaande donderdag. Hartstikke leuk. We gaan...
2: Ik heb nog een tussenstand. Blauw-zwarte Bernard, dus staat 1-2.
0: Nee. Oké. Okay. Goed, ja. Nou, dan gaan we naar de muziek. En dan zullen de wedstrijden daarna wel weer hervat zijn, denk ik zo, toch?

0: Dood dan met Home.
1: Home.
0: Ja, we lekker thuis. We gaan denk ik zo'n beetje naar de wedstrijden toe, of niet?
1: Ja, ik hoorde Jan al met de wissels en zo. Dus,
0: Goed zo. Ja. Nou, dan gaan we dan meteen naar Schoonhoven toe. Jan Ooms.
2: Waar Schoonhoven in de aanval is, aan de rechterkant is het Hak die tegen de nummer 3, de verdediger van de Knaap, schiet en cornerbal. Maar Schoonhoven heeft gewisseld. Schoonhoven heeft Martijn Neven in de kleedkamer gelaten. En daar is Randoet voor in de plek gekomen. En de corner gaat getrapt worden voor Schoonhoven. Die drukt in het strafgebied bij keeper Le Duc van Quintus is. De bal wordt laag ingebracht, heel slecht gespeeld en de bal die wordt via een verdediger over de zijlijn verrost. En is het in dit geval Hak die de bal in gaat nemen. Hak die gaat gooien, dat doet naar Maurik. Maurik die brengt hem in het strafgebied, maar doet dat tekort. En dan is het toch Quintus die kan opruimen. En nu is het Alou die de bal heeft en schiet en... net over. En dat is een mooie kans geweest. En ik weet niet, Rick, neem jij het even over?
3: Ja, ik neem het over. Ben ik nu wel te horen?
0: Ja, alleen er zit een beetje een brom in je lijn, Rick. Krijg je de microfoon over van Jan?
3: Nee, ik gebruik de set van Hans.
0: Oké. Okay. Ja, het is redelijk. Maar, goed, ga maar verder.
3: Schoonhoven is nu weer in de opbouw. En de bal gaat achterin rond. Dus hier gebeurt momenteel even niks. Dus ik weet niet of jullie naar een andere wedstrijd kunnen.
0: Jazeker. Goed, dankjewel Rick. Gaan wij naar Duindorp Dilettant. Arie den Otter.
4: Ja, en hier is het, even kijken, het is Wesseling die de bal inwerpt, geeft dan Veron. Maar daar is Hassan Sekar die de bal afhandig maakt, maar geeft de bal dan weer aan Dion Teloud. Die probeert die bal diep te spelen, maar die werd geboekt daar door Jamie Postma. En het is een wedstrijd op dit moment. Dezelfde spelers zijn uit de kleedkamer. Daar staat Maxime van der Akker, andermaal buitenspel. Jongens, let daar toch eens een keer op. Want daar met diezelfde ballen is er veel en veel meer uit te halen. Dus de spelers van Dilettant die zijn snel genoeg om niet zo heel ver te staan. Maar ze moeten opletten dat Duindorp daar niet van gaat profiteren van die fouten in de verdediging van Dilettant. Rick van Schans geeft de bal aan Zee Pijman. Pijman naar Maxime van der Akker. Van der Akker. Zimmy Koning. Goed aangenomen, Jimmy. Nou, moet je de bal afspelen. Ja, doet het. Dan gaat van der Akker. Maxime. Ja. 2-0 voor Dilettant. Dat is natuurlijk geweldig meegenomen. Dat is mooi. Dilettant staat hier op 2-0.
0: Ja, daar is Arie blij mee. En wij ook. Goed zo. Wij gaan naar Maasdijk, Haastrecht. John Jansen.
5: Ja, we zijn net gestart hier in de tweede helft. We hebben Romeo Rietveld, die kreeg in de eerste helft ook een gele kaart. Veel ook wat ongelukkig in de eerste helft. Die is eruit gehaald en Tim Traver is in de ploeg gekomen. En dan hopen dat daar wat de acties wat beter zouden lukken. Misschien, en nu gelijk we nemen haast over de middenlijn heen. Nu, via Tijmen Slaven die gaat naar binnen toe en dan gaat kijken wie er aan kan spelen. Probeert in de voeten daar te spelen van Tim Slaven. De vrouw is langsgekomen, maar kiept direct tegenstander op. Komt bij Luc de Boer naar de rechterkant toe. Kan die bij Tiege Vianen komen. Tiege Vianen geeft hem dan hoog in het strafgebied. Komt die op het hoofd van de tegenpartij natuurlijk. Wordt weggekopt daar door Van der Laan en dan wordt hij opgevangen door Marco Oskamp. Haasten gaat anders starten dan als ze aan het eind van de eerste helft deden. Dat probeert wat meer druk te zetten dan Tiege Vianen die dan de bal richting de tweede paal probeert te geven. Maar de voortrek komt niet echt goed uit, de voorzet bedoel ik. En dan kan de counter komen daar via Maasdijk, want dat is wel het gevaar wat je dan neemt als je te veel risico's neemt. Maar in ieder geval zit Juri Stouthamer er goed tussen. Pakt de bal goed af en plaatst de bal ook goed in de voeten van Kevin Quint. En Kevin Quint geeft de bal dan naar voren toe, richting de voorwaartse. Kan Sam de Bruin hem aanpakken? Nee, dat lukt niet. Dat kan wel. Er wordt er ook een overtreding gedaan. Er wordt ook voor gefloten. Maar een overtreding in de ogen van de scheidsrechter van Wally Karantsev geeft dan aan dat Sam de Bruin de overtreding hebben gegaan. Dus gaan we een vrije trap krijgen voor... voor Maasdijk en dan gaat daar de aanvoerder gaat zich daarmee belasten. Dus
6: Dus de nummer 6, Wouter Laan. Wouter Laan gaat het doen. En Nicky Krauwer, die ja, probeert dan ook daar erbij te komen. Dan kan hij de bal in één keer richting de strafgebied komen. Dus kijken wat hij daarmee gaat doen. En hoog in de strafgebied, en dan staat er aardig wat lengte ook van Maasdijk. Wordt hij doorgekopt en dan zit Danny de Bruyne kort bij. Maar dan wordt hij toch opgevangen naar Maasdijk. Wordt hij opnieuw in het strafgebied gewaagd, wordt hij hoog over het doel geschoten. Gaat hij over het doel heen. Zitten we in de 47e minuut. Maasdijk en Haastrecht. Nog steeds 0-0.
0: Yes, dankjewel. Ga naar de vrouwen. De vrouwen van Spirit. En die spelen tegen de amateurs van Ajax. De laatstgenoemde stand is 1-0 uit een hoekschop. En Ajax die drong aan vanwege goed positiespel. Hoe zijn jullie de rust ingegaan, Fleur?
7: Nou, minder goed. We gingen met 5-0 de rust in.
0: Oh.
7: Op een gegeven moment tikten het achter elkaar door.
0: Oh, nee joh.
7: Ja. Helaas hebben we daar in de eerste helft nu nog niks meer aan kunnen doen. Maar we hebben wel net gescoord. Dus inmiddels staat het nu 5-1. Dus hopelijk kunnen ze er nog iets anders van maken.
0: Ja, maar dat wordt een hele zware strijd.
7: Ja, dat wel, ja.
0: Want zie je ook dat die meiden individueel echt beter zijn? Of?
7: Ja, je ziet wel dat deze meiden heel veel ervaring hebben, ja.
0: Ja. Hebben ze... Is dit echt hun amateurteam of denken ze van nou, we lenen er ook nog eens even een paar bij de hoofdmacht?
7: Nee, dat niet. Dat mag volgens mij officieel niet. Maar er spelen wel een aantal speelsters die daar wel ooit gespeeld hebben.
0: Ja, ja, ja, ja. Dan heb je een heel stuk ervaring achterstand. Goed.
7: En, wij zijn ook relatief een jong team nog. Dus we staan wel echt tegen oudere vrouwen te spelen ook.
0: Ja, nou, dat maakt het extra knapper, hoor. Zo. Ja. Hey, waar zijn jullie wel goed? Want jullie hebben inderdaad gescoord. Hoe liep dat doelpunt?
7: Dat doelpunt liep uit een lange bal. En toen was het eigenlijk 2-1. En Anne maakte hem mooi af, Anne Rink.
0: Zo dan. Nou, lekker.
7: Ja, dus dat was wel even een mooi pluspuntje. Dus
0: ja.
7: Hopelijk... kunnen we die lijn een beetje doortrekken.
0: Ja. En waar zit je nu op dit moment naar te kijken? Is het echt Ajax die domineert dus?
7: Nou, nu domineren wij wat meer. We zijn weer aan het aanvallen. Dus misschien slaat het nog om. Maar Ajax speelt nog steeds wel gewoon prima voetbal.
0: Ja. Nou, laten we het hopen dat, dat Spirit terugkomt. Het zou mooi
7: zijn. Ik hoop het ook. Het zou
0: fantastisch
7: zijn.
0: Ja. Yes. Nou, we nemen later weer contact op met je, Fleur. Dankjewel.
7: Yes, helemaal goed. Dat
0: zet
7: je zo weer.
0: Je zet hem op, Spirit. We gaan weer terug naar Schoonhoven Quintus. Jan of Rick Winkelman.
8: Ja hoor, het is Schoonhoven gelukt om de 2-1 te maken. Het was een prima aanval. Ramdoet die speelde de bal naar de links voor. Die ging vrij naar de achterlijn. Die speelde de bal heel strak in het strafschopgebied. En wie was daar als het bekende dubbeltje uit dat bekende doosje? Cas Voges zette zijn schoenen tegen en brengt Schoonhoven op 2-1.
0: Fantastisch. Hey,
8: en nu het... even naar Rick.
0: Ja.
8: Nu even naar Rick. Ja. Cas Voges die gaat na de seizoen naar Stedeco, maar hij kan Schoonhoven een goede dienst bewijzen door gewoon leuk te voetballen en Schoonhoven de promotie te bezorgen.
0: Ja, dat...
8: Staat hier nu na 56 minuten staat hier 2-1.
0: Oké. Okay. Nou, dat is mooi. Naar wat voor wedstrijd zit jij te kijken? Hoe vind jij een beetje het evenwicht? Is Schoonhoven dominanter of Quintus? En waar moet Schoonhoven oppassen?
8: In de eerste 20 minuten was er eigenlijk helemaal niks aan de hand voor Schoonhoven. Had het zelfs 2 of 3-0 kunnen zijn. Maar na de drinkpauze kwam Quintus toch terug in de wedstrijd. En via die penalty kwamen ze ook op 1-1.
0: Mm-hmm.
8: Maar daarna heeft Schoonhoven het weer in handen genomen en staan ze nu terecht met 2-1 voor.
0: Oké. Nou, dankjewel Rick. We nemen straks weer contact met je op. We gaan nu weer terug naar Duindorp, Dilettant. Arie de Notte, prachtig doelpunt, hè?
9: Ja.
4: Ja, het was een schitterende goal van Dilettant. Echt, ik kan niet anders zeggen. Het was heel goed gedaan vanuit de midden vandaan met die bal door. Hassan Sakar werd die diep gespeeld richting Simikonis. Die was de assist. Die gaf die bal af aan Maxime van der Akker. En hij ging alleen op die keeper af. Ja, en toen was het voor hem maar een goudkunstje om die 2-2 of die 0-2, moet ik natuurlijk zeggen, maar op het scorebord te zeggen. Ze moeten Dilettant gewoon even opletten, uitkijken. Geen gekke dingen doen. Dan speel hij volgende week waarschijnlijk nu wel tegen Schoonhoven. En dat zou leuk zijn. Op Lekkerkerk, op Bergambacht. We gaan het allemaal zien. Dat wordt natuurlijk een leuke pot. Maar goed, we gaan het allemaal bekijken. Een cornerbal is er nu op dit moment voor Duindorp. En dat kan wel eens 1-2 worden. Want het is Dylan Verbaan die cornerbal gaat nemen. Hij gooit die bal hoog in het strafgebied. Daar is keeper Sidon, zit daarnaast. Maar die bal wordt gewoon achter en over de zijlijn gekopt. En dat betekent dat het gewoon nu dus, terwijl dat Sidon blijft liggen. En dat betekent dat de verzorger in het veld moet komen. En dat doet hij gewoon goed. Hij doet gewoon eventjes rustig even afwachten. Hij heeft misschien wat aan zijn hand gehad. Hoe dan ook. De stand is hier na 60 minuten. Nog een half uur te gaan. Wel 0-2.
0: Ja, prachtig. Goed, gaan we even een kort plaatje draaien en daarna gaan we weer terug. Dus gewoon over.
9: 1, 2, 3, 4. Dit is de Krimpenerwijs Sportartiest van de Week.
10: Krimpenerwijs Sportartiest van de Week.

0: Pick up the pieces. Candy Dilfer.
1: Ona Sepp 1-1.
0: Wat?
1: Ona Sepp 1-1.
0: Ah, kijk. Goed, we zijn weer terug. Inderdaad, Krimpenerwaard Sport. Met beslissingswedstrijden van de verschillende regioploegen die om promotie strijden. Zo ook Haastrecht. Die speelt tegen Maasdijk. John, hoe gaat het?
2: Ja, dat is ook 0 tegen 0 tegen. Tigo Vianen werd net een harde overtreding opgegaan. En die ligt op de grond. We zorgen het veld in. Dus wedstrijd ligt even stil. Maar Tim Slaver had in de... Ja, kwam een keer goed naar binnen toe. Aan de linkerkant speelde 1-2 spelers uit. Gaf een schot op doel. Maar ja, Lars Veeman die pakte hem... pakte hem klem vast in de bovenhoek, zeg maar. Maar verder heeft... heeft Haast het wel proberen de aanslag te maken om de aanval te kiezen. En gaat het over en weer. Hebben we pittige duels gezien ook tussen Juri Stouthamer en de nummer 11 aan de zijde van de... Van de zijde van de tegenpartij. En dat is... Toch ook Roy Koudenberg, Rodenburg, die daar een paar keer voorbij kwam. En elke keer had Juri Stouthamer de bal wel, want het zijn pittige duels. Want één tegen één situatie moet je altijd mee oppassen dat hij er voorbij komt. En in ieder geval wordt de vrije trap zo meteen genomen als Tigo Vianen opgelapt is. Daar gaat Tijmen Slaven zich mee belasten. Die doet nog een keer de 1-2 met... Tim Slaver ging alleen, hij kreeg de bal terug en de bal kwam alleen in de handen van de keeper omdat hij net te ver werd gegeven. En dat betekent dus dat de verzorger nog steeds in het veld staat. En ik weet niet of er een ander verslaggever in de buurt staat.
0: Zeker. Gaan wij even naar Schoonhoven toe, Jan Ooms.
3: Waar het Quintus eventjes bepaalde druk op het elftal van Schoonhoven zetten en uit tweede lijnen probeert... schieten. Maar dat ging niet helemaal goed. Alhoewel Schoonhoven nu in de aanval is. Maar de rustig spelende van de knaap van Quintus haalt daar Dang onderuit. Die speelt hem helemaal op de helft van Schoonhoven. Kruiper die in balbezit is, die speelt hem hier naar de rechterkant. Naar Vogels. Vogels die probeert zelf een actie te ondernemen. Maar die wordt gruwelijk op zijn huid gezeten door Van Paasen. Van Paasen is winnaar. Die speelt hem naar zijn medespeler. En, maar die doet dat niet goed. Die geeft op een gegeven moment een roei naar voren. En in Schoonhoven is een balbezit. Maar Vogels die ligt daar op de grond. Die behoeft eventjes een blessurebehandeling. En neem het maar even over.
0: Ja, dankjewel. Gaan wij naar...
1: Blauw-zwart Bernardus 2-2.
0: Nou, dat is een spannende wedstrijd in ieder geval. Heen en weer, heen en weer. We gaan naar Duindorp Dilettant.
4: Ja, het scheelde maar heel weinig of er 0 tegen 3 had op het scorebord gestaan. Maar helaas is dat niet gelukt. En nu is er geloof ik een drinkpauze inderdaad. Dus voor mij weinig reden om hier het een en ander vol te lullen. Terug naar de studio. Straks schrijven we terug, jongens.
0: Oké, nou als iedereen aan het drinken is, dan zetten wij wel weer een plaatje op. Of niet?
1: Misschien John nog.
0: Oh, we gaan terug naar John. John, sorry.
2: Ja, we hebben een koren voor Haastrecht. Ik probeer de voorzet te geven. Heel het koren verwerken. Komt hij bij Luxemburg? Goed, in het stadgebied. Kan hij aangenomen worden? Stadgebied? Nee, komt hij niet. Valt niet goed voor Haastrecht. Kan Juri Stouthamer hem opvangen. Juri Stouthamer komt hem goed op. Kan de bal naar Tigo Vianen. Tigo Vianen die hem dan draait om zich heen. En iedereen die kruipen weer terug op de helft van Haastrecht. Want Tigo Vianen open aan de linkerkant. Dan kan hij wel, maar niet de kans die bal bij Kevin Quint krijgen. En dan neemt Maasdijkjes over. En dan komt de bal bij Kevin Quint. Kevin Quint neemt over. En dan kan Tim Straver. Tim Straver heeft nog ruimte nu. Of nu misschien 1-2-2 gaat het stadgebied in. Tim Straver kan dan tegen zijn tegenstander op. En dat kan haast hem nog niet opvangen. En dan komt hij bij Krauwer. Krauwer die hem dan terugspeelt. Maar dan kan Kevin Quint hem toch opvangen. En dan gaat het tempo wel wat omhoog in deze wedstrijd. Björn Verleeuwen die de bal geeft naar Juri Stouthamer. Juri Stouthamer terug naar Thomas Groenendijk. Dan mag Thomas Groenendijk proberen haastig aan een nieuwe aanval te zetten. En dan moet hij aan de rechter Tigo Vianen. Tigo Vianen die de bal in de voet heeft. Plaatsen dan in de voeten van Tijmen naar Straver. Tijmen Straver met Krauwer bij zich. Kan hij die uitspelen of kan hij daar wat een goede paas mee geven? Luc de Boer, Luc de Boer. Kan de bal naar de andere kant proberen te openen. Naar Kevin Quint aan de linkerkant. Even kijken, even een plaats van Tim Straver. Tim Straver die dan probeert de tegenstander uit te spelen, plaats van dat wil, dan Björn Verleeuwen. Björn Verleeuwen die hem dan plaatst in de voeten van Luc de Boer. Dan Luc de Boer de bal dan bij een medespeler krijgen. Dat kan wel, dan niet bij Tigo Vianen. Tigo Vianen gooit de bal in het stadgebied. Dan die Sender Bruin, maar Sender Bruin kan er niet de goed koppen. Kom via zijn schouder in de handen van Peelman. Zo zijn we 62 minuten bezig. Nog 0 hier in Maasdijk. Dus Maasdijk en Haastrecht.
0: Yes, dankjewel. Gaan wij naar Schoonhoven toe. Janos.
5: Ik heb het idee dat er bij Vogels, hoe die gepakt wordt, een paar bewustjes bij zitten. Waar hij natuurlijk de gevaarlijkste aanvaller van...
0: Jan
1: luistert het niet hoor.
0: Jan,
1: nee, die staat gewoon te praten met alle omstanders.
0: Ja, daarom. Dus gaan wij naar Ari.
1: Zijn ze weer begonnen. Ari.
4: Ja, goed. Het is bij dilettant. Is het Zee Paarmans heeft het veld verlaten. En voor hem is Rijn Koet ook dood in het veld gekomen. Een goede wissel van trainer Dennis Verkaai. Het is Colin de Otter die nu zijn opponent erg lastig maakt. Die de bal weer terug moet geven aan de keeper Ricky de Jager. Ricky de Jager van Duindorp die bal heel diep geeft. Geeft een lange, diepe bal. En dan moet Kevin Lelieveld die bal wegwerken. Hij werkt hem wel weg. Geeft die bal aan de nummer 10, Jack Moedermans. Maar die schiet die bal gewoon naast het doel van Robin Sidon. En dat betekent dat deze aanval en die voor Duindorp ook weer over is. Het is andermaal Rikje van der Schant, die vandaag een bijzonder, in mijn ogen, bijzonder goede wedstrijd speelt. Is die gaat die achterbal nemen. Nou, hij neemt die bal. We staan inmiddels al op 70, 71 minuten. Nou, kijk, komt die bal nog 20 minuten, moet dilettant het volhouden. En dan hebben ze volgende week dus nog een wedstrijd te gaan om eventueel nog te promoveren naar die derde klas. Maar dat gaan we allemaal volgende week wel bekijken. Nu is het de Duindorp weer wat aan de linkerkant via Mark van Wasman die bal opvangt, maar weggewerkt daardoor Astan Sakar. Die knalt die bal weg, geeft de bal aan ja, hij houdt hem zelf in zijn balbezit. Kijk, en dat betekent dat goed is, maar hij raakt de bal. Oeh, en daar komt Dion Talau. Die probeert die bal weg te werken. En maar de dilettant hebben het op dit moment even een klein beetje moeilijker. Want dat Duindorp, er komen nu ineens massaal zijn ze aan het aanvallen. Maar die bal gaat over de zijlijn. Laatst aangeraakt door een speler in een blauw shirt. En dat betekent dat dilettant in het rood-wit die bal weer in het veld mag gaan brengen. We gaan even kijken wie dat gaat doen. Het is Dion Talau die bal rustig in gaat werpen.

0: Prima. Hoe lang hebben jullie nog te spelen eigenlijk?
1: Ik denk dat we nu 25 minuten begonnen zijn. We hebben nu ook een drinkpauze. Dus ik denk nog 20 minuten zometeen.
0: Oh, 20 minuten voor 3 goals. Wordt lastig. Ja, maar we blijven hopen, Fleur. We nemen straks weer contact met je op. Dankjewel.
1: Yes.
0: Tot zo. Ga hij weer terug naar huis. Gewoon over Quintus, Jan Ooms of Rick Winkelman.
2: Jan Ooms, en het is hier 3-1 geworden. Prima cornerbal van Ouali. Die hem mooi inspeelde. Mooi op het hoofd van Kruiper. En Kruiper scoorde 3-1. En de wedstrijd is even stilgelegd. Omdat de supporters van Quintus met allerlei dingen bezig waren, al ballen met voetbal. Maar goed, we gaan daar voor de rest even geen aandacht meer aan besteden. Het is 3-1 hier op het Sportpark Hofland.
0: Mooi, fantastisch. Gaan wij verder naar dilettant Arie den Hotter.
3: Ja, het was een grote dot van de kans. Het was Maxime van der Akker die aan de rechterkant ervan doorging. Hij tikte die bal breed. Kwam die bal bij Ryan Koude ook. Bij Ryan Koude ook. Die miste. Ja, er werd hier gezegd. Het geslachtdeel van de man had hij er eigenlijk in moeten schoppen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Helaas staat het hier nog 0-2. En ze moeten gewoon opletten dat die aansluittreffer er niet aan zit te komen. Dat moet gewoon blijven gaan. En blijven werken. En ik snap dat het allemaal warm is. Maar goed. Dat heb je nodig als je wil promoveren. Nou, we gaan kijken. Het is Duindorp weer. Die knallen die bal terug naar Robert Sidon. Die bal met een velle knal geeft naar Jimmy Konings. Die kan die bal niet binnenhouden. En dat betekent dat die bal gewoon weer door Duindorp gespeeld wordt. Gaat de bal naar de nummer 11. Dat weet Witton Minima. Hij speelt die bal weer breed. Komt die bal goed opgevangen weer. Ja, dilettant moet wel massaal. Dat middenveld moeten ze wel bezet houden. Want anders kan het wel eens gevaarlijk worden. Want kijk eens, daar komt hij. Oh, dat scheelde heel weinig of die bal had erin gegaan. Maar andermaal is het dilettant wat nu massaal staat te verdedigen. En die ballen gewoon wegwerken over de zijkant heen. En die bal die wordt gewoon achtergetrapt. En de scheidsrechter vraagt dus om de bal. Want de bal is natuurlijk weer even over de zijlijn getrapt. Door Kevin Lelieveld. En dat is gebeurd. En ja, die bal die moet er komen. Maar die bal die gaat allemaal heel rustig. Heel kalmpjes. Ja, ze hebben het ook warm. Ik snap het allemaal wel. Maar hoe dan ook. We hebben hier op die klokken staan. 75, 76 minuten. Nog steeds 0-2, Erik.
0: Ja, dankjewel. Gaan wij weer terug naar Schoonhoven.
2: Ja, op het moment is Quintus in de aanval. Maar de bal gaat over de zijlijn. Schoonhoven neemt de ingooi. Dus hier gebeurt niet al te veel op het moment.
0: Oké, nou, er wordt toch gevoetbald, toch?
2: Ja, er wordt wel. Nou ja, nu wachten we de ingooi af.
0: Oké. Hey Rick, waar kennen we? Waar moeten we? Ben jij zelf ook een voetballer trouwens? Want jij doet nu verslag voor TV Krimpen en Waard. Heel tof. Hoe kom je daar zo bij?
2: Ik ben 15 jaar grensrechter geweest bij lagere elftallen en bij damesvoetbal.
0: Oké.
2: Alleen dat ging op een gegeven moment een stuk minder. De samenstelling van het elftal veranderde. Dus ik. Ik voelde mij niet meer thuis in het elftal. En nu wil ik dit gaan doen, omdat het me leuk lijkt. Vroeger werd ik al Rick de Zadel leren.
0: Wat zeg je nou?
2: Vroeger werd ik al Rick de Zadel leren genoemd.
0: De Zadelleer?
2: Ja, op de middelbare school.
0: Oké, en waar slaat het op, Zadelleer?
2: Rick de Zadelleer was een Belgische voetbalcommentator van vroeger. Ik had het vroeger altijd over voetbal.
0: Oké. Maar ja, je hebt geen Vlaams accent. Hey, hoe loopt het nu verder met...
2: Dat zeker niet.
0: Hoe loopt het nu verder met Schoonhoven?
2: Nou ja, de wedstrijd kabbelt een beetje voort nu. Er zijn heel veel opstootjes. We kunnen beter naar een andere commentator gaan, denk ik. Want hier ligt het weer stil vanwege de blessurebehandeling.
0: Oké. Hey, dankjewel.

0: gaan wij weer naar Duindorp Dilettant, Arie den Otter.
1: Ja, en inderdaad, Rik de Zadelheer was een Belgische verslaggever. Die was erg populair bij de mensen. En dat was wel... maar die heb jij... Ja, ik ben wat ouder en dan weet je dat, Erik. En jij kon dat niet weten. Ik vond het een leuk... vond ik leuk om te horen. Maar goed, bij Dilettant is er ook een verzorger in het veld. En dat betekent dus dat Maxime van der Akker, de maker van de tweede doelpunt, die wordt inmiddels door de verzorger van Dilettant overeind geholpen. En hij staat weer overeind. En dat betekent dat de keeper Ricky de Jager, dat hij de bal weer in het veld mag gaan brengen. En dat betekent ook dat Maxime van der Akker nu eventjes uit het veld moet komen. En dat Kranendonk dingetje bij Dilettant in het veld gaat komen, omdat hij zijn eigen warm gaat lopen. Max Kranendonk, een verdediger erbij, denk ik, dat de trainer Dennis van Kijk dat gaat doen en dat hij Max er even uitlaat. En hij doet, ja, inderdaad, komt nu weer een diepe bal. Even kijken, Simi Konings. En die wordt daar zwaar op de huid gezeten en er is ook een gele kaart. Ja. Dat is Duindorp, dat had de erevoorzitter tegen mij al gezegd ze gaan op een gegeven moment gaat de spelers die gaan ouwe hoeren. En ja, het is Maxime van der Akker, de maker van de 0-2, die heeft het veld verlaten, gebaseerd. En Max Kranendonk is in het veld gekomen en dat betekent, dat is natuurlijk ook wel leuk. We gaan even kijken of die... Zoals hier, die getrouw komt erin. Nou, we gaan kijken. De spits, kijken wat hij er weer van brouwt. Daar komt die bal. Daar komt een hoge voorzet richting Zoals hij getrouw. Wat doet hij met die bal? Hij gaat er wel op uit, maar dat is gewoon een achterbal. Nee, het is gewoon een vrije trap. Nee, het is toch een achterbal. De scheidsrechter geeft daar een achterbal. Nou, hoe dan ook. We hebben hier op dit moment 79 minuten. We hebben nog even te gaan, Erik. Maar hoe dan ook, we staan nog steeds gelukkig 0-2.
0: Yes, dankjewel. Gaan we weer eventjes kijken in Schoonhoven, toch?
2: Ja, zeker. Er zijn... Oh, ik hoor een hele bromtoon, sorry.
0: Ja.
2: Of valt dat nu wel mee?
0: Valt wel mee. Ga maar door, Rick.
2: Nou, Schoonhoven gaat nu een corner nemen. Ze hebben net twee keer gewisseld. Eruit zijn gegaan Hak en Van Maurik. En erin zijn gekomen met nummer 14... Begic en met nummer 15 Van Hoofd. Schoonhoven neemt nu de corner. Bilal. En hij wordt weggestompt door de keeper. Quintus is nu in de tegenaanval. De bal gaat nu naar de spits. En de spits gaat weer liggen. Wat hij heel vaak doet. Maar de scheidsrechter laat doorgaan. Schoonhoven peert de bal naar voren. En hij gaat over de zijlijn. Dus hier gebeurt niet veel. Na 71 minuten staat het 3-1 nog steeds.
0: Oké, prima. Gaan wij even, denk ik, eventjes een plaatje draaien, toch?

0: Ja. Goed zo. We gaan een lekker vrolijk plaatje trouwens. We gaan heel gauw van het plaatje naar het voetballen, naar Duindorp Dilettant. Arie, want er is wat aan de hand bij jou, hè?
1: Ja, het is inmiddels 1 tegen 2 geworden. En dat betekent dus dat het strafschop was voor de Dilettant. Een ongelukkige bal, die werd tegen het handje aan. En ik weet geen eens tegen wie, want heb ik geen eens kunnen zien. De site was onverbiddelijk. En hij wees naar de stip. En die bal is door de nummer 6 van Milan van der Pol. Is die gewoon in het netje gedepareerd. En zodoende is de spanning hier weer helemaal terug. Hier is het inmiddels 1 tegen 2. Nu is er weer een overtreding op Ryan Kudo. Ryan Kudo die moet het gewoon rustig aandoen. Laat die bal maar weer rustig gaan. Hoe dan ook. Ja, 1-2. Nog één foutje en we gaan verlengen. En dat is gewoon zo in deze tijd. Nou, Rutger Esmeijer. Geeft die bal aan de spits van Dilettant. Komt die bal. Ja, jammer. Ja, hij probeert die bal wel te koppen, maar Jorginho
0: lekker
1: trouw. Maar helaas kan die bal ook weer niet raken. Het is Dion de Lauw die bal over de zijlijn denkt, meneer.
0: Dat hallo, betekent, spreek!
1: Dat betekent dus dat die bal weer genomen gaat worden, die uitbal door Duindorp. En andermaal, ja, Dilettant heeft het op dit moment een beetje moeilijk, een beetje zwaar, met nog een minuut of 60 spelen. Dus wie weet dat er van wel in de staart zit, maar we gaan het allemaal beleven. Hoe dan ook, ik denk dat het zag is dat hij is om te gaan pingpongen met Jan Ooms, jongens. Maar dat bepalen jullie uiteraard. Dus hoe dan ook, hier is de stand inmiddels 1 tegen 2.
0: Dankjewel, Arie. Gaan wij weer terug naar Schoonhoven?
2: Nee.
0: Wat?
2: John Jansen.
0: Oh ja, dat was. Sorry, John. Jij hebt een belangrijk bericht.
3: Ja, er is een kort. Er was een duel toen Traver. En die won het duel. En die had zo op de goalie af kunnen gaan. Maar er werd voor gefloten door scheidsrechter. En dan kreeg Maasdijk een vrije trap. En uit die vrije trap wordt de bal op links gegeven. Komt de voorzet. En daar was Roy Bruinen, die kopte de bal over Thomas Groenendijk in het doel in de 62 minuten. Dat betekent dus 1-0 voor Maasdijk. En nou zal Haastig toch alles moeten gaan doen om er wat aan te kunnen doen. Tigo Viana dan. Tigo Viana die laat de bal naar binnen toe. Dan kan die opgevangen worden. Daar op Jeroen van Leeuwen, dat lukt in de 62 minuten. Dan wordt het opnieuw overtreden. Dan gaan we dus een vrije trap krijgen voor Maasdijk. 77,5 minuten op de borden. Dus Haastig heeft nog een kwartier de tijd om aan die 1-0 afstand wat te kunnen doen. En die vrije trap gaat genomen worden, maar de speler van Maasdijk blijft op de grond liggen. Ze krijgen ook nog een verzorger, denk ik, het veld in. En de verzorger gaat het veld in. Haast gaat ook wisselen. Brengt Kelvin Poot erin voor Björn van Leeuwen. En ook Tim Zendveld warm. Dus Haast gaat proberen dan alles of niks te spelen. En kijken wat er nog verder gaat gebeuren. En dan gaat Tom Zendveld komt dan het veld in. Voor Danny de Bruin, die gaat eruit en dan gaat Haast 1-1 spelen achterin. En gaat eens kijken wat daaruit voort kan komen. In ieder geval is de verzorger in het veld. En ik weet niet of er een andere verslaggever bezig is. Want ik heb even niks te melden op dit moment.
0: Oké, dankjewel, Sean. We gaan naar Schoonhoven, Jan Ooms of Rick Winkelman.
2: Rick.
4: Ja. Schoonhoven is een aanval. En de bal wordt gered door de keeper en de rebound gaat naast. Er staat hier nog steeds 3-1. We hebben 84 minuten gespeeld.
0: Oké, dankjewel. Nog 6 minuten. Spannend. Spannend zeker voor Duindorp Dilettant na een tegentreffer van Duindorp. Arie.
1: Ja, inderdaad, Erik. En dit moment nog 4 minuten te gaan. Zoals je getrouw, in balbezit. Daar gaat die ene. Hij gaat om zijn tegenstander. Hij gaat hem opzoeken. Kijk, hij gaat het uitvechten samen. Ja, dat is een leuk duel. Dat is, kijk, en hij mag nu de bal wordt door de verdediger van Duindorp wordt hij over de zijlijn gedeponeerd. En dat betekent dat Jimmy Koning nu de inworp mag gaan nemen. We hebben officieel nog 2,5 minuten gaan en even kijken, komt die bal bij Zoortje Getrouw in het trouwgebied. Hij rommelt daar en hij sleurt daar wel, maar hij komt er nog niet uit. En is het Colin de Ontrek. Oh, dat kan wel eens gevaarlijk worden. Oh, kijk, dat kan. Maar uitstekend gedaan daar door de verdediger van Dilettant. En die bal die wordt uitstekend door Dion de Lauw met die bal gedaan. Zoortje Getrouw, weer in balbezit. Geeft die bal diep. Zimmerkoning. Moet dat de diepe neer gaan. Maar de pijpen is ook weer leeg bij Zimmy. Dat kan je zien. Ze zijn helemaal leeg, maar dat neemt niet weg. Officieel nog 2 minuten te gaan. En dan misschien nog een minuutje erbij voor het op en af van het drinken. Maar het is rete spannend zoals het heet. Kijk, het is... Rikje van der Sand weer die bal weer over de zeilen deponeert. En ze proberen het van alle kanten natuurlijk wel dat het Duindorp om er wat leuks van te maken. Maar hoe dan ook, hier nog steeds 1 tegen 2.
0: Yes, dankjewel. Hangt John nog? Probeer John te bereiken in Haastrecht. Nee, dan gaan we naar Schoonhoven. Schoonhoven Quintus, Jan Ooms of Rick Winkelman.
5: Hier is dat Schoonhoven, dat die de bal daar nummer 14 van Schoonhoven speelt. En dat is Bezik, die hem helemaal naar de rechterkant naar Cas Vogel speelt. En die moet het wel het gelden, want die is al een paar keer flink neergehaald. Maar Cas die gaat door en die wordt nu, even kijken, dat was een mannetje te veel. En is het Quintus dat de bal rustig op uitspeelt, maar... Radout die staat in de baan van de schot. Speelt hem gelijk naar de rechterkant. Naar Vogels. Vogels die speelt hem naar Kruiper. En die met een lange pas probeert hij achter de achterhoede te komen. Maar scheidsrechter van dienst die vlacht voor buitenspel. En het is keeper Leduc die een meter of 5 buiten het strafgebied de vrije trap gaat nemen. 87 minuten op de klok. En het is nu Quintus die op de helft van Schoonhoven een inworp mag nemen. Die probeert een combinatie te zetten aan de zijkant van het strafgebied. Maar daar is het Kruiper die de bal het laatst raakt. En de bal gaat over de zijlijn. Rick.
6: Ja, dan gaat hier weer een rookbom af achter ons. De sfeer is hier fantastisch. Beide supporters gaan fel tegen elkaar. Het is echt een leuke sfeer. De stand is nog steeds 3-1. En Schoonhoven en de Bot die trapt de bal lang.
0: Rick, we gaan eventjes naar Arie. Arie de Notter. Voor ja, Duindorp Dieptand.
1: Je wil het weer niet geloven, Erik, maar het is hier inmiddels 2-2 geworden.
0: Nee, joh.
1: Op het moment, het is echt. Het is gewoon, net als vorig jaar, toen Indiana komt, in die laatste seconde gaat het gewoon fout bij Dieptand. En dat is nu andermaal ook aan de hand. En, Het is zoals het is. Het is 2-2. Dus we gaan gewoon dadelijk verlengen. Want we zitten hier in blessuretijd. En het is Ryan Kudo die nou wat erger weet te voorkomen. Geeft die bal aan Hassan Sakar. Oh, daar komt Jimmy Konings. Jongen. Wat scheelde dat? Waren we erg weinig. Denk daarvoor. Geeft die bal aan Hassan Sakar. Gooit die bal erin. Hij wordt wel, maar er wordt gefloten voor buitenspel. En dat betekent dat deze kant voor Dilettant ook weer overgaat. Hoe dan ook, het is echt 2-2, Erik. Je wil het niet geloven, we zitten in die blessuretijd. En we gaan gewoon verlengen. Het is niet anders. En helaas, Dilettant die heeft het andermaal op zijn eigen afgeroepen. Maar hoe dan ook, Hassan Sakar weer in balbezit. Geet de bal aan Jimmy Konings. Kan niet er wat mee, Jimmy Konings. Nee, die raak je hem ook niet kwijt. Dilettant heeft het op dit moment niet meer. En het is gewoon... Duindorp wat massaal ter aanval had. Het is nog 2 minuten aan de zijde. Dan zie ik op zijn vingers. En dan is het afgelopen. En dan gaan we gewoon verlengen. Het is zo zoals het is. Helaas. Hoe dan ook. Jan Ooms, of geloof ik. Kom maar Jan. Tegen Rijn Koedel.
0: Ja, Harry.
1: Ja, Ryan Koedelk, maar die is ook helemaal leeg. Die is ook helemaal moe gestreden. Dus ze proberen het allemaal wel. Het wordt gewoon een loterij, denk ik, Erik. Dus,
0: we gaan het zien.
1: Even naar Jan Ooms.
0: Yes, we gaan terug naar Schoonhoven, inderdaad.
5: Ja, inderdaad. Hier staat 89 minuten op de klok en Schoonhoven in de aanval. Je zou denken, het kan hier niet fout gaan. Ik kom dadelijk even met sfeerinterviewtjes terug op het veld. Maar goed, die probeer ik kort te houden. En als Arie erin wil, gaat Arie er gewoon in. Maar het is hier vrije trap op de helft van Quintus. En nou. Wat slaat nergens op. Kijk, slechte verliezers. Weer een bal over de lijn heen. En, maar de scheidsrechter doet er niets aan. Maar goed, de nummer 15 is Tim Verhoofd. Die de bal bij de tweede paal ingooit. Maar keeper Leduc met heel zijn lengte trapt de bal in één tijd naar de achterhoede van Schoonhoven. En daar staat Kruiper als een rots in de branding zijn team te ondersteunen. En de bal die gaat nu naar Boringa. Boringa die de bal voorgeeft. Maar dan is het nummer 6 van Quintus die in zijn eigen strafschopgebied de bal voor Kasvogels wegschiet. En nu is het in de middencirkel door een verkeerde paas van Quintus. Schoonhoven in aanval. Basic in het strafschopgebied. Basic die gaat richting achterlijn. Geef hem voor. Maar bij de eerste paal is het keeper Leduc van de Unit. Quintus die de bal wederom met een hele lange trap weer het spel inbrengt. En nu wordt hij ondersteund door de linksback die de bal in één tijd naar de linkerkant speelt. Maar houdt hij hem binnen? Ja, houdt hij binnen bij de cornervlag. En de bal die gaat weer het spel in. Met is even kijken nu Schoonhoven. Tim Hoofd die de bal daar in één tijd wegrost. En zo moet het ook, want je moet geen gevaar nemen. Maar in de voet van een Quintus-speler. En nu is het Vogels die probeert de bal naar de buitenkant te spelen voor zichzelf te door te gaan. Maar het lukte met tweede instantie. En nu is het Vogels die de bal rustig naar Begert aan de rechterkant geeft. Die kijkt waar Vogels blijft. En die geeft hem aan Vogels op de punt van het strafschopgebied van Quintus. Maar is het alweer de verdediging die daar goed opgesteld staat. En de bal het middenveld opspeelt. En nu zie je ook dat deze wedstrijd veel kracht heeft gekost. De bal die wordt zomaar Pardoes over de zijlijn gespeeld. Ik weet niet of er nog iemand is die hangt. Anders ga ik nog even door. Ja. Ik denk dat we hier al 3 minuten blessuretijd hebben. En 3-1 op de klok.
0: Dankjewel, Jan.
2: Ona, 1-2. Ona, Sepp, 1-2.
0: Oh, jammer voor Ona. Even kijken, we gaan naar de vrouwen van Ajax. Maar dat betekent de vrouwen van Spirit. Fleur Snijders, hoe gaat het met je? En net zo belangrijk, hoe gaat het met de vrouwen van Spirit?
7: Nou, met mij gaat het goed. Maar wij hebben net weer een goal tegengekregen. Ah. Maar we krijgen nu een penalty voor. Dus het staat inmiddels 6-2, maar we kunnen er 6-3 van maken.
0: Ja. Hoe zijn jullie over het algemeen met penalties?
7: Ja, degene die normaal altijd de penalty neemt, die staat er nu naast. Maar normaal schieten we ze er wel bijna altijd in.
0: Nou, kijk.
7: Dus nu gaat Valerie hem nemen met haar linkerbeen.
0: Ja, hoe heet ze vandaag?
7: En die schiet hem netjes binnen, Trouwborst.
0: Oké, mooi.
7: Dus nu staat het 6-3.
0: Ja, maar de wedstrijd is ook bijna afgelopen.
7: Ja. Ik denk, we gaan het niet over de streep trekken, helaas.
0: Nee, maar toch, wat voor cijfer geef je je team vandaag?
7: Nou, ik vind dat ze met deze warmte wel echt heel hard hebben gewerkt met elkaar. Wel echt als team. Dus zeker een 7.
0: Ja, zeker ook tegen zo'n ploeg is super knap.
7: Ja, precies. Dus
0: nu kunnen jullie met z'n allen op vakantie, denk ik, toch? En opmaken voor het volgend seizoen weer.
7: Ja, we hebben ook al misschien nog leuk te vertellen, wel vaker tegen Ajax gespeeld, want normaal zitten ze bij ons in de competitie.
0: Oh.
7: Maar je ziet wel dat ze echt ervoor strijden om te promoveren vandaag. Want de laatste keer dat we tegen ze hebben gespeeld was het 1-1.
0: Ja. Nou, ik vind het nog steeds super knap van jullie.
7: Ja.
0: En
7: helaas.
0: Ja. Vandaag. Nou, hopelijk kunnen we jullie volgend jaar ook nog een beetje volgen. Want het is toch wel leuk, zo'n aanvulling van zo'n vrouwenteam.
7: Wanneer dat zou leuk zijn.
0: Welke tijden spelen jullie meestal?
7: Wij spelen normaal een beetje rond 3 uur.
0: Oké. Nou, dat zou mogelijk kunnen zijn.
2: Als eerste.
0: Ja,
2: daarom.
0: Ja.
7: Ja, dat zou leuk zijn, ja.
2: Sturen we Nico heen en weer.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke leuk, Fleur. Ik hoop je volgend seizoen weer eens te spreken. Hartstikke leuk.
7: Ja. Ik hoop het ook, want ik zal er denk ik wel naast staan nog een tijdje. Dus dan heb ik een leuke taak.
8: Nou, in ieder geval veel beterschap met je knie, Fleur. En leuk dat je dit hebt gedaan vandaag.
7: Ja, heel erg bedankt. En leuk dat jullie hebben gebeld.
8: Yes. Oké, Fleur Snijders voor vrouwen van Spirit. Die helaas hebben verloren van Ajax vandaag. Met 6-3, maar toch? Knappe prestatie, hoor. Goed, terug naar het voetballen. We gaan naar Arie den Otter.
1: Ja, en hier is het. De tos is geweest. Dat betekent dus dat we gaan verlengen. We staan op het punt om te verlengen. En dat betekent dus dat we 2 keer 5 minuten gaan spelen. En kijken wat eruit komt. We gaan zien. De bal weer naar Rietje van der Schans. Die een diepe bal geeft aan Ryan Koeldoek. Ryan Koeldoek die kan die bal niet binnenhouden. En dat betekent dus dat het weer over is. Over en uit is. En het is niet anders. En nu is het. Even kijken, heel rustig aan doen ze het natuurlijk van Duindorp. En dat betekent dus dat Duindorp dat heel lang doet om die bal in te gooien. Nou, dus inmiddels is dat gebeurd. Die bal gaat nu over de zijlijn heen en dat betekent dat dilettant op moet gaan letten. Want ik zal
8: het
1: grijpen zien. Ja.
8: We gaan snel naar Schoonhoven toe. Jan of Rick?
5: Waar Quintus de 3-2 maakte uit de vrije trap. Prima binnengeschoten. Helemaal in het winkelhaak. En ja, Bot die dook er wel heen. Maar kwam tekort. Nu is het alweer Quintus die druk zet in het strafgebied van Schoonhoven. Maar de bal die rolt over de zijlijn. En op de hoogte van de cornervlag is het middels een inworp voor Quintus. Dus dat gaat ook gehoord worden. Daar is het Kruiper die kopt. En het is hier hoor. Ja hoor. Het is einde wedstrijd. Schoonhoven gaat in de volgende ronde tegen. Ja, dat wachten we nog even af. Spelen. Ik kom dadelijk even terug bij wat als Ed dat zijn oortje even inhoudt.
8: Oké, we gaan weer terug naar Duindorp Dilettant, Arie den Otter.
1: Ja, keeper Ruben Sidon is weer in balbezit, heeft de bal rustig en hij wacht even tot een van de spelers van Duindorp er weer bij komt. Dan raapt hij die bal op en dan gaat die bal, waarschijnlijk gaat hij die bal met een lange trap richting de voorwaartse doen. Hij doet dat ook, hij wil buiten zijn strafgebied, dat is een beetje gevaarlijk, Robin. Maar goed, het gebeurt, het is schijt dat de rapper niet gezien en dat mogen we dan blij zijn. Maar goed, hoe dan ook. Die bal die gaat ver over de zijlijn heen. Dat betekent dat het daar andermaal weer een inworp is voor Quintement, de persoon van Varoon. Varoon die bal weer inwerpt. Komt de bal bij Ryan Koeldoek. Ryan Koeldoek, dilettant, zit er een beetje doorheen. Zo is hij getrouwd. Geeft de bal aan Hassan Sekar. Hassan Sekar, kijk, ja, dat is Rutger Esmeijer. Die geeft die diepe bal richting Hassan Sekar.
8: Ja. Arie, we schieten snel naar Maasdijk Haastrecht. John, kom erin.
9: Ja, het is 2-0 geworden voor Maasdijk Rodenburg. Tegen de krummetse bal voor zijn voet. En de bal ging hobbelend en bobbelend langs Schoenendijk over de lijn heen. Dus tegen 2-0 later zet wel alles op alles om eigenlijk de aanval in te zetten. Om een kans te creëren. Maar echt de mogelijkheden werden niet gecreëerd. En een paar schoten. Kevin Quint die werd geblokt en ook Tijmen Straven die werden allemaal geblokt. Die grote die anders wist wel als hij doorheen had gekomen wel mogelijkheden hadden kunnen opleveren. Maar nu dan Sam de Bruin. Dan wijst dat niet Sam de Bruin schiet. Maar er zit geen kracht in. Komt hij in de voeten van de keeper van Maasdijk. Dat betekent dus dat Haas een derde jaar op rij in de na-competitie niet één keer kon promoveren naar de tweede klas. En één keer kon promoveren naar de derde klas en één keer kon degraderen. Alle keren lukte dat niet. En degraderen naar de vierde klas dus wel. Dat was jammer. Maar het zit elke keer wel bij de laatste. Maar elke keer, dus wat ik al zei. Ze kunnen het niet voortzetten om weer een kopje over te komen. Dus de tweede klas is gewoon in de vierde klas. Komt er nog een wissel aan de zijde van Maasdijk. En kijken wat daar voor een wissel gaat plaatsvinden. Gewoon gelijk wat we meenemen. Anders kunnen we misschien nog naar Arie die is met de verlenging bezig.
8: Nou ja. Hey, Sean, dan is als jullie verliezen, Haastrecht, is het einde seizoen. Ga je nog wat leuks doen qua trainingskamp of iets? Hoe zit jullie...
10: Ja, dus sowieso die trainingskamp Valencia komt al naar Haastrecht toe. En dat gaat sowieso weer plaatsvinden dit jaar.
8: Oké, wanneer is dat ongeveer?
10: Valencia, dat is volgens mij in... wanneer is dat? Over 1 of 2 weken is dat volgens mij.
8: Oké.
10: Komen ze een weekje naar hier.
8: Nou, hartstikke leuk. Daar gaan we straks ook over berichten. Dankjewel, Sean. Ja, helaas is het dus afgelopen van Haastrecht, hè?
10: Verdedigers vandaag ruim voldoende hebben gehad. Maar aanvallend zat er weinig creativiteit in vandaag bij de aanvallers. En dat is elke keer ook wel eens gebeuren.
8: Ja, nou ja. Volgend jaar beter.
10: Zo is dat. Als je niks meer van hoort, blijft hij gewoon 2-0 van Maasdijk. En gaat Maasdijk volgende week proberen dus om naar de derde klas te komen.
8: Nou, dankjewel, Sean. Goed, gaan wij naar Arie den Otter weer terug naar Duindorp Dilettant.
11: Een vrije trap daar voor Dilettant. Wie gaat erachter staan? Ik denk van Rutger Esmaai, want die werd onderuit gehaald. Hij staat nu bij die bal. En misschien kan die bal er wel in. En werd juist door een doelpunt van Duindorp werd afgekeurd. Van, dat was buitenspel. Komt die hoog, komt die bal. Je wordt wel gekopt, maar er wordt naast het doel gekopt. En dat betekent dat deze aanval ook weer overgaat. En dan is het keeper Ricky de Jager Duindorp die dus de bal weer in het veld gaat brengen. Ja, het is echt een mokerslag met deze temperatuur op de voetballen, maar hoe dan ook. Het moet gebeuren. En als het zo blijft, dan gaan we daar nog straks op nemen ook. Dus er zit van alles in de pijp. We gaan het best wel zien. Maar Rikkie van der Schant, dat is gevaarlijk. Ja, daar kan Duindorp. Maar daar is het keeper Robin Sidon die de bal in zijn veilige handen heeft. En nu waarschijnlijk met een lange trap probeert zijn voorwaarts te bereiken. Dat doet hij ook. Geeft die bal naar Sjoerdje Getrouwens. Sjoerdje Getrouwens kopt die bal wel door. Maar dat is een makkelijke prooi voor keeper Rikkie de Jager. En dat betekent ook dat deze, ja, en die keeper, ja, die doet het ook op zijn dode akkertje, want ze snachten naar water, naar drinken, want het is echt, het is behoorlijke temperatuur hier. Maar goed, het is Dilettant, op dit moment lastig hebben. Rinkje van de Schans, geef een diepe bal, Sjoerdje Getrouwens, nee, kan het niet belopen. Het is keeper Rinkje de Jager van Duindorp, die er dus... Die weer uit zijn doel komt, geeft de bal daar aan Colin Plug. Waar gaat hij met die bal heen? Hij speelt die bal, ja, weer terug op keeper de Jager. Want ook Duindorp die heb het moeilijk. En Dilettant heeft het ook moeilijk natuurlijk, want het is echt afzien. Nou, komt die bal weer. Komt een diepe bal. En dan komen ze met z'n allen op hem af. Maar daar is keeper Sidon. Die de bal weer wederom in zijn veilige hand heeft. Het is niet meer zo dat het nu constant Dilettant is. Daar komt een lange trap richting Rijn Koedel. Kan die bal? Nou, die had die bal zomaar weer. Hij doet er helemaal niks mee meer. Die Rijn Koedel. En dat betekent dat het zonde is dat die. Dat is zo veilige bal niet. Zo'n makkelijke bal niet door kan spelen. Maar het is de nummer 6, te weten Milan van der Pol van de Duindorp, die de bal dus weer via Rijngoed ook over de zeilen gaat. En diezelfde Rijngoed pakt die bal af, geeft de bal aan. En daar heb de site een overtreding gezien op een van de spelers van Dilettant. En dat betekent dat was Ryan Koedoot. En dat betekent dat Dilettant weer een vrije trap mag nemen. Hoe dan ook, even terug naar studio. Erik, of moet ik doorgaan?
8: Jij bent degene die nog bezig is, dus ja, bepaal het maar.
2: We kunnen even kijken of Jan even is.
8: Ja, Jan, heb jij iemand voor de microfoon?
2: Nee, dus.
8: Nou, Jan die zit lekker aan de koffie samen met Rick Zadeleer. Ja, we gaan terug naar Arie.
11: Oké, nu is er andermaal een cornerbal, maar het is gewoon een achterbal. Omdat Rijn Koen ook die bal toch het laatst heeft aangeraakt. En dat is de keeper Rikkie de Jager die de bal dus nu weer rustig op het welbekende hoekje neer gaat leggen. En die bal weer in het veld gaat brengen. Maar hij neemt er ook al zijn tijd voor met deze warmte. Dat is natuurlijk zo. Nou, hij speelt die bal weer in richting Marlon van Knoegte. Nou, die speelt de bal weer terug op Rikkie de Jager. En zo gaat de klokje van gehoorzaamheid. Dan gaan we verder. We zitten al 9 minuten. 9 minuten zitten we dus al in de blessuretijd. En 9 minuten, dat, ja, dat, we moeten 15 minuten tussen. Het is nog even afzien, jongens. En, ja, het is gewoon stilstaand voetbal op dit moment. Er zit echt weinig in. Het is dat dilettant zo'n makkelijke 2-0 voorsprong. Dat ze dat weggeven, dat is dood en dood zonde. Maar dat is al meer gebeurd bij dilettant in die na-competitie. Het tweede jaar hetzelfde verhaal. Toen was het de laatste seconde geen dilettant de boot in. Dus laten we daar met z'n allen nog maar niet aan denken. Laten we maar hopen dat er volgende week die wedstrijd tussen Schoonhoven, dat die eraan zit te komen. Dat is een leuk affiche natuurlijk voor de Krimpende Waard. Maar we gaan kijken. Dit is de nummer 7. Dat is Robin van Roon van Duindorp. Die de bal dus heel ver in het strafgebied van dilettant deponeert. Wordt weggewerkt. Hij vangt die bal weer op, krijgt die bal, gooit die bal weer hoog in de pot. Robin Sidon stompt die bal weg. Komt die bal bij. Oh, en rustig laten gaan, Robin. Juist, heel goed gedaan. En die bal gewoon lekker. En neemt er alle tijd voor. Ook hij heeft het warm. En dat betekent dus dat hij die bal rustig gaat halen. En die bal weer teruggeeft op het welbekende plaatsje. En dat Rikje van der Schant de bal weer in het veld brengt. En hij geeft het aan Robert Sidon. En die speelt nu met een diepe bal. Gooit hij die bal richting Zoetje Getrouw naar Hassan Sakar naar buiten. Spel staan. Dus Jimmy Konings, verdorie man. Jongen, Jimmy, zo'n snelheid hebben. En dan, elke keer weer verzuimen om die snelheid te benutten. Maar goed, daar gaat Duindorp het weer proberen. Duindorp doet dat via, even kijken, dat is nummer 10. Dat Jack Marouw. En daar gaat Jimmy Koning. Die gaat al iets straf. Die gaat strafgebied in. Rijkoet ook. Ja. Eindelijk. De 2-3 moet ik zeggen. Wat een geweldig. Uitstekend gedaan daar van Jimmy Koning. Goed breed gelegd op Rijkoet ook. En toen knalde die bal keihard achter de keeper. En dat betekent dat het nu gewoon eindelijk 2-3 is. Jongen, wat is dat? Wat is dat toch spannend en wat is dat toch heel raar. Maar goed, hoe dan ook. Dilettant staat eindelijk gelukkig weer voor. En laten we het nu met z'n allen vasthouden. Kom op jongens, dit moet je niet meer weggeven. Dat mag je niet meer weggeven. Een geweldige aanval en de keeper van Dilettant. Die is erbij gaan zitten, maar hij heeft last van zijn liesje. En dat betekent dus dat ik even teruggeef aan de studio. Kom ik zo weer bij je terug, jongens.
8: Ja, want die hele verlenging moet nog worden uitgespeeld natuurlijk. Dus dat wordt nog een lastig klusje om dat vast te houden. Heel superspannend. Goed, kort, klein kort plaatje.
2: Nee, even kijken. Wat? Ik hoor Jan wel. Jan? Nee.
8: Nee, hij zit het weer. Ja, goed. Oké.
2: Plaatje.
8: Yes.

0: Hoi, kom of waar? Santana. We gaan naar Arie de Holt, Duindorp Dilettant.
1: Ja, ja, kijk, het is Terlouw. Die is, krijgt de bal keihard in zijn gezicht. En dat betekent dus dat de verzorger van de Dilettant op het veld moest. En ik weet niet of de scheidsrechter nu gelijk al voor rust heeft geblazen. Dat de eerste helft erop zit. Ik denk het wel, maar ik weet het niet. Ik denk dat er gewoon dat de jongens mogen even opfrissen. En dat betekent dus dat. Dat het gewoon even kijken is wat er nu gaat gebeuren. Want ik weet het op dit moment niet. Maar ik denk dat hij dat er voor rust heeft geblazen. Ja, er wordt nu gezegd en er wordt geknikt naar mij. Want dat inderdaad dat het een rustsignaal is. En dat betekent dus dat we nu nog 15 minuten verwijderd zijn. Van die topper tussen dadelijk, als het er zo uit blijft zien, die topper tussen tegen Schoonhoven. En waar dat gespeeld geworden, ja, dat gaan we met z'n allen zien. Lekker Kerk Bergambacht, jongens. Dat wordt een geweldig iets in de Krimpenwaard. Maar zover is het nog niet. Het is een beetje spannend. Ik zie hier Jay Pijman, die komt ook al puffend. Komt hij hier deze kant op lopen. Het is, Duindorp wat dus nu weer de aftrap mag gaan nemen. En Dilettant die moet gewoon nu zorgen dat er nog 15 minuten vol. En even kijken, er komt een wissel aan de zijde van Dilettant. En kijken wie eruit gaat, dat weet ik even niet. Ik zie dat Max Kranendonk, de verdediger, komt het veld in. En het is... even kijken, het is... Ja, het is de aanvoerder van Dilettant. Die daar dit nu uitkomt, die is helemaal tot los. De aanvoerder van Dilettant, Rutger Esmeijer. En die hebben het erg zwaar gehad. De week is zijn vader nog overleden. En toen heeft hij toch zijn vader weggebracht en toch vandaag nog spelen. En dat is natuurlijk echt zwaar. Maar uitkijken, Dilettant. Robbie Sidon heeft de bal weer in zijn veilige hand. En we gaan nu, de minuten gaan we nu aftellen. Dat zou mooi zijn als dat gebeurt. Even kijken, Robin Sidon. Waar geeft die bal een lange trap? Komt die bal bij? Bij wie komt die dan? Bij Jimmy Koning. Jimmy Koning, dan wordt hij getrouwd. Wordt hij getrouwd? Oh, dat is heel weinig. Maar daar heeft de scheidsrechter niet gefloten. Hij laat gewoon doorgaan. En er had Ryan Koen ook veel eerder bij moeten zijn. Maar goed, dat is nou helemaal gebeurd. Komt die bal weer. Een diepe bal. Jimmy Konings. De bal weer. Sidon Terlouw. Terlouw, wat doet hij met die bal? Hij knalt die bal weer. Die maakt een overtreding. En dat betekent dus dat er gewoon dus nu een vrije trap komt weer. Voor Duindorp. En het zal toch niet gebeuren. Het zal toch niet waar zijn. Dat die 3-3 er ook nog in komt, jongens. Dan worden we wel een beetje gek. Maar hoe dan ook, die vrije die vrije trap die gaat genomen worden door Jack Moerouw. Nou, kijken wat hij met die bal doet. Kijken wat hij met die bal hoog in de strafgebied. Hij gooit die bal er hoog in. Sonny Sidon. Oeh, nou, dat wat dan. Die bal die werd overgeknald. En dat geeft alle tijd weer, alle rust weer. Om die bal weer op het welbekende plaatsje te leggen. Maar Rutger Esmeijer is uit veld gekomen. Rick, ja, een van de waterdragers van Dilettant. Maar goed, hij is moe gestreden, helemaal op. Ik snap het allemaal wel. Dilettant is nu, ja, ze zijn aan het verdedigen. Maar ze moeten wel opletten, ze moeten niet te ver terugzakken. Want dat is een doodzonde. Nou, even kijken, er komt weer een diepe bal. Ja, dan gooi je daar nummer 17. Hakan Habibi. Bibi, weg. Colin de Rotter, weg die bal. Daar is Jordi Getrouw. Jordi Getrouw in balbezit. Nee, dat is absoluut geen buitenspel van de scheidsrechter. Maar goed, die man, de neutrale scheidsrechter. Het was in mijn optiek geen buitenspel. Maar goed, hij vlacht. Er had veel meer in kunnen en moeten zitten voor Dilettant, maar dat is niet gebeurd. Het is teruggefloten en dat betekent dat er dus een vrije trap komt. Die komt, die vrije trap weer van Duindorp. Laat die bal maar lopen, Robin. Doe maar rustig aan met die bal. Het klokje van gehoorbaarheid, dat tikt gewoon verder. En even kijken, daar gaat hij die bal. Hop, en weg met die bal. Naar voren, Getrouw. Ja, die is die bal kwijt. En dan komt die bal terecht bij Mardu Knoegten. Waar gaat hij met die bal heen? Hey, kijk. Blijven vechten, Colin. Blijven gaan, Elke Sami. Maak het dan lastig. Goed zo, jongen. Uitstekend gedaan. En vechten maar weer. Ja, Dilitant. Het is gewoon vechtvoetbal. Wat echt mooi voetbal zit er niet meer in. En daar stap ik ook met deze hitte. Het is een mokerslag. Weggewerkt daar weer door Dion Terlouw. Komt erbij. Zoals je getrouwd. Komt die bal door. Die mag daar een vrije trap gaan nemen. Omdat hij ter aarde werd gebombardeerd. En dat betekent dus dat er dus gewoon weer een vrije trap komt voor Dilitant. En daar moeten ze alle tijd voor nemen. Sjoerdje Getrouw, die loopt nu in die spits. En kijk, Rick, komt die bal. Rickje van der Schans, gooit die bal. Over de verdediger heen. Maar Jimmy Konings is ook moe, kan er ook niks meer mee. Maar ze moeten nog even doorgaan. Ze moeten nog even doorbijten. En nu is de bal weer uit. En andermaal en in de worp weer voor. Voor Duindorp, ja, Duindorp die dat wel prima vindt. En, je moet achteruit, zegt de scheidsrechter, een paar meter achteruit. Je moet terug uit. En ja, het klokje van gehoorzaamheid, dat tikt wel verder. Want we gaan op de 15 gaan we stoppen, geloof ik. Jawel, oké. Ik moet even kijken, we hebben toch nog een minuut achter gaan. Dus of 7 eigenlijk officieel. Weg die bal, Elke Sami. Hij knalt die bal weg. Ja, weer bij je tegenstander. Die gooit die bal weer over de hele heen. Maar die komt nergens in het niemandsland terecht. Betekent een uitbal voor Dilitant. Doe maar rustig aan, jongens, met die uitbal. Doe maar rustig aan. Dat is hebben alle tijd. Ik weet niet of ik door mag gaan, jongens. Of zeggen jullie wat?
0: Door.
1: We gaan even een klein plaatje draaien.
0: Ja, hoor.
1: Ik ga door. Oké. Dan is het de Dilitant weer wat er toch op dit moment ook wel weer lastig heeft met die warmte. En het is keeper Rieke de Jager van Duindorp. Die er dus de bal weer diep in pompt. En weggewerkt daardoor Marchander. Ryan Koet ook, die geeft een diepe bal. Op wie? Op zijn eigen, op niemand. Het is helemaal geen voetbal meer. De wedstrijd op zich is natuurlijk het aankijken nauwelijks waard. Maar de spanning die erop zit, dat vergoedt wat. En dat daar betekent de geitjes. Daar zijn overtredingen. Kevin Lelyveld, een van de betere spelers ook van Dilitant. Doet het gewoon geweldig. En doet het leuk. Het is een rechtsbenige voetballer die op links staat. Noodgedwongen voor Dilitant. En dat is natuurlijk. Hij doet het uitstekend. En dat kan niet anders zeggen. Nou, even kijken. Er komt die bal van Rietje van der Schans. Geeft die bal. Een diepe bal. Ryan Koet ook. Kom op, Ryan. Kom eens naar die bal. Neem alle tijd, maar. Goed, neemt de tijd. En natuurlijk, en ze laat Ryan Koet ook, of Georgie Getrouw laat die bal gewoon rustig liggen. Hij denkt dat Ryan Koet ook, die gaat die bal wel nemen. Die moet het gewoon rustig op zijn gemakje doen. Nou, Ryan Koet ook heeft die bal in balbezit. Waar gaat die bal heen? Dat is een stomme bal gegeven. Maar opgevangen door Colin Nolter. Kijk, goed gespeeld van Ryan Koet ook. Speelt de bal weer. Kijk, en dat is een beetje gevaarlijk. Dat is een beetje een bal. Dat ze denken dat Colin Dolter alles kan. Alles kunnen op het middenveld. Het is Rickje van der Schans die ter aarde wordt gebombardeerd. Het is gewoon een achterbal. En dat betekent dat die bal op zijn dode achter genomen gaat worden. We hebben nog 4 minuten te spelen. Nog 4 spannende minuten hier in Den Haag. Bij die wedstrijd tussen Duindorp en Dilitant. Nog 4 minuten. Jongen, wat is dat spannend. Maar misschien komt er nog wel nog 9 minuten. Ik zeg 4 minuten, maar het zijn nog 9 minuten worden gecorrigeerd hier door mijn medesupporters. En die bal die wordt doorgekopt door als dat ze kan. Kijk, dat is gevaarlijk. Jongens. Oh, wat een grote kans daar voor Duindorp. Maar het is buitenspel gelukkig. Want jongen, Dilitant stond erbij, keek ernaar en deed helemaal niets. En toen kon die nummer 21, en dat is Jamie Postma, die kon helemaal doorgaan. En hij schoot die bal huizenhoog over, maar het was buitenspel. Dus dan kan ik begrijpen dat de spelers van Dilitant daar gewoon even rustig hebben kunnen en moeten blijven staan. Even kijken. Rijkoet ook, uitstekend gedaan. Uitstekend gedaan. Hij gooit die bal voor. Nee, wordt opgevangen. Ja, Rijkoud ook. Rijkoud ook. Ja. Dat is de verlossende 4-2. Geweldig. En daar krijgen de weer een gele kaart, de spelers van Duindorp. Dat maakt allemaal niet uit. 4-2. Wat is het geweldig. Geweldig. Dit moet binnen zijn. Dat moet gewoon gebeurd zijn. En dan hebben we volgende week die wedstrijd dus tegen Schoonhoven. En waar? Dan gaan we al met z'n allen wel zien. Maar het is in ieder geval 4-2. En dat is een mooi werk. Geweldig. Tweemaal Rijnkoet ook. Wat een geweldig, geweldig iets. Hoe dan ook. Het is, ik zou haast zeggen, het moet gebeurd zijn. Maar je weet het er niet. We gaan het allemaal volgen. We gaan het allemaal, nog even kijken. Ja, tuurlijk. Robert Sidon, de bal weer in de veilige handen. Even kijken, wat doet hij? Robert Sidon. Even kijken. Komt die bal bij Jimmy Koning? Nee, bij Jordi Getrouw. Maar hij raakt die bal het laatste aan. En dat betekent dus dat, dat hij die bal dus weer door Pot van Duindorp die bal weer in het veld mag, mag brengen. Nou, ja, het is gelopen. Het kan niet anders. En, we hebben nog 6 minuten te gaan en dan is het gebeurd. Maar opletten jongens, het is 4-2. Eindelijk die Rijkoet ook. Het is een jongetje. Kijk eens, die wordt weer aardig gebombardeerd. Kijk eens. Hup, en Sidon in zijn veilige handen. Geef een lange trap richting. Oh. Jongen, kijk eens, een vrije bal. Komt, kijk, daar komt Lelyveld weer aan, jongen. Wat een enthousiasme. Wat een. Souplesse, wat een geweldig gedaan. Nou, komt die bal. Dan gaat Duindorp gaat er weer proberen. Misschien de 4-3, maar het is gebeurd. Ja, 4-3. Ja. Wederom 4-3. Wat een... ze blijven staan, die speler van Dilettant. En het was daar de nummer 21, de Jamie Postema, die de bal dus nu weer achter de keeper van Dilettant deponeert. En dat betekent dus dat het nu dus weer 3-4 is. Ja, het is zo, zoals het is. En het is zo. Maar goed, we gaan kijken. Rijnkoet ook. Even kijken, wat doet hij met die bal? Even kijken, want het is zoals je getrouwd. Die geeft de bal aan Hassan Sakar, gooit die bal hoog in de Jimmy Konings. Gooit die bal weer in. Ja, hij moet blijven knokken. Even kijken, het zal er niet gebeuren, jongens, dat het toch nog weer 4-4 wordt. Jongen, wat een wester zitten we daar te kijken met z'n allen. Het is echt een... het is wel een leuk potje om te zien, zeker als neutrale scheidsrechter. Maar het is gewoon... het is leuk, klaar. Laten we het daar met z'n allen bouwen. En zeker als verslaggever is het leuk als je zo'n wedstrijd kan verslaan. En dat doen we met alle liefde. Het is Rijkoet ook. Even kijken, Rijkoet ook, die werd dan teruggefloten, teruggehaald. En nu komt die bal. Komt die bal. Alles gooit Duindorp erin om die 4-4 nog op het scorebord te krijgen. Dat zou helemaal verschrikkelijk zijn. Kijk eens. Geweldig. Geweldig daar door Robin Sidon. Die hebt die bal weer in zijn veilige handen. En hoe lang hebben we nog te gaan? Nog drie minuten. Spannende minuten. Kijk, dan wordt Jimmy Koning met de aardige gebombardeerd. De scheidsrechter wil van niks weten. En de spelers die vragen om een vrije trap van Dilettant. Maar die krijgen ze. Komt weer een hoge bal van Duindorp. Gooit de bal weer helemaal in de rechterhoek. En die bal die loopt over de zijlijn heen. Dus dat betekent dat het andermaal een inworp is voor... De nummer 7 van de pol van Duindorp. Nou, die gooit die bal heel hoog in het strafgebied. Wordt weggewerkt door Arslan Sakar. Die krijgt die bal ook niet meer weg. Helemaal moe gestreden. Ze zijn helemaal kapot, die jongens van Dilettant. Maar ook die jongens van Duindorp. En dan is het hopen dat er ineens een goede bal komt. En met z'n allen hopen ze daar natuurlijk. Ja, we zitten in de nog twee minuten moet Dilettant het volhouden. En misschien geeft die scheidsrechter er nog eventjes, dat hij er 3 minuten van maakt, dat weet ik niet. Maar hoe dan ook, het staat gelukkig nog 3-4. Maar jongen, wat is dat spannend. Kijk, ze proberen van alles dat Duindorp eruit te halen. En dan wordt die bal heel huizenhoog over het doel van keeper Robinson gedeponeerd. En dat betekent dus dat Dilettant nu weer een achterbal mag nemen. En daar neemt Sidon ook al zijn tijd weer voor. Nog 1,5 minuut officiële speeltijd en dan zit het erop, dan zit het gebeurd, dan is het klaar, dan is het over. En dan gaan we volgende week gaan we het weer opnieuw beginnen. Maar hoe dan kijk, deze bal die wordt zomaar weer ingeleverd. Het is gewoon trappen. Het is de tijd volmaken. Het is niet anders. Kijk, dat is een voordeel van Dilettant. Dat wordt Colin de Rotter, die wordt zomaar te aardig gebombardeerd. En dat betekent dus natuurlijk dat Colin de Rotter, hij kreeg daar echt een zwieber. Dat was gewoon niet normaal. En dat betekent dus dat Colin de Rotter, ja, hij staat erover. En de verzorger is nog steeds niet in het veld. En dan zei hij dat er die loopt, want het is nog 45 seconden en dan is het gebeurd. En Dilettant die gaat zelf ook nog wisselen. Je ziet dat Colin de Rotter die gaat het zelf laten. De man die de regisseur, ja, hij is alles. Het is de man van Dilettant. En dat betekent dus dat Colin het veld gelaten, moe gestreden, helemaal kapot, helemaal, maar dan ook helemaal kapot gereden. Julia Noorland komt het veld in. Die staat op zijn plek. We hebben nog 15 seconden officiële speeltijd. En dan moet het toch gebeurd zijn, jongens. Het zou toch geweldig zijn als dit gebeurt. Komt die bal opgevangen door Arslan Sakar. Ja, die kan ook niet meer. Julia Noorland. Ja, hij trapt die bal weg. Ja, hij neemt er al zijn tijd voor. Rustig vooruit voetballen, Julian. Speelt die bal. Ja, dan is Jordi getrouwd. Zo is die getrouw? Ja, oh godver... Oh, tegen de paal. Jongen. Wat is dat toch zonde, jongens. Dat had hij gewoon de verlossende geweest. En nu is het gewoon... Heeft hij die bal in zijn tanden. En, ja, en we zitten in blessuretijd. En we zitten te wachten tot die scheidsrechter het laatste fluitsignaal geeft. We lopen te kijken naar die scheidsrechter. Hoe lang gaat hij nog door? Hoe lang laat hij nog doorspelen? Hij loopt wel te kijken. Hij loopt wel op zijn klokje te kijken. En het zou geweldig zijn als we volgende week die wedstrijd hebben. Dus tussen Dilettant en Schoonhoven en Dilettant, wat je ook zeggen wilt. Dat maakt allemaal niet uit. In ieder geval, dat zou leuk zijn. Maar hoe dan ook, het is in ieder geval nog 3-4. En het is nog niet gebeurd. Het schijnt dat we nog steeds van niets weten. George Getrouw, die loopt hier alleen als een eenzame spits. Ze moeten dit vasthouden. Ja, en...

0: Komt die bal. Bij Ryan Kudo. Ryan Kudo, ik kan niet met die bal. Jimmy Konings, kom eens op, jongens. Kom maar een diepe bal van Duindorp. En die gaat, die bal die gaat. Ja, die gaat gewoon achter. En dan mag Dilettant, die mag weer een ene woord nemen. Neem de tijd, jongens. Doet rustig aan. Doet smokkelen. Doet tijd trekken. Het is allemaal gebeurd. Het is, zou mooi zijn als de scheidsrechter drie keer op de fluitje gaat. Hij loopt wat te kijken. Hij loopt te kijken. En hij wil nog steeds niet dat hij zegt, ik ga het nu een einde aan maken. Het zou mooi zijn als je dat wel doet. Ja, die bal gaat andermaal weer over de zijlijn heen. En er komt er een worp van Duindorp. Duindorp die gooit die bal weer in. En nu wordt er een overtreding gemaakt. En dat betekent dat het gebeurd is. En dat het over en uit is. Even kijken, wat gaat er gebeuren? Een vrije trap voor Rikje van der Schat. De diepe bal naar Ryan Kudo. En, oh, jongen, wat heb jij daar de mogelijkheid om Dilettant op zeker veilige haven te deponeren. Het is nog niet gebeurd. Nog steeds niet. Scheidsrechter wil nog steeds van niks weten. Hij laat nog steeds doorvoetballen. Hij denkt dat hij nu gaat fluiten. Ja! En Dilettant die hebt hier gewonnen. En dat betekent dat Dilettant dus lekker volgende week gaat spelen tegen Schoonhoven. En dat is een prachtige prestatie van de ploeg uit Krimpen aan de Lek. Hoe dan ook. Ik heb het graag gedaan vandaag en graag de volgende week.
1: Ja, dankjewel Arie. Op wie zet jij je geld? Dilettant of Schoonhoven?
0: Op Dilettant.
1: Ja, en waar wordt die wedstrijd gespeeld eigenlijk?
0: Ja, dat weten we niet, Erik. Dat weten we niet. Oh, dat weten we niet.
2: Voor van de week.
0: Het wordt Bergambacht of Lekkerkerk, dat heb ik begrepen.
1: Oké. Okay.
0: Dat gaan we met z'n allen gaan zien. De besturen moeten eruit komen. En als we die eruit zijn, dan wordt dat beslist natuurlijk. En dat betekent dus dat, ja, ik zelf hoop eigenlijk op Lekkerkerk. Dat zou mooi zijn. En dat zou lekker zijn natuurlijk. Maar goed, we gaan het met z'n allen gaan we het allemaal even rustig bekijken. En gefeliciteerd mensen. Gefeliciteerd. En ja, we gaan het zien. Het wordt Lekkerkerk of Bergambacht, Erik.
1: Ja, nou, gefeliciteerd Arie. Jij zet je geld op Dilettant. Hoeveel? Een tientje? 1.000 euro?
0: Nee, joh. Oh ja, joh, maar allemaal niet uit, joh. Dat is allemaal niet belangrijk.
1: Oké, nou.
0: Nee, allemaal gek. Nee, hoor, Erik, ik weet niet. Ik moet zeggen dat ik Schoonhoven heb zien spelen. Twee keer tegen Dilettant. Dilettant heb er twee keer van verloren.
1: Mm-hmm.
0: En twee keer heb Dilettant heel slecht gespeeld. En ik vind Schoonhoven ook geen bijzondere ploeg. En dat betekent dus dat Dilettant best wat kansen hebt tegen Schoonhoven, lijkt mij.
1: Ja, ja.
0: We gaan het zien. Eén van die twee die gaat de derde klas in. Het is Dilettant of Schoonhoven.
1: Ja, spannend hoor. Nou ja, goed. Misschien inderdaad als Dilettant in zijn goede vorm is, dan is het juist een verrassing voor Schoonhoven. Dus we zien het volgende week. Geniet in ieder geval van deze overwinning met je jongens. En we horen je vast.
0: En ik ga een heerlijk biertje drinken.
1: Nou, proost op deze mooie overwinning, Arie. En we horen je volgende week
0: dankjewel,
1: weer.
0: Dankjewel.
1: Yes.
0: Is goed, jongen.
1: Arie de Rotte met een lekkere lange nazit. En er komt wel een mooi resultaat uit. Dus dat is zeker wat waard. Goed, hebben wij contact met Jan?
2: Jan, ik hoor Jan wel de hele tijd. Ja,
1: ik hoor hem bevestigen.
2: Hij is,
1: Kom maar.
2: Ja, nu tijd voor Jan.
1: Ja, Jan?
3: Ja, ik heb hier op het sportpark te Hofland drie mensen bij de telefoon. Ten eerste heb ik hier
4: Tom Overbeek.
3: En
4: Edwin de Bruin.
3: En
5: Hicham Zadiki.
3: Dat bedoel ik. Dat is de staf van Schoonhoven. Jullie hebben nog niks, maar toch. We staan hier op het veld. Als je naar de kantine en de kleedkamers kijkt. Hoe mooi is dat, Tommy?
4: Ja, geweldig. Volle bak hier in Schoonhoven. Veel publiek. Uiteindelijk goed over de streep getrokken. Op karakter. Dat is ook wel normaal gesproken niet des Schoonhovens. Maar dat hebben we er dit jaar een beetje in gekregen.
3: Jouw functie binnen Schoonhoven is?
5: Assistent trainer.
3: Mooi met z'n drieën prestatie geleverd. Maar ja, ik zeg ook, we hebben nog

0: niets. Dilettant heeft met 3-4 gewonnen. Felicitaties naar Dilettant uiteraard. Wat hoop je nu te gaan bereiken?
1: Ja, de derde klasse natuurlijk, promotie.
0: Gaan we even naar de hoofdtrainer. Edwin, we hebben elkaar al meerdere keren gespoten. Hier doe je het voor.
2: Ja, dit zijn de leuke dingen van het voetbal. Kijk, ik had liever eerder afgemaakt. Alleen die kans hebben we niet gepakt. En dan moet je voor je tweede kans gaan. En we zijn op weg. Maar we moeten nog een wedstrijd. Kijk, we hebben niks.
0: Er is nog een hindernis.
2: Er is een hindernis. Maar als mijn team na zo'n teleurstelling zich zo kan oprichten, dan heb ik alle geloof erin dat we volgende week nog één keer, en dan met z'n allen, maar dan ook met alle toeschouwers, want het is niet normaal druk, hè, dat we dan iets moois kunnen bereiken. Maar nogmaals, ik had liever eerder gedaan. Ik zei net tegen die hulpstelletje klootzak, ik moet nog een week door. Hè. Dat is, maar goed, ik doe het met alle liefde. En we hebben een leuke staf. En de club heeft deze week echt alles eraan gedaan om ons optimaal te prepareren. Het veld is gisteren onder andere genomen. En allerlei randvoorwaarden die zijn ingewilligd. En nog meer dan dat. Ja, dat is een leuke bijkomstigheid.
0: Even. Ja, sorry, ik ben je naam even. HR staat er.
3: Ja, Hisham.
0: Hisham. Hoe is die als leidinggevende, Edwin?
1: Een goede afleiding, ja. Maar soms neemt hij jou niet meer in. Maar ik neem gewoon serieus.
0: Tommy, ik heb ook begrepen, jij krijgt ook een vrije hand van Edwin.
4: Ja.
0: En het is voor jullie drieën jullie feestje, even nu. Ja, ja. Hoewel dus de bloemen nog niet verdeeld worden.
4: Parijs is nog ver.
0: Parijs is nog ver, alleen jullie hebben een blauw shirt en de gele trui is wat anders. Ja. Maar hoe hoog kan Schoonhoven eindigen?
4: Ja, kijk, volgende week is het één wedstrijd, een echte finale. Die moet je winnen. Die moet je ook spelen om te winnen. Volle bak vanaf het eerste moment. En daarna gaan we verder kijken. Eerst zaterdag winnen en dan kijken we naar volgend seizoen.
0: Even terug naar de wedstrijd, Edwin. Was het scenario zo uitgeschreven? Binnen een minuut scoren?
2: Nee, zeker niet. Eigenlijk, wat ik zeg net, de opdracht was eerst even afkijken. Maar die jongens, het leek wel een roedel hyena's die gelijk losging. En ze pakten, ik had wel gezegd, ja, je moet ze bij de strot pakken. Maar dan ook doorbijten. Nou, dat deden we. Binnen een halve minuut ging die erin. Daarna vond ik ons de betere partij. Nog een schot op de lat, nog een kans. Voetballend beter, alleen het blijft een gevaarlijke ploeg die door omschakelen gevaarlijk werd.
0: Tommy, in het voetbal, en Hisham, in het voetbal is er een wet. Als jij getackeld wordt in het strafschopgebied en daar vloeit een pingel uit om hem nooit zelf te nemen. Of zeg ik dat verkeerd, Hisham?
1: Je zegt het heel goed, alleen het scheidsrechter bepaalt.
0: Ja. Maar de nemer wordt door jullie aangewezen.
4: Nee, dat klopt. Normaal gesproken is Hajo onze eerste nemer. Alleen die was er al na een half uur met een bestuur afgegaan. En Bilal was de tweede op de lijst. Maar je hebt gelijk. Normaal gesproken moet hij misschien niet nemen. Maar hij heeft ze er ook ingeschoten dit jaar. Dus we hadden alle vertrouwen dat hij hem erin zou schieten. Alleen het was zo'n grote keeper. Die was geloof ik 2,05 meter. Dus die pakte hem wel heel mooi uit de hoek.
0: Even laatste vraag. Jullie drieën mogen allebei een antwoord op geven. Ik heb na Moordrecht heb ik gezegd keeper Bot wisselvallig. Maar de laatste twee wedstrijden, Hisham, even bij jou beginnen. Richt hij zijn eigen goed op?
1: Ja, heel goed Jelf. Op het trainen ook. Hij doet zijn best. Het hele seizoen geblesseerd geweest. En later de twee wedstrijden hebben ze goed gedaan.
0: Edwin?
2: Nou kijk, Bot is een tijd geblesseerd geweest en dan duurt het even voordat je wedstrijdfit bent. Hè. Hij is lichamelijk fit. Hij komt er wel beter in. Kijk, het voordeel wat hij heeft, zijn uittrap en zijn uitstraling. Hè. En dat is een pluspunt. Maar ik spreek altijd over het collectief. Ja, dat was vandaag echt goed. Ook de wissels die invielen, volle bak. We hebben alles gegeven en gestreden tot het laatste moment. Het was ook nodig. Als we dat niet hadden gedaan, dan was het heel moeilijk geweest.
0: Voor jou hetzelfde, Tommy. Ik denk dat jij hem ook meest begeleid heeft. Matthijs Bot.
4: Ja, ja, zeker. Ja. Ik ken Matthijs vanuit de jeugd nog. Sterker nog, ik heb mijn laatste jaren dat ik zelf nog voetbalde met Matthijs gespeeld. Ik ken zijn vader.
0: Was dat in de vorige eeuw?
4: Dat was een beetje de vorige eeuw, dat klopt wel, ja. Ik heb zijn vader ook goed gekend. En ja, hij is een jongen met een uitstraling. Hij mist wel wat wedstrijdritme, daar moeten we wel ook eerlijk over zijn. Maar we hebben veel vertrouwen dat hij ons volgende week er ook doorheen haalt.
0: Dankjewel dat jullie zo snel bij de microfoon wilden komen. Hisam, Tommy en Edwin. En ja, zo vrij als de vogel werd net gedraaid door de boksen. Geniet nog even van het feest en dompel je eigen in. Het zal bij jou wel lukken, Edwin.
2: Ja, maar ik drink normaal helemaal niet. Maar ja, nu kreeg ik dit in mijn handen geduwd. Dus ja, dan mag
0: en
2: je
0: het ook, is warm.
2: Dan mag je ook niet onbeleefd zijn. Maar kopje erbij houden. Gewoon goed trainen. En volgende week gaat ook de vorm van de dag het resultaat bepalen.
0: Oké, ik denk dat we volgende week waar ook lekker Kerkman, Ambacht, Perkouw een hele mooie wedstrijd krijgen van twee Krimpenwaardclubs die om een poging de derde klas te bereiken als winnaar naar voren moeten komen. Hier vanaf het Sportpark de Hofland. Tot horens. Tot Jan.
3: Ja, Jan. Dankjewel. Trouwens, als je nog een lift wil, omdat je niet meer kan rijden, of dat geldt voor de trainer ook, dan kun je altijd aan Hisham vragen, want die doet dat graag voor je, Jan.
0: Sorry, nog een keer.
3: Dank. Oké, Jan hoort het niet meer. Kom, we gaan verder. Muziek.
5: Elke zaterdag Krimpenerwaard Sport met live voetbalwedstrijden in de regio en al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.
6: Dit is de Krimpenerwaard Sportartiest van de week. De Krimpenerwaard Sportartiest van de week.

Elke zaterdag Krimpenerwaard Sport. Met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.

0: Huh? Moet ik wat zeggen?
1: Ja, je hebt toch nog een berichtje.
2: Ja, joh, ik heb de voormalige sterspeler van Feyenoord, Sterling. Die heb een lekker weekend gehad. Want die is opgepakt na een verkeersincident. En zelfs is er vermoedelijk drugs in het spel. Maar hij staat nog onder contract bij Feyenoord tot eind juni. Maar hij is donderdag met zijn Lamborghini tegen de vangrail aangebotst. Maar hij wilde niet meewerken aan een onderzoek of dat er drugs of alcohol in het spel is. De sperspeler is inmiddels op borgtocht vrijgelaten. En de politie laat weten dat het onderzoek nog loopt. Ja, een treurig seizoen heeft hij natuurlijk bij Feyenoord gehad. Heel veel hoon over zich heen gekregen. Maar ja, het is... Ja, ook een grote speler geweest voor Liverpool, Manchester City. Dus vervelend dat het zo loopt. Goed, er is ook nog vrolijk nieuws. Wielrennen bijvoorbeeld. Vinegaard is na de vijfde ritwinst in de Giro d'Italia wel eigenlijk zeker van die eindzegen. Dus dat hij die hele ronde winnend gaat afsluiten. Hij is vandaag soleerde die in een bergklim van 200 van de bergrit. Met veel bergklimmen. Is die in een rit van 200 kilometer is die als eerste geëindigd. En daardoor is het de vijfde ritzegen in deze drieweekse wielerronde alweer. En hij kwam met een verschil van 1 minuut 15 eerder boven dan Felix Gall. Goed, dus Vinegaard zo goed als zeker winnaar van de Giro d'Italia. Morgen zullen ze nog rijden en dan kan die gehuldigd worden. Dan hebben we ook nog nieuws over de Champions League finale straks. Die is om 6:00. De finale van de Cup met de grote oren. Zoals ze de Europa Cup 1, de Champions League wel ook wel noemen. Die beker in althans. En die wordt gespeeld om 6:00 tussen Paris Saint-Germain tegen Arsenal. En bij Arsenal is de Nederlander Quinten Timmer. Aanwezig. En ook opgenomen voor de WK-selectie voor het Nederlands elftal. Maar hij begint vandaag op de bank. Misschien zal hij nog wel wat minuten maken. Laten we het hopen. Laten we sterker hopen dat hij zich dan niet alsnog weer blesseert. Goed, dat is een beetje het buitenlandse voetbalnieuws. Gaan we naar een plaatje en dan komen we zo weer bij u terug.

0: Wheelchair Groupie. Wat is de band, Ed?
1: Elquin.
0: Elquin. Goed, nog meer voetbalnieuws. Ja, het grote nieuws eigenlijk is het ontslag van Arne Slot. Eigenlijk wel redelijk onverwacht. Je zou zeggen, ja, een moeizaam seizoen. Maar ja, goed, toch. Ja, het moment was eigenlijk onverwacht. Het zag er eigenlijk wel maandenlang, werd er al over gesproken. Maar uiteindelijk ja, is toch ja, de bijl gevallen. Bijna bespottelijk, zo omschreef Slot in november al de ongekende spiraal van slechte resultaten waarin Liverpool verstrikt was geraakt. En ja, uiteindelijk heeft hij toch nog... is hij met Liverpool 50 geworden en kunnen ze in ieder geval wel Champions League spelen. Alleen ja, het is niet voldoende genoeg voor het vertrouwen van het bestuur van de club. Nou, daar hebben ze Slot ontslagen. En ook al zijn assistenten die moeten weg. Giovanni van Bronckhorst bijvoorbeeld. Dus dat is wel heel zuur. Dan hebben we ook nog, ja, het is een beetje allemaal lelijk nieuws. Curaçao bijvoorbeeld, die doet mee aan het WK. Een hele leuke, blije verrassing. Maar vandaag ging het toch iets minder. Want ze moesten vandaag een wedstrijd spelen tegen Schotland. En ze begonnen goed. Want ze scoorden 0-1. Alleen daarna is er een... welke speler was dat? Locadia. En die deelde een elleboog uit. En daardoor kreeg hij rood. En toen ging het heel erg snel bergafwaarts met Curaçao. Want na 5 minuten lag al de gelijkmaker in het mandje. En nou, uiteindelijk is het 1-4 geworden. Dus een teleurstellende oefenwedstrijd in Schotland. Maar ze kunnen in de nacht van zaterdag op zondag spelen ze tegen Aruba. Dus dat is een uitzwaaiwedstrijd. Hopelijk boeken ze dan een beter resultaat voor goed vertrouwen. Muziek.

Ja, we zijn nog bezig om de stadden te verzamelen van de andere wedstrijden. Ja, we hebben eentje, Oxford Wilhelmina, dat vroeg ik dus al net. Maar ja, dat is de tegenstander in ieder geval, de winnaar van die wedstrijd. Die speelt volgende week tegen Spirit. Want ja, we hebben volgende week nog een tweede ronde. En daarna een finale ronde op 13 juni. Maar ja, goed, wij willen wel graag weten wie de tegenstander van Spirit is volgende week. Dus, ja, we gaan nog even een kort plaatje draaien. En ik hoop dat we dan echt alle overzichten van alle einduitstanden kunnen vertellen. Tot zo.

0: Elke zaterdag Krimpen Uitwaarts Sport. Met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpen Uitwaarts Sport.
1: The old Covent Garden. I remember only too well.

0: Ken Lizzie hier bij RTV Krimpenerwaard Sport. Goed, we gaan eens een beetje hier een einde aan breien. Niet omdat we nog langer willen blijven. Jij zou best willen blijven, toch? Tot half negen.
1: Tot negen uur, zeker.
0: Maar ja, we krijgen maar betaald tot 6 uur. Dus ja. Goed, de uitslagen standen. Even kijken. Nou, wat we aan live wedstrijden hebben behandeld was Maasdijk tegen Haastrecht. Maasdijk won met 2-0, dus einde seizoen voor Haastrecht. We hadden Duindorp tegen Dilettant, dat eindigde in 3-4. En die moeten dan, Dilettant won dus. En die moeten dus tegen de winnaar van Schoonhoven, Quintus. Nou, dat werd 3-2 en Schoonhoven won. Dus volgende week Dilettant Schoonhoven op neutraal terrein. We gaan dan hebben wij nog belangrijke wedstrijden voor om te weten welke tegenstanders. Lekkerkerk die vecht tegen Redatie. En Spirit die vecht volgende week voor promotie. Hebben we, nou, de tegenstander van Lekkerkerk is de winnaar tussen LSVV 70 en Bernardus. En even kijken hoor. Bernardus die heeft gewonnen na strafschoppen. Dus volgende week Lekkerkerk Bernardus op neutraal terrein. Dan hebben wij Spirit. Die speelt volgende week de tweede ronde voor promotie. En die tegenstander die kwam uit de wedstrijd FC Axel tegen Wilhelmina 26. Nou, uiteindelijk werd die wedstrijd 1-1 en Axel won na strafschoppen. Dus wij hebben volgende week in ieder geval drie wedstrijden. Dat is Lekkerkerk tegen Bernardus. En we hebben Spirit dus tegen Axel. En we hebben Dilettant Schoonhoven volgende week. Goed, dan hebben we nog één wedstrijd behandeld vandaag. En dat was het vrouwenteam van Spirit. Spirit die speelde vandaag tegen de amateurs. Of is dat... dat is... is het amateuresse? De amateuresse van Ajax.
2: Ik ben een echte amateur, hè?
0: Ze speelden dat tegen de Ajax amateuresse. En ja, helaas. Ajax won met 6-3. Het was in de eerste helft oppermachtig. We maakten er 5, waar Spirit er daar eentje maakte. En de Spirit volgt zich nog wel terug. Maar ja, dat was zo'n grote achterstand waar ze tegenaan keken dat ze het niet meer konden bolwerken. Maar desondanks, goed gedaan, dames van Spirit 1. Misschien volgende volgend jaar wat meer voetbalvrouwenverslag. Dat zou wel heel leuk zijn. Dus wil ik de volgende personen bedanken vandaag. Dat was John Jansen, verslag van Haastrecht. Arie de Notter, verslag van Dilettant. En Jan Oom samen met debutant Rick Winkelman. Oftewel Rick de Satelen. Die hebben verslag gebracht van Schoonhoven. Quintus, dank daarvoor. Fleur Snijders, dank voor het verslag van Ajax tegen Spirit. Ik dank Hans Paling voor het samenstellen van dit programma. En dank Ed voor je redactiewerk en je schakeltechniek en je fijne plaatjes.
2: En dank Erik voor de presentatie.
0: Ja hoor. En ik dank u, de luisteraar, voor weer het uitzitten van een uitzending van Krimpenerwaard Sport. We hebben het weer met plezier gedaan. Tot volgende week. Dan komen er een hoop ontknopingen. Spannend!

0: W. Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpen-Urwaard, met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpen-Urwaard.
3: Zaterdagavond op RTV Krimpen-Urwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
0: Dit is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics.
5: Yes, sir. Blijf.
6: De sound.

aftrap van Vrolijk Weekend. Met de Sound of Disco. Alleen maar de beste disco-klassiekers van de 70s, 80s en 90s. Tot 8 uur vanavond. Met alleen maar de zinderende muziek hier op RTV Krimpelenwaard. Zoals onder andere deze plaat. Even terug naar het jaar 1985. Dit is de Amerikaanse formatie D-Barts met Rhythm of the Night. Welkom bij de Sound of Disco.

The Sound of Disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

Kijk naar de discotheken van weleer. Met muziek van M-People tot Village People. En uiteraard ook muziek van The Queen of Disco, Donna Summer en The King of Pop.

Vooraleer wij horen nog alleen hier in de Sound of Disco. En dat allemaal de zinderende zaterdagavond. En deze gaat door tot vanavond 12 uur. Met Radio Zojuist, Go West van de Phyllis Peepart 1979. En die is ook een heerlijk hoor. 1986 is dit. Bananarama met Venus. Als je het weer ingeschakeld, dit is de Sound of Disco op RTV Krimpelerwaard.

zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Vrolijk weekend van 6 tot 8. Op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden. Luister naar en luister naar de zinderende zaterdagavond. Zaterdagavond.

Alleen maar de beste disco-klassiekers hier in het programma Vrolijk Weekend met de Sound of Disco. We gingen even terug naar het jaar 1979 met de Amerikaanse disco-funk-formatie uit de jaren 70. De Bumpers met God Dancing. Ja, we gaan op naar weer nieuws en reclame. We zijn zometeen terug met het vervolg van de zinderde zaterdagavond. Met natuurlijk de beste disco-klassiekers van de 70s, 80s en 90s. Later op de avond hebben we nog de Power Dance hits. We gaan er even uit met Supernature. Dit is Zeroen op RTV Krimpen de Waard.

0: vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73...

0: In Krimpen aan de IJssel.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend.

0: generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
1: Dit is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics.

0: der discoplaten uit 1977. Een band die in de jaren 70 zeer populair was in de discotheken in Nederland. Je hoorde zojuist de Tramps met Disco Inferno.
1: Hey, Wim van het Zuiden.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden. In Vrolijk Weekend.
0: Hey, luisteraars, welkom terug bij

0: Wim van het Zuiden in Vrolijk Weekend.
1: Hey luisteraars, welkom terug bij deel 2 van Vrolijk Weekend met de Sound of Disco. Alleen maar de beste discoclassiekers van de jaren 70, 80 en 90. Muziek van weleer uit de discotheken van destijds. Na 8 uur krijgen we de Pow Dance Hits van mijn vriend en collega Hans de Jong. Kortom, de zinderende zaterdagavond die gaat door tot vanavond 12 uur. Dit zijn de zaterdagavondgebeurtenissen op RTV Krimpenerwaard. En op de achtergrond hoor je zo uit 1981 de diva der diva's, fotomodel, actrice en zangeres Grace Jones met Pull Up The Bumper. Welkom bij de zinderende zaterdagavond.

0: Disco classics. Feel good radio.
1: Feel good radio.

tijd naar de discotheken van weleer. Met muziek van M-People tot Village People. En uiteraard ook muziek van The Queen of Disco, Donna Summer en The King.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: RTV Krimpenerwaard.
0: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website
1: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
3: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Vrolijk weekend van 6 tot 8 op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden.

Dancing on the Ceiling hier op RTV Krimpenwaard. En dansen doen we tot vanavond 12 uur. Jorda Lionel Richie. En dit is uit 1985 uit Australië. The Midnight Men van Flash and the Pen. Zometeen Gloria Gaynor in de Double Disco.

van 6 tot 8. The Sound of Disco. Hier op RTV Krimpenerwaard.

0: Back to the 90s met zonnige muziek van Dario G met Sunshine. En daarvoor nog Rhythm of the Night van Corona. En daarvoor de dubbel disco natuurlijk voor deze zaterdagavond. En die stond vandaag helemaal in het teken van Gloria Gaynor, muziek uit de jaren 70. Without I'll Be There en natuurlijk ook Never Can Say Goodbye. Ja, op de studioklok is het 3 minuten voor de klok van 8 uur geworden. We gaan eruit zometeen verder met het vervolg van de zinderende zaterdagavond. En hij is weer aanwezig hoor. Jawel, de dansguru van RTV Krimpelwaard. De man die niet gemist kan worden hier op de zender natuurlijk met zijn dansmuziek. Hans de Jong met de Power Dance Hits. We gaan eruit met MFSB. Wat mij betreft tot volgende week. En maak er weer wat van, hè. Een vrolijk weekend.
1: En bedankt weer voor je bijdrage met de zinderende zaterdagavond. Volgende week is we weer met de Power, met de Disco Hits. En ik ben er met de Power Dance Hits, Power Hits Radio Zone.
2: Ja, daar heb ik ook zin in.
1: Mooi, we zijn er tot 12 uur. Dus geniet ervan en hou de radio aan.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij Autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Hey, hallo allemaal!
5: Oké, dag!
0: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
6: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel, veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
7: Saturday.

zaterdagavond, 7 voor 8 uur. Je bent wel afgestemd op de Power & Hits Power Hit Radio. Met tot 12 uur alleen maar lekkere hits, disco en dance hitjes. Het is allemaal voor je klaar. We beginnen zo met Melody MC uit jaren 90. Dum-dum-dum.

is er eentje van. De zomer van 1993, ze hadden twee hits in Nederland. Ze noemen zich Melody MC. En ze hadden een hit in 1994 met I Wanna Dance. Dat was een klein bescheiden hitje, maar dit was op grote plaats. 14 weken in de Nederlandse hitlijst. De hoogste bereikste positie was een vierde plaats. 1993, Melody MC en een dam-dam-dam-dam. Hoor je hier op voorbij komen.

0: straight from our house to your house.
1: You ready to kick it off?
2: Tonight is party time, it's party time tonight.
3: Power dance hits.
4: En dan nu een lekkere zomerse plaat. Dat wil zeggen winterplaat, dus klinkt lekker zomers. We gaan het opdraaien, Moses with Jazz.
5: The Young Generation, host the young. 1986.

0: 7 en heeft 11 weken in de top 40 gestaan. Toen de tijd, de hoogste bereikspositie was een 11e plaats. Aan deze plaat die staat inmiddels 14 weken in de top 40 gerodeerd. En volgens mij was de hoogste bereikspositie een 4e plaats. Dus een grote hit, Jack Style, Timberland. Iedereen ziet erbij, inclusief mijzelf, als ik deze op de radio hoor. Samen Jack Style, Tuesday en John Tunnel Eyes of 2026. En daarvoor, oudje. De Italian Classic van Moses in de Hate of Just.
1: RTV Krimpende Waard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep, RTV Krimpende Waard.
2: Hey Hans, ouwe rukker.
3: Hans de Jong.
0: De Nederlandse zanger Antoon, je weet wel, die met een van die dochters van het Koninklijk Huis gaat. Die heeft een nieuwe single afgeleverd. Een waanzinnige single, die heet de enige. Die haaien hooi zou. Dit is Armin van Buren hier.
2: Power Dance Hits.

Ach, zou dit over die Alexia gaan? Hé, meisje. Nou, waarschijnlijk wel de nieuwe zinger van Anton. En dat doen ze inderdaad. Hé, meisje. En vorige keer had u een groot hit te pakken met een beetje van mij. Ik ben benieuwd of dat weer, net zoals deze plaat, een groot hit gaat worden. De enige, de nieuwe zinger van Anton. De voor Amir van Buren, samen met Fiora. Waiting for Tonight uit de film Verliefd op Ibiza uit 2010. En ik durf te wedden dat hij aankomende zomer weer te zien is bij NPO 3, bij de Avro. Afro, inderdaad ja. En we gaan terug naar 1984.

0: die hier op deze single weer hoort. Dat is Sean Easton. En in 1987 zou Sean Easton weer meedoen met een hitsingle van Prince. You Got To Look. En deze single hebben ze twee keer uitgebracht. 1999 in het kader van de millennium. Weet je al, de overgingen er van 99 naar 2000. Het origineel stamt uit 1984. Prince, the artist from the formerly as known, oftewel Prince. En samen met Sean Easton. Die heette 1999 en die hoorde hier voorbij komen.
1: Veel muziek en niet te veel gauw hoor.
2: Heel gevarieerd.
1: Ik zet hem aan en dan wil ik hem gewoon aan laten.
3: Jij weet het, wij weten het, 100% hits. Hit Radio! Power Dance Hits, Power Hit Radio.

9 weken stond hij op de zogeheten. Maar helaas, deze week moest hij zijn plaats afstaan, want dit is de...

0: Jawel, onverwacht toch een Nederlands samenbeluchtje. Want dat nummer 1 staat. Het is Justin de Wild en Cheerio. Die staat nummer 1. Nummer 2 van 1 gezakt, Alice Horan met Give It A Wheel. En nummer 3 van 2 gezakt ook. Bruno Mars staat langs de weg met I Just Might. En die hoor later op.
1: TV, Krippenwaas.
0: Kijk, wacht eens.
1: Power Dance Hits.
0: 8:30 precies op de Power Dance Klok. En wat gaan we het komende halve doen? De dubbele dosis dance. 2 platen van 1 artiest op de radio. De nieuwe Power Dance Tip en de Power Spotify Dance Hits. Dat staat allemaal voor je klaar. Met de hits op de radio. Nance uit de jaren 90. Big Brother is What's In You. Maar eerst Taylor Swift. Me op de radio nu.

Heb het over Big Brother? Oh, nostalgie.

0: De opening van Big Brother 1999 toen het uit op de draai op de TV.
1: Power Dances op de zinderende zaterdagavond van RTV. Knipper en baard.
0: De kwaliteit was wel iets minder, maar goed, in ieder geval de single van Nance heeft er niks mee te maken. Dat wil zeggen, Big Brother is watching you heeft er wel iets mee te maken, want ja, Big Brother is watching you. Ze zingt er eigenlijk al in 1996 onder leiding van de heren van de Club Heads. Een gigantische happy hardcore hit. En daarvoor Taylor Swift. In 2013 had ze een groot hit pakken met Me. En die hoorde hier bij
1: TV. Knipper en baard.
2: Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.
0: En hopen dat het mooi weer wordt.
3: Best hits of the 70s, 80s, 90s.
0: Vorige week draaiden we voor het eerst de nieuwe single van Topic en Becky G. We waren zo enthousiast. We hebben maar Power Dance van gemaakt. Sorry, papi, hoi zo. Heel graag, joh. Maar eerst die monster van Baby Rexha, Fatalist, New Religion.
4: Power, power, power, power, dance, hip, power, hip.

0: Ja, het topic die heeft zijn abonnement op de zomerritjes. Afgelopen jaar hebben ze al diverse zomerritjes gescoord. Ze gaan nu een gooi door in heel Europa een zomerrit te scoren. Samen met Becker G. En het heet inderdaad... Sorry papi. En die horen hier vooral alle spouwen in zitten. Maar die horen nog twee keer voorbij komen. Dus als je ervan houdt, zet de radio flink hard. En beleef de zomer mee. En dan vond je Baby Rexha en Favors.
1: Power Hit Radio.
0: En de grote hit. En het heet New Religion. Oudbouw in zit zijn inmiddels breed in de Nederlandse hitlijst genoteerd. Zit je achter Spotify, klik hem aan. Hans Jong, Power Hit.
1: Power Dance Hits.
2: RTV Krimpen naar Waard.
0: We gaan er vanavond weer een in zitten. Betreft 219 uit 1981. Fantastic Voyage Lakeside.
1: Power, Spotify, Dance Hits.

0: Dat is een plaat die Ferry Maat veel heeft gedraaid in zijn Ferry Maat Soul en Disco Show. Terecht, dat is een goede plaat. 1981, hier stond je op zaterdagavond in de disco helemaal uit die dak te gaan. Lakeside, die moest natuurlijk in onze lijst. Stopt er nog niet in. Met Fantastic Voice, die vinden we terug op 219 in de Power Spotify Dance Lijst. Te vinden via Spotify. Klik hem aan, Hans de Jong Power Dance Hits. Via Spotify, daar vind je een hele lange lijst. 219 nummers, 13 uur aan muziek, 58 minuten krijg ik er ook bij.
1: Power Hit Radio. The best dance music.
2: Power Dance Hits.
0: And the sun will...

0: van Bulgarije. Die won dit jaar het Songfestival met Bangaranga. En de vorderen Two Brothers on the Fourth Floor in 1999 met de Sun Will Be Shining. Ja, de zon heeft flink geschenen afgelopen weken. Bracht ons bij de dubbele doos en twee plaat van Energy op de radio. Marco V, artiestennaam van Marco Verkuilen. 58-jarige leeftijd op dit moment. Nederlandse DJ. Hij begon zijn carrière in het huis DJ als huis DJ van de danssalon in Eindhoven in de jaren 90. En zijn doorbraak kwam in 2000. Toen trad hij op tijdens het jaarlijks dance event in de Rai in de City in Amsterdam. Op 2 juli 2005, 5 juli 2008 stond draaide hij op Sensation White in Amsterdam Arena. En in 2002 op Sensation Black. Hij heeft diverse projecten, waaronder Zichten bedoel ik. Hij had een hit in 98 met What You Got For Me. En voor de rest had hij 4 tot 40 is. Deze Marco V. Louder, Stimulated, Loops and Things. En de twee platen die vanavond in de
1: dubbele dosis
0: zitten. En dat is inderdaad de hitsingle Scott en Café Del Mar. Marco V in de dubbele dosis dance.

0: Marco Vies. Had vraag in de dubbele doos, oftewel Marco Verkeulen, zo heet hij veel, 58 jaar op dit moment. Had verschillende hitsingles in de Zero's, waaronder de Kaat in 2001 en 2002 Café Calmar. Die hoorde je als laatst. En die hoorde in de dubbele doos is dead voorbij komen. Power Dance Hits, Power Hit Radio. Waar de muziek hoort die andere radiostations laten liggen, zoals dit, waanzinnig. Ja, een tijd geleden we die weer hebben gedraaid. Dus ik had zoiets van, nou, dan moet hij in een dubbele doos dance. Zometeen meer Power Dance Hits, Power Hit Radio. Dus hou de radio aan, pak wat te drinken. Graag tot zo, deel 2.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Hey, welkom bij deel 2.
5: Hey, daar hebben we onze
6: Hansie.
1: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
7: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel, veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

Catch a Fire en Flyway. Dat waren dikke top 20 hit singles van Hathaway. Maar er zijn drie grootste hits. Die hoor je in de megamix voorbij komen. What is Love? Dikke vette nummer 1 hit in heel Europa in 1993. Live te opvolgen. De 1 is een dikke top 2 hit. En natuurlijk Rock My Heart uit 94. Een dikke Eurohouse hit. Dikke top 10 hit single Nederland. Dat was een megamix van Hathaway. En voor Evertech scoorde vorig jaar een gigantische hit. Onverwachts. Veel gedraaid in de Power Dance. Oude Power Dance op toen de tijd. Net een catch-up hoorde hier.

0: van 2026 kunnen worden. Gaat matig is omhoog van 37 naar 35 in de vierde week in de top 40. Maar ik verwacht er veel meer van. Ik denk dat we in september, oktober nog met deze plaats zitten. Dat we nog kunnen draaien. Het is de Duitse DJ Juco en Solto en Jamaica. Bam, bam, bam. Och, wat een lekker plaats. Hoe meer je hoort, des te leuker die gaat worden, zeg maar. Nou, de komende Maker HM hier horen nog. Daarvoor hadden wij 88 Koto, Italis en DJ Jacques Zikken. En meer iets onderweg. Goedemorgen Krippenwaard is er 5 dagen in de week. Van maandag tot en met vrijdag. Goedemorgen Krippenwaard. Elke ochtend van 9 tot 12 uur. Goedemorgen Krippenwaard. Met elke ochtend een andere presentator of presentatrice. Goedemorgen Krippenwaard brengt u informatie uit de regio. Met een divers aanbod aan muziek. Wij houden u op de hoogte van wat er in de regio leeft en gebeurt. Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag. RTV Krippenwaard. Aankomende maandag Gert van den Berg weer op de radio.
1: 20 meter hoogte. De grootste.
0: Hans de Jong. 2 weken geleden draaide ik hem. De Second Voice. Waanzinnig.

plaat moet je in de gaten houden. Misschien wel een van de hits van 2026. Het is een plaatje van The Sound of Voice en Let Me Be, zo heet de plaat. 2 weken geleden eruit en ja, hij past lekker bij dit zomerse weer. Je hoort de komende zomer wel voorbij komen. De Palapadou, Liberté was een hit in 2002. En nu gaan we terug naar 1983. Uit de film Flashdance. Er zit de grote hit van Michael Sabello, Maniac.

0: afgelopen 10 dagen niet om Harry Styles heen. Hij was in de Amsterdam Arena, Johan Cruijff Arena tegenwoordig. En daar gaf hij 10 concerten. Heel de wereld ging helemaal los. Alle mensen uit over de wereld die kwamen hier naartoe om het concert bij te wonen. Dit is op dit moment een van de grote, dikke top 10 hitsingles van Harry Styles. American Girls, die hoort op de radio. Met daarvoor uit de film Flashdance, de grote hit van Michael Cimello, She's a Maniac.
1: TV, Krieger de Waard, 80s, 90s en Zero's. Dit zijn de Power Dance Hits.
0: 3 minuten over 9:30, Power Dance Hits, Power 8 Radio. Daar luister je naar met het komende half uur de Power Dance Hits nog weer. Van Topic en Becky G, ook een foute discoplaat en een masterpiece. En de hits zijn lekker om de radio hard aan te zetten. Blackbox uit de jaren 90, Strike It Up. Na Offenbach

0: komen op de socials. Bij het programma Bondgenoten hadden ze vragen: wat is de kleur van de black box van het vliegtuig, weet je wel? Ja, en dat wacht mij gelijk op de volgende plaat om die even uit de kast te halen en te draaien. 1995, groot hit voor Italiaanse Black Box, Strike It Up. Of 1991 zelfs, dat was het. Uit de vorige Offenbach 2017, eerst hit single. En die heette Be Mine. Hoor niet zoveel, maar wel bij ons. Goedenavond.
1: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee, stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee, stem af op 12D. DAB+.
0: En de krachtige zender staat bij ons in Zoetermeer. Radio. En zometeen heb ik er voor je de Paulinse van Topic en Becky G. Lekkere zomerrit, sorry papa, maar eerst...

0: Een zomerrit in het op, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat het wel een hele grote zomerrit geworden. Topic en Becky G vanavond Power Dinsip. En hij klinkt lekker zomers. Hij past bij het weer van het afgelopen week, zeg maar. En daarom de Power Dinsip vanavond. En vooral met de Bowser, een groot hit op dit moment. En dat heette de Magnetic. Het is tijd voor de Wouter Discobaat. Het was zo mooi van de week. Het was bloedje warm. En als je aan warmte denkt, denk je aan Spanje. En denk je aan Spanje, dan denk je aan een lekkere foute hit.
1: Power Dance Hits.
2: Power Hits Radio.
0: Neem je mee naar de zomer van 1980 met Julio in Ecclesia. Dit is Kiero, hier op Draai.

0: moet niet denken dat ik Gunnar Iglesias van de week op de radio. Nee, het schoot ineens te binnen. Ik denk, een zomerse plaat wil ik hebben. Nou, dit gewoon kom ik dan uit op deze. Want dit is gemaakt Julio Iglesias en Kerel uit de jaren 80. Begin jaren 80 was het volgens mij. 1, 2, 3, 4. Oké, bij je bezig voor de Power Dance Hits. Power Dance Radio met zometeen. Nou ja, heb ik voor je klaarstaan. Calvin Harris en Jesse. Ja, Power Dance Hits met Satisfy. Ook nog een mashup met je. Eentje uit Ducamant en Lick Lee met Ocean Waves. Maar eerst terug naar
1: 1992.
0: Dit is Tour Limited.
2: Don't you stand there, let's get loose. I am Ray, I've got the juice. Straight to your heart and back again. I tell you, I am just your friend. Nice and slow, that's how we go. My love to you, I'll let it flow. You want me, come.

0: lekker hoor. Want Powerdienst zit voor een paar weken geleden. En ik moet zeggen, hij klinkt lekker. En nu mijn hopen of het een groot hit geworden. Nou, we wachten het wel af inderdaad. Het is de nieuwe single van Calvin Harris. Samen met Jesse. En het heet Satisfy. En we hier in de Powerdienst zit. Met daarvoor een oudje. 1992. To Unlimited. En de Magic Friends. En je hoort ook nog de jingle van de NGV met Magic Friends. Sjors Vreudig en Peter Plezier hadden hoogtijdagen in de jaren 90 met het programma de Magic Friends op 3FM.
1: The beats are still going strong. Hans de Jong.
2: The beats are still going strong.
0: Dit is de mashup met Duke de Mant en Licky Lee, Ocean Rivers. En dan krijg je dit, 4 minuten lang op de radio. In ieder geval tot en met 10 uur. Tot zo in deel 3. Tot de show.

0: altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Welkom bij deel 3.
5: Jullie zijn er weer!
4: Tot 12 uur vanavond.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

Een oudje van Donna Summer en The Real Thing. Jean-Paul, Alexis Jordan, dat zijn voorbeelden wat je kan verwachten. Dit derde uur van de Power Race, dit Spouwwind Radio. Met zometeen eerst te beginnen met Technotronic, de Megamix, na 11.

Belgische technotronic was zo populair. 1989, 1990, met vier hitsingles in die, ja, ongeveer ruim een jaar. Nou, toen dachten ze bij zichzelf, weet je wat, we kunnen wel een megamix maken. Ja, in tegenstelling tot de vorige uur hadden we Hathaway een megamix. Deze single hebben ze officieel nog een keer uitgebracht in 1990, toen de reeks een beetje af was. Want Technotronic had een 89 hit scoort met Pumble the Jam. Daarna kwam Can It Before the Night Is Over, Move That Body. En uiteindelijk bereikte de spinners Technotronic ook nog de top 40. En toen dachten ze, weet je wat, we maken een megamix en dan sluiten we het project Technotronic af. En die plaat, die je megamix, die heeft nog 5 weken in de top 40 gestaan. In 1990, hoogste bereikte positie, was de 26e plaats. En we begonnen met 11 System Fail.

0: Rembrandt in de zit. Oh, heerlijk. Nou, we hebben ook de floppers in de Power Instincts. En de vorige week hebben we het voor de eerst gedaan. De flopparade van 11 tot en met 12 uur. De plaatjes die we het meest hebben gedraaid, maar die niet zijn doorgebroken. Tipparaden zijn blijven hangen of die totaal geflopt zijn. Dat is de flopparade. Vorige week voor het eerst gedaan. En vanavond tussen 11 en 12 uur. Deel 2. Maar daar hoort deze niet bij. Het is een hele grote, dikke hit op dit moment. Our Power Instinct, Another. Samen met Phil DeFoy en 35 Ultra. En Talk to You. En daarvoor, Eric en de Good Good Feeling. Een van de mensen die meedoet met de S-Express. Team voor de S-Express. High on a happy Mr. Lover. Was een grote hit. 89 Good Good Feeling. Hoor je?
1: The sound of disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

0: van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenerwaard.
1: Pippie is er volgende week weer.
2: Dit is Hans de Jong op RTV Krimpenerwaard.
1: Ja, en ik ga nog een keer draaien, want hij dreigt een beetje te floppen. Madonna samen met Sabine Carpenter. Daarom ga ik er nog een keer draaien. Oud Paulin zegt, Pinyalaaf. Maar eerst David Quetta hier op de radio.
2: Dance hits.

0: Sì, Tomas, mi dai. Misschien Radio 2 ook wel. Ja, het kan ook zo net als dat de jeugd van tegenwoordig niet meer zit te wachten op Madonna.
1: Ja.
0: Maar ze doen het wel met Sabrina Carpenter.
1: Ja,
0: en die is wel heel erg goed bij de jeugd. Dus deze combi is wel goed gemaakt. Madonna en Sabrina Carpenter. Oude Paul Dix, blijf voorlopig gewoon in de tipraden staan. Ergens in de top 10. En ik heb nog een goede hoop dat het toch nog een hit gaat worden. Het is Bring Me Your Life. Dat is de single van hen. En dan vooral David Quetta en The World Is Mine. Een van de lekkere baten van David Quetta. En opvallend is, David Quetta staat deze week niet in de top 40 genoteerd. Dat is een unicum.
2: 1982. Yes, sir, boy.
0: Thomas Summer. And love is a good all.

draaien ze bij ons om de geluidsinstallatie in onze winkel. Een stuk of 2-3 keer per dag is normaal. Ja, en wat krijg je dan? Dan ga ik meezingen, meenurien. Een zinger, maar meenurien zeg maar. Geweldig, Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Dik in de top 40, genoteerd in de top 10. En voor Donna Summer 1982, Love is in Control. RTV, knieken er waard. Power hit radio. Power dances. 3 minuten over 11, Power Dance Hits, Power Hit Radio. Wat kan je het komende half uur wachten? Een hitschijf, een house classic en een Power Dance Hit. En natuurlijk de hits om de radio vol uit te zetten. Jean-Paul, Alexa Jordan, KD nog, Captain Movie, I Love You. Die staat voor je klaar. Maar eerst Notorious B.I.G., No Problems.

0: Radio, een vergeten plaat. Jean-Paul samen met Alexa Jordan. En dat hoor je hier op de radio. Ik moet even kijken hoor. En daarvoor hadden we Notorious B.I.G. Ook zo'n vergeten plaat. 1997, een wereldwijde hit. No money, no problem. En we gaan naar de NCV zaterdag.
1: Op dat moment...
0: Even kijken hoor. Ja. Let's go.

Gallagher. Een oude jingle uit de oude doos van de jaren 80. Maar wij gaan terug naar 24 maart 1979. De NCW Zaterdag, ik heb het wel vaker verteld. Die speelde in op de zaterdagavond. Dat je uitging, dat je naar de discotheek ging. Dus ze namen ook heel vaak discoplaten. Zeker in de jaren 70 en de jaren 80. En dit is er eentje van. Het is The Real Thing.

CD zaterdag 24 maart 1979. Uitgeroepen als de hele zaterdag lang NCV. Favoriet schijf, plaatje van inderdaad. Feel the Force, can you feel the Force? The real thing. En het zou een dikke vette top 20 hit worden in Nederland. Oh yeah! Power, dance, hits.

0: Wat lekker is dit, zeg. Hey. Dit is, zal ik je vertellen, dit is niemand minder dan Mark Maris, samen met DJ Stone en de Family DJ en Ocean in Your Eyes. Ik doe het nog even één keer, hoor. Mark Maris, DJ Stone, een Duitse DJ en Family DJ. En gezamenlijk hebben ze dit naadje genomen, Ocean in Your Eyes. En er zit een sample in, inderdaad, van Capella, You Got To Let It Music. Maar die hebben het ook alweer gejat voor iemand anders, hoor. Dus helemaal origineel is het ook weer niet. Daarvoor hadden we Jonas Blue en Malief, oude Parinsip, wel die van vorige week. En The Edge of Love, The Edge of Desire. En het leuke is, die plaat die komt binnen op nummer 40 in de Nederlandse hitlijst deze week. Dus ja, zakken kan het niet meer. Hij kan alleen nog maar stijgen. En zo snel kan het inderdaad gaan. Het is tijd voor de House Classic van de 90's. We gaan weer terug naar de jaren 90 en ik heb een hele fijne opgezocht. 1999, de overgang naar het nieuwe millennium 2000. En er was er een DJ Topas, die heeft een plaatje overgemaakt. Nieuw millennium.
1: House Classics from the 90's. What is fact? Should truly be a reason.

0: volumeknop is gesteld, maar ik heb hem even flink omhoog gehoord hier. Wauw, mijn god, wat een waanzinnige baan. Helemaal vergeten. En toch weer uit hier bij de Power Hits, Power Hits Radio's House Classic. 1999, de overgang naar het nieuwe millennium. Thomas, die heeft een plaatje over gemaakt. En dan krijg je House Classic 1999. Het heet een nieuw millennium. En die hoorde hier in die Power Hits. Power Hits Radio. Met meer hits onderweg als je blijft luisteren. Dus hier we komen. Met de Power Dance Topaz, of Becky G.
1: Power, dance, dance, dance, dance hits.
0: En topic.
1: Power, dance tip. Power, dance tip.

Die waanzinnige plaat van Topic samen met Becky G en Sorry Papi. Ik heb nog één plaatje wat ook binnen is gekomen in de top 40. Verrassend vind ik zelf. Het is Prospa en Coney, Free Your Mind. Zometeen de flopper aan de, na de klok van 11 uur. Dus haal

0: altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: En hebben we zin in een 4 uur?
4: Ja, daar heb ik ook zin in.
3: Komt eraan.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Een zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

En die zegt, wees welkom, Power Rangers presenteert de flopparade. Vorige week voor de eerst gedaan, plaatjes die eigenlijk een hit zou moeten worden. Daar hebben ze veel gedraaid, maar helaas, het heeft niet mogen baten. Niet in de top 40 gekomen. We beginnen met de Swedish House.

0: Power Hit Radio.
1: En een heartbreak melody. Die heb je gehoord in Swedish House Mafia voor. Wait so long. Dit 10 weken soms in Tipperary. Power Dance heb geweest, maar helaas.
0: Power Dance Hit.
1: Het is geen hit geworden. Dit is er ook een.

Ik vond het geweldig hoor, vorig jaar toen België met het Songfestival meedeed met Red Sebastian, Strobe Lights. Helaas, ze haalden de finale niet. Dus ze gingen niet door en ze mochten niet op de finale dag uitzenden. Maar wel een goede inzending, veel vertrouwd in de Power Insits. Maar helaas, in België wel een groot hit. Nederland geflopt, Red Sebastian en Strobe Lights. En ervoor Felix Jean samen met Leonie en Waking, ook zo'n volplaatje. En ik heb er weer een voor je klaarstaan. D.O.D. Set TV hoor je hier in de Power Insits.

Ja, dus Sam Veld die kan het goed bedoelen met een sample gebruiken van LSDJ. Maar helaas, hij scoorde er geen hit mee. Mega veel gedraaid in 2023. Samen met Jonas Blue en Violent Days. Die hoor je zingen Crying on the Dance Floor. Helaas, een flop hit. Power Dances. Maar ja, zo heb ik er nog wel eentje voor je klaarstaan. De grote zomer hier, Anthem van vorig jaar. Veel gedraaid, helaas geen hit. Nathan Dahn met Cheyenne. Wel een waanzinnige plaat, die hoor je nog een keer. Over You is dit hier.

0: Jij weet het, wij weten het, 100% hits.
1: Hit Radio.
0: Power Dance Hits, Power Hit Radio. Dat zijn de hits die het te doen.

0: Waar kon je deze plaat voor het eerst horen? Hier inderdaad, de Power Hands Hits presenteren in 2023 het plaatje Lovestruck samen met What a Girl to Do. Ze hebben hem later nog een keer uitgebracht. En toen heeft iemand anders nog een sample gebruikt. En nou, kortom, we zijn al jaren bezig om dit een plaatje hit te maken met het melodietje, maar dat lukt maar niet. Nou, we hopen dat het 2026-2027 wel weer gebeurt. Je weet het niet. Misschien gebruiken ze nog weer een sample, wat het een hit. En voor de zomer, Anthem van vorig jaar, Nathan Da, samen met Chayenne, ook geen hit geworden. En je hoorde wel in de flopraden met Over You. Power Hands Hits met de beste flop hits die we het meest hebben geraakt, maar ja, die helaas geen hit geworden zijn. Ik heb zeker Chess op de radio. Zometeen met Tears for Fears, maar eerst dit met Mogai op de radio nu.
1: Power Dance Hits.

0: Je zou kunnen zeggen een dubbele dosis dance, maar dan van de flop hits van Chesto. Chesto met Mogai. Die hoor je als eerste met Explode. Een oude sample uit een zero zit. En Tis Verveers samen met Chesto. Rule the World is ook geen hit geworden. Wel veel gedraaid hier op de radio.
1: Dus Hans de Jong op

uitvoerende danceband. Groot hit met Letter All Blow. En er kwam een opvolger, dat werd Letter Rip. Maar die heeft toen de tipraden bereikt, niet het of verder. En in 2025 dachten ze, weet je wat, we kunnen een remix van maken. Major Stick, die heeft een remix van gemaakt 2 jaar geleden samen met de Desband en LA Disco.

0: Lekker hoor, zo is het hoor.
1: Power Dance Hits op de zinderende zaterdagavond van RTV. Knipper en Baard.
0: Zijn wel plaatjes die we veel meer gedraaid in de Power Dance Hits, maar geen hit zijn geworden in Nederland. Nederlandse hitlijsten. En daarom de flopparade. Tom Westie is zijn naam. In Engeland daarentegen wel een groot hit. Another Day in Paradise. Houden van Phil Collins. Dat wil zeggen een sample wat ze gebruikten. En voor de Bingo Players en Pure Shores. Een lekkere zomerdiscoplaat heette Summer Dreaming. En dat hoor je hierbij.
1: RTV. Knipperen Baard.
0: Met de flopparade.
2: RTV. Krimpen naar Baard.

0: Ja, inderdaad. Ja. Deze mevrouw die draaien we graag in de show. Haar naam is natuurlijk Becky Hill. Multiply is ook zo'n single. Veel gedraaid, maar helaas, in tegenstelling tot de andere singles, is deze plaat geflopt. En ja, kunnen we wel draaien hier in de flopparade. Daarvoor hadden je Babs en Klaar met Kisha, I Can Wait. De plaat hebben we onlangs al veel gedraaid. Helaas, ook dit is een plaatje wat geflopt is en geen hit is geworden. En ik heb er nu eentje voor je klaarstaan. Duncan Lawrence heeft ook een flop op zijn naam staan.
1: Dance hits.
2: Power hits radio.
0: Dit is Rapture. Duncan Lawrence in de flopparade.

Duncan Lawrence won in 2019 het Songfestival. Daarna bracht hij allerlei andere singles uit, maar ook een danceproductie. Het was inderdaad Rapture, Feel the Love. Is helaas geen hit geweest. Hebben we wel veel gedaan in de Power Rangers. En we gaan naar 2023, 2024. Today Koes Staffen mee voor België met het Songfestival.

0: Nou, dat wil zeggen, twee nummers brachten ze uit. Don't Shut Me Down. En die heb je gehoord in de Power & Sis Power Radio in de Flopparade. Tot zover de Flopparade. En deze uitzending van de Zinnen Zaterdagavond. Volgende week zijn we weer. We doen het weer van 8 tot 11 uur de Power & Sis Power Radio. Of tot 12 uur kunnen we wel. En mevrouw, kom eens hier. Wat vond u van de show?
1: Het was super gaaf om hier naar te luisteren. Het was geweldig. Het was een feestje.
0: Nou, dan zou ik zeggen, fijn weekend en tot volgende week.
2: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
6: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Lekker fietsen. Struinen en Forsum heeft een nieuwe fietskaart. Ontdekt de overkant. De nieuwe routekaart bevat 5 nieuwe fietsroutes, samen goed voor zo'n 321 kilometer fietsplezier. De routekaart is gratis verkrijgbaar bij afstappunten, ponten, recreatiepunten en VVV's in het Groene Hart. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de surfplas Krimpen aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: op de sportclub en in de tuin. RTV Krimpenerwaard.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: regio-info.
1: De rommelmarkt van Almerstol. De rommelmarkt van Almerstol bestaat dit jaar 50 jaar. En op zaterdag 6 juni is het er weer tijd voor. En wel van 9:30 morgens tot 13:30 middags. En dat bij de gezelligste rommelmarkt van de Krimperenwaard. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk in Almerstol. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperenwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw De Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 14:30 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: Regio Info.
1: Repair Café in Krimpa aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.